vliegtuig op weg naar een Europese top in Armenië. Er zou aan boord een technisch probleem vastgesteld zijn, maar meer details daarover zijn er voorlopig niet. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht

0: helpen.
1: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
3: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
2: De Nederlandse overheid heeft intussen bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten door werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
4: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
2: En de brandweer heeft de blusoperatie stopgezet op het militaire domein van Beverlo in Limburg. Vrijdag brak daar een hevige natuurbrand uit.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Radio 1 live.
4: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. In de Verenigde Staten is Rudy Giuliani in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Giuliani is de vroegere burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Maar hij was ook de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Trump. Als advocaat beschuldigde hij onterecht enkele ambtenaren van verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Daar werd hij later voor veroordeeld. Giuliani is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand zijn er voorlopig niet. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich bevinden aan boord van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Amerikaanse computerspelketen GameStop heeft een bod uitgebracht, of wil liever, zo is het, de online veilingsite eBay overnemen voor $56 miljard. GameStop heeft daarvoor een ongevraagd overnamebod uitgebracht. De CEO van GameStop zei in een interview dat hij van eBay een grotere concurrent van Amazon wil maken. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan...
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Radio 1 live.
2: Vandaag weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.
5: Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Antwerpen is de Premetro-tunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief biedt voor de tram. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
2: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf wegleiden. Dat heeft president Trump gezegd op sociale media. Sinds de oorlog uitbrak tussen de VS en Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. En die is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de golfstaten. Trump waarschuwde Iran al om er zich niet mee te bemoeien. Iran kwam zelf snel daarna met een reactie en zegt dat de Amerikaanse operatie beschouwd zal worden als een schending van het huidige staakt het vuren. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Een van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen mijden. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 bij Anderlecht gewonnen. Club wipte daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Aanvoerder Hans van Aken zag toch nog een werkpunt voor Club.
3: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 8 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 8e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
1: Club Brugge heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat 4e na 3 nederlagen op rij. Het weer. Vanmorgen kan er nevel of mist hangen. De rest van de dag wordt wisselvallig en grijs. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.

ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster. Een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draad.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Er is voor de allereerste keer een sepsiscoördinator aangesteld in ons land. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. En Tom van Akker is nu dus benoemd tot coördinator.
2: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken, is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar één voorbeeld te geven.
1: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen. Meer dan 7.500 mensen sterven er ook aan. In Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief zal bieden voor de tram. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
3: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met andere mensen mijden. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf begeleiden om er weg te raken. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak, is die straat van Hormuz geblokkeerd. De zeestraat is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran om er zich niet mee te bemoeien, maar het antwoord van Iran liet niet lang op zich wachten. Teheran laat weten dat het de Amerikaanse operatie beschouwt als een schending van het huidige staakt het vuren. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Door die overwinning staat Club Brugge in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke zege dus vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
4: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
1: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Vanavond, of vanochtend liever op veel plaatsen, nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima tussen 14 en 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: Of de avond in de woorden van Lode. Het danst soms allemaal wat door elkaar. Het is een vergeven. Goedemorgen, sepsiscoördinator hantavirus. We leren weer wat medische dingen bij vanochtend. En over voetbal zal Peter van den Bent ons ook wat bijleren later deze ochtend. Welkom, zet u, drink iets. Dit is de

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1 live.

0: Carmel en Sally. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Hey, dag Jasper.
2: Goedemorgen.
0: Goeie maandagochtend inderdaad. Wat staat er vooraan in die kakelverse maandagkranten?
2: Er komen 16 expertisecentra voor beroertezorg. Dat koopt het Nieuwsblad. Dan transmigranten vooraan de Morgen en het laatste nieuws. 4 keer meer transmigranten opgepakt dan een jaar geleden aan de Vlaamse kust. De Standaard, de kosten om PFAS op te ruimen lopen op tot zo'n 6,2 miljard euro per jaar. Gazet van Antwerpen zet de sluiting van de pre-metrotunnel in Antwerpen vooraan. En het Belang van Limburg, er komt een arbeidscentrum voor 200 mensen met psychische problemen in Hasselt.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Good old Shaggy and Wasn't Me.
1: De ochtend.
0: Al zeker 3 passagiers zijn overleden op een cruiseschip dat vaart op de Atlantische Oceaan. En dat zou waarschijnlijk komen door het Hantavirus, Jasper.
2: Ja, dat is een zeldzaam virus dat kan worden overgedragen van muizen en ratten op mensen. Als je bijvoorbeeld in contact komt met uitwerpselen of als je gebeten wordt. Je kan er een zware luchtweginfectie van krijgen met hoge koorts, zelfs ook nierklachten. En 1 besmetting aan boord is al zeker bevestigd. Het gaat om een 69-jarige Brit die nu op intensieve zorgen ligt in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. Maar ze vermoeden dat ook de 3 dodelijke slachtoffers overleden zijn aan datzelfde virus.
0: En daar zitten ook Nederlanders tussen.
2: Ja, 2 van de 3 slachtoffers zijn Nederlanders. Een koppel van 69 en 70 jaar. De man is aan boord overleden. De vrouw is nog overgebracht naar een ziekenhuis in Johannesburg, maar is daar dan ook overleden. En over het 3e slachtoffer is weinig bekend. Het schip zelf is trouwens ook Nederlands. Die passagiers waren eind maart vertrokken voor een rondreis van 46 dagen. En op het moment van de uitbraak waren ze onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Intussen ligt het schip aangemeerd in Praia, de hoofdstad van Kaapverdië.
0: Ja, belangrijke vraag. Is de kans nu groot dat er nog slachtoffers zullen vallen?
2: Wel, 1 Brit ligt dus nog op intensieve zorg, maar er zijn nog 2 bemanningsleden ziek geworden. En volgens de rederij hebben zij dringend medische hulp nodig, maar de lokale autoriteiten laten hen voorlopig niet van boord gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO biedt wel hulp aan boord, maar zij zijn vooral bezig met de oorsprong van dat virus te achterhalen.
0: Ja, en dat is dat Hantavirus, ja. Hè, waar we misschien niet elke dag iets over horen.
2: Het is wel vorig jaar al eens in nieuws gekomen nadat de vrouw van acteur Gene Hackman er ook aan overleed. Hun lichamen werden toen samengevonden in hun huis in Santa Fe, maar achteraf bleek dat enkel zijn vrouw besmet was en dat hij pas een week later was overleden aan de ziekte van Alzheimer en hartfalen.
0: Juist.

0: zachtjes met een paard schokkend en vervolgens een saloon binnenwaaiend. Randy Newman en Rider in the Rain. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u een kwartier van Merksem tot Berchem. Daar is door een ongeval één rijstrook dicht. En dan dit. Door werken rijden er sinds vanochtend geen trams tussen Park en Ride, Park en Ride Melselen. Dus geen trams tussen Park en Ride Melselen en het Centraal Station in Antwerpen. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Edenplein op linkeroever of de Park en Ride op linkeroever en het tramstation Opera op rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde. Het zijn dus alternatieven allemaal. En via het tijdelijke NMBS-station Linkeroever op de Katwilgweg staat u met de trein op een kwartier in Antwerpen Centraal. Het wordt heel even aanpassen.
1: Tegels,
2: natuursteen,
1: parket in Bermo.
3: De ochtend.
0: Iedereen kijkt richting Iran de laatste weken, maanden. Maar op het Europese continent wordt natuurlijk ook nog altijd gevochten. Nu al meer dan 4 jaar. Strijd woedt daar in alle hevigheid. En het lukt Oekraïne steeds meer om belangrijke doelen in Rusland te viseren en te raken. Christian Pauwe, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: NOS-correspondent in Oost-Europa. Want vannacht nog zagen wij een aanval tot in Moskou.
4: Dat klopt, ja. Opnieuw een Oekraïense aanval met drones. Op sociale media gaan beelden rond van ja, drones die Moskou binnenvliegen. En ook is op beelden te zien dat een luxe flat niet ver van het centrum geraakt zou zijn door zo'n drone. Dat is op kilometers afstand van het Russische ministerie van Defensie, op kilometers afstand van het Rode Plein. Nou ja, dat zou toch het best verdedigende stuk grondgebied van Rusland moeten zijn. En ja, dit soort explosies zo vlak bij het hart van de macht zijn dan ook wel zeldzaam.
0: Ja, dat moet Moskou verontrusten.
4: Ja, zeker. En je ziet dat die Oekraïners steeds vaker en steeds succesvoller aanvallen uitvoeren op Russisch grondgebied. Maar dan dus niet alleen in het grensgebied, maar echt diep in Rusland. Dit is een tactiek die ze ook al een paar jaar aan het ontwikkelen, aan het perfectioneren zijn. Mm-hmm. Ze zetten steeds meer in, zoals ze dat noemen, op lange afstandssancties. Ik heb ze zelf ook wel eens over horen vliegen toen ik een paar maanden geleden niet ver van de Russische grens was. Dat zijn van die lange afstandsdrones die ze dus gebruiken om ja, vooral dan ook natuurlijk de olieinfrastructuur te raken. En ja, ze kunnen tot wel 1500 kilometer ver daarmee komen. En uiteindelijk is het doel natuurlijk om die olieinkomsten van Rusland af te knijpen.
0: Ja, en dat is de vraag natuurlijk, hè, want een hele week was het van dat hij nam Oekraïne die infrastructuur onder vuur. Hoe groot is de schade daaraan?
4: Nou, die is aanzienlijk, vooral omdat dit soort aanvallen ook steeds maar doorgaan. Echt van olieraffinaderij en olieinfrastructuur aan de Baltische Zee, aan de Zwarte Zee, maar ook dieper in Rusland. En het leidt allereerst op de plek zelf, tot grote branden, tot veel vervuiling. Ook in Tuapse bijvoorbeeld, een havenstadje aan de Zwarte Zee, die een paar dagen geleden werd geraakt. Volgens Russische experts werd er trouwens ook veel te laat opgetreden na de aanval, waardoor er ook olie de zee instroomde. Dat is de omgevingsschade. Maar je ziet ook bijvoorbeeld het afgelopen jaar wel eens lokaal een tijdelijke terugval echt van productie, waardoor er bijvoorbeeld soms rijen bij tankstations te zien zijn. En ja, het grotere doel natuurlijk van Oekraïne blijft om een grote economische impact te hebben op Rusland. Want ja, die verkoop blijft een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het Kremlin om de oorlogskast te spekken. Ja. En ja, die moet natuurlijk zoveel mogelijk afgesneden worden.
0: En is die economische impact er?
4: Nou ja, dat staat wel vast dat die economie van Rusland het zwaar heeft op het moment. En Poetin leunt echt op deze inkomsten van die olie. De Russische economie kwakkelt sowieso, zacht gezegd, op het moment. Heeft het heel erg moeilijk na 4 jaar oorlog en na zoveel druk op de samenleving vanwege die oorlog. En ook gezien de gigantische uitgaven die Rusland doet om die oorlog in stand te houden. Zelensky hoopt dat de VS verder de druk op zou voeren op Moskou om serieus aan de onderhandelingstafel te schuiven. Washington heeft sinds de oorlog in het Midden-Oosten bepaalde sancties op Rusland juist opgeschort. Dus ja, dan ziet Kiev dit soort aanvallen als een van de cruciale manieren om Moskou tot inzien te brengen. Ja, dat deze oorlog meer kost dan oplevert.
0: Ja, want je hebt het over onderhandelen. Wordt daar op de een of andere manier nog een poging toegedaan?
4: Nauwelijks. President Trump die had toch als doel gesteld om meteen die oorlog te beëindigen. Nou, het is duidelijk geworden dat dat niet zo eenvoudig is. En de Amerikaanse leider heeft zijn interesse, lijkt het ook wel eigenlijk verloren. Mm-hmm. Focust zich vooral op het Midden-Oosten. Zijn onderhandelaars, belangrijkste onderhandelaars, gaan vooralsnog alleen naar Moskou, reizen niet naar Kiev af en zouden volgens Oekraïne eigenlijk een deal willen afdwingen die totaal, ja, die onacceptabel is voor de Oekraïners. We zien eigenlijk nog geen aanwijzingen dat Poetin bereid is om zijn oorspronkelijke doelstellingen in Oekraïne om die los te laten. Ook al wordt de dagelijkse realiteit en die gevolgen van die oorlog ook voor de Russen steeds moeilijker te verkroppen.
0: Ja. Als we dit nu allemaal even in kaart brengen, dan is het wel duidelijk zeker dat Oekraïne nog lang niet verslagen is.
4: Nee, absoluut. En dat is ook steeds de boodschap van Kiev, aan partners, aan Washington. We hebben grote stappen gezet met onze wapenindustrie. Ze lopen echt in Europa ver voorop. Ze hebben het complete slagveld overhoop gehaald met hun drone-technologie. En ze houden het uiteindelijk al jaren vol tegenover een, in theorie in ieder geval, veel groter en sterker land. En ja, het doel van Kiev is om ervoor te zorgen dat Rusland meer mensen verliest dan ze kunnen recruteren. En je ziet ook zelfs dat de Oekraïners op sommige plekken langs het front het initiatief hebben kunnen pakken. En de afgelopen maanden hebben ze toch een substantiële terreinwinst geboekt. Al blijft natuurlijk, als je een beetje uitzoomt, het grotere plaatje dat het front in grote lijnen redelijk vast zit. Ook vanwege de inzet van drones, dat er geen grote doorbraken te verwachten zijn. Maar in ieder geval staat wel vast dat die opmars van die Russen van het afgelopen jaar nu grotendeels gestopt lijkt. En moeten we daar natuurlijk ook wel niet bij vergeten dat Oekraïne zelf ook kampt met een groot mensentekort, die voor hen ook steeds lastiger is om aan te vullen.
0: De situatie daar, dankzij jou, Christian Pauwe, vanuit Oost-Europa. Dankjewel.

0: Dat is Pop met Different Class. Bent van Looy was jarig gisteren, meende ik te zien. 50 jaar, een halve eeuw, Bent van Looy, hoera.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Vokstip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart, spin me around again.
0: Radio 1.

0: Sylvie Kreuz en Romeo Elvis met Kiss the Grass en die Allé Allé die zeer bekend in de oren klinkt.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: 6:30, goedemorgen. Allee, de Amerikaanse president Trump wil het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer vlot krijgen, Jasper.
3: Ja, hij kondigt aan dat de Amerikaanse marine schepen zal begeleiden die daar vastzitten. De zeestraat is al weken geblokkeerd en Trump waarschuwt Iran ook om zich niet te bemoeien. Maar Teheran zegt dat het de Amerikaanse operatie beschouwt als een schending van het huidige staakt het vuren.
0: De situatie in Iran die bespreken wij nog voor 7:00.
3: Voor het eerst krijgt ons land een sepsis-coördinator. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie en kan dodelijk zijn. Het is erg belangrijk om snel in te grijpen, om zo amputaties te vermijden en levens te redden. In België sterven elk jaar 7500 mensen aan sepsis.
0: Die coördinator hebben wij hier bij ons te gast. En dan even tellen in het voetbal.
3: Ja, in de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En door die overwinning staat Club voorlopig aan de leiding met 1 punt meer dan Union. Anderlecht staat op de 4e plaats.
0: Meer regen vandaag?
3: Ja, vanmorgen op veel plaatsen nog droog, met mist in het westen. In de namiddag dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer en maximaal tussen 14 en 20 graden.
0: We beginnen eraan te wennen.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: You Too met die klassieker Pride in the Name of Love.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Jasper, je hebt al een diepe duik genomen in de kranten. Wat is je opgevallen?
2: Wel, er dreigt een nieuwe miljardenfactuur voor ons land. De kosten om PFAS op te ruimen, die kunnen oplopen tot maar liefst 6,2 miljard euro per jaar. En dat 20 jaar lang. Dat schrijft de Standaard. Dat is heel veel geld. Het gaat dus om de kosten om de bodem te saneren, maar ook om de gezondheidskosten. De mogelijke sterfgevallen blijkt nu uit een grote studie die nog besteld is door de vorige federale regering, maar nu pas naar buiten komt. En die nu ook op tafel ligt op het overlegorgaan van de ministers van Leefmilieu in ons land. De partij Groen die vergelijkt het al met asbest. Er dreigt een nieuw asbestscenario voor ons land, zeggen ze daar.
0: In alle kranten ook de problematiek rond transmigranten.
2: Ja, want er worden steeds meer bootjes onderschept aan onze kust. Dat staat groot in dit laatste nieuws, ook in de morgen. De voorbije maanden zijn er al 4 keer meer transmigranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om meer dan 200 mensen. In alle kranten gouverneur Karel de Caluwe zegt dat ze in Frankrijk strenger zijn geworden. Komen mensen daarom naar hier en de Caluwe vreest dat er ook tentenkampen zullen ontstaan. Hij pleit voor meer steun van de Britten. Dan in het nieuwsblad, er komen 16 expertisecentra voor beroerte zorg. Dus 16 ziekenhuizen en alleen daar zal je nog behandeld kunnen worden. Een plan is dat van minister van Volksgezondheid Van den Broeke, waar experts ook al jaren voor pleiten. Want nu zijn de verschillen tussen de ziekenhuizen nog te groot. In sommige ziekenhuizen heb je tot 10 keer meer kans om te overleven dan in andere.
0: En dan die pre-metrotunnel in Antwerpen die dicht is. Linkeroever, rechteroever, ja. Die staat ook in alle kranten.
2: Ja, een jaar lang dicht voor renovatie. Werken het gespreksonderwerp op Linkeroever. Want hoe raak je nog makkelijk in stad?
0: En omgekeerd.
2: Ja, er zijn wel alternatieven met een pendelbus bijvoorbeeld. Maar dat doe je al blijkbaar 3 kwartier overgetuigd iemand in de morgen. In plaats van 10 minuten op de tram. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Dan nog politiek nieuws. Brussels Airport heeft een nieuwe voorzitter. Lorin Parijs schrijft de Standaard. Parijs is de ex-ondervoorzitter van N-VA, CEO van de Pro League. En hij moet nu de Vlaamse belangen verdedigen bij Brussels Airport. Want Vlaanderen is daar ook de grootste aandeelhouder. En om af te sluiten, Rut, wat hondennieuws.
0: Oh ja, maar.
2: De labradoodle blijkt dan toch niet zo'n grote troetelbeer.
0: Nee, het is een hond.
2: Ook. Het staat in het nieuwsblad. Ja. Labradoodle-kruising dus tussen een labrador en een poedel. Aha. Uit een Britse studie blijkt nu dat ze vaak angstiger zijn, ook vaker bijten dan de rassen waaruit ze voortkomen. Dus ik heb een labrador, dat is heel braaf. Maar als je dat dus zou kruisen met een poedel, kan daar dus een soort klein monstertje uitkomen. Maar niet altijd, lees ik. Het kan genetisch zijn, maar het kan ook aan de opvoeding liggen.
0: En die is bij jou perfect.
2: Prima, ja.

meisjes verdwenen in het niets. Twee jonge meisjes, eerst de voet, toen op de fiets. En de ene leek de zonnehuis.

0: De held met twee jonge meisjes. Files naar Antwerpen op de E19, 10 minuten vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313, 25 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u een kwartier van Berchem tot Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En dan het hele gedoe met de Premetro-tunnel natuurlijk. En langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Aalst.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De ochtend.
0: Iran. Vanaf vandaag zouden de Verenigde Staten beginnen met hun missie Project Freedom. Maar er is ook ander nieuws deze ochtend, Jasper, over executies.
3: Ja, dat nieuws liep hier vannacht binnen. Iran zou 3 mannen geëxecuteerd hebben die in januari hadden deelgenomen aan de protesten tegen het regime. Daarbij kwamen duizenden Iraniërs om, maar ook vandaag nog worden dus demonstranten omgebracht.
0: Ja, en dan dat Project Freedom?
3: Ja, daar is naar uitkijken. De Amerikaanse operatie waarbij de VS dus schepen zullen begeleiden door die straat van Hormuz. Al zijn er nu ook berichten op de nieuwsite Axios die zeggen dat het niet echt gaat om begeleiding, maar bij marine schepen zij aan zij zullen varen, maar dat die alleen zullen tussenkomen wanneer die schepen verhinderd worden. Dat is in elk geval wel belangrijk voor de commerciële scheepvaart in die zeestraat.
0: Oké, vandaar de straat van Hormuz en dan nog een ander element, ja. Dat voorstel van Iran.
3: Een 14-puntenplan en intussen kennen we ook iets meer details. Zo zouden er geen nucleaire onderhandelingen plaatsvinden. Het plan zou pas volledig uitgevoerd kunnen worden, ook wanneer de oorlog beëindigd is.
0: Over dat alles, en dat is veel, kunnen we praten met Damon Golris. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Iran-deskundige, zullen we beginnen met dat nieuws van die executies. Ik wil niet te cynisch klinken, maar moet ons dat verbazen?
4: Nee, dat is heel tragisch. En dat is niet alleen vandaag. Het is bijna iedere dag dat die arme jonge mensen die zich vreedzaam hebben opgezet tegen dit regime, die worden geëxecuteerd. Het is heel erg triest. Het laat ook zien hoe verschrikkelijk dit regime is. En ze houden niet alleen de wereldeconomie in hun greep, maar ook de Iraanse bevolking. Ik heb inmiddels wat contact gehad met Iran, heel moeizaam. Mm-hmm. En om te zeggen, dit is natuurlijk wel heel erg verschrikkelijk en heel pijnlijk voor mensen, wat ook heel pijnlijk is. En dat is iets wat je ieder seconde voelt. Dat is het feit dat mensen al bijna 3 maanden, meer dan 2 maanden in ieder geval, zitten ze in een blackout. Zonder internet. Dat is ook heel erg moeilijk voor heel veel mensen. Maar deze executies hebben 1 doel. Dat is dus mensen bang te maken om weer op straat te gaan. Want de economie gaat natuurlijk ontzettend slecht in Iran. Hè? Een van de graadmeters is de afname van de waarde van de Iraanse munt. Dat is bijna verdubbeld qua afname. Sinds begin van deze oorlog. Dus het is echt mm-hmm. verschrikkelijk wat daar gebeurt voor de gewone bevolking. En dan heb je natuurlijk die executies, geen internet. En ik ben heel blij dat jullie daarmee beginnen, want het wordt heel vaak inmiddels minder gesproken over hoe de bevolking dat doet. Het gaat echt heel erg over de straat van Hormuz en over andere onderwerpen. En minder over de mensen.
0: Ja, want op deze manier is het natuurlijk wat altijd al is gebeurd, maar de mensen nog meer monddood maken natuurlijk, hè?
4: Ja, en wat heel gek is, Ruud, is dat er heel weinig verontwaardiging lijkt te worden geuit door zogenaamd het Westen. Hierover. Er wordt inmiddels al gesprekken gevoerd tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran en bijvoorbeeld Europese landen, mm-hmm. Italië, mevrouw Kallas, Europese Unie enzovoort. Maar hierover praat men niet. Dit laat ook een beetje zien dat op het moment dat het over geopolitieke en geostrategische onderwerpen gaat, dat mensenrechten, ja, die worden helemaal niet serieus genomen. Er wordt niet eens gesproken daarover. Jullie moeten hiermee stoppen. En dit heeft consequenties, sancties enzovoort. Helemaal niks.
0: Met gepaste schroom dan dat ik toch maar vragen over geopolitiek en geostrategie uw richting uitgooi. Dat Project Freedom, die commerciële schepen begeleiden in de straat van Hormuz. Hoe moeten we dat zien en hoe zal Iran daarop reageren, denkt u?
4: Nou, kijk, het zal dan derde keer zijn dat Iran en de VS met onderhandelingen bezig zijn. En er worden positieve berichten geuit door president Trump. Dat het goed gaat. Dat Iran serieus bezig is. Dat de VS serieus bezig is. Ze sturen heen en weer allemaal nieuwe voorstellen naar elkaar. En opeens breekt een oorlog uit. Dus voor Iran is dit niet gek als dat weer gebeurt. Voor Iran is dit een smoes om te escaleren, escalatieladder op te gaan, om eigenlijk Iran te provoceren, om de staakt-het-vuren te breken, om op die manier de straat van Hormuz enigszins te willen normaliseren qua open worden. En Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Dat heeft de nieuwe opperste leider, de zoon van de voormalige die vermoord is, heeft dat ook aangekondigd van de week. En dat heeft ook hoofd van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Iraanse parlement, heeft ook gisteravond gezegd. Ja. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp, mm-hmm, aan al die 2000 of meer schepen die dus nergens kunnen. Het personeel schijnt 20.000 mensen in die schepen te zitten in totaal, of meer als het niet meer is. Die hebben allemaal hulp nodig. Denk aan basisbehoeften tot en met het feit dat ze al daar bijna 2 maanden zitten. Ze kunnen nergens heen. Maar voor Iran is dat een escalatie. En ik denk voor Iran is het ook een hele makkelijke doelpunt om de Amerikaanse schepen aan te raken. Ze hebben dat gisteravond nog gedaan. Een uur ervoor, mm-hmm, heeft Iran een schip volgens de Britse maritieme macht heeft dat aangekondigd, heeft een commercieel schip aangevallen met een projectiel. Dus dit kan leiden tot een nieuwe start van de oorlog, als de onderhandelingen niet doorgaan.
0: Ja, en dan ligt er intussen wel dat plan op tafel vanuit Iran, waarin geen nucleaire onderhandelingen zouden inbegrepen zijn. Hoe moeten we dat inschatten?
4: Nou, Iran heeft een 3-fase-plan ingediend. Eerst is het stoppen met de oorlog, maar dan permanent. En er zou een mechanisme zijn om dat in de gaten te houden met internationale partners. Tweede is dus te praten over het openstellen van de straat van Hormuz. Mm-hmm. Maar dan wel met medemanagement van Iran en de VS. En het opruimen van de mijnen die er zijn. Duizenden mijnen op straat van Hormuz. En derde is dus beginnen aan nucleaire dossier. Dus FVS kan, kijk, er hangt er vanaf, wat is nou eigenlijk het einddoel van de VS? Willen ze een totale capitulatie van het land? En het feit dat zij doen wat de VS zegt, dus alles weggeven qua nucleaire programma, en staat van Hormuz opengooien zoals het was voor de oorlog, en het doen alsof er niks aan de hand is, en dat Iran eigenlijk in het kamp van de VS en Israël gaat in het Midden-Oosten en doet wat de VS wil? Of willen ze werkelijk een nucleaire overeenkomst waarin ook Iran toch wel kan onderhandelen over bepaalde onderwerpen?
0: Ja, u stelt dat de is vraag. De grote vraag. Maar weten we het antwoord?
4: Nou, ik denk dat het nog niet duidelijk is wat de VS eigenlijk wenst. Ik denk dat Iran wel serieus bezig is. En ik denk dat Iran ook bereid is om consensus te doen over het nucleaire programma. Ik denk dat de VS ook geen trek meer heeft om een militaire aanval te beginnen. Er zijn allemaal berichten dat de VS problemen heeft, mm-hmm, met munities. Dat de economie niet zo goed gaat. Zelfs de prijs van benzine voor de gewone man in de VS is ontzettend gegroeid. De wereldeconomie en zo. Maar tegelijkertijd wil natuurlijk Trump als winnaar in de media vooral uit dit conflict komen. Iran snapt dat ook. Mm-hmm. Maar dit allemaal kun je eigenlijk meten. Voor mij, een meetlat is dus, is de VS serieus bezig met onderhandelen, of is het een dicteren van datgene wat de VS wil? En zijn ze bereid om met Iraniërs aan tafel te gaan zitten in plaats van een bericht te sturen naar elkaar via Pakistan? Het is een soort e-mail via Pakistan. En dan onderhandelingen aan te gaan. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat de VS uiteindelijk van plan is.
0: En mocht dat duidelijk worden, dan heeft u ons gezegd welke richting het uitgaat. Dank u wel, Damon Golris.

0: Celasso en de Galants met Moving.
1: De ochtend.
0: Hey Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een verschuiving aan de top van het klassement dit weekend in het voetbal blijft spannend. We hebben een nieuwe leider in de Champions Playoffs.
2: Ja, en dat had ik denk ik toch 2 weken geleden niet meteen zien aankomen toen Union Autoritair nog won van Club Brugge. Maar kijk, ondertussen heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van aartsvijand Anderlecht. En blauw-zwart leverde ook gewoon een goede prestatie, wat niet altijd al het geval geweest is dit seizoen buitenshuis. En met de 9-9 springt Club voor het eerst dit seizoen naar de leiding. Dat is uiteindelijk wat telt, vindt ook man van de match Christos Tsolis.
3: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands. 3 games at home, the last 4 games. So it's very important. We go with confidence. We saw that we came here to win the game. And I'm very pleased with the performance from all the guys today.
2: Club heeft inderdaad alles in handen met nog 3 thuiswedstrijden en 1 uitmatch. Tsolis wilde ook voor het eerst opnieuw met de pers spreken sinds de Gouden Schoen.
0: Oh, juist,
2: want Tsolis won niet en hij vond ook dat hij daarna veel te veel kritiek heeft gekregen.
0: Ah, meningen over voetbal. Over de botsing tussen doelman Jakkers van Club en Diarra van Anderlecht zullen het maar bij de feiten houden. Hoe is het met de keeper van Club Brugge?
2: Club heeft gisteravond nog een update gedeeld en Jakkers heeft een lichte hersenschudding opgelopen. S'avonds mocht hij het ziekenhuis alweer verlaten. Zijn situatie zal nu ook opgevolgd worden. Maar Club lijkt dus wel op de jonge Nederlander Dani van den Heuvel te moeten rekenen. Want ook Mignolet is nog niet op training verschenen, zegt coach Ivan Lekel.
4: We didn't train with us 3-4 weeks. I don't know when I will see him on training. Especially for keepers. They need to train, they need to stop balls on training. For me to think today, this looks far away.
0: Keepers moeten ballen stoppen, dat is inderdaad hun taak. Maar af en toe moet een keeper ook de pers te woord staan bij verlies. En dat was het geval bij Colin Koosmans van Anderlecht.
2: Ja, de man die boter op het hoofd had bij de 0-2. Hij excuseerde zich daar ook voor. En hij weet ook dat 0-9 niet genoeg is voor Anderlecht.
5: Ja, het zijn cijfers die hard aankomen. Ik denk, als je naar het scorebord kijkt van de voorbije wedstrijden, dat alles behalve goed is. Maar goed, we zitten in een fase waarin de ontknoping van zowel de play-offs als de bekerfinale dichterbij komt. Dus we moeten met de borst vooruit en met het hoofd hoog de komende 2 weken aanvatten.
2: Anderlecht heeft nu nog 1 punt voorsprong op Mechelen en 2 punten voorsprong op Gent.
0: Borst vooruit, hoofd hoog, boeiende weken in het verschiet.
2: Ja, zeker ook in de Europlay-offs, hè, want daar hebben we na dit weekend 3 leiders. Westerlo en vooral Standaard hebben geprofiteerd van het verlies van Racing Genk. De Roesjes klopten Antwerp overtuigend met 0-5.
0: Straks meer bij Peter van den Bemt. Ondertussen hebben we het ook nog even over Formule 1. Een jonge Italiaan maakt daar indruk.
2: Ja, Kimi Antonelli is zijn naam. 19 jaar is hij. Hij is aan de slag bij Mercedes. Antonelli pakte na een onderbreking van een maand gewoon de draad terug op met de zege in Miami. Hij hield wereldkampioen Lando Norris van McLaren nog knap af op het einde en het is al zijn 3e overwinning op rij. Maar dit is nog maar het begin, zegt Antonelli.
6: This is just the beginning. The road is still long, but we're working super hard and you know the team is doing an incredible job and without them I wouldn't be here. So mainly thanks to them, to my family.
0: Daar stond nog een motor te draaien.
2: Ja, ik denk het ook. Veel bedankingen ook. En Oscar Piastri van McLaren mocht nog mee op het podium. Antonelli vergroot ook zijn voorsprong in het klassement.
0: Ja, wie van Formule 1 houdt, die moet opnieuw wat geduld oefenen. Want de volgende grote prijs, die van Canada, die is pas over 3 weken. En dan is er ook nog een ander sportevenement zeker dat daar aan de gang is. Dankjewel. Zometeen hebben wij het nieuws van 7 uur. En daarna zullen wij praten onder andere met de nieuwe sepsis-coördinator. Tot zo na het nieuws.
7: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
11: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
12: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. En in de Champions Playoffs van het voetbal staat Club Brugge aan de leiding na winst tegen Anderlecht. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Tenminste, 3 andere passagiers zijn ook ziek geworden. Ja, Tess de Keerschieter, wat weet je over de slachtoffers?
18: 2 van de 3 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Het gaat om een koppel van 69 en 70 jaar. De 2 zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk dus na een besmetting met het Hantavirus. Van de 3e slachtoffer kennen we de identiteit nog niet. 1 van de 3 zieken is een 69-jarige Brit. Hij ligt op intensieve zorg in Johannesburg in Zuid-Afrika. Bij hem is het Hantavirus wel degelijk vastgesteld. De 2 anderen zijn bemanningsleden. Zij zitten voorlopig vast op het schip dat nu voor de kust van Kaapverdië ligt, omdat ze van de lokale autoriteiten niet van boord mogen. De andere passagiers moeten zoveel mogelijk in hun kajuit blijven en contact met elkaar vermijden.
17: Ja, en de oorzaak is dus mogelijk dat Hantavirus. Hoe kan je daardoor besmet raken?
18: Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals ratten en muizen bijvoorbeeld. Dat kan gebeuren door een beet van zo'n dier of door in contact te komen met hun ontlasting of speeksel. Maar ook door opgedroogde stofdeeltjes in te ademen bijvoorbeeld. De verschillende varianten kunnen leiden tot luchtweginfecties of ernstige koorts met nierklachten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het virus zich in zeldzame gevallen ook van mens op mens verspreiden.
17: Oké, Tess, dankjewel. De VS gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op sociale media. Iran blokkeert de zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. Het is nog niet duidelijk hoe de VS schepen wil begeleiden. Trump heeft daar niet meer informatie over gegeven. Maar Iran zal niet aanvaarden dat de VS tussenkomt in de straat van Hormuz, zegt Iran-deskundige Damon Golris.
19: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ja. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp aan al die 2000 of meer schepen die dus nergens kunnen. Het personeel, die hebben allemaal hulp nodig. Ze kunnen nergens heen. Maar voor Iran is dat een escalatie. En ik denk voor Iran is het ook een hele makkelijke doelpunt om de Amerikaanse schepen te raken.
17: In Moskou is een Oekraïense drone ingeslagen op een woontoren. Er is schade aan het gebouw. Een appartement op de 36e verdieping is vernield. Volgens de burgemeester van Moskou raakte wel niemand gewond. De woontoren ligt op zo'n 10 kilometer van het Kremlin in Moskou. In eigen land begint straks het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, waarover gaat dat proces juist?
20: Ja, het dramatisch ongeval in Strepy gebeurde op 20 maart 2022. Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten. Zijn passagier staat hier ook terecht omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
17: Marieke, dankjewel. Het zal ons land zo'n 2 tot 6 miljard euro euro per jaar kosten om het vervuilende PFAS op te ruimen en om de gezondheidskosten te dekken. Dat schrijft de Standaard op basis van een adviesrapport dat de vorige regering besteld had. PFAS zijn chemicaliën die niet afgebroken worden in de natuur of in ons lichaam en die een risico vormen voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen, omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. CD&V-parlementslid Mieke Schouwvliegen wil dat we stoppen met PFAS te gebruiken.
3: Dat is een gigantische kost en het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch. En het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch.

0: van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is er beslist om er een nationaal plan over uit te werken. En Tom van Akker is nu benoemd tot coördinator.
1: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken, is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar 1 voorbeeld te geven.
0: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.000 mensen sterven eraan. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze playoffs.
0: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. En in Brussel begint straks de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello. Maar wel zonder Belgische deelnemers aan de start. Een verslag van Christine Bonneure.
3: Premier Grand Prix International Elisabeth.
4: Premier Prix.
5: Grand First Prize. Queen Elizabeth International Grand Prize.
6: Zo klinkt het al 75 jaar aan het eind van elke Koningin Elisabeth-wedstrijd, een van de zwaarste en belangrijkste concours ter wereld. Een initiatief van Koningin Elisabeth, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Een jubileum dus, maar wel zonder Belgische kandidaten dit jaar. Deze namiddag start de eerste ronde met 64 cellisten. Dit zijn onze Olympische Spelen, zegt de Poolse Maria Leszczynska.
7: And yeah, I think it's just like Olympics for us. But what I get from a competition, it's just another opportunity to give a concert, to share the music, share the joy for music.
6: Want dat is wat telt de komende 4 weken, de vreugde van de muziek.
0: De Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droog, bij nog 16 graden. De dagen daarna steeds droger, met wat meer zon en maximaal tussen 14 en 18 graden. De dood van 3 passagiers op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan, dat zat vooraan in het nieuws. Mogelijk waren ze besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen mijden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
9: De Ochtend.
8: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
10: Goedemorgen, dat Hantavirus, daar zullen we straks wat meer informatie over proberen te verzamelen. Maar eerst hebben wij zometeen de Nationale Sepsiscoördinator bij ons. Een levensnoodzakelijke en in het beste geval ook een levensreddende job en opdracht. Zometeen meer.

0: Rick James en Super Freak.
1: De ochtend.
0: Radio 1. In ons land sterven elk jaar naar schatting 7600 mensen aan sepsis. Sepsis is een overreactie van het lichaam op een infectie. Die pano van 2 jaar geleden die was indrukwekkend. Hè? Daaruit bleek dat sepsis vaak of niet te laat wordt opgemerkt, waardoor zelfs wie het overleeft er vaak nog jaren zware gevolgen van kan ondervinden. Daar zou verandering in moeten komen. Dat kan beter. Ons land heeft sinds kort een nationaal sepsiscoördinator. En zijn naam is Tom van Akker. Goedemorgen, meneer van Akker.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb dat in één zin proberen te zeggen. Een overreactie van het lichaam op een infectie, dat zal min of meer correct zijn, maar u kan het beter, denk ik.
2: Ik kan het niet zoveel beter. U hebt het heel goed gedaan. Het is heel leuk en heel belangrijk dat de VRT en de media daar die definitie en die begrippen ook helder naar buiten brengt. Maar het is inderdaad een gevolg van een infectie, ons immuunsysteem, die overdreven reageert en net die reactie en die chemische stoffen die vrijkomen, zorgen ervoor dat onze vitale functies en organen zwaar in de problemen komen met overlijden of ernstige schade als gevolg.
0: Maar het is ingewikkeld natuurlijk, hè, want ons lichaam doet wat het moet doen, maar te veel, zoiets.
2: Het slaat af en toe door, of doet het net niet goed. En dat hebben we niet altijd op voorhand de hand. Dus het is een moeilijke ziekte, inderdaad. Ja.
0: En het is een heel gevaarlijke ziekte voor al dat.
2: Zeker omdat we merken dat het miskend is, dat het niet goed gekend is. En snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan. Moet er snel gealarmeerd worden. Moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Mensen moeten het uitspreken, zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar. Zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen. En dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
0: Ja. Waarom bent u het geworden, meneer Van Akker? Heeft u een speciale interesse in sepsis?
2: Ik ben intensieve zorgverpleegkundige van de basis. En ik denk dat elke intensieve zorgverpleegkundige die geconfronteerd is geweest met de ravage die sepsis kan aanrichten bij mensen, dat die wel doordrongen is van het feit van dit is ernstig, dit is veel te weinig gekend bij de mensen. We weten dat we het sneller en beter moeten behandelen en toch merken we in de buitenwereld dat daar weinig of geen aandacht voor is. En bij uitbreiding veel patiënten die een heel zware ziekte hebben doorgemaakt, die het ziekenhuis verlaten met heel veel sequellen en problemen, die worden ook aan hun lot overgelaten. Die krijgen te weinig aandacht of erkenning. Dus dat gaat niet enkel over mensen met sepsis, maar bij uitbreiding alle patiënten die te maken hebben met PICS, het post-intensive care syndroom, daar moeten we de schade, als maatschappij moeten we de schade proberen in te dekenen op voorhand. Voorkomen is altijd beter dan genezen.
0: Ja, en dat heeft u in uw jarenlange carrière gezien. Dit is wel een taakje, hè? Want u weet, over een aantal jaar worden die cijfers er weer bijgehaald. En hopen we met z'n allen, want achter elk cijfer gaat een persoonlijk verhaal schuil natuurlijk. Hè? En hopen we met z'n allen dat gedaald is. Hoe gaat u daarvoor proberen te zorgen als Nationaal Sepsiscoördinator?
2: Ik denk dat het belangrijk is dat we hierin samenwerken. Zoals ook een snelle behandeling van een patiënt met sepsis, samenwerking, goede afspraken, snelle communicatie vereist, zullen we ook in dit verhaal moeten werken aan samenwerking tussen de verschillende regio's. Zullen we inspanningen vragen aan de artsen, verpleegkundigen, de instellingen, noem maar op. Dus het zal samen moeten gaan. Dus mijn opdracht zal zijn om iedereen die betrokken is ergens in de ketting rond sepsis of rond beleidvoering of beslissingen rond de organisatie van de zorg, dat we allemaal dezelfde taal spreken en dezelfde strijd voeren en dat vooral samen doen.
0: Ja, en dat betekent dat u de komende maanden wat zal doen? Veel gaan praten?
2: Er is heel veel voorbereidend werk die al gebeurd is. Dus Erika Vliegen en alle experten die er al meegewerkt hebben een heel mooi werk neergelegd voor ons. Dus we kunnen er vooral invliegen. We gaan de mensen samenroepen, een roadmap opstellen en en intussen, terwijl dat we met alle betrokken partijen keuzes maken wat er moet gebeuren, wie doet wat, gaan we intussen aan de slag binnen met de voorbereiding van een informatiecampagne. Dus we gaan niet stil mogen zitten.
0: Nee. Het is werken geblazen, maar u zegt wij en voor ons, dat betekent u heeft een team?
2: Nee, ik denk dat België een team moet zijn. Ik spreek over de hele zorgsector, ik spreek over alle zorgverleners en ik spreek over alle regeringen en deelregeringen die ergens een stuk van de oplossing in handen hebben om het plan tot een
0: coherent... Het lijkt wel alsof u voor de Rode Duivel spreekt of als een premier, we zijn één team, maar het kan toch niet dat u het in uw eentje moet aanpakken?
2: Nee. Ik werk natuurlijk op de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ik word omringd door mensen die de weg kennen, die mij heel goed gaan gidsen. En ik zeg het, er moet een keuzes gemaakt worden. En daar waar die keuzes gemaakt worden, daar zal ik proberen binnen te breken. Een werfend verhaal brengen over, kijk mensen, sepsis is een heel groot probleem. Het is een maatschappelijk probleem dat een heel grote menselijke en maatschappelijke kost heeft. We moeten daar nu iets aan doen.
0: Ja, dat beter voorkomen dan genezen, waar u al even naar verwees. Wat kan er voorkomend gedaan worden?
2: Sepsis kunnen we niet altijd voorkomen. Wat we wel als maatschappij moeten proberen te doen, is de schade die sepsis onderweg berokkent, om die zo snel mogelijk te stoppen. En dat betekent, terugtraalt hetzelfde, denken aan sepsis. Als je alarmtekens ziet, nadenken van, je de vraag stellen, zou het sepsis kunnen zijn? En dan ook heel de cascade van acties en beslissingen.
0: Ja, maar dan zitten we daar al, hè? Wat met infecties? Ja. Kunnen we daar iets aan doen?
2: De federale overheid werd dan een belangrijk nationaal actieplan antibioticaresistentie. Mm-hmm. En we moeten ervoor zorgen dat antibiotica oordeelkundig wordt toegediend. Niet te veel, niet te weinig en op de juiste manier. En dat we de resistentie op allerlei manieren proberen in te dekken. En dat gaat niet enkel over de menselijke geneeskunde, maar dat gaat ook over diergeneeskunde. Dat gaat over wat de planten sproeit. Dus alles hangt aan elkaar, zoals daarnet in de reportage over PFAS. Ja. Alle stoffen hebben invloed op wat wij doen. En we moeten ervoor zorgen dat we geen extra schade brokken die we achteraf moeten behandelen.
0: Dat is inderdaad het begin van de keten. Vervolgens mag er geen kink in de kabel komen ergens onderweg. Hè. Dat betekent ook dat artsen, verpleegkundigen dit ook al in de opleiding met meer nadruk dienen aangeleerd te krijgen.
2: Dat denk ik ook. Daar heb je ook kunnen vaststellen in de Pano-reportage, dat medici of verpleegkundigen ook aangeven van, goh, we hebben dat verkeerd ingeschat. We wisten niet dat het zo erg was. Het woord sepsis wordt ook te weinig gebruikt naar patiënten toe. En veel mensen gaan ook naar huis, naar ziekte-episode uit een ziekenhuis. En die hebben eigenlijk nooit het woord sepsis gehoord. Wat dat eigenlijk ook jammer is, want sepsis is geen complicatie. Het is ook geen schande om mee te delen dat de patiënt dat er sepsis in het spel is geweest. Dus die aandacht voor sepsis in de opleiding, in de communicatie, is een aandachtspunt.
0: Oké. Kunnen wij zelf, los van het feit dat we dat woord moeten gaan gebruiken en daar meer bewust mee bezig zijn, kunnen wij zelf iets doen als potentiële patiënten? Wanneer weten we, oh, misschien is het dat?
2: Er zijn een aantal tekenen. Als er een vermoeden is van een infectie en de patiënt of je naast of jezelf hebt plots last met spreken, je onsamenhangend gedrag, je hoge pols, hoge temperatuur of extreme rillingen, pijn en hevige pijn dat je niet kunt verklaren, je plas die uitblijft, noem maar op. Dat zijn een aantal alarmtekenen die kunnen wijzen van hier is iets ernstigs aan de hand. Of dat het nu sepsis is of niet, maar er is iets ernstigs aan de hand die niet over het hoofd mag gezien worden. Ja. En ik heb medische hulp nodig.
0: Ja, en dan dat woord laten vallen, die term, dat kan nooit kwaad.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, zoveel mogelijk. U heeft het al een paar keer gezegd. Zal ik het nog eens doen? Sepsis.
2: Zeker,
0: waar wil u over een vijftal jaar staan?
2: Ik hoop dat we binnen een paar jaar heel veel elementen hebben mee opgelost of acties opgezet die er kunnen voor zorgen dat overal in de zorgketen dat de veiligheidsnetten rond sepsis hun werk aan het doen zijn. En dat we ook betere inzicht krijgen in de incidentie van sepsis, de behandeling van sepsis, dat we eruit leren, dat we nieuwe richtlijnen kunnen uitvaardigen en dat we hopelijk ook zien dat we het verschil kunnen maken. Als we betere registratie hebben en meer aandacht, dan verwacht ik eigenlijk dat we meer gevallen van sepsis gaan hebben, omdat we ze beter en sneller hebben herkend. Maar ik hoop vooral dat de schade minder is. Dat we het aantal levens kunnen redden. En de schade bij de patiënten die het wel overleven, dat we die ook zo goed mogelijk, zo laag mogelijk kunnen krijgen en houden.
0: Die drama's beperken inderdaad, die menselijke drama's door sepsis.
2: Zijn inderdaad menselijke drama's, ja.
0: Dank u wel, Nationaal Sepsis-coördinator Tom van Akker. En veel succes met uw werk.
2: Graag gedaan.
1: De ochtend.
0: Straks praten wij met Peter van den Bemt over de top van het Belgisch voetbal. Maar net nieuw en bevestigd nieuws, Jasper?
3: Ja, want vanaf volgend seizoen zullen de wedstrijden uit het Belgisch voetbal niet langer exclusief te zien zijn op DAZN. De wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League die zullen ook live worden uitgezonden op Telenet.
0: Een revolutie. 170 kilometer file staat er op de E40 naar de kust. Moet u tussen Drongen en Nevelen voor obstakels op de weg opletten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ruim 1 uur. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En dan naar Antwerpen een hele boterham.
3: Op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Ook een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 drie kwartier vanaf Massenhoven. Door werken rijden er sinds vanmorgen geen trams tussen de Park and Ride Melcelen en het Centraal Station in Antwerpen. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Eerdeplein op de Park and Ride op linkeroever en het tramstation Opera op rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde. Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij bij Afligem door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E314 een kwartier erbij van Rotselaar tot Herent. Op de bindering rond Brussel 20 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat een half uur file vanaf Montgomery.
0: Er wordt wel degelijk hard gewerkt in de Wetstraat.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.

0: van Gonna en Hang It On The Shelf. Ja, hang het weg, hè, in de kast.
1: De ochtend.
0: Of ruim je kamer op zoiets. Het is een spannende dag voor veel Belgische chef-koks en restaurants vandaag, Jasper. Want in Antwerpen worden de Michelinsterren uitgereikt. Enfin, als ze van linkeroever op rechteroever geraken. Hè.
2: Ja, nog altijd toch de standaard in de klassieke keuken. En de impact ervan op een restaurant en wie er werkt is niet te onderschatten. Dat zegt ook Kobe Desramo. Hij was amper 24 toen hij zijn eerste ster binnenhaalde met zijn restaurant In de Wulf.
3: Ja, dat gaf een enorme boost. We hebben eigenlijk direct besloten om zwaar te investeren, om nieuwe keukens te bouwen en zo, toen dat die ster er was. Want we zaten in een ouderlijk huis, het restaurant eigenlijk, die toen eigenlijk met allemaal tweedehands materialen was samengesteld, nog door mijn ouders in de tijd. Toen hebben we wel, waren we wel zelfzeker genoeg om te investeren, met de zekerheid dat we toch wel bepaalde andere omzet konden draaien in het restaurant.
0: Alles is dan opeens anders, hè? Als restaurant krijg je extra aandacht, maar misschien ook meer stress en meer druk?
2: Wel, niet per se, zegt Desramon toch. Die drang om echt iets neer te zetten, om te excelleren, die zit er sowieso ingebakken.
3: Je wilt eigenlijk uitermate goed presteren voor uw gasten die over de vloer komen in uw restaurant. En als daaronder onder die gasten Michelin-inspecteurs zijn, dan moeten die exact hetzelfde ervaren als iedereen anders. Dus die komen in absolute anonimiteit. Dus die druk, daar leg je jezelf op.
0: Vandaag is het in Ilian te doen, hè, voor Desramo in Brussel.
2: Ja, en daarmee behaalde hij een half jaar na de opening liever ook al een ster. En daar was hij tevreden mee, al waren er ook wel momenten in zijn carrière waarop zoiets hem koud liet, zegt hij.
3: Toen ik de overstap maakte van In de Wulf naar mijn nieuw restaurant in Chambre Séparée, was dat een heel kleine zaak. En dan had ik zo misschien wat meer een rebelse natuur, waarin ik zei van oké, ik doe mijn ding, laat mij allemaal met rust. We zien wel, nu ben ik er wat matuurder in geworden en heb ik iets van oké, als dat gebeurt, die Michelinster, dan moeten we dat toch wel als iets positiefs zien ook. Natuurlijk, aan een bepaalde leeftijd wil je wat meer tegen de heilige huisjes schudden of schoppen, of hoe zeggen ze dat?
0: Schoppen is goed.
2: Ja, en die erkenning krijgen is dus mooi, maar het is strikt gezien ook iets waar je als team eigenlijk helemaal los van staat, vindt Kobe Desramo.
3: Het is eigenlijk ook helemaal niet van ons. Hè. Die ster die wordt gegeven door een heads, door inspecteurs die daar belangen hechten en een bepaald cliënteel die daar belangen hecht. Wat dat wij doen is eigenlijk puur ons beroep. En als we echt to the point zijn, gaat dat ons helemaal niet aan, wat dat die beslissingen zijn van hen.
0: En die beslissingen die door dat team worden genomen, dat weten we straks. In Handelsbeurs in Antwerpen worden de Michelinsterren aangekondigd. Ceremonie begint daar om 11 uur.
4: De Roma en Literair Productiehuis Vonk en Zonen presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via de Roma.be, samen met Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
4: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden.
2: En zeker 3 andere passagiers zijn ook ziek geworden. 2 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders, zijn overleden door een luchtweginfectie. Vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen.
0: Zometeen alle details over dat virus, die krijgen we van infectioloog Erika Vliegen.
2: Straks begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepiech in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. De bestuurder reed veel te snel en was met zijn gsm aan het filmen. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft en daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag. En in de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. En door die overwinning staat Club voorlopig aan de leiding met 1 punt meer dan Union. Anderlecht staat op de 4e plaats.
0: En scoort het weer vandaag? Dat willen wij weten van Bram. Goedemorgen, Bram.
13: Goedemorgen. Niet echt hoor. We starten met wat ochtendgrijs. Nu stilaan gaan er wel wat opklaringen verschijnen. Maar toch, de wolken die blijven de bovenhand houden. Met vanaf het zuidoosten een regenzone. En die regenzone die gaat lange tijd blijven slepen liever over het centrum en het oosten van het land. Met soms ook felle buien en kans op onweer. Dus lokaal zal er wel eens veel regen kunnen vallen in dat centrum en in het oosten. In het westen, daar is het wat droger. Met 14 graden op het strand. Met daar toch wel een kille noordenwind en 19 of 20 graden in het binnenland. Nog vanavond en vannacht regent het nog op vele plaatsen. In het westen opnieuw wel wat droger, bij minima rond 11 graden. En ook morgen blijft diezelfde regenzone nog slepen over het centrum en het oosten. Dus een natte bedoening daar, terwijl meer naar het westen opnieuw droger weer. Paar buien misschien, maar toch droger weer. En een paar opklaringen bij een frisse 14 of 15 graden en een gure noordoostenwind. Ook woensdag, hetzelfde weer. Nog steeds regen en buien voor het centrum en in het oosten. Vanaf donderdag wordt het overal dan wat droger met zon- en wolkenvelden.
0: Dankjewel.
14: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
4: Radio 1.
1: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Peter Tosh en I'm the toughest.
1: De ochtend.
0: Die drie mensen die zijn overleden op dat Nederlands cruiseschip, Jasper, dat houdt ons bezig en ons niet alleen, denk ik. Hè. Dat zou door het hantavirus komen.
2: Ja, het gaat om een Nederlands koppel van 69 en 70 jaar. Over het derde slachtoffer weten we nog niets. En daarnaast zijn er nog zeker drie andere mensen ziek geworden. Eén van hen, een Brit van 69, ligt op intensieve zorgen in het ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. Maar twee zieke bemanningsleden zijn nog aan boord van dat schip. Dat zei correspondente Alice van Gelder daarnet op NPO Radio 1.
3: Nederland heeft gezegd, die willen we wel repatriëren. Maar momenteel geeft de Kaapverdische regering daar geen toestemming voor. Want dat is dus waar dat schip nu ligt, voor de kust van Kaapverdië. Ga ik ervan uit dat ze verder vandaag nog wel gaan onderhandelen hoe ze dan die mensen van boord halen voor medische hulp.
2: En dat cruiseschip was eind maart vertrokken op een grote rondreis van 46 dagen over de Atlantische Oceaan. Met aan boord 170 passagiers, 58 bemanningsleden en 13 gidsen. En volgens Alice zitten die nog aan boord allemaal.
3: Ja, Buitenlandse Zaken meldde gisteravond dat die opvarende is verzocht om in hun hutten te blijven. Zegt de cruiseschipmaatschappij dus vooral te kijken naar die zieke bemanningsleden. Overigens zijn dat niet de enigen die ze van boord willen halen. Ze zullen natuurlijk ook wel de andere mensen die nog aan boord zijn waarschijnlijk van boord willen halen. Ook zou er nog een lichaam nog aan boord zijn.
0: Dat is de laatste stand van zaken. En als wij horen virus van dier op mens, mensen die best in hun hut blijven en niet met elkaar in contact komen, dan gaat er een belletje rinkelen. Erika Vliegen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Diensthoofd infectieziekte tropische geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Dat hantavirus, waar komt dat vandaan?
4: Ja, dat is inderdaad een virus dat eigenlijk vooral leeft bij knaagdieren, ratten, maar ook woelmuizen en een hele reeks andere lokale knaagdieren en kleine zoogdieren. We hebben het voorlopig nog een beetje in het raden naar waar dat in dat cruiseschip of schip vandaan komt. Ja, natuurlijk schepen en ratten, dat is niet nieuw. Uh-huh. Het kan ook zijn dat een aantal mensen zich geïnfecteerd hebben voor ze aan boord gingen. Maar meest waarschijnlijk zal er toch wel ergens een haard in het schip zijn, aangezien er ook verschillende soorten mensen besmet geraakt zijn, ook bemanningsleden.
0: Ja, als er al zeker 6 mensen besmet zijn, dan betekent dat ook dat het overgedragen wordt vervolgens tussen mensen.
4: Dat is niet zeker. In principe wordt hantavirus eigenlijk overgedragen door het inademen van hele kleine stofpartikeltjes waarin gedroogde stoelgangsresten en urineresten of zeldzaam speeksel bijvoorbeeld kunnen van besmette dieren kan gedroogd worden. En als je dan bijvoorbeeld, stel dat er daar ergens een rattennest is in het ruim en die partikels en iemand borstelt dan of komt daarop uit en die viruspartikels verspreiden zich via de lucht, dan heb je eigenlijk één bron van waaruit verschillende mensen zich zouden kunnen besmetten. Dat is eigenlijk de klassieke manier waarop hantavirus overgedragen wordt. En eigenlijk niet zozeer bij mens op mens.
0: Ja, maar is het vervolgens mogelijk mens op mens? Hoe zit dat?
4: Daar weten we eigenlijk niet zo heel veel over. Zeker niet klassiek, dat is niet klassiek bekend. De uitbraken en de gevallen van hantavirus die bekend zijn, zijn eigenlijk toch voornamelijk mensen die zich besmet hebben in hun tuin. Als ze bijvoorbeeld een schuurtje opruimen of ergens in een grotere plek die lang niet meer bewoond was, waar dat heel veel uitwerpselen lagen en dergelijke. Natuurlijk, er is ook heel veel wat we nog niet goed weten over de epidemiologie van zo'n hantavirus, omdat niet iedereen even ziek wordt. Er zijn ook heel veel verschillen tussen verschillende types hantavirus. Jongere mensen worden vaak ook wat minder ziek. Dus dat is allemaal nog niet super, super goed bestudeerd. Maar het is zeker geen klassieke overdrachtsroute. Dus ik denk dat we ook hier nog heel veel niet weten. Ja. Wie waren die mensen exact? Wat hadden ze gedaan voordat ze op dat schip kwamen? Wat hebben ze op dat schip? Wat is daar precies gebeurd? Daar kunt u voorstellen, daar moet nu eigenlijk een hele volksgezondheidsonderzoek plaatsvinden.
0: Ja, maar wat duidelijk is dat het wel een dodelijk virus is.
4: Ja, dus er zijn twee, drie grote families van dan heel veel soorten hantaanvirussen. Maar wij onderscheiden eigenlijk zogenaamde oude wereld, Europa en Azië, versus nieuwe wereld. En dat presenteert zich ook een beetje op een andere manier. Dat zogenaamde oude, of nieuwe wereld, het is eigenlijk heel gevaarlijk, kan eigenlijk echt longinfectie veroorzaken en een overweldigende longinfectie. En als je dan niet snel genoeg intensieve zorg krijgt, dan kan je daaraan overlijden. Dat heeft overlijdenscijfers tot 30-40%, dus dat is heel gevaarlijk. Terwijl het hantaanvirus, de hantaanvirustypes die bij ons in Europa en in Azië rond waren, hebben een veel lagere sterftecijfer en tasten voornamelijk de nieren aan. Dus dat zijn echt wel twee aparte families. En Ik veronderstel, aangezien dat schip uit Argentinië vertrokken is, dat het hier over een soort van, mogelijk, want ook dat moet allemaal nog onderzocht worden, dat het hier om longontstekingsvirus gaat. En dan heb je natuurlijk een heel aantal oudere mensen die natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En zo'n virus kan erg snel gaan. En als je dan niet op tijd intensieve zorgen of medische ondersteuning kan krijgen, dan kan dat echt fataal aflopen.
0: Ja, als u het heeft over intensieve zorgen of medische ondersteuning, waaruit bestaat dat dan? Is het te genezen?
4: Wel, er is geen directe behandeling. Er gebeurt wel onderzoek uiteraard naar, maar er is geen kant-en-klare, perfecte antivirale behandeling. Dat is dan eigenlijk net zoals bij bijvoorbeeld andere ernstige virale luchtweginfecties. Dat is ondersteuning, zuurstof, organen ondersteunen, zien dat bijkomende complicaties niet voorkomen enzovoort. Dus dat is in eerste instantie beademing, ventilatie, een beetje te vergelijken met ernstige COVID.
0: Mm-hmm. Volgende vraag, noodzakelijke vraag. Hoe groot is de kans dat dit groter wordt?
4: Nou, ik denk niet dat we daar nu moeten over panikeren. Ik denk dat dit nu vooral heel spannend en heel een beetje akelig is voor de mensen die op dat schip zijn, omdat er juist nog heel veel onduidelijkheid is. En dat zelfs als daar één gezamenlijke bron is, bijvoorbeeld knaagdieren die aanwezig zijn in dat schip, dan stelt iedereen zich die vraag natuurlijk van ben ik ook besmet? En als dat schip voor anker ligt in Kaapverdië, dat is toch nog een heel eind verwijderd van de thuis van die mensen. Ik denk dat nu het grote hoofdstuk is. Maar er zijn geen vergelijkbare situaties bekend van gigantische uitbraken op cruiseschepen door dit virus. We kennen uitbraken op cruiseschepen voornamelijk met diarree veroorzakende virussen of griep of covid uiteraard. Maar dit is toch wel heel apart. Dus ik vind het uiteraard, het is met veel aandacht en interesse te bekijken. Het is een grote kluif voor mensen met volksgezondheid. Opdracht, zeker en vast. In eerste instantie urgent voor de mensen die daar zitten, maar ik denk niet dat we hier nu moeten denken dat dit iets... zeg nooit nooit, een infectieziekte moet je altijd met twee woorden spreken, maar dit lijkt mij in eerste instantie een soort van lokaal probleem ter hoogte van dat schip te zijn.
0: Dat horen we toch graag zeggen. Dank u wel, Erika Vliegen, infectioloog. Fijne dag.
4: Fijne dag nog.
0: Bijna 200 kilometer file intussen op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ruim anderhalf uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Files naar Antwerpen op de E17 drie kwartier van voor Kruibeke, op de E34 drie kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E19 20 minuten vanaf Sint-Job, op de E34 vanuit Turnhout, stapvoets vanaf Oelichem. Op de E313 ook bijna één uur vanaf Massenhoven en op de A12 half uur aanschuiven van voor de bevrijdingstunnel.
2: Langzaam naar Brussel, op de E19 een kwartier vanaf Peuty, op de E314 een kwartier erbij van Rotselaar tot Herent. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat een half uur file vanaf Montgomery.

0: destructief.
1: Young Yellow en waarom ben ik zo destructief?
2: De Ochtend.
1: Radio 1. Het is 4 mei en dus is 1 mei achter de rug. Wat hebben we horen passeren? De miljonairstaks afschaffen, pensioenmalus ook hier. Bijvoorbeeld met de voorzitter van Vooruit in onze uitzending vorige donderdag. En Ivan de Vadder heeft dat op VRT Nieuws deskundig op een rijtje gezet en geanalyseerd. Dag Ivan, goedemorgen.
3: Dag Ruud, goedemorgen.
1: Want wat heeft 1 mei en de aanloop naar 1 mei jou bijgebracht?
3: Het klassieke gegeven dat je het beeld van de gebalde vuisten en de wat aangescherpte toon en soms lijken die 1 mei manifestaties een beetje op verkiezingsmeetings en vooral in Franstalig België was het echt wel op het scherp van de snee. Daar heerst op dit moment toch wel een strijd tussen de PS, de Franstalige Socialisten, en de MR, de Franstalige Liberalen, die ja, als het ware zitten te vechten voor hetzelfde electoraat. En de voorzitter van de MR, Georges-Louis Boucher, heeft door zijn keuze van de plek waarop hij zijn eerste mei-manifestatie hield, en dat was een oude mijnsite in het bekken van Luik, de mijn van Bligny, heeft eigenlijk wel een beetje de socialisten gestoord, om het zachtjes te zeggen. Zijn keuze werd door de socialisten, door verschillende onder hen, echt wel gekapiteerd. Werd gezegd van hoe durf je dit doen? Wij die eigenlijk onze sociale geschiedenis altijd hebben verdedigd, wij socialisten, wij die kleindochters zijn van een mijnwerker, iemand als Ahmed Lawesh, PS-boegbeeld in Brussel, maar die uit het Luikse komt, zegt van hoe durven jullie te feesten op de mijn of op de site van de mijn waar ik als of waar mijn vader heeft gewerkt. En ja, dus dat gegeven werkt heel sterk in Franstalig België. Georges-Louis Boucher, die dan ook niet te beroerd is om natuurlijk terug te slaan tussen aanhalingstekens. En vooral de PS en hun liefde voor het Spaanse model. Pedro Sánchez, die in Spanje als leider van de Sociaaldemocraten een totaal ander beleid voert. En dat wordt wel gesmaakt door de Franstalige socialisten. Maar ja, dus dan zei Georges-Louis Boucher dat Paul Magnette eigenlijk vanaf nu de Pablo van Charleroi moest genoemd worden. En zo vlogen de verwijten de ene kant en de andere kant uit.
1: Ja, aan deze kant van de taalgrens was er een plan, een opvallend plan. De overname van de kerncentrales van Engie, was dat een toevallige timing?
3: Wel, ook dat kun je de vraag stellen, werd gelanceerd aan de vooravond van de 1 mei, de laatste donderdag, de dag voor die 1 mei, door de regering De Wever en vooral door de eerste minister zelf. En ja, je kan eigenlijk wel bedenken dat hij ontkende dat in een interview in Ter Zaken voor een stukje de aandacht van die 1 mei wou wegkapen. En daar zal nog veel over gebakkeleid worden, over dat plan om die kerncentrales te nationaliseren. Ten eerste, hoeveel gaat ons dat kosten? Wie gaat die uitbaten? Gaat de overheid dat zelf doen? Hebben we daardoor niet meer overheid, terwijl een deel van deze regering, de MR op kop, eigenlijk minder overheid wil? Hoe gaat dat allemaal verlopen? Kortom, een omstreden plan, maar heel opvallend aan Vlaamse zijde. De N-VA wil dus een eigen energiebedrijf, een Belgisch kernenergiebedrijf. En Vlaams Belang op haar 1 mei pleitte dan weer voor een Vlaams energiebedrijf. Ja. Om te zeggen, we moeten de energiefactuur, en Vlaanderen heeft daar een aantal hefbomen, een aantal kleinere hefbomen, naar beneden halen. En dat doen we door een eigen energiebedrijf dat dan de taken van Fluvius bijvoorbeeld overneemt, door dat op te richten en in de markt te zetten. En zo krijg je dus een aantal boodschappen, zowel aan de andere kant van de taalgrens als aan onze kant van de taalgrens, die in mijn ogen toch wel een beetje overkomen als verkiezingstaal en die voor een stukje ook de maand mei een verloren maand maken voor bijvoorbeeld de begrotingsoefening die klaarstaat bij de twee regeringen, maar vooral bij de federale regering. Omdat eerst, en de rerum novarum komt er nog aan, omdat eerst al die boodschappen moeten passeren. En pas dan, als de aangescherpte toon en de gebalde vuisten terug naar beneden komen, kun je normaal beginnen werken, in dit geval aan een begrotingsoefening.
1: Dus jij verwacht nog niet dat daar veel over zal gezegd worden de volgende week?
3: Nee, ik denk dat eerst ook de Christen-Democraten hun feestdag met hun toespraken en hun aangescherpte toon, dat zal moeten passeren. En dat betekent dat eigenlijk pas in de tweede helft van de maand mei stilletjes aan die oefening kan begonnen worden. Maar dat gebeurt traag. Dat gaat met, zoals dat heet, bilaterales. Dat wil zeggen ontmoetingen tussen bijvoorbeeld de regeringsleider en een partijvoorzitter of een vicepremier van een partij gebeuren. En tegen de maand juni zou dat op een hogere snelheid moeten gebeuren.
1: Oké, dankjewel voor jouw analyse, Ivan, die we ook kunnen nalezen op de site. Dank je.

0: Nilüfer Janja en Stabilize. Heeft u uw post al gekregen? Vragen wij straks aan de CEO. Tot zo, na het nieuws van 8.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn echtgenote, nu mijn echtgenote, toen nog niet, die speelde ook op die flipperkast en zo hebben wij elkaar leren kennen.
3: Maar dankzij deze flipperkast.
2: Dankzij deze flipperkast.
3: Wow.
1: Op VRT1 heeft de flipperkast van Frank wat liefde nodig in The Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup strijden de studenten van UGent tegen die van UHasselt. En op VRT Max kan je de nieuwe serie The Deal met Veerle Bates al volledig bekijken. Alvast veel kijkplezier.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
5: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
8: Onmogelijk.
7: Zekerheden?
8: Onmogelijk.
7: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
9: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
10: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
9: Ah ja?
10: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te raken. En in de Champions Playoffs van het voetbal staat Club Brugge aan de leiding na winst tegen Anderlecht. Goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Minstens 3 andere opvarenden zijn ook ziek geworden. Ja, het is de keerschieter. Wat weten we intussen over de slachtoffers?
14: 2 van de 3 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Het gaat om een koppel van 69 en 70 jaar. De 2 zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk dus na een besmetting met het Hantavirus. Van het 3e slachtoffer kennen we de identiteit nog niet. Daarnaast zijn ook minstens 3 mensen ziek geworden. Een van hen is een 69-jarige Brit. Hij ligt op intensieve zorg en bij hem is het Hantavirus effectief vastgesteld. De 2 anderen zijn bemanningsleden. Zij mogen het schip voorlopig niet verlaten, dat nu voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië.
13: Dankjewel, Tess. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. Je krijgt het door een beet van zo'n dier, door in contact te komen met een ontlasting of speeksel of door opgedroogde stofdeeltjes ook in te ademen. In zeldzame gevallen kan het zich ook van mens op mens verspreiden. Het is hoe dan ook een zeldzaam virus, maar mogelijk wel met ernstige gevolgen, zegt infectiologe Erika Vliegen.
15: Het is eigenlijk heel gevaarlijk, kan eigenlijk echt longinfectie veroorzaken. Dan heb je natuurlijk een heel aantal oudere mensen die natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En zo'n virus kan erg snel gaan. En als je dan niet op tijd intensieve zorgen of medische ondersteuning kan krijgen, dan kan dat echt fataal aflopen. Er is geen kant-en-klare perfecte antivirale behandeling. Dat is ondersteuning, zuurstof, organen ondersteunen, zien dat bijkomende complicaties niet voorkomen enzovoort.
13: De Verenigde Staten gaat schepen die vastzitten door de straat van Hormuz of voor de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op sociale media. Iran blokkeert de strategisch belangrijke zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. Pauline Lambert, wat weten we nu al meer over dat plan?
16: Ja, niet veel eigenlijk. We weten alleen dat het Operation Freedom heet en de operatie zou vandaag beginnen. Ze wordt door Trump neergezet als een humanitaire operatie om de zowat 20.000 bemanningsleden te helpen die nu vastzitten op schepen in de Persische Golf, want hun voedsel en water zijn aan het opgeraken. De Amerikaanse president heeft wel niet meer informatie gegeven over hoe de operatie precies in zijn werk zou gaan, maar volgens nieuwssite Axios zal het Amerikaanse leger schepen niet echt escorteren uit de straat van Hormuz, maar eerder ingrijpen wanneer commerciële schepen zouden worden aangevallen door Iran. Veel vragen dus nog, en dan is nog de vraag wat Iran zelf zal doen. Volgens Iran-deskundige Damon Goris zal Iran niet aanvaarden dat de VS tussenkomt in de straat van Hormuz.
17: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ja. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp, maar dit kan leiden tot een nieuwe start van de oorlog.
16: Ja, Trump heeft op sociale media trouwens ook nog gezegd dat de VS met militaire macht zal optreden als Iran zich moeit met deze humanitaire operatie.
13: Paulien, dankjewel. Ons land zou bijna 2 tot 6 miljard euro per jaar kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geldt onder meer om vervuilde bodem te saneren en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat schrijft de Standaard en het staat in een adviesrapport. PFAS zitten in veel producten zoals waterafstotende materialen en pesticiden. GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken moeten opdraaien voor de kosten.
18: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
13: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wilde niet reageren, maar bevestigt wel dat de vervuiler mee moet betalen. Straks begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, wat mogen we verwachten van het proces?
19: Ja, het wordt een lang proces dat zo'n 2 maanden zal duren. En de slachtoffers en hun families die krijgen hier een centrale rol, want er zijn bijna 200 burgerlijke partijen. Het dramatische ongeval gebeurde op 20 maart 2022. Een groep carnavalisten trok die ochtend van deur tot deur om iedereen op te halen voor het feest, toen plots een BMW op hen inreed. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder veel te snel reed, meer dan 170 km per uur. Bovendien was hij met zijn gsm aan het filmen en bleef hij doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Toen plots een BMW op hen inreed. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder veel te snel reed, meer dan 170 km per uur. Bovendien was hij met zijn gsm aan het filmen en

0: die gewond raakte. Zijn medepassagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
1: Marieke, dankjewel. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: 15-18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze playoffs.
1: En Club heeft nu 1 puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Het Belgisch voetbal zal trouwens volgend seizoen weer uitgezonden worden via Telenet. Dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst kunnen bereiken met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 matchen per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen dus alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. In Brussel begint straks de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello, maar wel zonder Belgische deelnemers aan de start. Verslag van Christine Bonneure.
3: Premier Grand Prix Internationaal Elisabeth.
4: Premier Prix.
5: Grand First Prize Queen Elizabeth International Grand Prize.
6: Zo klinkt het al 75 jaar aan het eind van elke Koningin Elisabeth-wedstrijd. Een van de zwaarste en belangrijkste concours ter wereld. Een initiatief van Koningin Elisabeth, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Een jubileum dus, maar wel zonder Belgische kandidaten dit jaar. Deze namiddag start de eerste ronde met 64 cellisten. Dit zijn onze Olympische Spelen, zegt de Poolse Maria Leszczynska.
7: And yeah, I think it's just like Olympics for us. But what I get from a competition, it's just another opportunity to give a concert, to share the music, share the joy for music.
6: Want dat is wat telt de komende 4 weken, de vreugde van de muziek.
1: De Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello loopt nog tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met een onweer daarbij, maxima tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droog tot 16 graden dan. De dagen daarna steeds droger en steeds zonniger ook, maxima tussen 14 en 18 graden. De dood van 3 opvarenden op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan, dat was de opener van het nieuws. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals ratten en muizen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. De Ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
10: Goedemorgen, de voetbalcompetitie. Valt die stilletjes aan in de plooi? Dat vragen we straks aan Peter van den Bemt. En hoe geraakt de staking bij Bpost eindelijk opgelost? Dat is dan weer een vraag voor de CEO zometeen. Welkom bij De Ochtend.

0: goeie Sheila E. met A Love Bizarre.
1: De ochtend.
0: Als we goed geteld hebben, is het bijna 6 weken dat er wordt gestaakt bij bpost. En nog altijd is er geen zicht op een akkoord over de nieuwe werkuren van de postbodes. Die zullen in de toekomst later moeten beginnen werken dan nu. Waarom dat een probleem is voor veel mensen, dat hebben we in de voorbije weken herhaaldelijk gehoord. De bedoeling is om meer info en meer in de richting van pakjes te evolueren, omdat de markt dat vraagt. Wij hebben Chris Peters, de CEO van bpost, bij ons. Goedemorgen, meneer Peters.
2: Goedemorgen.
0: Wat is de stand van zaken op dit moment? Op welke plekken zit de post nog geblokkeerd?
2: Op dit moment kan ik zeggen dat het nergens meer geblokkeerd zit. Eerste dag dat het nergens meer geblokkeerd zit. Vorige donderdag hadden we nog 1 kantoor in het Brusselse dat geblokkeerd was. Maar deze ochtend heb ik het nieuws gekregen dat er geen blokkades meer zijn. We hebben nog een paar individuele stakers weliswaar. Maar normaal gezien zouden de operaties normaal doorgaan vanaf vandaag.
0: Einde gesprek dan. Het is allemaal opgelost. Dank u wel voor uw komst. De impact is zo groot geweest en is er natuurlijk nog altijd. Hè?
2: Ja, natuurlijk. We gaan er nog een 10 dagen, 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
0: Als het nergens meer vast zit, betekent dat dan ook dat alles rond is?
2: Wij hebben de grote lijnen afgesproken met onze sociale partners en we gaan in de komende maand dat verder gaan detailleren, want vaak zijn er dingen die wij misschien een detail noemen, maar die zeer belangrijk zijn voor de mensen. Een kwartier vroeger, een kwartier later. De post is een zeer complexe operatie waar heel veel natuurlijk logistiek achter zit. En dus nu gaan we tot in de details gaan uitwerken wat dit betekent voor de mensen.
0: Is dat te laat gebeurd misschien?
2: Ik denk dat een dynamiek van bpost klassiek altijd eerst met de sociale partners akkoorden gesloten worden. Jammer genoeg waren er op dat ogenblik ook heel veel lekken in de communicatie en werd er heel veel onrust gezaaid, ook door een aantal extremen die daar heel veel onrust rond aan het zaaien waren. En natuurlijk, je moet eerst een akkoord hebben met je sociale partners alvorens je naar het terrein kan gaan, want anders gaan ze natuurlijk zeggen, je had geen akkoord, wat bent u eigenlijk aan het vertellen? Dus dat is altijd een heel moeilijk evenwicht. Maar jammer genoeg, in deze tijden met heel veel media zag je dat er ook heel snel informatie naar het terrein ging, vaak foute informatie. En dat heeft natuurlijk tot redelijk wat onrust gezorgd. En daar hebben we heel wat tijd moeten insteken om het terug te recupereren.
0: Maar is dat de fout van die lekken? Of had u het misschien anders moeten aanpakken? Had u de mensen beter moeten informeren, beter voorbereiden op wat er hen te wachten stond?
2: Maar ik denk, als je gaat kijken naar de planning, vind ik wel dat mijn mensen een heel goed werk geleverd hebben om de juiste stappen daarin te gaan nemen. Maar jammer genoeg is het geïnterfereerd geweest met een aantal mensen die waarschijnlijk ook doelbewust een aantal communicaties de wereld hebben ingestuurd. Die heel veel angst verzorgd hebben. Heel veel flexibiliteit zou gevraagd worden, die we ook effectief niet vragen. We vragen weliswaar natuurlijk die verschuiving in de tijd, 2 uur, en dat is niet niks, en dat beseffen we ook. Maar van de andere kant gingen er ook verhalen rond dat mensen heel variabele uren zouden hebben, iets wat we eigenlijk nooit gevraagd hebben.
0: Nou, en heeft iedereen begrepen nu waarom die bijvoorbeeld een verschuiving van 2 uur, waarom die noodzakelijk is, en had dat misschien beter gekund, dat die urgentie duidelijk was?
2: Maar ik denk dat daar zeker en vast nog werk aan is. Die urgentie is duidelijk voor een heel aantal mensen die ook zien dat de volumes elke dag dalen. Ja, sommige mensen leven natuurlijk ook graag soms in het beeld dat het nooit zal gedaan zijn. Wij moeten jammer genoeg vaststellen dat het in Denemarken al gedaan is. Daar bestaat geen klassieke post meer. Dat is sinds 1 januari gestopt. We zien ook alle landen rondom ons dat die realiteit, dat die eigenlijk onoverkomelijk is. Eigenlijk zie je overal die dalende post vandaag. In België 15% vorig jaar. En dus ja, dan moet je je aanpassen als je nog wilt overleven.
0: Mm-hmm. Waarom hebben de onderhandelingen die nu dus nog niet volledig rond zijn, waarom duurt dat zo lang? Waarom is er niet doorgepraat tot het opgelost was?
2: Maar er is heel veel gepraat geweest. Ik denk dat dat misschien een beetje ondergesneeuwd geweest is in de discussie, maar er is heel veel discussie geweest. Zoals je gezien hebt, is er ook op bepaalde momenten zijn er voorakkoorden geweest die dan achteraf weer moeilijk vielen bij de basis, waardoor we dan terug een oefening gedaan hebben in het verder detailleren van die voorstellen. Maar er is heel veel gepraat geweest. Ja. Ik denk dat dat misschien niet noodzakelijk heel zichtbaar was aan de buitenwereld, maar er is heel veel gepraat geweest.
0: Maar klopt het dat er vorige week niet verder onderhandeld was omdat er een vakbondsman vakantie had?
2: Dat klopt, ja.
0: Wat is uw mening daarover?
2: Maar ik ga daar geen mening over gaan doen. We zijn in het midden van de onderhandelingen. Het is niet het moment om te gaan rondkijken wat daar gebeurd is. Maar ik denk dat het op zeker ogenblik, het was moeilijk om alle mensen tegelijk rond tafel te krijgen. En daar zie je dat het gemeenschappelijk vakbondsfront ook vraagt van gemeenschappelijk samen rond de tafel te zitten. En dus dat was vorige week niet mogelijk. Maar natuurlijk, ondertussen was er wel het kaderakkoord, waardoor natuurlijk ondertussen de stakingen konden opgeheven worden. Waardoor, ja, je ook kan zeggen, was de urgentie misschien ook iets lager.
0: Ja, gebeurt dat vandaag opnieuw, samen rond de tafel zitten, als u nu de studio uitwandelt straks?
2: Wij zitten woensdag terug rond de tafel. En dat heeft opnieuw te maken met het feit dat wij samen met mediatoren rond de tafel zitten. En dus er is een agendaafstemming gemaakt waar iedereen kon rond de tafel zitten. We gaan nog waarschijnlijk de hele maand samen rond de tafel zitten. Maar normaal gezien zou dit niet meer moeten leiden tot blokkades.
0: Oké, dus dat is wat betreft, hè, wat er binnen uw bedrijf gebeurt. De buitenwereld natuurlijk, die kijkt daarnaar. Wacht op pakjes, wacht op post, wacht op van alles en denkt, hoe kan het eigenlijk?
2: Ja, ik kan dat helemaal begrijpen. Nu, operationeel zijn we vandaag terug in een normale operatie aan te werken. Dus op dat vlak, of wij verder spreken of niet verder spreken, zal daar geen verschil op uitmaken. Dus aan de kant van de consument proberen wij zo snel mogelijk operationeel terug op niveau te zijn. Idem naar de klanten toe, moeten zorgen dat we onze klanten terugwinnen. Dus dat deel is eigenlijk achter de rug.
0: En wat bent u daarmee van plan, die reputatieschade?
2: Maar daar gaat ook daar gaan we heel veel tijd moeten steken met klanten om te kijken hoe dat we een aantal dingen in de toekomst samen gaan aanpakken. Ik denk nog altijd dat wij een aantal heel grote sterktes hebben. Vandaag blijft iedereen toch nog altijd zijn postbode graag zien, of die nu man of vrouw is. En ik denk dat dat deel in de levering van die pakjes vaak een hele grote rol speelt. Als met Bpost gewerkt wordt, zie je vandaag dat de klantentevredenheid een stuk hoger is dan met de andere leveranciers. Dat is een sterkte die wij willen blijven uitspelen en dat gaan we ook doen in de komende weken.
0: Wat heeft u nu van de voorbije weken zelf geleerd? Want u heeft veel gesprekken gevoerd, denk ik. Wij hebben veel bijgeleerd, namelijk dat een uur een heel groot verschil kan maken voor mensen. Dat postbodes door weer en wind gaan, onder tijdsdruk staan en gaan zo maar door. Wat heeft u geleerd?
2: Maar ik denk dat het belangrijk is om hier toch te zien dat er heel veel stakeholders zijn bij Bpost. Ik heb het in het verleden al gezegd. Ik heb meer voetbaltrainers in de kantine zitten die mij beoordelen en bekritiseren op alles wat er daar gebeurt in een zeer complexe omgeving waar je ziet dat de meest extreme meningen moeten samengebracht worden. Sommige mensen die absolute staking niet kunnen begrijpen, tot en met mensen die vinden dat er eigenlijk nog vandaag zou moeten voorgestaakt worden, die extreme moet ik samen zien te verenigen. En dat is een zeer complexe taak bij momenten, maar van de andere kant ook zeer boeiend. Een bedrijf terug een toekomst geven, zorgen dat je iedereen aan boord krijgt, vind ik wel een heel boeiende uitdaging.
0: Ja, en is er een gesprek dat u is bijgebleven met een van die mensen die zegt, voor mij kan dit niet?
2: Ik heb heel veel gesprekken die mij zijn bijgebleven, maar gezien we nog in negotiaties zijn, ga ik dat eventjes voor mezelf houden.
0: Wanneer is het rond, meneer Peters?
2: Op 28 mei is er een paritair comité waar normaal gezien de CAO zal moeten goedgekeurd worden.
0: Dank u wel voor dit gesprek, Chris Peters, CEO van Bpost. En dan dit. Ook wat problemen, daar is het ook nog niet rond, hoor. 200 kilometer file, Jasper, op de Antwerpse ring bijvoorbeeld.
1: Richting Nederland, ruim anderhalf uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Richting Stabroek, 35 minuten van Beveren tot in de Tijsmanstunnel. Daar ligt een obstakel op de weg. Naar Antwerpen op de E17, anderhalf uur vanaf Haasdonk. Op de E34, ruim een uur vanaf Melzele. Op de E19, 35 minuten vanaf Brecht. Op de E34 vanuit Turnhout. Stapvoets vanaf Oelegem. Op de E313 anderhalf uur vanaf Massenhoven. Op de A12 ruim 1 uur van voor de bevrijdingstunnel. Hou door omrijdend verkeer in het centrum van Antwerpen rekening met aanzienlijke vertragingen op de Scheldekaaien en de Leien in noordelijke richting.
0: Ja, zo meteen meer daarover.
1: Door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Eblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Dan langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Zemst. Op de E40 20 minuten vanaf Everberg. Op de bindering rond Brussel 35 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat drie kwartier file vanaf Montgomery.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: De ochtend.
0: Radio 1. Ja, Jasper geeft het hier even mee. Grote vertragingen in het centrum van Antwerpen. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met wie van Linkeroever naar het centrum van Antwerpen wil. Of omgekeerd natuurlijk. Die is best goed voorbereid, want het is de eerste dag van een jaar zeker. Je calculeert best wat extra tijd. En vanaf vandaag is die pre-metrotunnel voor minstens 10 maanden dicht.
1: Ja, voor grote renovatie werken aan die tunnel onder de Schelde. Tramreizigers moeten dus een alternatief zoeken, zoals de treinverbinding naar het nieuwe station Antwerpen. Antwerpen linkeroever. En duizenden pendelaars gebruikten die vanmorgen voor het eerst.
5: Ja, ik werk hier in de buurt van het station. Dus ja, ik kwam normaal met een tram. Ik kan moeilijk anders dan deze trein pakken eigenlijk.
6: Ja, de trams zijn natuurlijk afgeschaft. En als ik de bus zou nemen, het duurt 45 minuten. En dit is mijn snelste optie.
5: Pendelbussen zijn ook realistisch, maar die staan even goed in de file, denk ik. Dus ja, dit was de beste optie.
7: Ik ben nu op 5 minuutjes linkerover, maar ik moet nu nog wel een tijdje te voet.
1: Ja, de nieuwe treinverbinding is dus maar één van de opties. Er is bijvoorbeeld ook nog een pendelbus die dus door de Kennedy-tunnel rijdt. En voor het volledige overzicht verwijs ik graag door naar de app en de site van VRT Nieuws.
0: De voetgangerstunnel, de boot en ga ze maar door. We gaan even naar onze stadsreporter voor Antwerpen, Bente van de Keibus. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Ruud.
0: Bente, waar ben jij momenteel?
8: Wel, ik sta momenteel aan het Van Edeplein, een beetje een kruispunt waar heel veel bussen aankomen, maar dus ook die P5-pendelbus, hè, waar het al even over ging, die richting Opera gaat, hè, altijd.
0: Ja, en daar zie je mensen die even moeten wennen waarschijnlijk.
8: Ja, de mensen moeten wat wennen, maar ze zijn ook allemaal wat vroeger gekomen, zeiden ze. Van ja, we hebben vandaag toch wat vroeger opgestaan, want we waren erop voorbereid dat het misschien allemaal wat langer kon duren. Die bus komt gelukkig elke 8 minuten, dus we staan hier, hebben we eigenlijk vrijwel meteen een bus. En ze worden ook heel goed naar die bussen geleid. Er staat een steward klaar die iedereen ook aanspoort om zo snel mogelijk op de bus te stappen en zegt dat hij naar Opera gaat. Er staan hier mensen in fluo hesjes met grote pijlen te gooien bijna, balletjes te gooien ook, die aanduiden van hier is de bus, ginder kan je de veerdienst nemen, daar is dan weer de voetgangerstunnel. Dus qua wegwijzeringen is het wel
0: goed. Het is voorbereid, ja. Oké, dat is op linkeroever. Hoe verloopt het op rechteroever? Heb je daar op de een of andere manier zicht op?
8: Ja, voor mij is dat natuurlijk wat moeilijker, maar ik heb mijn collega die daar was, Anders Stuyf, die staat daar voor VRT Nieuws ook, die heeft wel wat kunnen informeren. Daar waren de meeste mensen blijkbaar ook wel op de hoogte. De metrostations Meir, Groenplaats, die zijn dicht. Bij Opera rijdt er nog maar één metro nu, de 10. Maar daar waren ook niet zoveel mensen, vertelden mensen mij.
0: Heb je al iets van de werken gezien?
8: Wel, onderweg naar hier, ik ben even de Blaanse Vloerlaan, de grote weg van linkeroever, ben ik even afgefietst. En daar zie je wel wat beweging. Je ziet wel wat mensen met ook wat karretjes, om het zo te vertellen, die naar beneden rijden, die weer naar boven rijden. Ja. Het lijken van alle materiaal ook bij te hebben, dus de werken zijn effectief wel gestart, hoor.
0: Ja, op dag 1 van, wat is het, Bente, 10 maanden?
8: Ja, 10 maanden, bijna 11 maanden zou je zelfs kunnen zeggen, hè, want het is tot eind maart waarschijnlijk. Dus ja, het gaat hier nog wel even duren.
0: We zullen zien wat dat dan in de toekomst brengt. Maar dag 1 is goed aan het verlopen. Dankjewel vanuit Antwerpen, linkeroever, Bente van de Keibus.

0: Beck en die geweldige Ride Lonesome.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensieten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Kan

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij je makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen...
12: Mama.
11: ...niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: VRT Radio 1.
14: De Ochtend.
15: Het is 8:30. Goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden.
16: En zeker 3 andere passagiers zijn ook ziek geworden. 2 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Ze zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Dat virus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. Infectioloog Erika Vliegen vertelde hier daarnet hoe dat overgedragen wordt.
17: In principe wordt het Hantavirus eigenlijk overgedragen door het inademen van hele kleine stofpartikeltjes waarin gedroogde stoelgangsresten en urineresten of zeldzaam speeksel bijvoorbeeld van die dieren, van besmette dieren, kan gedroogd worden. En stel dat er daar ergens een rattennest is in het ruim en iemand borstelt dan of komt daarop uit en die viruspartikels verspreiden zich via de lucht, dan heb je eigenlijk 1 bron van waaruit verschillende mensen zich zouden kunnen besmetten.
16: De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te raken. Dat heeft president Trump aangekondigd. Trump waarschuwde Iran om er zich niet mee te bemoeien. Maar Teheran zegt dat het de Amerikaanse operatie beschouwt als een schending van het huidige staakt het vuren. En straks begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. De bestuurder reed veel te snel en was met zijn gsm aan het filmen. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft en daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag.
15: Dank je voor het overzicht. Goedemorgen Bram.
18: Goedemorgen.
15: Wat regen, wat grijs, wat onweer.
18: Ja, inderdaad, een beetje van alles vandaag. Starten doen we met nog wat ochtendgrijs op sommige plaatsen, maar stilaan gaan er ook wel opklaringen verschijnen. En dan vanaf het zuidoosten een regenzone die het land gaat binnentrekken. Die gaat komen te liggen over het centrum en het oosten van ons land. En die gaat zorgen voor toch wel lange periodes van regen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en woensdag blijft diezelfde regenzone in die regio hangen. Vooral deze namiddag kan dat leiden tot een aantal felle buien die weinig mobiel zijn. zijn, die dus lange tijd boven één locatie blijven hangen en die dus lokaal voor veel regen zouden kunnen zorgen. Temperaturen rond een 14 graden aan de kust met een matige wind uit het noorden en nog altijd 19 of 20 graden in het binnenland met daar een zwak tot matige wind uit veranderlijke richtingen. Nu vanavond en vannacht regent het dan nog op vele plaatsen. In het westen wellicht ietsje droger, bij minima rond 11 graden. En ook morgen blijft diezelfde regenzone dus slepen, vooral over het centrum en het oosten, met daar ja, natte bedoeling, lange periodes van regen. Voor het drogere weer moet je naar het westen gaan. Temperaturen die komen wat lager te liggen. Morgen halen we 14 of 15 graden met een frisse wind uit het noordoosten. En ook woensdag ja, regen en buien voor het centrum en in het oosten. Westen droog weer, 10 of 11 graden maar, dus best fris. Met ook een gure noordoostenwind. Vanaf donderdag zou het opnieuw wat droger worden.
15: Dankjewel.
10: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
12: Radio 1.
13: De Ochtend.
12: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: ochtend.
1: Het was een bewogen weekend alweer op vele vlakken, maar ook in het voetbal. Ongetwijfeld ook voor jou, Peter van den Wemt. Goedemorgen.
2: Zeer zeker wel.
1: Vier speeldagen nog in de play-offs en Union is niet langer de leider. Verloren van Sint-Truiden. Misschien was dat de meest woelige wedstrijd van het weekend?
2: Wat mij betreft een heel trieste avond voor ons voetbal. Veel negativiteit, cynisme, intimidatie, op en naast het veld. Niets van sportiviteit, collegialiteit. En de twee trainers hebben daar wat mij betreft zelf ook flink aan toe bijgedragen met hun gedrag langs de lijn. De hele tijd in discussie met elkaar. Elke beslissing van de scheidsrechter contesteren bij de vierde ref. En op het veld was het ook de hele tijd van dat. Discussies, opstootjes, spelonderbrekingen. Ik zou zeggen, ons voetbal in al zijn lelijkheid, helaas. En met Sint-Truiden heeft wel de enige ploeg die wilde en kon voetballen ook gewonnen. Maar goed, zo geweldig was het nu ook weer niet. En zoveel kansen leverde dat ook niet op. En kijk, coach Hubert en aanvoerder Burgess begrepen niet dat er na afloop vragen gesteld werden over het ronduit zwakke spel aan de bal van Union. Want voor Hubert is het blijkbaar onmogelijk om met 10 te voetballen. En de wedstrijd was eigenlijk afgelopen, zo zei. Voordien met 11 deden ze dat overigens ook al niet al te best. En met 10 begon Union meteen massaal te verdedigen. Tijd te rekken, blessure. Te veinzen, schopt uit de bal elke keer blind naar voren, in plaats van toch te proberen in balbezit te voetballen, de bal te houden, constructief te zijn. Maar goed, wie daar vragen over stelde na de wedstrijd, werd bekeken als een idioot eigenlijk. Het bestaat nogthans, hoor, ploegen die met 10 voetballen en zelfs winnen. Dat is al gebeurd. En toen ze dan 1-0 achterkwamen, ja, dan kon dat ineens wel. Union heeft wat mij betreft te veel vertrouwd op zijn defensieve kwaliteiten en dat deden ze inderdaad heel erg goed. En bijna was het nog gelukt ook om een punt mee te pakken. Maar het is toch heel opvallend hoe een ploeg die zo indrukwekkend was 2 weken geleden tegen Club Brugge met heel goed positief voetbal een stap naar de titel leek te zetten, dat dat verval dan zo groot is in de weken nadien.
1: Veel gedoe, negativiteit op het veld, maar ook daarna, hè, zeg jij?
2: Ja, verklaringen van onder meer Christian Burgess in de lijn van de prestaties op het veld beneden alle pijn. Als Burgess dat soort nauwelijks verholen insinuaties aan het adres van de scheidsrechter en aan wie eigenlijk? Hè? Als hij zegt van we weten niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt, ja, wie bedoelt hij dat dan? Wel, als hij dat in het thuisland doet, dan zit zijn seizoen erop, denk ik. Het was ongezien hoe hij de mixed zone binnengestormd kwam. Zo gretig om een keer heel goed zijn gedachten te komen zeggen. En ik zal het nog een keer herhalen. Een speler of een trainer mag wat mij betreft wel zeggen dat de scheidsrechter slecht gefloten heeft of verkeerde beslissingen genomen heeft. Dat mag. Maar hier beschuldigde Burgess, schrijft Boterberg ervan, om dat eigenlijk bewust met voorbedachte raden te doen. Eventueel in opdracht van een hogere instantie. En dat kan natuurlijk niet. En kijk, als de ref met opzet, zoals hij ook insinueerde, kaarten gaf van spelers die dan geschorst zouden zijn voor de volgende wedstrijd om Union te boycotten, ja, dan is dat wel heel slecht geregeld, moet ik zeggen. Want dan hadden ze dat beter volgende week tegen KV Mechelen pas gedaan, zodat ze tegen Club Brugge allemaal gelijk geschorst zouden zijn. En het sloeg nergens op.
1: En overigens,
2: die rode kaart voor McAllister was gewoon correct. De penalty ook. En ref Boterberg is nog redelijk spaarzaam geweest met zijn gele kaart. En ik mag hopen dat intern de analyse bij Union over de nederlaag toch wat verder gaat dan de scheidsrechter. En overigens, dat wil ik ook zeggen, de reactie van Wouter Franke nadien van Sint-Truiden over Union, ja, dat was ook alweer van een bedenkelijk niveau. Dus zoals ik zei, trieste avond was het op Staaij.
1: 20-9, dat sluiten we even af. En dan naar Club Brugge. Want Club Brugge greep de koppositie met een simpele overwinning op het veld van Anderlecht 1-3. Moeten we zeggen dat Club nu definitief vertrokken is voor de titel, of blijft dat toch nog spannend?
2: Ja, dat had ik 2 weken geleden, zoals ik zei, van Union ook al gedacht. Ja. Na die sprekende overwinning tegen Club Brugge. En kijk hoe het is gelopen. En feit is wel dat Club nu 2 moeilijke uitwedstrijden in Gent en Anderlecht redelijk makkelijk, met veel controle en overtuiging eigenlijk, heeft gewonnen. Dat bepalende spelers als Solis en Forbes de vorige 2 weken, of de voorbije 2 weken, weer hun beste benen hebben teruggevonden. En dat Club Brugge nog 3 van de laatste 4 wedstrijden thuis mag spelen. Dat het op dit moment thuis niet langer moet winnen van Union, dat is toch een groot voordeel, denk ik. Een wereld van verschillen. En Club draagt ook nadrukkelijk de stempel van Ivan Leko. En zoveel mogelijk doelpunten maken. 18 goals al in 6 wedstrijden. Ja, dan zijn clean sheets inderdaad een stuk minder belangrijk. En gisteren op Anderlecht was het maar 1-3. En het leek er bij momenten op dat Club Brugge hier en daar toch wat in de problemen kwam, zoals in het 4e kwartier. Maar goed, dat was toch maar schijn. Als ze wat beter hadden afgewerkt, had het ook voor Anderlecht een historische pandoering kunnen zijn in eigen huis. En goed, zaterdag nu tegen Sint-Truiden. Dat is toch nog opletten. opletten, denk ik. Want die truienaren zitten echt wel in de goede flow. Lopen over van zelfvertrouwen. En vooral, Ruud, het zal alvast een echte voetbalwedstrijd zijn tussen twee positief ingestelde ploegen. Wel, daar kijk ik dan toch naar uit.
1: Dat begrijpen wij samen met jou. Dankjewel, Peter van den Bemt, voor je analyse.
0: De ochtend.
1: En dan gaan we even over naar de CEO van de Pro League, Lorin Parijs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Niet deze keer uw mening vragen over Union Sint-Truiden en wat er allemaal wel of niet is gebeurd en wat er allemaal verklaard is. Zoals Peter daarnet zei, dat hebben we afgesloten om 20:40. Met u willen we graag even praten over het voetbal dat vanaf volgende opnieuw zal te zien zijn, hè, op televisie bij Telenet. Sommige wedstrijden vanaf volgend seizoen zijn dan alle matchen van een Jupiler Pro League. Hoe zit het precies? Wat is er afgesproken?
3: Ja, heel goed nieuws, hè, voor de fans en voor onze clubs vandaag. Dus er komt een optie bij om de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League te volgen vanaf volgend seizoen. Dus de afspraak is dat Telenet en De Zoon vanaf volgend seizoen ervoor zorgen dat ook op Telenet al onze competities, zeg maar, te volgen zullen zijn. En dus dat onze fans er een extra optie bij krijgen. Dus dat is een goede zaak. En voor de Koki Cup finale van dit seizoen is er ook een overeenkomst gesloten met Play. Dus die zal op Open Net te zien zijn en dus alle fans kunnen daar gewoon op afstemmen als ze geen ticket meer kunnen bemachtigen voor die wedstrijd.
1: Oké, dat is 14 mei, die bekerfinale. Hebben jullie daar een beetje druk mee uitgeoefend?
3: Wel, wij doen wat we kunnen achter de schermen, maar het is natuurlijk aan de twee partijen die vandaag een overeenkomst hebben aangekondigd om uiteindelijk een deal te maken. En daar zitten wij niet rechtstreeks tussen. Maar we zijn er wel heel blij mee. Hè, want zoals ik daarnet al zei, wij willen eigenlijk dat onze fans blij zijn. En als die er een extra mogelijkheid bij krijgen om te kiezen hoe dat ze ons volgen. Ja. Dan is dat een goede zaak. En voor onze clubs is dat uiteraard ook een goede zaak. Want wij willen zo visibel mogelijk zijn, in zoveel mogelijk huiskamers aanwezig zijn met het voetbal dat wij spelen in onze verschillende competities. En dat kan u ook. En dat is ook een goede zaak natuurlijk voor alle partners van de clubs. En dus ja, gewoon een fijne dag vandaag om de week mee te beginnen.
1: Ja, want er was ook wat druk vanuit de politiek. Ook een tak van het leven die u niet onbekend is, hè? Minister van Media wou toch ook graag dat het overal te zien zou zijn. Misschien heeft dat allemaal wel in deze richting geduwd, alles samen.
3: Wel, dat klopt. Hè. En wat de eigenlijke beweegredenen zijn, daar moet je uiteindelijk bij Telenet en bij De Zoon voor zijn om dat echt te kunnen weten. Maar wat natuurlijk een rol zal gespeeld hebben, is dat er vorige week bekend is gemaakt dat Canal Plus de Europese rechten koopt op de Champions League en de andere Europese competities. En dat schudt natuurlijk ook wel een beetje het schaakbord door elkaar. Dus ik kan me inbeelden dat iedereen daarna nog eens goed is gaan nadenken over, ja goed, hoe positioneer ik mij in het Belgische medialandschap en hoe bereik ik zo best mogelijk die klant die geïnteresseerd is in voetbal. En zoals daarnet in de analyse is gebleken, slagen wij er toch telkens weer in om dat heel spannend te maken tot op het einde van het seizoen. Dus dat is gewoon een heel fijn product.
1: Ja. En hoe spannend is het intussen met de juridische procedure? Want met de Pro League, hè, bent u naar het arbitragehof getrokken. Houdt dat nu op hierdoor?
3: Wel, voorlopig niet natuurlijk. Hè. Wij vragen gewoon de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben afgesloten met De Zoon. Wij blijven dat vragen. En tot op het ogenblik dat we daar zekerheid over hebben, blijft die procedure natuurlijk doorlopen. Dus dat betekent dat daar wat dat betreft geen rechtstreekse invloed op heeft. Maar wie weet wat er nog allemaal kan komen.
1: Ja, dat dachten wij ook toen wij vanmorgen de krant lazen. Want wij dachten, CEO van de Pro League, dat is wel een voltijdse job. Maar kijk, wij lezen dat u de nieuwe voorzitter van Brussels Airport zou worden ook. Klopt dat?
3: Wel, ook daar alles op zijn tijd. Hè. Ik ben voorgedragen om in de Raad van Bestuur te gaan zetelen. Daar is een algemene vergadering. Die vindt de week daarna plaats. En daarna, denk ik, zal het pas zaak zijn om de nieuwe voorzitter van die Raad van Bestuur aan te duiden. Sowieso denk ik wel dat het belangrijk is om te zeggen, er zijn 6 vergaderingen per jaar. En natuurlijk komt daar nog wat bij kijken.
1: Maar het is geen onbelangrijk voorzitterschap, toch?
3: Nee, dat is zo. Maar alles op zijn tijd. Dus eerst is de bedoeling dat de nieuwe bestuurders worden aangeduid. En daarna zullen we wel zien.
1: Maar goed, u bent wel voorgedragen, veronderstel ik dan. En daar ligt wel wat op het bordje. Bijvoorbeeld die omgevingsvergunning.
3: Ja, dat klopt. De luchthaven is ook een omgeving met heel veel stakeholders, met heel veel complexe dossiers die daar moeten worden uitgevlooid. Gelukkig zit daar een heel sterk management dat al een goede strategie heeft uitgetekend. Dus wat dat betreft denk ik alle vertrouwen in het management. En ja, laat ons gewoon afwachten tot de algemene vergadering van Brussels Airport volgende week de nieuwe bestuurders aanduidt.
1: Oké, en dan bellen we u opnieuw. En meestal weten we dan al meer ook over het voetbal. Dank u wel. Fijne dag.
3: Met veel plezier.
1: Er staat 185 kilometer file op de Antwerpse ring, bijvoorbeeld richting Nederland. Daar verliest u alsjeblieft 2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar wordt schade aan het wegdek hersteld. Richting Stabroek 35 minuten. Van Beveren tot in de Thijsmanstunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17 bijna 2 uur. Vanaf Haasdonk op de E34 anderhalf uur vanaf Melzele. Tjongejonge. Op de E19 een half uur vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanuit Turnhout stap vanaf Oelegem. Op de E313 ruim 1 uur vanaf Massenhoven. Op de E19 20 minuten vanaf Contag. En op de A12 anderhalf uur vanaf Aartselaar.
4: Door omrijdend verkeer ook files op van een half uur op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. En op de N16 van Temse tot Willebroek. Door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Sems. Op de E40 een half uur vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel nog een half uur trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier bij Zaventem door drukte op de zijrijweg. En in Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat een half uur file vanaf Montgomery.
5: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
0: De ochtend.
1: Vanaf de vrolijkheid van het voetbal in het beste geval naar serieuze dingen. Want vandaag begint in Bergen, in de provincie Henegouwen, die assisezaak van ongeziene omvang. Proces gaat over het dramatische ongeval in Strepy 4 jaar geleden. Toen die wagen rond 5 uur 's ochtends met hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. De gevolgen waren verschrikkelijk. 7 slachtoffers hebben dat niet overleefd. En 81 andere mensen raakten gewond. En dat is uiteraard een collectief trauma. Onze collega Marieke van Kouwenbergen is daar. Dag Marieke, goedemorgen.
6: Goedemorgen, dag Ruud.
1: Jij staat bij een grote evenementenhal in Bergen, denk ik, hè?
6: Ja, we staan hier niet bij de rechtbank, want die was veel te klein voor dit proces. Ik sta hier aan Mons Expo. Dat is een zilveren evenementenhal waar 10.000 bezoekers kunnen langskomen. En een deel daarvan is nu omgebouwd tot een assisezaal. Toen ik hier vanochtend rond 8 uur aankwam, stonden hier al honderden mensen aan te schuiven. En nu nog zie ik hier een aantal familieleden, slachtoffers, nabestaanden die nog staan aan te schuiven om naar binnen te kunnen. Het proces zal zeer lang duren, zo'n 2 maanden. En dat komt natuurlijk omdat al die slachtoffers en hun families hier komen getuigen. Zij zullen dan ook een centrale rol krijgen op dit proces.
1: Ja, zeer traumatisch daar natuurlijk. En dat wordt dan allemaal opnieuw beleefd. Je hebt daar de voorbije dagen ook reportages kunnen wij daarover zien bij jou op VRT Nieuws. Ga nog eens terug, 4 jaar geleden in de tijd, Marieke.
6: Ja, het ongeval zelf, de omstandigheden waren dat het rond 5 uur 's ochtends was, 20 maart 2022. Toen had je een 150-tal carnavalisten die van deur tot deur gingen. Met hun trommels en bellen gingen ze iedereen eigenlijk ophalen voor het carnaval. Maar dan plots was er een BMW die plank gas gaf en die meer dan 170 kilometer per uur reed in een zone 50 en dus inreed op die groep mensen. En getuigen beschrijven hoe de groep van achter werd aangeraakt, als eerste door die auto, daarna versnelde die wagen nog en die reed tot vooraan in de groep. En 2 slachtoffers belanden ook op die wagen, zaten zelfs vast in de vooruit, maar toch is die bestuurder nog blijven doorrijden. Pas 1,5 kilometer verder is die dan gestopt. Ik was in Strepy effectief deze week. Ik heb dat traject ook te voet afgelegd en ik kan je zeggen, dat is echt nog een heel eind dat die auto heeft doorgereden. Moest eerst nog een kruispunt voorbijrijden, is daarna rechts afgeslagen en nog eens rechts. En ja, het gevolg laat zich raden. Hè. Daar zijn bijzonder veel slachtoffers, 81 gewonden en 7 doden. En je hoorde ook bij die buurtbewoners van dit is een trauma, dit hebben wij allemaal nog niet verwerkt. Ja. En daarom zijn ze denk ik ook massaal naar hier gekomen vandaag, naar Mons, voor dat proces.
1: Wie zijn de 2 beschuldigden, Marieke?
6: Ja, de beschuldigde, de belangrijkste hier op het proces, is de bestuurder. Dat is Paolo Falzone, een man van 38, die zelf trouwens ook in Strepy woonde, op amper 2 kilometer van de plaats van het ongeval. En hij moet die traditie van die carnavalisten, die 's ochtends vroeg op straat zijn, ook echt gekend hebben, want in die buurt, daar elk dorp doet dat. Hij was trouwens al eens veroordeeld voor alcohol achter het stuur en een race aan kleine overtredingen, zoals het niet dragen van zo'n gordel, negeren van rood licht. Maar vooral, hij maakte heel graag filmpjes voor zijn sociale media, waarin hij heel snel reed. En hij filmde dat ook. Er bestaan filmpjes waarop hij meer dan 200 kilometer per uur rijdt. Die man had ook al snelheidsboetes. En naast hem zat dan een passagier, een jeugdvriend van hem, een man van 35, ook uit de regio. Ze gingen samen vaak uit. En die passagier die staat hier nu terecht voor schuldig verzuim, omdat hij na die aanrijding niemand heeft geholpen.
1: Ja. Waarom komt deze zaak voor het Hof van Assise?
6: Ja, dat is heel uitzonderlijk, hè? Want het is een ongeval. Je zou denken, dan gaat het voor de politierechtbank komen. Maar uit het onderzoek blijkt dat er een aantal redenen zijn waardoor het Openbaar Ministerie denkt dat die aanrijding mogelijk opzettelijk is gebeurd. Uit onder meer getuigenissen, maar ook het feit dat er geen remsporen zijn, het feit dat hij zijn motor had opgevoerd, dat hij letterlijk kikte op die snelheid, maakt dat ze hebben afgeleid van ja, hij reed die groep aan, is niet gestopt en is dan bewust doorgereden, omdat hij misschien dacht, ik kan toch niemand meer ontwijken. En dus dat gaat het parket hier proberen aan te tonen, en ook al die burgerlijke partijen, dat er opzet in het spel was. Als hij daarvoor wordt veroordeeld, ja, dan krijgt hij een veel zwaardere straf, ja, mogelijk tot 30 jaar.
1: Oké, wat begint er vandaag en wat brengen de volgende maanden dan?
6: Ja, we zien hier nu dus de laatste mensen nog toekomen. Iedereen zal hier vandaag worden voorgesteld. Al die advocaten zullen aan bod komen. En eerste keer om hun aanwezigheid hier te bevestigen. Dan zal de akte voorgelezen worden. En dan krijgen we eigenlijk een soort van reconstructie van de feiten. Wat er die ochtend precies gebeurd is. Hoe snel er gereden werd. Dan komen al experten, verkeersdeskundigen. We gaan eigenlijk stap voor stap alles opnieuw hier beleven. Een uitspraak zal er dan pas zijn over zo'n 8 weken. Dan zal de volksjury in beraad moeten gaan en dan zullen ze zich dus moeten bezinnen over, zijn die twee mannen schuldig en welke straf moeten zij dan ook krijgen.
1: Zeer emotioneel proces. Dankjewel, Marieke van Kouwenbergen van die evenementenhal in Bergen. Dankjewel.

0: Zo stuur ik u graag de verdere dag in, dankzij Otis Redding en The Duck of the Bay. Maar eerst nog toch even dit.
1: De ochtend.
0: Want een goed uur geleden hadden we het met Erika Vliegen, infectioloog, nog over het hantavirus dat rondgaat aan boord van een Nederlands cruiseschip. 3 doden en nog 3 mensen ziek, dat is de voorlopige balans. Waarschijnlijk zijn die besmet geraakt via ratten of muizen aan boord. En in onze Radio 1-app zagen wij plots een reactie van Bart Gonnissen, Jasper.
2: Ja, hij is zelf nog kapitein geweest van zo'n cruiseschip. En hij vertelde ons dat ongedierte sowieso een grote uitdaging is op die grote schepen.
3: Zeker als je in een haven bent, op kades zijn altijd ratten aanwezig. Dus of het nu cruiseschepen zijn of cargoschepen, je moet altijd zorgen dat er geen ratten aan boord kunnen komen. Dat is het eerste wat je moet doen. En dan zie je soms van die meestrossen met van zo'n ronde schijf die rond de meestros wordt gedaan. En dat is echt om te verhinderen dat die ratten niet via de meestrossen aan boord van een schip zouden kunnen klauteren.
2: Meertrossen, ja, dat zijn dus die grote touwen waarmee de schepen vastliggen in de haven. Maar ook aan boord is het opletten geblazen.
3: Men moet dagelijks gaan kijken naar bepaalde vallen. Men moet bepaalde ruimtes, zeker die gevoelig zijn voor ongedierte, bijvoorbeeld de keukens, de opslagplaats voor het eten. Ja, dat gaat men iedere dag moeten controleren en bekijken of er men daar geen uitwerpselen vindt of andere sporen van ongedierte.
0: Je mag er niets aan denken, hè?
2: Nee. En nu zo'n grote uitbraak met dat hantavirus, daar had Gonnissen nog nooit van gehoord. Als er al iets rondgaat op zo'n schepen, dan is dat meestal een gewoon virus, zoals het norovirus, dat niet via knaagdieren komt.
0: Ja, ik denk dat er in de volgende dagen en weken wel meer duidelijk zal worden, zoals natuurlijk Erika Vliegen, infectioloog, ook heeft gezegd. Dat gesprek en de vele andere die wij hier vandaag hebben gevoerd, onder andere met de CEO van Bpost, vindt u allemaal terug via de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. Of u luistert naar Floris natuurlijk, dat is ook altijd een goed idee.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
5: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
4: Behandelingen zonder resultaat.
6: Het heeft nooit niet geholpen.
5: Nee.
4: Is er sprake van een verdienmodel?
7: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
4: Op de rug van de patiënt. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
10: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
15: Op maandag kiezen wij hier een nieuw classic album van de week. Wij en een gast. De gast is Jens den Donker. Zijn keuze is ook redelijk donker. Dat hoor je zometeen na het nieuws in Classic Stories.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden en minstens 3 anderen ziek geworden na een mogelijke besmetting met het hantavirus. Dat virus wordt overgedragen door een beet of uitwerpselen van ratten of muizen. Maar het kan ook ingeademd worden, zegt infectiologe Erika Vliegen.
19: In principe wordt hantavirus eigenlijk overgedragen door het inademen van hele kleine stofpartikeltjes. Stel dat, dat er daar ergens een rattennest is in het ruim en iemand borstelt dan of komt daarop uit en die viruspartikels verspreiden zich via de lucht. Dan heb je eigenlijk één bron van waaruit verschillende mensen zich zouden kunnen besmetten.
18: Het schip ligt nu voor anker voor de kust van Kaapverdië. Alle opvarenden moeten nu zoveel mogelijk binnenblijven in hun kajuit en contact met elkaar vermijden. Ons land heeft voor het eerst een coördinator om sepsis beter aan te pakken. Bij sepsis reageert het lichaam zo heftig op een infectie dat het dodelijk kan zijn. Uit een PANO-reportage van 2 jaar geleden bleek dat de ziekte vaak te laat wordt opgemerkt. Elk jaar sterven er in België nog duizenden mensen aan of moeten ze verder leven met zware gevolgen, zoals amputaties. Nu moet nationaal coördinator Tom van Akker sepsis bij patiënten en zorgverleners beter bekendmaken.
1: Snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan. Moet er snel gealarmeerd worden. Moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar, zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen, en dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
18: Ons land zou bijna 2 tot ruim 6 miljard euro per jaar kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geldt onder meer om vervuilde bodem te saneren en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat schrijft de Standaard en het staat in een adviesrapport. PFAS zit in veel producten, zoals waterafstotende materialen en pesticiden. GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken moeten opdraaien voor de kosten.
6: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
18: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil voorlopig niet reageren zolang het overleg loopt, maar bevestigt wel dat de vervuiler mee moet betalen. Iran waarschuwt de VS om weg te blijven uit de straat van Hormuz. Het zegt ook dat schepen die door de straat willen varen daarover afspraken moeten maken met het Iraanse leger. Iran reageert daarmee op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump. Die zei op zijn sociale media dat vandaag een operatie zou beginnen om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden. Schepen die nu vastzitten nog in de Perzische Golf. Het is nog niet duidelijk hoe de VS schepen plant te begeleiden. Volgens nieuwssite Axios zouden Amerikaanse oorlogsschepen de commerciële scheepvaart niet echt escorteren, maar zich enkel klaarhouden voor als Iran zou aanvallen. Het Belgische voetbal zal volgend seizoen opnieuw uitgezonden worden via Telenet en dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst kunnen bereiken met DAZN. Ook de bekerfinale zal over 10 dagen al gratis te zien zijn op Telenet. CEO Lorin Parijs van de Pro League reageert opgelucht.
20: Wij doen wat we kunnen achter de schermen, maar het is natuurlijk aan de 2 partijen die vandaag een overeenkomst hebben aangekondigd om uiteindelijk een deal te maken. En daar zitten wij niet rechtstreeks tussen. Maar we zijn er wel heel blij mee. Hè. Wij willen eigenlijk dat onze fans blij zijn. En als die er een extra mogelijkheid bij krijgen om te kiezen hoe dat ze ons volgen, dan is dat een goede zaak.
18: Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En volgend seizoen dan alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met wat mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: The Beatles en Drive My Car.
1: Classic Stories.
0: De Belgische band Hooverphonic wordt een eenmanszaak, want na Gijke Arnaert gaat nu ook gitarist Raymond Geerts de band verlaten.
2: Na, na, na.
0: En dat ligt aan zijn rug, want fysiek is die op. Raymond Geerts is intussen 66 jaar oud. In het laatste nieuws vertelt Alex Callier dat Raymond amper nog 5 minuten kan wandelen door zijn slechte rug. Als je dan als gitarist uren en uren op een podium moet staan, is dat niet evident. De rock'n'roll en de jaren eisen hun tol dus. Deze zomer gaat hij wel nog zoveel mogelijk festivals in België meespelen. Meestal zit daar een week of zo tussen, zodat hij kan bekomen. Dat moet misschien wel lukken. Op 5 september, tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas, zal hij zijn laatste concert spelen in zijn thuisstad. Net als Gijke Arnaert trouwens. Zij kondigde nog een paar maanden geleden aan dat ze uit de band zou stappen. Ook zij neemt op 5 september afscheid in Sint-Niklaas. Alex Callier staat er dus helemaal alleen. Vooral vindt hij dat niet erg. Hij vertelde nog dat hij Hooverphonic altijd al wat zag als een collectief van creatieve mensen, waarvan hij een soort regisseur of scriptwriter is. En dus alleen verder gaan is voor hem een redelijk logisch vervolg. De nieuwe gitarist van Hooverphonic wordt Simon Raman. Dat is hij nu ook al tijdens een paar concerten geweest. Je kunt hem kennen van zijn eigen soloproject Raman.
3: Remember all the bad ways you have already taken. Remember all the stories you already know by heart. It's not...
0: Een hele goede gitarist, goede zanger ook. Daar liggen mogelijkheden, denk ik dan. Benieuwd hoe dat gaat klinken. Zonder zangeres kan Hooverphonic natuurlijk ook niet verder. Dus vorige maand zag je op Noemi Wolffs haar Instagram al staan dat ze even gaat terugkeren om mee te zingen op de 30 Years Anniversary Tour. Op Instagram zijn ook de promofoto's al te zien. Portretten waar alleen zij en Alex op staan, zijn dat. Het vertrek van Raymond hadden we dus misschien daar al kunnen zien aankomen. Dit is een classic van Hooverphonic uit het Noemi Wolffs tijdperk. Dit heet Amalfi.

0: Met nummers zoals dit of The Night Before bijvoorbeeld heeft ook Noemi Wolffs haar stempel gedrukt bij Hooverphonic. En ze gaat nu die 30th Anniversary Tour ook terug meezingen. En dit nummer dus hopelijk ook, want dat komt dus uit haar tijdperk. Hooverphonic en Amalfi.
1: Radio 1.
2: Classic Stories.
0: Hij is volop aan het toeren met zijn nieuwe show Romantiek. Niet over de liefde, maar wel over de kunststroming. Het is waar, hè, Jens den Donker?
3: Klopt, helemaal.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heel erg welkom. Je komt vandaag een classic album van de week voorstellen, maar eerst even over die romantiek. Het is een geflipt lesje esthetica, zo zeg je zelf.
3: Ja.
0: Leg dat eens uit, wat verwacht ik daarvan?
3: Wel, ik vertel een aantal verhalen uit de kunstgeschiedenis. Ik toon daarbij natuurlijk ook een paar klassieke werken. Grote werken uit die periode, uit die romantiek. En ik leuk dat op met een beetje onnozeligheid en flauwekul om het toch maar goed in te masseren bij de mensen. Ja. Ja,
0: het is niet je typische stand-up comedy show, denk ik. Het is echt meer...
3: Nee, het is geen stand-up. Er zit wel comedy in natuurlijk, ja. Maar het is zeker geen stand-up.
0: Nee, toch wat anders dan je gewend bent dan?
3: Absoluut. Ja. Het is echt een passieprojectje, een kleine uitstap. Vandaar ook dat we relatief kort toeren. Het is eigenlijk maar een halfjaartje dat we, op de baan zijn. Dus het is op heel veel opzichten helemaal anders dan een stand-up show.
0: Ja. Maar dat is wel eens goed, hè? De pootjes er zonder uithalen en kijken waar het land
3: zit. Zeker, en het is vooral ook echt iets dat ik al heel lang heel erg door gefascineerd ben en waarvan ik dus eindelijk een vorm heb gevonden. Om dat ook eens te delen met mensen. Dus, ja.
0: Allee, ik ga eens in de agenda kijken, ik ben geïntrigeerd.
3: Laat maar weten wanneer het schikt.
0: Romantiek met Jens den Donker, maar vooral deze week klassiek album van de week met Jens den Donker. Jens, wat is het geworden?
3: Het is geworden de debuutplaat van Joy Division, Unknown Pleasures uit 1979.

0: Classic Album van de Week.
1: Jens, ik ben hier heel blij mee. Ik ben namelijk een fan van Joy Division en van dat donkere werk uit de vroege jaren 80. Geworden. Een stukje uit She's Lost Control, uit die debuutplaat van Joy Division. Het is op zijn zachtst gezegd een donker album, hè?
2: Ja, het is een heel donkere plaat, sowieso. Hè, die sound, dat mechanische. Een deel van die donkere sound en van dat industriële bijna, van dat afstandelijke, dat killen, is de verdienste, denk ik ook wel, van Martin Hennett, de producer van die plaat.
1: Mm-hmm.
2: Die echt wel wat rare trucken van de voor heeft gebruikt bij de opnames.
1: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld om de drums nog holler te laten lijken, heeft hij het drumstel laten opbouwen op het dak van de studio,
1: mm-hmm,
2: om het zo nog wat een ijlere klank te laten hebben. Hij heeft ook bijna alles apart door de muzikanten laten inspelen, waardoor dat ook een soort van geïsoleerde klank krijgt. Dus het heeft iets heel kils over zich. Ja.
1: Ja. Dat heb je toch uit boeken en documentaires en zo, want van welk jaar ben je?
2: Ik ben van 90, dus ik heb het inderdaad niet actief meegemaakt. Ik ben een hele grote fan. Ja, ik heb natuurlijk heel veel gelezen erover. Maar ik ben ook een hele grote fan van 24 Hour Party People.
1: Ja, die film over Factory Records
2: en Tony Wilson. Klopt. Fantastische film. En natuurlijk ook van de biopic van Anton Corbijn.
1: Control. Ja.
2: En natuurlijk ook het... dat was eigenlijk mijn eerste echte kennismaking. Of de eerste keer dat ik me echt had ingelezen. Dat was Touching from a Distance. Dus het boek dat zijn echt genoten had geschreven na de dood van Ian Curtis. Maar ik heb het inderdaad niet zelf meegemaakt natuurlijk. Nog de periode, nog Joy Division in actie gezien. Dat ging uiteraard al niet meer. Wat ik wel heb gedaan is toen ik een jaar of 20 was, of iets ouder misschien, ben ik naar Manchester geweest. Want Peter Hook, de bassist, speelt iedere 5 jaar integraal een album live. Als soort van eerbetoon. En ik ben er naartoe geweest op het moment dat ze dat ook deden. Op de club waar dat vroeger het Factory Records was. Club, ja.
1: Je bedoelt de Hacienda dan, hè?
2: Nee, dat is dan later gekomen. De Hacienda die kwam iets later. Dat zijn nu flatgebouwen. Dus dat is gewoon helemaal gesloopt.
1: Ja.
2: Maar om de zoveel maand is daar wel nog eens een optreden of een halve rave in de parkeergarages onder in het gebouw.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Omdat daar de geest van die plek nog gewoon hangt of zo.
2: Ja, dat is het idee.
1: Het is een hele bijzondere tijd. Ik heb dat ook niet echt meegemaakt. Ik ben van 73, de plaat is van 79.
2: Klopt,
1: Ik was er nog iets te jong. Maar wel niet veel jaren later ben ik dat wel tegen. Gekomen en zo die donkere muziek, ik vind dat eigenlijk geweldig. Ik vind dat fantastisch.
2: Ja, en zeker als je foto's bekijkt van het Manchester van die jaren, jaren 70 en begin jaren 80, dan snap je meteen al beter van waar het allemaal zo'n beetje komt. Het is eigenlijk een heel troosteloos decor. Hè. Het is een oude industriestad die dan een beetje zijn glans eigenlijk al kwijt is.
1: Ja.
2: Er is best wel veel armoede, er is veel leegstand, veel werkloosheid ook. Ian Curtis, die had trouwens een job als beambte om mensen, jonge mensen, veelal aan een job te proberen helpen. Wat in veel gevallen eigenlijk ook hopeloos was in die tijd. Dus als je de tijdsgeest kent, en vooral als je die ziet, dan snap je al wat meer waarom dat die muziek zo toepasselijk was voor dat moment.
1: Mm. Ja. Ian Curtis had ook epilepsie.
2: Ja.
1: Jij ook.
2: Klopt.
1: Zit daar een link tussen?
2: Absoluut. Ja, dat was heel bijzonder. Dus ik ben beginnen luisteren naar Joy Division. Ja, wanneer zou dat geweest zijn? Rond mijn 14, 15.
1: Mm-hmm.
2: Dat was het moment dat mijn epilepsie begon op te spelen. Ik had Joy Division heel toevallig leren kennen. Omdat ik op de bus naar huis een jongen zag met een t-shirt van Joy Division. Ik vond dat intrigerend. Dus ik heb dat dan opgezocht die avond.
1: Ja, t-shirt waarschijnlijk met die golfvormen en zo.
2: Klopt.
1: Er zijn heel veel mensen die t-shirts hebben die niet weten waarover het gaat, denk ik. Maar bon.
2: Ja, iconische cover. Ja. Geworden natuurlijk. Iconisch design. Maar dus, toen ik het opzocht, herkende ik vaag Love Will Tear Us Apart. Wat trouwens niet van die plaat is.
1: Nee.
2: Maar het eerstvolgende nummer dat ik daarop hoorde was Disorder. Het openingsnummer van Unknown Pleasures.

0: dat resoneerde direct bij mij, vanwege wat er gezongen werd. En toen bleek dus effectief dat hij ook epilepsie had. En dat ging wel een beetje als een schok door mij. Mm-hmm. Vooral omdat ik mij eerder al herkend had in wat hij zong. En dat het voor mij toen ja, meteen duidelijk werd van, ah ja, natuurlijk zingt je daar dan over als je hetzelfde meemaakt wat ik op dat moment aan het meemaken was.
1: Ja, ja,
0: dat
1: moet bijzonder geweest zijn. Er zijn heel wat bands die beïnvloed geweest zijn door hen later. Heb je daar dan ook iets mee? Ik zeg maar een Interpol, een Editors.
0: Wel. Ja, eigenlijk wel. Editors minder. Interpol, ja, zeker weten wel.
1: Vooral want die link is wel duidelijk toch? Hè?
0: Die link is zeker duidelijk. Er zijn heel veel mensen die zich erop in een way op gebaseerd hebben. Vooral die Turn on the Bright Lights van Interpol vind ik een fantastische plaat. Ja.
1: Ja, ja, dat is voor een volgende keer.
0: Ja, ja.
1: Je had het net al over Peter Hook, zijn concerten. Heb je eigenlijk New Order dan ooit gezien?
0: New Order heb ik ook een paar keer gezien. Er zijn ook een paar nummers, eigenlijk Joy Division nummers, die pas onder New Order zijn uitgebracht. Vaak ook omdat Ian Curtis het zelf niet meer heeft proper ingezongen. Waarvan dat er hoogstens nog een paar bootlegs zijn van optredens. Ceremony bijvoorbeeld is een prachtig nummer dat eigenlijk nog een Joy Division nummer is, maar dat eigenlijk alleen maar professioneel is opgenomen door New Order. Dus en we later ook natuurlijk nog hele goede platen gemaakt. Dus ja, ja, zeker. Daar ben ik altijd wel blijven volgen. Ja.
1: We gaan heel de week veel muziek horen uit die plaat Unknown Pleasures, de eerste plaat van Joy Division. Het classic album van de week, gekozen door Jens den Donker. Wat spelen we nu? Je had het net over de openingstrack, Disorder, dat je daar meteen mee binnenkwam. Is dat een goede keuze? Of toch She's Lost Control, dat zo wat een beetje hitje was?
0: She's Lost Control is veruit het bekendste nummer van die plaat, denk ik. Maar Disorder, ja, ik snap wel waarom dat ze het als eerste hebben gezet. Ja,
1: okay.
0: Het schept wel meteen een sfeertje.
1: Gaan we nu doen. Jens, bedankt. Tot snel, hè.
0: Tot snel.

0: Disorder van Joy Division uit Unknown Pleasures. Kurt zegt in de app respect voor Peter Hook. En Joy Division, Peter Hook in the Light speelt trouwens nog regelmatig nummers van Joy Division. En New Order ook regelmatig is in ons land. En hij zegt ook nog Unknown Pleasures is kunst, eeuwig relevant. Heel erg waar wat hij daar zegt. Nancy Bourgeois zegt ook nog fantastische keuze. En we missen Ian Curtis in de muziek. We horen hem heel deze week met zijn band Joy Division. Want dat is het classic album van de week. Gekozen door Jens den Donker. Nog een kleine 150 kilometer file op de Antwerpse ring naar Nederland. Verlies je 2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar wordt schade aan het wegdek hersteld. Richting Stabroek ook 25 minuten van Beveren tot Lillo. Een hoop files naar Antwerpen. Op de E17 2,5 uur vanaf Haasdonk. Op de E34 2 uur vanaf Melcelen. Een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. Op de E34 vanuit Turnhout stapvoets vanaf Oelegem. Op de E313 een heel uur vanaf Massenhoven. Op de E19 een half uur vanaf Kontig. En op de A12 anderhalf uur van Aartselaar. Je komt niet in Antwerpen vandaag, dat is duidelijk. Door omrijdend verkeer staan er ook files van 20 minuten op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. En op de N16 naar Willebroek een half uur van Sint-Niklaas tot Puurs. Door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Het gaat traag naar Brussel op de E40 een half uur vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten van Tervuren tot Saventem, onder meer door drukte op de zijrijweg naar de luchthaven. In Brussel is in de wedstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Een half uur file daar vanaf Montgomery.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1.

PDA, Just Don't Care van John Legend en Jean Lemaire daarvoor. Een prachtig liedje over een bootje. Zo zijn er veel, maar dat van haar is een van de mooiste. Simon Bateau. Dit is Japan, an Adolescent Sex. Dat is de groep waar David Sylvian destijds bij speelde. Heeft zich later geweldig hard gedistanceerd van de beginperiode van deze band. Vond het allemaal een beetje onvolwassen, denk ik. Dat mag allemaal, ik vind het geweldig. Dit is Japan.

0: hebben haar eens uitgebreid geïnterviewd hier op de VRT, Roisin Murphy. Ik heb toen met haar een selfie mogen nemen en ik koester dat wel. Dat hangt nu niet boven mijn bed of zo, maar Roisin Murphy, toch wel een hele straffe mevrouw. En die selfie, daar ben ik heel blij mee. Let me know, en daarvoor Japan and Adolescent Sex. Chris Friend, die wordt deze vrijdag 75 jaar. Dat is natuurlijk een man met een fenomenale muzikale carrière. Hij was de drummer en de medeoprichter van Talking Heads. Heeft ook Tom Tom Club opgericht. Heeft meegewerkt aan de eerste Gorillaz plaat. Heeft muziek gemaakt met Ziggy Marley. En hij kon ook tijd maken om met ons te praten. Om heel de week leuke jukeboxverhalen uit zijn rijke leven te vertellen. Ik heb het met Chris ook even gehad over zijn goede band met België. Want in 77 en 78 alleen speelden Talking Heads maar liefst 7 keer in ons land, en hij weet de eerste keer nog heel goed.
1: I remember the first time we played was in 1977 with the Ramones. We were the support band for the Ramones, and we played at a university. I'm not sure the name of the university, but I remember that we were playing in like a lecture hall. It wasn't like a rock and roll venue at all. It was like a lecture hall with seats like a theater. It went very well. The Belgian audience has always been great for us.
0: Het was de VUB trouwens, in een auditorium dus de eerste keer in België, Talking Heads. In het voorprogramma van de Ramones, dat is helemaal gek om je voor te stellen dat die in een aula van een unif gespeeld hebben. Daarna komen ze nog heel veel terugspelen in België, zowel op kleinere plekjes als op Torhout Werchter bijvoorbeeld. En Chris Friend is daar een specifieke man nog heel dankbaar voor.
1: You know, there's a promoter in Belgium. I wonder if he's still in business. Herman Shermans. And he was very good to us. And he had us at the Torhout Werchter festivals multiple times. And also some winter gigs that were not festivals. We have a soft spot for Belgium and Belgian radio.
0: Chris Friends van Talking Heads, hij is Herman Shermans, zoals hij het zegt, of Herman Schuurmans dus. Nog steeds dankbaar voor al die vroege Talking Heads concerten in België. België zit in zijn hart, dat is duidelijk. Het gaat verder goed met Chris en ook met zijn vrouw Tina Weymouth. Ze zijn op dit moment hun studio aan het opknappen en terug nieuwe muziek aan het maken.
1: We've been spending a lot of time and money, I might add, repairing our studio. Because, as you know, a studio needs regular maintenance, and we had kind of let the maintenance slide.
0: Oh.
1: So we had some catching up to do, but now we're almost there, and Tina and I hope to do something together. We're thinking something of an electronic nature. Our source of inspiration would be a band like Kraftwerk.
0: Kijk, wanneer hun studio klaar is, zijn Chris Friends en Tina Weymouth van plan om nieuwe muziek te maken. Geïnspireerd op Kraftwerk bijvoorbeeld, daar kijk ik wel geweldig hard naar uit. Ik heb gepraat met Chris Friends om wat verhalen te sprokkelen dus. En die zitten deze week in de Jukebox.
2: De Jukebox van
0: Chris Friends. En we beginnen aan het begin van Chris Friends' carrière. Het ontstaan van zijn eerste band, je weet wel, Talking Heads.

0: Chris Friend, Tina Weymouth en David Byrne waren in de jaren 70 alle drie kunststudenten op de Rhode Island School of Design in Providence. Ze waren daar allemaal bezig met beeldende kunst en Chris Friend was in zijn vrije tijd ook al veel bezig met drummen. Zo kwam een van zijn medestudenten bij hem met een vraag voor muzikale hulp bij een filmproject.
1: I went to the Rhode Island School of Design and a friend of ours was a film student there, was making a movie about his girlfriend getting run over by a car. And he said, Chris, I need, for this scene where she gets hit by the car, I need some very cacophonous, you know, crazy music, and I know you play drums. Could you do something for me? And I said, sure, I'd be happy to. And then he said, do you mind if I bring along a friend of mine who plays guitar? And I said, oh, that's a good idea. Sure, bring him along. So that friend that he brought along turned out to be David Byrne.
0: Een vriend van Chris Friend wou een film maken over zijn vriendin. Die werd aangereden door een auto, een beetje gek idee. Had wat spannende, gekke muziek nodig ook. Hij wist dat Chris drumde en vroeg hem om samen met hem muziek te maken. En nodigde nog een maatje uit en dat bleek dus David Byrne te zijn. Zo gaat dat, hè. Die dingen ontstaan op die manier. Ze maakten samen de soundtrack voor die scène. Ze geraakten aan de praat ook, ze hebben wat gejammed. En dan leidde dat tot een band. Die noemden ze niet meteen Talking Heads, maar eerst The Artistics.
1: The Artistics... sole reason for existing was to entertain our friends. You would think at an art school there would be a lot of music, but there really wasn't. There had been a couple of bands, but those people had all graduated, and so it was up to us to entertain our friends, which is what we did.
0: Artistics begonnen met als enige doel om hun vrienden te entertainen op school. Er waren namelijk amper bands daar. Ze speelden heel veel, eerst covers, maar daarna ook eigen nummers. Ze veranderden gaandeweg ook hun naam naar Talking Heads en ze trokken naar de grote stad, naar New York City. Blijkbaar was het in die begindagen nog niet zeker dat David Byrne de zanger voor die band zou worden. En toen ze Debbie Harry van Blondie zagen spelen, dachten ze, dat wordt onze lead singer.
1: When we were just forming the band, it was not determined yet that David would be the singer, right? We saw Debbie play with, it wasn't even Blondie yet, it was a band called The Stilettos, I think. Or The Snake and The Snatch, or something like that. It was pre-Blondie, but I saw her play and I thought, oh my God, she would be perfect as a lead singer. After the show, I went up to her and I screwed up my courage. And as you know, she's very beautiful. So I walked up and I said, I'd like to buy you a drink. And I want to ask you if you'd be interested in singing with us. We're forming a new band. David was standing next to me. And she looked at the two of us and she said, well, I've already got a band, but you can buy me a drink. And so we did. And we've been friends ever since.
0: Chris Friend liep na de show van Debbie Harry op haar af om te vragen of ze niet wou zingen bij hun band. Ja, ze keek hen eens aan en ze bedankte vriendelijk. En zo werd David Byrne de officiële zanger van Talking Heads. Gelukkig maar misschien, anders was dat toch een heel andere band geweest. Ze schreven hun eerste hit ooit samen. Een creepy liedje over een moordenaar. Niet zo gek als je eerste muzikale jam als band er ooit eentje was voor de soundtrack van ook wel een creepy vriend op de kunstschool met een heel creepy idee voor een film over een vriendin die dan aangereden werd en zo. Kom, lang verhaal kort, dat heeft allemaal geleid tot de band die we nu allemaal geweldig graag zien, namelijk Talking Heads. Dit is Psycho Killer van Talking Heads. Nog heel de week verhalen van Chris Friend in de Jukebox.

Ja, hij heeft vaak ook van die mooie kleine intieme plaatjes gemaakt, maar hij is toch echt wel de stormram die we net hoorden. Zo is hij op zijn best, vind ik. Bruce Springsteen en Badlands. Zometeen is er nieuws om 10 uur, maar eerst nog The XX. Dit is Crystallized.

0: Crystallized van The XX. Zometeen komt er hier eentje van je 1, 2, 3 door je radio gewalst. Sophie Lemaire en de wereld van Sophie na het nieuws.
1: Jessie Ware live. The Superbloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, grando, grando.
9: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Clara neemt u mee naar Primavera, in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan...
15: Don Antonio.
14: Vivaldi. Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei. Via het Clara-kanaal op VRT Max.
16: Over walsen gaan we het inderdaad hebben in de wereld van Sophie. Een zeer muzikale uitzending wordt het zometeen. Maar eerst is er uiteraard nog het nieuws van 10 uur.
17: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 10 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open. Dat is voor het eerst sinds de staking bij het postbedrijf eind maart begon. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van nieuwe werkuren. Het zal nog wel even duren om de achterstand nu in te halen, zegt CEO Chris Peters.
19: We gaan er nog een 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
18: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die blijven staken, maar het zou gaan om enkelingen. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Woensdag wordt er wel nog verder onderhandeld tussen vakbonden en directie om tot een definitief sociaal akkoord te komen. In Bergen, in de provincie Henegouwen, is zo net het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Strepie. 2 dertigers reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet, 10 anderen raakten gewond. De man die achter het stuur zat, reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust. Ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Dat zegt advocaat Dimitri de Beco, die enkele families bijstaat op het proces.
20: De situatie is anders dan een dodelijk ongeval dat gewoonlijk voor een politierechtbank eindigt. Wat dat hier is gebeurd, is dat die man, als hij die stoet ziet, en nadat hij eerst tracht te remmen en te stoppen, gaat hij duidelijk heel snel beslissen om toch maar door te rijden om weg te komen en gaat hij bewust doorheen dat volk rijden en bewust 10 mensen omver rijden. Dat moet hij beseffen, ook al gaat het snel. En daarom spreken we over doodslag en niet over onopzettelijke dood.
18: Het proces zal zo'n 8 weken duren. Ons land heeft voor het eerst een coördinator om sepsis beter aan te pakken. Bij sepsis reageert het lichaam zo heftig op een infectie dat het mogelijk dodelijk kan zijn. Uit een PANO-reportage van 2 jaar geleden bleek dat de ziekte vaak te laat wordt opgemerkt. Elk jaar sterven er in ons land nog 1000 mensen aan of moeten ze verder leven met zware gevolgen, zoals amputaties. Nu moet nationaal coördinator Tom van Akker sepsis bij patiënten en zorgverleners beter bekendmaken.
3: Ik ben intensieve zorgverpleegkundige van de basis en ik denk dat elke intensieve zorgverpleegkundige die geconfronteerd is geweest met de ravage die sepsis kan aanrichten bij mensen, dat die wel doordrongen is van het feit van dit is veel te weinig gekend bij de mensen. We weten dat we het sneller en beter moeten behandelen en toch merken we in de buitenwereld dat daar weinig of geen aandacht voor is.
18: Vanaf vandaag is de Antwerpse tramtunnel onder de Schelde afgesloten voor een renovatie van 11 maanden. Pendelaars tussen linker- en rechteroever moeten nu een alternatief zoeken. En dat is voor veel mensen nog wat testen en zoeken op de eerste dag. Deze vrouw bracht haar dochter met de pendelbus van Zwijndrecht naar rechteroever en deed er 3 keer langer over dan normaal met de tram.
15: Ik ben 1,5 uur onderweg geweest. Ik ben 20 minuten in de Kennedy-tunnel vastgezeten, dus nu is het nog droog. Maar ik ga mijn hart vast als het zou regenen of in de winter, dan zal het nog wel wat langer duren, denk ik. Ik zat juist op tijd op school.
18: En het Belgische voetbal zal volgend seizoen opnieuw uitgezonden worden via Telenet. Dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst bereikt met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 matchen per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met wat mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen zou het droog blijven. We halen morgen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
21: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
22: Radio 1.
23: De wereld van Sophie.
24: Met Sophie Lemaire.
25: Buenos días. La Rosalía opent de dans.

0: La Perla van Rosalía samen met Yaritza Isu Essentia.
1: De wereld van Sophie.
0: Vandaag is het exact 1 week geleden dat de Spaanse superster Rosalía in ons land optrad. Dat hoor je niet zo vaak zeggen over concerten, dat iets exact 1 week geleden is, dat je er zo aan terugdenkt, maar haar optreden was dan ook niet zomaar een concert. Voor velen die erbij waren, was het een van de beste dingen die ze ooit zagen. Een concert zonder voorgaande, met een leven voor en een leven na dat optreden. Ik overdrijf misschien een klein beetje, maar toch niet zo heel veel. Een van haar allergrootste hits, zowel tijdens de show als daarvoor al op de radio, is La Perla, wat u net hoorde. Een prachtige, zoete afrekening met een ex-lief dat toch een paar akelig narcistische trekjes lijkt te tonen. Ze is genadeloos voor hem in haar tekst, maar ze brengt het in zo'n lieflijk zacht walsje dat je als luisteraar zonder basisnotie van het Spaans al gauw zou denken dat ze hem de hemel in aan het prijzen is. Het viel me pas laat op dat La Perla een wals is, een 1-2-3'tje. En toen vroeg ik me af of dat de reden is dat het nummer zo goed werkt en of er eigenlijk nog meer walsjes in de popmuziek te vinden zijn. En toen, alja, dachten we, kom, laat het ons eens uitgebreid over de wals hebben. En dat gaan we vandaag doen. We beginnen bij Rosalía. Exact 1 week geleden waren aanwezig in de AFAS Dome in Antwerpen filmjournalist Lieven Trio, Chantal Patin van Clara en Kirsten Lemaire van Stubru. Lotte de Kaluwe vroeg hen wat Rosalía zo uniek maakt en hoe zij erin slaagt om die wals nieuw leven in te blazen.
2: Ik ben Lieven Trio en ik ken Rosalía al een hele tijd. Ik ben ook naar haar vorige show gegaan. En ja, ik moest er natuurlijk ook bij zijn nu bij het optreden voor de Lux-tournee. En dat is echt wel de moeite waard geweest. Het was een ongelooflijke show.
3: Ik ben Chantal Patin. Ik ben een fan van Rosalía, maar ik ben wel helemaal overstag gegaan door haar laatste album Lux. Dat is zo goed. Dat gaat ook alle kanten op, in alle talen. Een hele goede vriendin had mij uitgenodigd om mee te gaan en ik was maandagavond de gelukkigste vrouw ter wereld.
4: Hey, ik ben Kirsten Lemaire en ik ben al lang fan van Rosalía. Het was nu de 4e keer dat ik haar live aan het werk gezien heb en het was misschien wel de beste keer.
5: Ik ben Rosalía. Quien pudiera vivir.

0: Rosalía, dat is een soort van wereldwonder. Ze zingt fantastisch, ze danst fantastisch. Maar het gaat niet alleen daarom. Die nummers zijn ook zo sterk en die appelleren aan zo'n breed publiek. Ik zat te kijken in dat sportpaleis. 20.000 mensen, jonge mensen, oudere mensen, van alle kleuren. Dat is echt geweldig. En ze heeft ook een onwaarschijnlijk charisma.
1: Ze is om te beginnen natuurlijk een fantastische zangeres, maar echt niet normaal. Zij is ook opgeleid als flamenco-zangeres. Ze heeft die muziek ook echt op academisch niveau bestudeerd, dus ze kent echt heel veel van muziek. Intussen kan ze ook opera zingen, want Lux is... er zitten ook wel operatische stukken in. Dus ze is echt een fantastische, complete zangeres, dat is één. Daarnaast, ze danst ook geweldig goed. Ze omringt zich natuurlijk ook met andere artiesten die daar fantastisch in zijn. Daar heeft ze een neus voor, denk ik. Zich omringen met ander talent. Bijvoorbeeld La Orde, dat is het dansgezelschap dat de choreografie voor zijn rekening heeft genomen in deze tournee. Dat is een heel hip en geweldig.

0: dansensemble. Heel het concert, heel haar verschijning ademt gewoon haar persoonlijkheid. Er zit een duidelijke visie van Rosalía achter. En dat vind ik er zo geweldig aan. Je voelt haar persoonlijkheid in elk detail op het podium.
1: Je hebt de artiest, maar je hebt ook de echte Rosalía van vlees en bloed op dat podium. En dat vind ik daar heel cool aan, dat je zo het ding ziet van, ze is super geconcentreerd. Ze brengt alles samen, klassiek, nieuw, flamenco, wals, alle stijlen die er bestaan, brengt ze samen. Ja, heel vernieuwend, denk ik. Heel goed gebracht. En er was veel om naar te kijken, veel om naar te luisteren. En het was een totaal spektakel. Ja, zo moet je het dan noemen. Maar spektakel klinkt dan bijna oudbollig om het te beschrijven. Want het was meer dan een spektakel. Het was een experience.
0: Ze laat zich duidelijk inspireren door allerlei kunstvormen. Opera is daar één van, denk ik, maar duidelijk ook schilderkunst. Dus eigenlijk voor elk liedje, of toch voor een aantal nummers, creëert ze telkens opnieuw een soort tableau, een soort levend schilderij bijna, waarin ze dan een nieuwe outfit aan heeft, waarin haar dansers andere outfits aan hebben. En die creëren dan een soort... Het is echt een voorstelling in verschillende acts bijna. En elke keer creëert ze een nieuw tableau, een nieuw schilderijtje.
2: En dan, ik als kunsthistorica, ik kon all the way gaan met alle referenties ook in die show. Dat gaat van de ballerinas van Degas tot you name it. Ook haar kostuums, gedesigned door het merk Anne Meulemeester. Dat is heel mooi en heel gelaagd om naar te kijken. En ook wat ze dan doet met die klassieke muziek. Je ziet dat orkest in het midden. En dan wordt dat snoeiharde techno, reggaeton. Dus dat is zo tof dat hij al die genres kan mixen.
1: Ze is ongelooflijk uniek door het feit dat er heel veel live is, denk ik. We zijn dan niet meer gewoon om zoveel dingen live te horen. Alles klopt gewoon. Je hebt het live orkest dat daar in het midden van een volle AFAS-doom zit. Hoe lang is dat geleden dat we dat gezien hebben? Met een echte dirigent van vlees en bloed die staat te dansen. En dan heb je Rosalía zelf die dan nog eens pitch perfect staat te zingen. En dan denk je van, dat kan niet live zijn. Maar het was wel degelijk live. En ik bedoel, op een paar momenten zie je dan effectief die witte microfoon van haar die ietsje verder gaat. En dan denk je van, het is echt live.

0: Ja, La Perla is echt wel een van de hoogtepunten, vind ik, van haar show. Het is ja, een act die bijna uitgekleed is, letterlijk en figuurlijk, die heel simpel lijkt op het eerste zicht. Het grootste deel van het podium is gewoon zwart gemaakt. Ook de achtergronddansers hebben een soort morphsuit aan. Ze zijn dus ook onzichtbaar bijna. Alleen hun onderarmen zijn verpakt in witte handschoenen, terwijl Rosalía zelf net het omgekeerde doet. Dus zij heeft een witte rok en een witte BH aan. Maar dus het is een ongelooflijk visuele act van La Perla, een soort ja, gezichtsbedrog bijna. Af en toe zie je haar armen wanneer er witte schermen worden achtergehouden.
1: En dat zag er gewoon fantastisch uit. Op een bepaald moment maken ze allemaal met die handen zo een soort van aureooltje rond haar. En dan is ze echt gewoon zo Maria, het Maria-beeldje met zo het witte dingetje er rond. Maar evengoed waren al die handen haar aan het aanraken, zo in het middenstukje, het parlando-stukje van La Perla. En dat werkte dan ook ongelooflijk goed.
2: Ja, ook het feit dat dat een wals is, want een wals wordt altijd verbonden met romantiek. Maar bij haar, La Perla, is een nummer waarin ze haar boosheid uitschreeuwt. Ik weet niet meer wie de Pipo was die haar hart heeft gebroken. Maar dat is zo ongelooflijk sterk. En ook haar taal daarin is zo mooi. Het feit dat zo'n jonge vrouw zoiets omarmt, vind ik wel heel fijn. Het is ook iets, of je nu van houdt of niet, je hoort een wals en je hebt zin om te dansen. Enfin, ik toch.

0: Wat er heel goed werkt, denk ik, aan dat liedje, is dat het heeft zo dat hoempapa gevoel een beetje. Het is bedrieglijk vrolijk, ook met dat walsritme. Maar tegelijk is het een vlijmscherpe tekst. Het is een afrekening met een ex-geliefde of misschien wel met de toxische man in het algemeen. Dus ik denk dat dat ook mee verklaart waarom het zo'n grote hit is geworden. Het heeft lang op 1 gestaan in Spanje en over de hele wereld is het gewoon heel veel gedraaid.
1: Zo tof, een wals. Allee, ik bedoel, dat is 1, 2, 3. En je gaat eigenlijk gewoon mee in dat ritme. Dat is zo een ritme. Hoe lang is het geleden dat je een wals kan draaien op de radio? Hè? Op Studio Brussel dan bijvoorbeeld, een wals. Maar walsen werken. En walsen in de popmuziek, zo zouden er meer moeten zijn, vind ik. Want dat is gewoon een genre dat een beetje zo dat oudbollige stempeltje gekregen heeft. Maar waar is dat voor nodig? Een wals werkt perfect.

0: De wals is perfect en Rosalia is een wereldwonder. Een wereldwonder dat ons vandaag het thema van de dag aanlevert. De wals, uiteraard.
1: Radio 1.
0: Het spreekt voor zich dat er ook alleen walsjes te horen zullen zijn in deze uitzending. Als u vandaag graag meepraat of reageert, zeker doen. Dat kan via de app of via het Radio 1-kanaal van VRT Max. We beginnen met Elliott Smith en Waltz No. 2.

0: Elliot Smith met Waltz No. 2. Er staat nog 135 kilometer file door een ongeval. Is op de E34 van Antwerpen naar Knokke in Kaprijke één rijstrook versperd aan het kruispunt met de Vaartstraat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je anderhalf uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Files dan naar Antwerpen op de E17 anderhalf uur vanaf Haastonk. Op de E34 ook anderhalf uur vanaf Melcelen. Op de E34 nog vanaf Oelegem. Op de E313 drie kwartier vanaf Massenhoven. En op de E19 10 minuten vanaf Kontich. Op de A12 drie kwartier vanaf Aartslaar. Langzaam naar Brussel op de E40 10 minuten aanschuiven vanaf Sterbeek. De binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Daar staat anderhalf uur file. Nee, sorry, liever een half uur file. Niet te gulzig zijn. Vanaf Montgomery. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
2: De wereld van Sophie.
0: Oempapa, oempapa, oempapa. Hey, we hebben het over de wals vandaag. Met dank aan de immens populaire Spaanse zangeres Rosalía. La Perla, een van de grootste hits op haar jongste album Lux, is een wals en werkt misschien wel zo goed omdat het ons zo gezellig doet, oempapa, een diep van binnen. Ik wil het daar vandaag eens over hebben, want eigenlijk, dat weten we, kennen de meeste popsongs een vierkwartsmaat. Maar dan ineens is daar een clubje liedjes dat het tellen stopt bij drie. Wie heeft dat ooit uitgevonden en waarom? Daarover kan ik het hebben met pianist en docent, ook na een lange carrière aan de Lucas School of Arts, pianist van vele erkes, Mark Erkes. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: U weet het, hè, waar de wals vandaan komt. Waar is die ontstaan?
3: In Duitsland en in Oostenrijk.
0: Ah, dat zegt u met grote zekerheid.
3: Ja hoor. Ja hoor. Ja. De eerste keer dat het woord walzer valt in de literatuur, dat is in 1781 geweest in een ballade van ene Friedrich Schiller. En in 1790 werden de eerste manuscripten, muzikale partituren teruggevonden waar walzer boven stond. En de eerste gedrukte uitgave van een wals, dat was in Leipzig in 1806. Dus we kunnen wel met heel veel stelligheid aannemen, ja, dat de wals eigenlijk als genre, muzikaal genre, in Duitsland en, ja, Oostenrijk-Hongarije is ontstaan.
0: Hebben we een idee waar die uit... Is die uit iets voortgekomen? Of heeft iemand dat gewoon plots bedacht?
3: Nee, niemand bedenkt zomaar plots wat. De dans bestond eigenlijk al, maar niet in onze oempapa-vorm. Er waren lentler die in Beieren werden gezongen en gedanst en gespeeld. Als er dan op werd gezongen, was dat doorgaans jodelen en... Denk nu dat dat een dans was waar je met het nodige stampen en huppelen en dijen geklets. Mensen stellen zich dan meteen Tirol voor natuurlijk.
0: Ja,
3: en dan zijn we vertrokken.
0: Ja. Ja.
3: En Beethoven heeft ook een aantal van die dansen geschreven. Hij noemde dat Deutsche Tänze. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als een lentler. En klinken deed het ongeveer zo.

Heel vrolijk, heel huppelend, heel ongecompliceerd. En de mensen zaten daar dus niet op te draaien. Dat was wel een innoverend gebeuren. Mm-hmm. Dat deden ze wel al. Als dans werd die wals niet vals genoemd, maar veller. En bestond hij eigenlijk al een hele eeuw daarvoor. Maar hij werd gedanst door het volk. En dat is dus een fenomeen dat we ook in het verleden al zijn tegengekomen. En ik zou bijna zeggen, een sociale voorloper van de wals moet het menuet geweest zijn. Dat was een volkse dans die in Frankrijk door Louis XIV werd opgenomen als een hoofse dans. En daarmee ook behoorde tot de etiquette. Je moest als het ware je adellijkheid kunnen bewijzen door op een hele goede manier menuetten te dansen. Dat menuet werd als muzikaal genre ook zodanig bekend en beroemd dat allerlei componisten dat ook opnamen in hun ernstige muziek. Op een bepaald ogenblik werd het menuet opgenomen als een afzonderlijk deel in een symfonie, in een sonate voor piano en ook in strijkkwartetten. En ik wil daar een voorbeeldje van laten horen, vind ik heel sprekend. Wolfgang Amadeus Mozart moet dit hebben gecomponeerd toen hij Jocharm amper 5 jaar oud was, in 1761.

0: het begin van dat allereerste werkje van Mozart, dat dan ook heel toepasselijk het nummertje meekrijgt. Köchelverzeichnis 1, een menuet in G, grote terts, zoals ze bij de collega's van Clara zeggen.
1: Ja, ik zou maar, het zo goed niet kunnen vertellen. Ja.
0: Dat menuet is dus niet de directe voorloper van de wals, dat was dan die Duitse tans die veel primitiever was.
1: Ah, ja.
0: Nu, het menuet had dus een echte aristocratische betekenis, was heel fijngevoelig, heel galant. Maar in 1789 was er dus de Franse Revolutie. Dan kon je in Frankrijk beter niet meer laten zien dat je nog menuetten kon dansen, want dan kon je daar wel eens letterlijk je hoofd bij verliezen. Maar bij de Habsburgers werd dat dus wel nog steeds gedanst. Maar het menuet was een hele moeilijke dans. En bovendien, de beide partners raken elkaar absoluut niet aan. Ze dansen in een denkbeeldig vierkant symmetrische figuren tegenover elkaar. En dat moest enorm zorgvuldig worden ingeoefend, of het ging allemaal mis. Met andere woorden, leuk was anders.
1: En die snakte naar wat meer lijfelijkheid.
0: En wat gebeurde? De aristocraten in Oostenrijk en in Zuid-Duitsland, die gingen wel eens vlug hun eigen bal verlaten om een kijkje te gaan nemen bij wat hun personeel allemaal aan het uitvoeren was in een verdieping lager. En die dansten dan dansen waarbij ze bijna lijfelijk tegen elkaar stonden, met de gezichten ook naast elkaar.
1: Mm.
0: Een veller werd dat dan op dat ogenblik genoemd. En dat was eigenlijk hoogst onfatsoenlijk. Zelfs goddeloos was een naam die eraan gegeven werd. Maar het was wel veel leuker natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En die aristocraten wilden dat dan gaan dansen. En eigenlijk werden ze een handje geholpen door de geschiedenis. In 1815 verliest Napoleon de slag bij Waterloo.
1: Mm-hmm.
0: En de geallieerde mogendheden, Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Groot-Brittannië, Koninkrijk Engeland en Ierland, gaan in Wenen rond de tafel zitten om te bespreken wat ze met Frankrijk gaan beginnen.
1: Het befaamde congres van Wenen.
0: Inderdaad. En in dat congres moeten al die diplomaten natuurlijk uren aan tafel zitten en die willen ook wel wat leuks doen. En dan beginnen ze walsen te dansen. En dat is zo'n bevrijdend gevoel, want daarmee geven ze ook tegelijkertijd aan dat Frankrijk echt heeft afgedaan als cultureel toonaangevende natie. Het evenwicht verschuift naar Wenen. Dat vanaf dat ogenblik de hoofdstad van de muziek wordt. Wenen zucht en kreunt onder de censuur, maar op instrumentale muziek heeft dat natuurlijk geen enkele toepassing. Dus walsen was een totaal onschuldig vermaak. En heel wat ondertussen befaamde componisten, waaronder de destijds zo kleine Frans Peter Schubert, schreef heel veel walsjes. Hij improviseerde die. Dan werd er daar ook echt op gedanst. En nadat hij de nodige glazen wijn had genuttigd, werd hij 's morgens vroeg dan een stuk in de ochtend pas wakker en zat hij die walsjes ook te noteren zoals deze.

0: dat is zo'n mooie, innemende muziek. De poëzie is heel duidelijk. Waarmee eigenlijk ook al werd aangegeven dat er walsen konden worden gecomponeerd die eigenlijk niet bedoeld waren om per se op te gaan. Echt dansen. Muziek ter verstrooiing.
1: Mm-hmm.
0: Die moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb daar zo een walsje van Frédéric Chopin klaar liggen, maar die is eigenlijk heel snel en heel moeilijk. Hij werd Vals du Petit Chien genoemd door Chopin zelf, omdat hij een hondje bezig zag bij een van zijn adellijke vriendinnen. En dat hondje zat dus gewoon rondjes te draaien achter zijn eigen staart aan.
1: Mm-hmm.
0: En hij noemde dat Vals du Petit Chien, maar de geschiedenis is ingegaan als de zogenaamde minutenwals. Met als gevolg dat heel wat pianisten dat binnen de minuut proberen te spelen. En dan moet je wel ongelooflijk virtueus zijn. Ik hou het erop dat mijn hondje wat ouder is geworden ondertussen.
1: Dat is helemaal prima.

0: fors, want ik verlies hier gewoon het evenwicht in dat stukje muziek.
1: Ik vind het schitterend. En het is natuurlijk ongelooflijke echt muziek. Een klassieker.
0: En hij is niet bedoeld om op te dansen, letterlijk.
1: Nee, het is dat ook aardmoeilijk.
0: Ja, en dat is echt wel moeilijk, ja.
1: Ja, dus
0: met mijn oude hondje moet ik het niet verder proberen.
1: Wordt de wals echt van volkskunst tot hogere kunst getild eigenlijk in die periode?
0: Ja, omdat die dan vanaf dat ogenblik echt verhuist van de, laten we maar zeggen, de eenvoudigere klasse naar die high society natuurlijk. En hij wordt ook echt nog altijd omschreven als volkstümlich. Met andere woorden, voorkomend uit het volk. En dat was dan om het grote contrast te maken met dat aristocratische van dat Franse menuet. Maar tegelijkertijd ook een dans die niet langer schrijtend doet, maar schwingend.
1: Mm-hmm.
0: En nu ga ik nog twee voorbeeldjes laten horen, precies omdat ze zo sprekend zijn. In 1867 schrijft de grote Johannes Brahms, een hele ernstige Duitse componist uit Hamburg, die carrière maakte in Wenen, schrijft hij 16 walsen, opus 39, eigenlijk voor vier handen aan de piano, twee pianisten dus, maar heeft ze zelf bewerkt voor één pianist. En de 15e is wereldberoemd. MUZIEK

0: Heerlijke muziek is dat.
1: Amai, wat een prachtige maandagochtend maakt u dit.
0: Op die manier, niet om op te dansen, maar een jaar daarvoor schreef ene Johannes Strauss senior zijn beroemde, nu op dit ogenblik beroemde, An der schönen blauen Donau. Nu moet ik zeggen dat deze muziek...

0: dat deze muziek oorspronkelijk weinig indruk maakte op het Weense publiek.
1: Is dat zo?
0: Die beroemdheid is pas later ontstaan. Vooral ook omdat men op een bepaald ogenblik die ernstige Johannes Brahms vroeg wat hij eigenlijk vond van die walsen van Johann Strauss junior. Mm-hmm. Ten slotte een tijdgenoot. Johann Strauss junior was geboren in 1825, Brahms zelf in 1833. En ze vroegen hem heel letterlijk, wat vindt u nu zo bijvoorbeeld aan der schöne blauen Donau? En Brahms antwoordde met één zinnetje. Leider nicht von Brahms. Jammer genoeg niet door mijzelf gecomponeerd. Oh. Dat was wel een ongelooflijk mooi compliment.
1: Ja.
0: Nu,
1: ja.
0: De wals veroverde dus de betere klasse van heel Europa. Net zoals het menuet dat daarvoor had gedaan in de 18e eeuw, deed de wals dat in de 19e eeuw. En we weten allemaal dat dat nu niet meer zo is. Waarom niet? Wel, omdat er een Eerste Wereldoorlog geweest is. Niet alleen bracht die Amerika hier de grote plas over, met als gevolg dat die Amerikanen jazzmuziek meebrachten, waar wij dan ook ineens veel liever op gingen dansen. Maar het is natuurlijk zo dat Oostenrijk-Hongarije samen met Duitsland die Eerste Wereldoorlog hebben verloren.
1: Mm-hmm.
0: En de Oostenrijkse dynastie, de Habsburgers, moesten het veld ruimen. En daarmee verdween die wals van het toneel, want dat culturele, zeg maar, zwaartepunt dat altijd in Wenen had gezeten die hele 19e eeuw lang, verhuisde naar Berlijn.
1: Ja.
0: Om plaats te maken voor een veel meer geliberaliseerde, bijna decadente vorm van kunst, waarin uitgerekend die Amerikaanse jazzmuziek een veel grotere rol ging spelen. En de wals had dus als dans vanaf dat ogenblik zo goed als afgedaan.
1: Dat is zo interessant, hè? Hoe ook de dans bepaald wordt door de politiek van dat moment. En
0: ja,
1: hoe de dans dan moet volgen.
0: Ja, dat is zo.
1: Wat de politiek leidt. Ja, een dikke 100 jaar dus, hè, was de wals de dans die mensen moesten kennen. En daarna veel minder, maar we kennen natuurlijk nog wel veel walsjes. Ze blijven ook vandaag geschreven worden. Hoe zo'n wals technisch, muzikaal in elkaar zit, daar gaan we het dadelijk over hebben.
2: Radio 1.

0: Jan Tiersen en zijn prachtige La Valse d'Amélie van de film Amélie Poulain, natuurlijk.
1: De wereld van Sophie.
0: We walsen nu door de maandagochtend vandaag met een uitzending over de wals. De oempapa, 1, 2, 3, hoppakee, joekledidee. En met pianist en muziekkenner Mark Erkes. We zijn net al eens door de ontstaansgeschiedenis van de wals gewalst. Nu wil ik graag eens wat dieper ingaan op het muziektechnische aspect van de wals. Want, meneer Erkes, wat typeert de wals muziektechnisch?
2: Zeg maar gerust, Mark, hoor.
0: Mark.
2: En daar moet je geen muzikant voor zijn om dat te weten, maar ik denk dat iedereen weet dat de wals, en jij zit door de hele tijd te zingen oemtata. En het gekke is, als je eenmaal oemtata begint te zingen, blijf je na oemtata, oemtata, oemtata, oemtata. En begin. En dat komt omdat een beweging in drie draait. Mm-hmm. Ik weet niet of je er ooit op hebt gelet, maar in onze West-Europese muziek, die we eigenlijk hebben geëxporteerd naar Amerika ook, en op die manier ook weer terugkomt bij ons, staat onze muziek eigenlijk ofwel in twee, dat zijn dan marsen, daar stappen we op, daar hebben we continenten mee plat gemarcheerd natuurlijk. En als je dat uitbreidt, dan is het een vier, en is het 1, 2, 3, 4, ofwel draaien. En dan doen we 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mm-hmm. En die beweging bestaat al heel erg lang. Als in de middeleeuwen en in de renaissance iets vooruit moest gaan, snel moest wezen, dan deden ze dat in een beweging van drie. Omdat die zo makkelijk blijft draaien. Mm-hmm. Je had dus dat minuet, dat stond ook al in drie. Met dat verschil dat een minuet eigenlijk tot zes telt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terwijl een wals echt telkens per drie wordt gedacht. Eén maat, 1, 2, 3. 1 met een zware tel op de 3. Dat kan je natuurlijk ook vermijden door gewoon die dikke oem niet te spelen. En je blijft een wals houden natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: En je kan het ongelooflijk gestileerd aanpakken. Weet je, de wals, dat technische erin, dat zo herkenbaar is, dat heeft ook ongelooflijk veel muzikanten blijven inspireren om muziek te maken voor balletten en ook voor kinderen. Dmitri Shostakovich schrijft op een bepaald ogenblik een aantal dansen voor de pop. En de eerste is dit.

0: heerlijke muziek. Shostakovich kon geweldig mooie muziek maken. Ook.
1: Ja, er zit toch vaak iets zeer vrolijks in de wals. Hè? Ja, het hoeft niet, maar het kan.
0: Dat kan. En soms, en ik denk dat dat bij Rosalia het geval is, leidt dat tot een ironisch gebruik van de stemmingen, die muziek. En dan krijgt het natuurlijk iets ongelooflijk sarcastisch. Mm-hmm. En dat is hetgeen wat ik in die muziek La Perla hoor. Een tekst die dus als het ware lijnrecht, loodrecht tegenover het muzikale staat, waardoor dat muzikale op een ongelooflijke manier een extra, bijna lugubere betekenis krijgt natuurlijk.
1: Ja, waardoor het begint te wringen ergens.
0: Ja, maar als je dat niet weet, besef je dat natuurlijk niet.
1: Nee,
0: hè? Het is zo ongeveer alsof je in een film muziek zou horen die er absoluut niet bij hoort. Nee. En waardoor je dan eigenlijk bijna op het verkeerde been wordt gezet. Want, dat is een eigenschap van alle muziek, muziek maakt bij ons emoties los. Dat doet ze veel sterker en veel directer dan tekst of zelfs het beeld. Waardoor wij in een vrolijke stemming komen als wij zo'n hele naïeve wals horen. Omdat dat bij ons direct die herinnering ook oproept van het eenvoudige. Denk aan wat Duitsland toen ook noemde, dat volkstümliche in die muziek. Mm-hmm. En ik heb zo bij mezelf wat zitten zoeken en grasduinen naar een aantal voorbeelden die ik zelf ook heel gepast en mooi vind. In 1986 is er een Spaanse groep Mecano die Hijo de la Luna had gecomponeerd. Mm-hmm. De zoon van de maan. Een zigeunerin, zegt de tekst, die haar zinnen gezet heeft op een man, maar die krijgt ze niet te pakken en vraagt ze aan de maan om een handje te helpen. En de maan zegt dat toe, maar alleen als het eerste kind aan de maan wordt gegeven. God. Dat is een verschrikkelijk gegeven.
1: Wat een verhaal.
0: En die muziek heeft ook die stemming weer.

0: prachtig van sfeer.
1: Fenomenaal.
0: En van dingen. En je wordt eigenlijk als het ware in een irreële werkelijkheid gecatapulteerd. Doodeenvoudig, omdat die wals die herinnering altijd blijft oproepen van een wezen, iets onschuldigs.
1: Het is echt, het klinkt ook echt als filmmuziek als het verhaal erbij kent.
0: Ja, door het verhaal bij. Nu, echte filmmuziek gebruikt ook wel walsen. Ik heb destijds genoten van die film van Daniel Boon uit 2008, als ik me goed herinner. Bienvenue chez les Ch'tis. Een heerlijke, ongecompliceerde komedie van een bankfiliaalhouder in Nice, die door zijn bankoverste erop uit wordt gestuurd om helemaal in het noorden van Frankrijk, in de Franse, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, daar een kantoor nieuw leven in te blazen. En die muziek wordt telkens begeleid van in het begin door een zogenaamde valstechti. En die klinkt zo ongelooflijk ongecompliceerd. Hier hebben we in plaats van tata enkel tata.

0: zo ontwikkelt die wals zich steeds verder. En in het loop van de film hoor je die alle mogelijke karakters aannemen. Heerlijk is dat.
1: Ja, prachtig.
0: Maar het vertrekt van een ongelooflijk eenvoudig, aandoenlijk gegeven dat ook heel herkenbaar is. En tenslotte, in eigen land, vind ik die heerlijke muziek van mijn provinciegenoot, Stijn Meuris, die een onvoorstelbaar knap nummer maakte. Dat begint als een ongelooflijk cliché, maar al meteen een eigen accent legt in. La la.

0: Ik vind dat zo ongelooflijk charmant en het werkt. Ja, ja. Omdat Tijn Meuris die muziek en die beweging in die muziek echt gebruikt om letterlijk mensen dicht bij elkaar te brengen.
1: Ja, ja.
0: En in dit geval is de tekst eigenlijk perfect aansluitend bij de muziek. En dat heerlijke van, ik hou van u in die tekst. En niemand voelt daar een dubbelzinnigheid achter. Je voelt meteen, ik hou van u als mens. Geef me een kus. En iedereen hoort dat dat een kus op de wang is. Dat is toch heerlijk? Ja.
1: Hoe het komt dat een rockband als Noordkaap als belangrijkste single zo een volksdanserig walsje heeft, daar gaan we het in het volgende uur met Stijn Meuris nog over hebben. Want het is inderdaad een fenomenaal plezant nummer. Dat ondertussen al decennia blijft werken. Hè. De wals, gaat die eeuwig blijven werken? Is dit een muziekgenre dat we, of een ritme dat zal blijven de tijd des tands, de tand des tijds doorstaan?
0: Ik denk van wel, hoor. Omdat aan de meeste muziek waar we mee bezig zijn, dat heb je zelf gezegd daarnet, staat een vier. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een vermenigvuldiging van twee. En daar zijn muziekjes in drie die zodanig zijn versneld dat de drie ook een twee is geworden. Dat wil ik wel even verklaren, hoor. Als je 1, 2, 3, 1, 2, 3 en alsmaar sneller doet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan wordt er op een bepaald ogenblik 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En dan ben je terug in twee bezig. Oh, ja. Maar zolang de beweging in drie herkenbaar blijft en zolang we niet een andere beweging in een ander genre in drie razend populair zien worden, zullen wij blijven teruggrijpen naar de wals als een prototype die in die beweging zo herkenbaar past.
1: Mm-hmm. En omdat het toch plezant is om af en toe in het rond te zwieren met z'n allen, tot het helemaal in de soep loopt. Hè. Het was zo plezant om u nog maar eens aan het werk te horen op een maandagochtend. Niks beter dan uw verhalen en uw Erkes erbij, Mark Erkes. U doet dit soort lezingen vaak ook voor een live publiek. Hè. Kunnen mensen nog terecht ergens om u aan het werk te zien?
0: Ja, maar ik weet niet van buiten hoe en wat, hoor.
1: Ach, ik het zeggen. Muziek op mensenmaat.be.
0: Ja, die manier kan het ook natuurlijk. Ja.
1: Nee, daar vinden we alle informatie. Hè. Mark Erkes, pianist, jarenlang docent geweest aan de Luca School of Arts. Het was ons een eer. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite.
0: Heel fijn was dit. Dankjewel, hoor, Sophie.
1: Ik ga met door prikken naar de verkeersinformatie, want door een ongeval is op de E34 van Antwerpen naar Knokke in Kaprijke één rijstrook versperd aan het kruispunt met de Vaartstraat. Er is vertraging in beide richtingen. De Vaartstraat zelf, de N456, is ook afgesloten. Op de E17 staat er nog 40 minuten file. Dat is van voor Haasdonk. Op de E34 ruim drie kwartier vanaf Beveren. Op de A12 20 minuten vanaf Aartselaar. Op de E19 10 minuten van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan een half uur extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Stabroek op de R2 kwartier tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoektunnel. De binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Wemmel en Vilvoorde. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. 20 minuten file vanaf het Jubelpark. En op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
2: Radio 1.

0: Nina Simone met Mr. Bojangles. Omdat we het over walsen hebben. Heel veel mensen die met veel emoties zitten luisteren naar de verhalen en de muziek van Mark Erkes. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je altijd kan herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
7: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
6: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
7: Aspe, het slotakkoord.
6: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
12: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
11: Ah ja?
12: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Bergen is het proces gestart tegen 2 mannen die terecht staan voor de dood van een groep carnavalisten in Strepie in de provincie Henegouwen. 4 jaar geleden reed een bestuurder met zeer hoge snelheid 7 mensen van een carnavalsgroep dood. 81 anderen raakten gewond. Ook zijn passagier moet nu voor de volksjury komen. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust en ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Ze zijn massaal aanwezig op het proces en ze hopen op een zware straf. Dat zegt Dimitri de Becoog, die enkele families bijstaat.
16: Ja, dit is een belangrijke stap in hun rouwproces en hopelijk een stap die hen gaat helpen in hun rouwproces. Heel veel verwachtingen. Zij verwachten een straf die voldoende hoog zal zijn in hun ogen. Ik heb al gezegd van het zal voor jullie nooit voldoende zijn. Wat dat belangrijk is, denk ik, is dat de beslissing op het einde van de rit de ernst van de feiten weerspiegelt, de ernst van dit drama weerspiegelt en van jullie leed. En daar gaan wij voor vechten.
15: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar tijd. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor 1 liter. €1,99 is vanaf morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open voor het eerst sinds de staking bij het postbedrijf eind maart begon. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van de nieuwe werkuren. Het zal nog wel even duren om alle achterstand in te halen, waarschuwt CEO Chris Peters.
17: We gaan er nog een 10 dagen, 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
18: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die staken, maar het zou gaan om enkelingen. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Overmorgen wordt er wel nog verder onderhandeld tussen vakbonden en directie om tot een definitief sociaal akkoord te komen. Op de Dam in Amsterdam in Nederland is het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog beklad. Er is rode verf aangebracht en het woord genocide is erop geschreven. Net vanavond vindt in Nederland de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester van Amsterdam spreekt van een ongelooflijk laffe daad. En ook premier Jette noemt de actie onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 4 doden gevallen. 16 andere mensen raakten gewond. Er is ook schade aan woningen, appartementen en winkels. De Oekraïense president Zelensky heeft intussen op een Europese economische top in Armenië gezegd dat Oekraïne meer middelen nodig heeft om zich te verdedigen tegen de dreigende Russische aanvallen. Zelensky zei ook dat zijn land mogelijk drones zal inzetten op de 9 mei-parade. Nu zaterdag in Moskou is dat. Rusland herdenkt dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Vannacht viel Oekraïne, de Russische hoofdstad, ook nog aan met drones. Eén daarvan sloeg in op een flatgebouw op enkele kilometers van het Kremlin. De jonge Fransman Paul Sexas gaat meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Sexas is 19 en is een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en hij werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar nu komt het dus daarop terug. Het wordt voor Sexas zijn eerste grote ronde. Op steeds meer plaatsen in het land kans op regen, zeker in het centrum. In de namiddag mogelijk pittige buien met een donderslag, maxima straks tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Radio 1.
19: De wereld van Sophie.
13: Met Sophie Lemaire.
0: Een zeer goeiemorgen.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Radio 1 live.
3: Niet toevallig een wals, want we hebben het over de wals. Exact 1 week geleden schitterde Rosalía in de AFAS-dome in Antwerpen met een concert om duimen en vingers bij af te likken, waarvan een van de hoogtepunten haar prachtige wals La Perla is. Mocht u op sociale media zitten, dan heeft u ongetwijfeld de choreografie daarvan gezien die haar dansers daarop uitvoeren. Dus een prachtig stukje mimekunst zou je het bijna kunnen noemen, maar het is wel geen wals die gedanst wordt op haar wals. We doen dat ook niet meer echt, hè? Zo walsen samen, elkaar eens dicht tegen de gilet trekken en rondjes vieren, tot we er zat van worden. Maar het is lange tijd de dans der dansen geweest, zoals we vorig uur leerden van Mark Erkes. Een klassieker is het onder de ballroom dansen en de basis ook van vele andere dansen die eruit voortgekomen zijn. Dansliefhebbers vandaag zijn er nog altijd zot van. Anke van Meer trok naar Guido de Smet en Ilse Cambi van dansschool De Smet Cambi om een snelle inleiding te krijgen in de wereld van het walsen.
4: 1, 2, 3. Ik ben eigenlijk zot van de wals. Dat is een van de mooiste dansen. Echt wel. Dat leeft. Hè. En ook die muziek, die sleept u mee. Ook de Weense walsmuziek. Dat is prachtige muziek.
5: De wals is driekwart maat. Dat is dus al om te beginnen iets anders dan wat de mensen normaal gewoon zijn nu. Want nu is dat bonke bonke, dat is vierkwart maat. Of tweekwart maat.
4: Wel, dat zijn 1, 2, 3 tellen. En dat heeft echt wel een grote betekenis. Want heel ons leven is in driekwart maat. Hè? Morgen, middag, avond. Werken, eten, slapen. Ja, je hebt zo van alle uitdrukkingen. Hè? Dus het zit gewoon in het geheel, in het leven. Hè.
6: Dus eigenlijk is de wals dan wel een hele natuurlijke dans.
4: Heel natuurlijk. En alles draait, hè, ook in het heelal. Hè. En eigenlijk is die wals uit draaien ontstaan. Hè. Het is draaiende koppeltjes. Hop, hop, hop. En stilletjes aan is daar de wals uit gefilterd. 1, 2, 3.
5: Wals is heel veel draaien. Alhoewel, dat hangt van het soort wals af. De Weense wals is eigenlijk puur enkel en alleen draaien. Maar als je naar Argentijnse wals gaat bijvoorbeeld, dan is dat veel meer gewoon bewegen en is dat minder draaien. In de langzame wals hebben we draaien en hebben we geen draaien. Dus het varieert eigenlijk van dans naar dans.
6: Hoeveel soorten wals zijn er? Ik hoor er hier nu al 3. Zijn er nog meer?
4: Er zijn ook all-time walsen. Wat zijn van de vorige eeuw? Sint-Bernard wals, Veleta, Mexicaanse wals. Je hebt van alle soorten walsen.
5: We hebben wat men in Amerika doet, de American Smooth Type wals. Wat ook weer een heel andere beweging is.
4: De Franse Muzet. Ja, de Valse Muzet ook nog. Ja, ook nog een heerlijk dansje, hè?
6: En wat is het grote verschil tussen die verschillende walsen?
5: Het grote verschil ligt fundamenteel in de snelheid. Langzame wals is langzaam, de Boston is langzaam. Dat zijn walsen die gedanst worden tussen de 28 en de 31 maten per minuut. Weense wals, echte Weense wals, ligt tussen de 58 en de 263 maten per minuut. American Smooth Type snelle wals is ook maar rond de 50, 52 maten, omdat men veel extra bewegingen gebruikt, waarbij men dan de snelheid van een echte Weense wals niet kan aanhouden.
4: Weense wals,
5: ja, die staat in danshouding, hè, en die staat dan tegen elkaar aan. Je kunt dat doen op een manier zoals van een wedstrijd met grote lijnen of zo, maar je kunt dat ook gewoon
4: losjes.
5: Op zijn jamboeren fluitjes doen, als bij wijze van spreken, losjes, sociaal. En dan gaat hij pas als voor, zij, sluit, achter, zij, sluit, voor, zij, sluit, achter, zij, sluit, geteld voor de man. Ja, we tellen meestal voor de mannen en zeggen dan, en voor de lady, de normal opposite.

0: En dat wil zeggen?
1: Dat wil zeggen dat de dames het omgekeerd doen. Dus als ik rechts stap, stapt zij links. Als ik naar voren stap, stapt zij naar achter. En gaan we samen opzij, ik links, zij rechts. En dan sluiten we bij. En dan gaan we zo verder. De wals komt uit de tijden van de 18e, einde 18e eeuw. En wordt geclaimd door de Oostenrijkers als zijnde hun eigendom, de Weense wals. Of dat die echt ontstaan is in Wenen, dat durf ik niet zeggen. Maar met de hele familie Strauss, ja, met hun walsen in Wenen, hebben die dat zo geclaimd van dat is van ons. Net zoals dat de Engelsen zeggen Engelse wals. Maar die Engelse wals is niet Engels als zodanig. Die bestond ook op andere plaatsen. Dus het is niet zo dat, zoals men zou zeggen, Argentijnse tango. Als je weet dat een Argentijnse tango ook voor het grootste deel ontstaan is in Uruguay, dan heeft dat met Argentijns niks te maken, maar met wel met degene die in het eerste geroepen heeft, is van mij. Dus op dat punt is dat niet puur Wenen dat dat is, maar zij claimen dat en hebben dat mooi beschreven en zo. Dus dan, ja, dan hangt dat in hun handen, hè.
2: Wel, de Weense wals is wel de meest populaire en blijft de meest verspreide dans. Typisch aan de Weense wals is continu draaien en altijd stap, zij, sluit, stap, zij, sluit, stap, zij, sluit. En dat is eigenlijk de echte basiswals, stap, zij, sluit.
0: Oké, okay. Dus hoe moeten we precies staan?
1: Ja, we beginnen eigenlijk...
0: Wacht, ik heb ook nog een micro.
1: Ja, maar ik zal u bij wel hebben.
0: Voilà, oké, super.
1: Ja. Dus als we nu gaan beginnen als zodanig, dan gaan we dat eerst leren in een soort van vierkantje. Dus we doen een stap, we gaan opzij en we sluiten. En nu komt jij met deze voet naar voren. Stap, opzij en sluit.
0: Oké, okay, wacht, nog eens een keer.
1: Dat noemen we een vierkantje. Dus jij gaat links, zij, sluit en rechts naar voren, zij.
0: Oké, okay. Ah ja, dat zijn
1: telkens
0: drie passen.
1: Ja, dat is telkens drie passen. En dan gaan we dat draaien, zodat je dus niet...
0: Oh, de controle afgeven, dat is ook belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Kan ik niet goed.
1: En dan hebben we dus een rondje gemaakt in vier maten. Je gaat naar achter, zij sluit. En nu kom je met deze voet naar voren, stap, zij sluit. En dat is uw Weense walspas.
0: All right.
1: En dan moeten we de snelheid opdrijven.
0: Eigenlijk is het dus... Die drie passen en die versnellen, versnellen, versnellen.
2: En dan moet je zien dat je je armen op de juiste manier houdt. Dat je je partner niet naar je toe trekt. En dat je met je voeten geschrankt staat. Dat is heel belangrijk.
1: In de danswereld is de wals belangrijk omdat het een van de eerste dansen is die men aanleert bij beginners als je naar de cursussen komt. Maar als we in de wedstrijdwereld gaan kijken, in de competitiewereld, dan zijn langzame wals de meest belangrijke in mijn ogen, omwille van het feit dat het een eerste dans is.
2: Als je als jury daar staat, dan heb je direct een gedacht van de sterkte van de dansers. Omdat die manier van bewegen ook door overgenomen is in quickstep en slow foxtrot. Zo. De Engelse wals is echt een basisdans van alle ballroomdansen. Zo is het, ja. En het typische van die beweging is zo het zwierigen omlaag en omhoog, omlaag en omhoog. Echt wel zo het wiegeneffect, hè.
0: Is het een onderschatte dansstijl?
1: Mensen onderschatten het in de zin van dat lijkt gemakkelijk. Als je het goed kunt dansen, dan lijkt dat alsof je zweeft. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk als zodanig. Als je wedstrijd danst, is de Weense wals vooral een onderschatte dans, want je krijgt punten in vijf verschillende dansen. En je krijgt een vijfde van de punten van de Weense wals. En veel dansers haten Weense wals, ook al om te trainen, want je draait, ja, als je daarmee bezig bent, na vijf minuten denk je van, alsjeblieft, stop ermee, want ik heb precies een duvel gedronken. Dus ze dansen dat dus niet graag, ze trainen dat niet graag. En daarom is dat onderschat, omdat dat wel 1/5 van de punten is.
2: Eigenlijk is het ook de snelheid die in parten speelt, die wedstrijddansers ook. Want je danst 60 maten per minuut, dus 1 maat per seconde. Maar 1 maat is 3 passen. Dus 180 pasjes per minuut. Dat is enorm, hè?
0: En zijn jullie duizelig nu?
1: Wat zei je?
0: Zijn jullie duizelig?
1: Nee, ik niet, nee. Maar dat is ook een kwestie van gewoonte natuurlijk. Het is zo dat als je dat veel oefent, dan kun je makkelijk één of twee rondjes rond de vloer dansen. Zonder dat je daar last van hebt. Maar dat vraagt dus oefening. wij zijn getrouwd, wij zijn een koppel. Het is niet dat we gevoelens gekregen hebben voor elkaar door die wals. Zo was het niet. Maar de wals, de langzame wals, vooral maar ook de Weense wals, geeft een beetje romantiek. Als je een goede, een mooie, meeslepende wals hebt, dan krijg je ook wel dat romantisch gevoel. En dan krijg je ook meer die neiging om samen te voelen.
2: Wel ja, dat is heerlijk. Omdat je dus als dame niet zelfstandig mocht dansen, maar je volgt compleet de beweging van je partner. Dus hij geeft de timing aan, daar wacht je op en dan gaat je mee. Dus echt is echt wel afstellen, volledig meegaan met die danspartner. En dan, ja, dat is een heerlijk gevoel, zeker als je verliefd bent.
0: Mocht het u inspireren, dans er u ook eentje. Maureen was al bezig. Ze past deze ochtend op de kleindochter van 7 maanden. En ze zijn al de hele tijd samen rondjes aan het draaien deze voormiddag. De kleindochter vindt het heerlijk. De reportage die je hoorde was van Anke van Meert.

0: Wat een prachtige maandagochtend is het toch. Met dank aan al die walsmuziek, want daar hebben we het over deze voormiddag. What the world needs now is love, hoorde je van Jackie De Shannon. Naar Antwerpen, 25 minuten file op de E17 vanaf Haasdonk. 40 minuten op de E34 vanaf Melselen. 10 minuten erbij nog op de E19 van voor Kleine Pareel. En op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek op de R2, 20 minuten tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht. Dat komt door werkzaamheden. En op de E34 naar Knokke is de weg vrijgemaakt in Kaprijke aan het kruispunt met de Vaartstraat.
1: Radio 1.
0: Alleen maar walsjes dus deze voormiddag. Zometeen gaan we het hebben over de bekendste Belgische wals. Maar eerst een andere Belgische wals. Dit is Frank van der Linden.
2: In de wals

0: Frank van der Linden in de Walszaal. Want we hebben het over walsen vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Omdat je de werkweek soms in gang moet zwieren. De wals des vaderlands is natuurlijk Ik hou van u van Noordkaap. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een officieus volkslied bijna. Het nummer stond oorspronkelijk op de soundtrack van de film Mannekepis van Frank van Passel uit 1995. Maar je kan je afvragen hoe Stijn Meuris, toch de ruige zanger van een ruige rockband in die tijd, er in hemelsnaam opgekomen is om een wals te gaan componeren. Wart Bogaert vroeg het hem.
2: Over het algemeen bekocht de wals me helemaal niet. Ik heb ook nooit niks met Weense walsen gehad, of met het genre in general, zeg maar. Ik associeer het misschien met foute dingen, ik weet niet waarom. Het pompeuze, het bombastische, het koninklijke zelfs een beetje. Daar heb ik niet zo gek veel mee. Ik vind het wel een mooi genre. Het is ook een totaal ander soort muziek. Het is een andere maatsoort om te beginnen. Dat is zeer bepalend bij de wals natuurlijk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is iets heel raar. Dat gaat bijna tegen onze natuur in, vreemd genoeg. Dus ik heb er niet zo heel gek veel mee. En het was ook nooit de bedoeling dat Ik hou van u direct een walsje werd. We repeteerden in Leuven destijds. En we kregen dus de opdracht om een volledige soundtrack van Mannekepis te maken. Maar er moest dan toch wel duidelijk een single in zitten. En aanvankelijk waren we aan het proberen om dat nummer in een dodeweekse pop-rock versie te gieten. Totdat de toetsenist Wim de Wilde zei, ik kan eigenlijk ook een beetje accordeon spelen. En als vanzelf speelde hij een walsje. En de drummer hakte daarop in. Toetata, toetata. En we waren eigenlijk vertrokken.
3: We waren bijna echt vergeten. Schone zomer, wel kan zijn.
2: We hebben laatst die tapes nog eens teruggevonden. En dat was van, hebben we even geprobeerd om daar een popnummer van te maken? Dat werkt niet. Dan was dat absoluut geen hit geworden. Daar ben ik tamelijk zeker van. Toen dat nummer vorm kreeg en die tekst ook nog eens perfect daarop bleek te passen, toen waren we eigenlijk klaar met die barrière, genaamd walsje.
3: Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
2: Ik zeg nu trouwens walsje. Het is mij opgevallen dat het genre wals door ons en de rest van België ook, denk ik, of Vlaanderen, vaak een walsje genoemd wordt. Of een walske, met een K. Om een of andere reden diminueren we dat genre al meteen. We maken dat al kleiner. En misschien ook wel volks, wat ik wel tof vind. Maar het zelden of nooit hoor je iemand zeggen een wals. Want dat is direct heel chic. Met een tango doe je dat niet. Dat is een tango, punt. We hebben dat ook even moeten leren spelen, eerlijk gezegd. Want dat is een maatsoort en een ritmiek die je als stoere rockband, wat Noordkaap destijds was, niet gewoon bent. Dus dat was een soort verlichting van ons eigen muziek. Zo van, en hoe gaat dat precies? Ja, heel simpel, hè. Doen dat, dat, doen dat, dat, doen dat. Oeh, dat is het, of wat? Ja, dat is het. Maar dan zijn we natuurlijk, achteraf bekeken, zijn we daar erg blij mee. En trouwens, Frank van Passel, de regisseur van Mannekepis, ook. Want ik herinner me het moment waarop hij bij ons in de studio kwam luisteren naar de soundtrack die we op dat moment in elkaar aan het knutselen waren. En dat hij echt samen met de producent Dirk Impes grote ogen trok van, wat is dit, wat is dit? Oh ja, dat is een walske. Waarop zij allebei zeiden, nee, dat is de single. Toen moesten we toch even slikken, ja.
4: Is het simpele muziek die moeilijk te spelen is?
2: Dat klopt wel, ja. Dat denk ik wel. Het is inderdaad heel simpel, hè. Maar tegelijkertijd moet je die simpelheid, die eenvoud, dan toch wel heel accuraat brengen. Want anders loopt het helemaal uit de hand. Dat zit wel ingebakken, vind ik, in een wals. Dat fout kan lopen. Het kan ontsporen, bij wijze van spreken. Je moet het goed in de gaten houden. Want bijvoorbeeld het einde van Ik hou van u, waarin we versnellen en waarin het wat feller wordt, dat is al iets om goed bij op te letten, live. Maar dan aan de andere kant ook weer niet, want het publiek pikt dat helemaal op. En dat wordt dan een soort, ja, moet ik het zeggen, een soort zigeunerfeest. En dan is eigenlijk alles geoorloofd. Dus eigenlijk heel tof om te spelen. Ik hou van u, echt waar.
3: Geef me een kus.
2: Jaren geleden werden we verzocht om naar aanleiding van zoveel jaar België een koninklijke versie te maken van het nummer. In twee talen trouwens, samen met Sap Mama destijds. En ik herinner me de videoclip die we toen gemaakt hebben, dat is heel lang geleden. Daar werd danig op gewalst. Ja. En het publiek deed dat dan ook. Dus je moet eigenlijk maar een klein beetje aanduwen, de voorzet geven en huppakee, iedereen ontaart in een wals. Maar eigenlijk is het gewoon heel tof om te zien. Er is nog nooit schroom geweest in die groep om dat nummer te spelen. En dat vind ik zo mooi. En je speelt bijvoorbeeld anderhalf uur een heftige, intense, emotionele set. Zeer elektrisch ook, bij ons. En dan volgt toch altijd ergens in de busnummers, ik hou van u. En dat is vaak voor een publiek dat dat ook niet gewoon is. En binnen de 10 seconden zijn die toch mee. Dus er moet iets zijn in het genre wals, denk ik dan. Dat meteen aanzet tot, ja, tot wat? Tot vrolijkheid, tot dans ook. En dat vind ik wel knap. In tijden van verbinding. Ik denk dat ik daar in allerlei bezettingen, dus niet enkel Noordkerk, ja, toch al wel een keer of 1000 gespeeld heb. Deze week nog, hier letterlijk in het café hier om de hoek in Kermt, deelgemeente van Hasselt, waar ik woon, in een cafeetje, onverwacht met het lokale koor dat hier repeteert. Dat barstte ineens uit en ik hou van u. En ik heb dan maar vrolijk meegedaan. En de rest van het café ook trouwens. Dus er is iets. Je hebt dat nummer, ja, 10 seconden en iedereen doet mee.

0: Ah, zo mooi. A Sunday Smile, hoorde je. Van Beirut. Een wals, uiteraard.
1: De wereld van Sophie.
0: Want daar hebben we het over. Als Johann Strauss de koning is van de wals, dan is André Rieu toch zeker zijn kanselier. Al meer dan 30 jaar toert de wereldberoemde Nederlander de wereld rond en brengt hij met zijn Johann Strauss Orchestra overal mensen aan het walsen. De klassieke muziekwereld durft er al wel eens lacherig over doen, maar er zijn avonden waarop André Rieu meer tickets verkoopt dan AC/DC of Bruce Springsteen samen. Slecht boert de man niet. Johann Strauss en diens muziek, junior, senior, dat is een specialisatie, maar hij durft ook wel eens aan de slag te gaan met walsen van andere componisten. Els Aert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Weten we waarom André Rieu eigenlijk zo zot is van de wals?
2: Blijkbaar is dat al gestart toen hij nog een kleuter was. Toen raakte hij al betoverd door de wals, zegt hij zelf. Als vierjarige zat hij in de concertzaal te luisteren naar de muziek van zijn vader, André Rieu.
0: Ook een senior.
3: Senior, ja.
2: En toen zag hij dus al hoe dat het publiek begon te bewegen en te glimlachen zodra zijn vader een Strauss-wals inzette. Ja, en dat vlammetje dat is eigenlijk nooit meer gedoofd. In 1987 richtte hij dus zijn eigen Johann Strauss Orchestra op, vernoemd naar die componist die hem het meest inspireerde. En zo groeide hij uit tot de man die de wals wereldwijd nieuw leven inblies. Maar ja, als wereldwijd bekend gezicht van populaire klassieke muziek krijgt André Rieu ook wel al eens mailtjes van aspirant-componisten die graag willen dat hij hun muziek zou opnemen.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. Ik heb een fragment gevonden waarin hij vertelt hoe dat meestal gaat. Opgelet, het is een opname van op zijn jaarlijkse concertreeks in zijn thuisbasis Maastricht. En hij spreekt voor de gelegenheid wel zijn moedertaal. Dat is het Maastrichts-Limburgse dialect.
4: Een paar maanden geleden belde mijn kantoor uit New York mij op met de mededeling dat er iemand aan de telefoon was. En die zag dat er een fan van mij was en hij had een wals gecomponeerd en hij wou dat ik die wals zou spelen. En ik kan u zeggen, ik krijg heel dikwijls zulke telefoontjes van lui die zeggen, ik ben zo'n grote fan, ik heb een wals gecomponeerd en die moest die wals voor mij spelen. Maar ik kan u ook zeggen dat door de jaren heen mijn ervaring mij gezakt heeft tot er nog altijd geen nieuwe Johann Strauss opgestanden is en tot ik nog altijd de muziek van de goede maestro himself het schoonste vindt. Maar toen ik de naam huurde van degene die aan de telefoon was in New York, toen viel ik bijna van mijn stoel.
0: Dit is het luxe dialect dat ik in tijden gehoord heb.
2: Ja, voor wie dat het een beetje moeilijk te volgen
0: vond.
2: Ja. André Rieu die vertelt dus dat hij telefoon kreeg uit New York en dat een fan van hem een wals gecomponeerd had en wilde dat hij die zou opnemen. André Rieu krijgt dus inderdaad zeer vaak zo'n berichten en hij zegt eigenlijk heel elegant dat er nog nooit een nieuwe Johann Strauss heeft tussen gezeten. Mm-hmm. Lees, gewoonlijk is het redelijke bagger dat hij toegestuurd krijgt. Maar toen Rieu de naam hoorde van deze fan, viel hij bijna van zijn stoel, zegt hij.
0: Zijn steul.
2: Het was een zeer bekende acteur en ik heb een stukje klaargezet. Hier hoor je hem in zijn bekendste rol.
5: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Maar is dat Silence? Is het Anthony Hopkins?
2: Ja, Anthony Hopkins.
0: Componeert die muziek?
2: Ja, in 1964, lang voordat er ook maar iemand gehoord had van de acteur Anthony Hopkins, was er blijkbaar wel al de hunkerende muzikant Anthony Hopkins. Hij speelde al piano sinds dat hij kind was en in 1964 zat hij op school in een lokale drama and music school. Acteren en muziek. En de muziek trok hem toen dus meer aan dan het acteren. Op een druilerige dag zat hij op school wat te improviseren op een van de piano's. En iemand die voorbij wandelde, die zei hem, misschien moet je opschrijven wat je nu aan het spelen was, want dat klonk eigenlijk best wel mooi. Dat was toen dus al het begin van zijn compositie And the Waltz Goes On.
0: Mm.
2: Ja, het leven gaat verder. Anthony Hopkins wordt ontdekt als acteur. En goh, waarschijnlijk ergens onderweg naar het winnen van zijn eerste Oscar vergeet hij wel een klein beetje zijn muzikale ambities.
0: Hoe gaat dat?
2: Ja, ja. Dus dat stuk dat hij schreef, dat blijft ergens in een lade liggen. Maar de liefde voor klassieke muziek, die blijft. Hij en zijn vrouw Stella, die worden samen fan van de concerten van André Rieu. Dit vertelt hij daar achteraf over.
3: It's very strange actually, because about 2 years ago I'd seen his concerts on television. Never seen them live. I saw them on television in America. And there was one particular concert I thought, I'm going to meet him one day. And I'm going to meet members of his orchestra.
2: Hij was ervan overtuigd dat hij André Rieu ooit zou ontmoeten en leden van zijn orkest ook zou ontmoeten. Hij zegt dat destijds blijkbaar ook tegen zijn vrouw Stella. En die maakt daar eigenlijk meteen zo een extra mentaal tabblad van in haar hoofd. En een paar dagen later stuurt ze die wals die Hopkins schreef op naar de agent van Rieu in New York. Ja, en zo komen we dus terug bij dat moment waarop André Rieu bijna van zijn stoel viel in Maastricht. Maar Rieu, die schiet meteen in actie.
6: Ik heb me daar meteen opgestort. Echt, ik zei, ik heb toevallig het orkest hier, stuur de muziek. En dat heeft hij gedaan. En binnen 1 uur hebben we toen een first draft gemaakt. En dat heb ik naar hem gemaild. Hij was op een airport in Mexico. En hij heeft het gauw gehoord. En hij mailde me meteen terug. En oh, fantastisch. En dat was maar de eerste keer. Dat was de first draft.
7: That's right, the first draft. Yeah.
2: Wel handig. Als je André Rieu bent, dan heb je blijkbaar altijd toevallig wel ergens een orkest rondslingeren.
0: Ja, het moet zijn. Zeg maar, ik wil dat nu wel eens horen. Is het goed, die wals die Anthony Hopkins geschreven heeft?
2: André Rieu, die heeft daar nog een beetje op verder gewerkt. Hoeveel precies, dat wordt nooit echt heel duidelijk gezegd. Mm. Maar het is wel een stuk geworden dat hij heeft opgenomen en uitgegeven als titeltrack op een van zijn albums. Maar ja, we zullen anders eerst even naar een stukje luisteren.

0: zo sprookjesachtig.
1: Ja, hè?
0: Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie wals.
1: Mm-hmm.
0: Het wordt verderop in stuk nog wat bombastischer. Maar je hebt zo een melancholisch thema. En dat gaat er de hele tijd zo'n beetje doorheen. Het is eigenlijk heel filmisch.
1: Ja, zwaar.
0: Echt iets voor zo de aftiteling van een goed liefdesdrama of zo.
1: Ja, je hebt gelijk. Maar dit... pas een goed aftitelingslied.
0: Ja, hè, zo terwijl... Ja. Maar dit was dus wel het begin van een mooie vriendschap tussen de acteur en de dirigent. Volgens Rieu hadden ze zeer innig contact. Er waren plannen om nog meer stukken die Hopkins gecomponeerd had uit te brengen... Tot!

0: André Rieu heeft And the Walls Goes On kort na de opname meteen live gespeeld in Wenen. Mm-hmm. Sir Anthony Hopkins die zat toen in het publiek en er zijn natuurlijk opnames van dat moment. Op het filmpje zie je Anthony Hopkins zichtbaar geëmotioneerd genieten van de allereerste uitvoering van het stuk dat hij bijna 50 jaar geleden schreef. Dit zei Rieu daar achteraf over. Opgelet, het is terug in het Limburgs.
1: En hij direct gereageerd en zei, oh, ik vind het zo zoen. Hij was in tranen.
0: Hij vond het zo mooi, hij was in tranen. Sophie, het lef. De durf van die André Rieu, zoiets zeg je toch niet?
2: Hoezo?
0: Ja, voor Anthony Hopkins was dat de kaakslag waarvan hij niet meer zou terugkomen. Hij heeft André Rieu nog laten weten dat hij zeker niet zat te grienen, want dat hij namelijk nooit tranen in zijn ogen heeft. Ja, moest ik André Rieu geweest zijn, die had ik ook niet zien komen. Dat kwam helemaal out of left field.
2: Hij was daar oprecht boos over.
0: Ja, dat was de druppel, daarmee was de vriendschap voorbij.
2: Ik snap het niet goed.
0: Ja, maar zoals dat gaat in het leven, bloemetjes verwelken en ego's zinken als beton. But the walls, it goes on.
2: It goes on. We zullen er eens naar luisteren. Naar die wals die Anthony Hopkins geschreven heeft, maar waar hij zeker niet door ontroerd werd. Hoe raar.

0: Bam, dramatisch einde aan And the Waltz Goes On. Geschreven dus door acteur Anthony Hopkins, uitgevoerd door André Rieu. Naar Antwerpen is er op de E19 hinder door een brandend voertuig. Iets voorbij Mechelen-Noord. Ook 20 minuten file op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E34 vanaf Melcele. En 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek op de R2 een kwartier. Hier tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht. Dat komt door werkzaamheden.
1: Radio 1.
0: We hadden het over de wals deze voormiddag. Het was heerlijk zwieren. En ik hoop dat we de dag voor u goed in gang gezwierd hebben. Mocht u wat gemist hebben van deze aflevering. Weet dat je alles kan herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max.

0: toch interessant, hè? Hoe veelzijdig de wals wel niet is. Een hele voormiddag, alleen maar walsjes. Het is iets voor 12. Zometeen is er nieuws. En dan is Lieven hier met minder walsen, maar wel veel nieuwe feiten.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: In het vijfde jaar van de oorlog slaan de Oekraïners meer en meer toe op Russische bodem. Nu ook in Moskou. Wat betekent dat? Nieuwe feiten, zo dadelijk eerst het nieuws.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In Bergen is het proces begonnen tegen twee mannen voor de dood van een groep carnavalisten in Strepie. De blokkades bij Bpost zijn voorbij en het Belgische voetbal zal opnieuw worden uitgezonden via Telenet. Goedemiddag. In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie. Vier jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood, 81 andere mensen raakten gewond. De bestuurder moet zich nu samen met zijn passagier verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, jij volgt het er allemaal. Hoe verloopt het proces?
5: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. En dat komt natuurlijk omdat hier zoveel families en nabestaanden zijn. Zeker 400 mensen.
6: J'ai perdu mon ami. On était là, on a tout vu. C'est très difficile d'arriver, mais c'était très important d'être là aujourd'hui.
7: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
5: De hoofdbeschuldigde is Paolo Falzone. Hij reed veel te snel op het moment van de aanrijding. Maar volgens zijn advocaat, Frank Discepoli, wilde hij niemand doden.
8: Connaît depuis le début que c'est lui le responsable de autant de personnes tuées et autant de personnes blessées. Ce qu'il ne veut pas reconnaître, c'est qu'il aurait voulu ça.
5: Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken dat er wel sprake is van opzet. Advocaten David Guélet en Dimitri de Beco.
9: Nous estimons que Paolo Falzone devrait être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
10: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel.
5: Op dit moment leest de procureur-generaal de akte voor. Straks begint dan het verhoor van de twee beschuldigden.
4: Marieke, dankjewel. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Voor het eerst in 1,5 maand tijd zijn vandaag alle distributiecentra weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Miljoenen brieven en pakjes zijn de afgelopen weken blijven liggen. Maar voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie, zegt Mathieu Goudervoy van Bpost.
11: Ten eerste is het natuurlijk een staking. Hè. Dat is een situatie die we natuurlijk zelf niet wensen. En is er ook een heel groot verschil tussen een zending die vertraagd is of die verloren is. Hè. In dit geval zullen de uitnodigingen wel degelijk in de bus vallen. Gaat het verloren en komen ze nooit aan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan moeten we zeker gaan bekijken hoe we zouden kunnen compenseren.
4: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die blijven staken, maar het zou gaan om enkelingen. Woensdag wordt er verder onderhandeld tussen vakbonden en directie om tot een definitief sociaal akkoord te komen. Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder. Het blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is vanaf morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. De Duitse kanselier Merz heeft gereageerd op het plan van de VS om 5000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland terug te trekken. De Amerikanen zouden ook geen lange afstandsraketten meer willen plaatsen in Duitsland, ook al hadden ze dat eerder beloofd. President Trump is boos op de Duitse kanselier door uitspraken over de Iran-oorlog. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
12: De Amerikanen hebben geen duidelijke strategie in de oorlog met Iran en ze worden vernederd. Het was een uitspraak van de Duitse kanselier Merz tijdens wat een onschuldig schoolbezoek leek. Maar het Witte Huis pikte de woorden op en een paar dagen later kwam dan het nieuws dat de VS 5000 Amerikaanse soldaten of meer uit Duitsland willen weghalen. Maar volgens Merz is er geen link met zijn uitspraken en is het herschikken van troepen normaal.
13: Ze dislocieren ihre troepenteile weltweit immer wieder neu. En daarvan zijn we ook betroffen. Dat is in de laatste jaren immer mal een stuk rauf en weer een stuk runtergegangen.
12: Dat ook lange afstandsraketten die Rusland moeten afschrikken er niet komen, krijgt intussen felle kritiek. Volgens verschillende Duitse politici geeft de VS op die manier een signaal richting Moskou dat ze namelijk niet wakker liggen van Europa's veiligheid. Binnen Duitsland gaan er nu stemmen op om dringend andere partners te zoeken voor die veiligheid. En daarbij wordt ook naar Oekraïne gekeken, waar de defensieindustrie de laatste jaren felle stappen vooruit zette.
4: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn nu al zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal anderen raakten gewond. Er is ook veel schade aan woningen, appartementen en winkels. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russische president Poetin bang is dat de jaarlijkse militaire parade zaterdag in Moskou verstoord zal worden door Oekraïense drones. Maar in trio die uitspraak komt er net nu er een Oekraïense drone is ingeslagen op een appartementsgebouw in Moskou.
14: Ja, en dat is toch redelijk uitzonderlijk. Moskou is erg goed verdedigd. Er staan overal in en rond de stad luchtafweersystemen. Maar vannacht is een Oekraïense drone ingeslagen op een appartementsgebouw op 8 kilometer van het Kremlin. En dat zal de ongerustheid in Rusland nog doen toenemen. Zaterdag herdenkt Rusland de overwinning van het Sovjetleger op Nazi-Duitsland. Maar voor het eerst in jaren zullen er geen tanks, raketsystemen of ander zwaar militair materieel deelnemen. En volgens Zelensky toont dit dat Rusland bang en zwak is.
15: They fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong now. So we must keep the pressure by sanctions on.
14: Ja, en daarom is nu ook het moment om de druk op te voeren met sancties, zegt hij nog.
4: En het Oekraïense leger lijkt er ook steeds beter in te slagen om die Russische luchtafweer dus te omzeilen. Hè?
14: Ja, ze bereiken ook doelen alsmaar dieper in Rusland. Vorige week nog tot voorbij de Oeral in Aziatisch Rusland, zo'n 1700 kilometer van de Oekraïense grens. En verschillende media citeren intussen ook uit een inlichtingenrapport van een EU-land waarin staat dat Poetin zich alsmaar meer isoleert in een ondergrondse bunker uit schrik voor een aanslag op zijn leven.
4: Oké, Marijn, dankjewel. Het Belgische voetbal is de komende weken en volgend seizoen ook weer te bekijken door klanten van Telenet. Na lang onderhandelen heeft Telenet een overeenkomst bereikt met streamingdienst DAZN. Jarno Poli, wat betekent dit nu allemaal concreet voor de voetbalfans?
16: Wel, dat betekent dat je dit seizoen nog 8 topwedstrijden gratis kan zien via Telenet, zonder extra abonnement dus. Tot nu toe had je wel een abonnement nodig bij streamingdienst DAZN en kon je de wedstrijden enkel op die app ook bekijken. De bekerfinale over 10 dagen tussen Anderlecht en Union moet volgens het mediadecreet gratis te zien zijn en dat kan nu dus door het akkoord met Play. Vanaf het nieuwe seizoen zullen alle matchen dan weer op een kanaal van Telenet te zien zijn voor wie een abonnement koopt. Over de concrete prijzen is er wel nog geen duidelijkheid. Telenet zal trouwens ook de matchen van de Women's Super League uitzenden en de Spaanse, Italiaanse en Franse competitie zitten ook in de overeenkomst.
4: Jarno, dankjewel. Nog een wielerbericht. De jonge Fransman Paul Seixas gaat meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Seixas is 19 en een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en hij werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, na wereldkampioen Tadej Pogačar. Zijn ploeg vond het eerst nog wat te vroeg om al aan de Ronde van Frankrijk mee te doen.
17: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfs- of

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.
2: Antwoorden voor de Volksjury. Meer op vrtnieuws.be.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
5: En heel veel dank aan Lode Roes voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch die nieuwe manier om als gewone man uit Rusland weg te kunnen geraken. Namelijk online een pas gekocht rokje recenseren. Vorige week is een anonieme Rus in Rusland opgepakt. Hij had namelijk online een leren rok gekocht. Op zich geen probleem, alleen was hij voor de Russische autoriteiten net iets te enthousiast over zijn aankoop. Want nadat hij de rok had gepast, postte de man een review op de website van de verkoper van de rok. Wat een leuk rokje, schreef hij. Gevolg, politie aan de deur. En een veroordeling tot deportatie, omdat hij niet traditionele seksuele oriëntaties zou hebben gepromoot. Want hij schreef namelijk ook: het verbergt niet alleen mijn rondingen, dat rokje, maar ook nog eens dat ik een man ben. Tja, dissidenten die weg willen, die weten wat hen te doen staat.
1: Het is maandag 4 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: In het vijfde jaar van de oorlog worden de Oekraïners altijd maar actiever op de Russische bodem. Wat betekent dat voor de positie van Poetin? Michiel Vos meet intussen de temperatuur in het Witte Huis. En Nele van den Broek brengt ons moderne manieren bij. Etiketten in het digitale tijdperk. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Doet dat deugd of doet dat geen deugd? Ik heb me kunnen beheersen, maar de neiging was heel erg groot om rond deze studiotafel te gaan dartelen. De neiging bestaat nog steeds. Wat een jingles toch.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is nog maar maandag en we zitten al helemaal in de sfeer. Goedemiddag, Michiel Vos.
2: Goedemiddag.
0: Leef je nog na al deze lente, al dat lentegeweld?
2: Oh la la, dat kon ik wel gebruiken. Na de bestraffende woorden van een Europeaan richting My President afgelopen weekend.
0: Ja, inderdaad. En het was er meer dan één, hè?
2: Want, meer dan één, het was een hele speech.
0: Het was een hele speech, eerst en vooral. Want ja, koning Charles op staatsbezoek bij Trump. En hij kon het niet laten om even te reageren op een eerdere opmerking van Trump, namelijk dat zonder de Amerikanen wij hier in Europa allemaal Duits zouden spreken.
3: You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
0: Minuutje, als het niet aan ons had gelegen, dan spraken jullie allemaal Frans. Groot gelach in de zaal. Ook door
2: Trump.
0: Dat
2: gelach was luid.
0: Luid gelach. Ook Trump die lachte mee.
2: Zeker. Hij moest eigenlijk wel. Want dit was in het Witte Huis. Tijdens het staatsbanket. Van het staatsdiner natuurlijk. Hè, van King Charles. Een man waar, dat wisten we sinds de dag daarvoor. Via de moeder van Trump. Ooit geboren in Schotland. Een soort voorliefde heeft voor het Brits Koningshuis. En ook voor ene Prince Charles. Die volgens de moeder van Donald Trump ooit zo cute was. Look Donald. On TV. Prince Charles. Zo cute. Schattig.
0: Ja, ach.
2: Kijk hoe hij ziet er zo goed uit. Nou goed, dan hoef je bij Donald J. Trump niet diep te gaan. De moederliefde voor het Koningshuis wordt dan overgebracht op kind, die nu president is. En dan, na Windsor vorig jaar, nu dat koningspaar mag ontvangen in het Witte Huis. Zijn Windsor, zal ik maar zeggen, aan de Potomac. En daar ontving die ze in pracht en praal. Kan niet anders gezegd worden. Maar dan toch meesterlijk King Charles III. Die zo nu en dan even in het Amerikaans-Engels een dig. Een klein stootje uitdeelde aan Trump. En aan het beleid in Amerika. En aan de toestand in Amerika. En even liet weten, hè, jullie vieren nu 250 jaar Amerika. Or as we British like to say, the other day. Just the other day. Weet je wel, het is allemaal heel fijntjes van, ja, is leuk hoor, zo'n grote broer in Amerika. Maar jullie komen net kijken.
0: Juist, maar hij lachte een beetje als een boer met kiespijn. Eigenlijk,
2: tuurlijk,
0: onder dat laagje vernis zat hij te koken. Denk je?
2: Ja, onder die make-up inderdaad een klein beetje te koken. Dat kan haast niet anders. Want hij kreeg het er een beetje van langs. Ja, hij werd een beetje de les gelezen op een diplomatiek, zeer subtiele manier. En het is niet onopgemerkt gebleven in Amerika. Veel commentaren over, kijk nou toch, King Charles, die hier met Shakespeare en Oscar Wilde notabene in de hand deze ongeletterde rauwe beer in het Witte Huis eventjes toch fijntjes neerzet en de les leest. Ja, dat is toch, dat kan eigenlijk niemand meer, werd ook in Amerika gezegd. We hebben het verbruikt bij alle Europeanen. Trump heeft geen zin in Macron, Merz of Starmer. Maar wie er nog wel doorkomt door de poorten van het Witte Huis is King Charles III. En die het dan wel mag. En dat was eigenlijk een beetje de vibe in Washington D.C.
0: En de opluchting bij velen dat er toch nog iemand was die dat kon. Ja, je hebt de paus. Maar die heeft dan een veeg uit de pan gekregen. En de koning. Eigenlijk alle restanten van het ancien regime in Europa worden eigenlijk in stelling gebracht. Gek, hè?
2: We zijn terug in de middeleeuwen. Het is de paus en de koning. En that's it. En voor een president in de Verenigde Staten die eigenlijk, in ieder geval qua gevoel en sentiment en historie, niets met Europa te maken wil hebben. De man is al 15 maanden, vergeet niet, niet in Brussel geweest. Alles loopt van orde van zaken, loopt via Islamabad of via Israël, maar zeker niet via Europa. Het woord Genève, Brussel, Berlijn, laat staan, Londen nauwelijks, is eigenlijk niet genoemd in de afgelopen maanden in Amerika. Je hoort het gewoon niet, het gaat er niet over, maar wel King Charles, die kan daar dwars doorheen. Just. Een soort ouderwetse ridder.
0: Ja, en Charles heeft ook een niet onopgemerkt gebleven toespraak gehouden in het congres natuurlijk, waar hij nog eens fijntjes de rechtsstaat moest uitleggen aan.
2: Ja, inderdaad. Met medeneming van de Magna Carta uit 1215 notabene, waarin de individuele rechten van toen de baronnen, nu van burgers, eigenlijk werd vastgelegd. Dat werd nog eens even zo'n beetje lichtjes neergelegd door een niet een apolitieke, moet ik zeggen, koning van Engeland natuurlijk, koning van Groot-Brittannië. Maar toch van, jongens, dat hebben wij misschien uitgevonden, dat hebben jullie meegenomen in jullie revolutie. Die vieren jullie 250 jaar, daar kan ik ook verder niks aan doen. Just the other day. Maar nu wil ik jullie nog even fijntjes uitleggen dat individuen ook tegenover de staat, tegenover de overheid in Amerika rechten hebben. Die kunnen niet vertrapt worden of opzij worden gezet door een al te koninklijk zich gedragende president.
0: Ja, iets minder flegmatiek en laconiek reageerde de president op de uitlatingen van de Duitse bondskanselier Merz, die daarvan is bekend dat hij net iets minder zorgvuldig zijn woorden kiest dan zijn voorgangers Scholz en Merkel. Hij is een beetje on-Duits wat dat betreft. En zeker als hij te gast is op een school en vragen van leerlingen beantwoordt, ja, dan mag hij toch wel zeggen wat hij denkt. Laten we eens luisteren.
4: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine Strategie. En das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein. Dan moest man ook weer raus.
0: Ja, bij zo, als je weet wel wanneer je een oorlog begint, maar niet wanneer je hem eindigt. En je moet dus voor beide, voor de ingang en de uitgang in de oorlog, een strategie hebben. En de Amerikanen hebben geen strategie. Dat zegt gewoon de bondskanselier. Probeert dat een beetje schoolmeesterachtig uit te leggen aan een paar leerlingen. De reactie in het Witte Huis was nogal heftig.
2: Heftig? Offensichtlich, we moesten eerst opzoeken wat dat was. Keine strategie. Nou, toen we erachter kwamen, toen zei Trump meteen, oké, dan gaan er nu 5000 troepen weg. Een hele brigade Amerikaanse troepen ga ik weghalen uit Duitsland.
0: Ja.
2: En ik zet even een 25% importtarief op alle Duitse auto's. Dus BMW, Mercedes, Audi, noem maar op.
0: En geplande raketten komen niet.
2: Juist, de geplande raketten die inderdaad al lang gekelen waren aangekondigd door, geloof ik, Joe Biden al, die al een tijdje in the works zijn, komen niet. En het is een eerste stap, zei Trump ook nog bij het vliegtuig, voordat hij naar binnen de beast, zijn koninklijke limousine, inrolde. Hij zei, er komt nog meer aan. We're gonna cut more, zei hij letterlijk. Yeah. We're gonna cut some more. This is just the beginning, leek de boodschap. En ja, dat is dus duidelijk.
0: Gewoon een opmerking in een school. Dat zo'n gigantische is dat niet een beetje kinderachtig? Licht geraakt?
2: Ja, dat is licht geraakt. Ik denk dat Merz hier heel duidelijk en in een afgemeten Duits offensichtlich keine Strategie heel duidelijk, het valt natuurlijk nooit heel goed in Amerika als een Duitser op militair gebied Amerikanen de les probeert te lezen.
0: Begrijp
2: maar
0: ik.
2: Hij heeft hier wel heel duidelijk een punt. Jullie hadden geen strategie aan de voorkant, rein, maar ook niet aan de achterkant, raus.
0: Dat is wat dus iedereen weet eigenlijk.
2: Wat iedereen weet en waar ook volgens mij in andere hoofdsteden in Europa over wordt geklaagd. En dan wordt gevraagd aan Europeanen om mee te doen in die straat van Hormuz, al dan niet via een NAVO-verband. En dan zegt Europa natuurlijk, nou nee, we waren ook niet hierin gekend. Dit doe je maar zelf met Bibi Netanyahu. Dit is niet onze zache. Ja, dan is het natuurlijk, dat is een open wond die dan door Merz even wordt blootgelegd. En dan reageert Trump op zijn Trumps inderdaad meteen met zijn favoriete instrument, à la president McKinley uit de 19e eeuw, de tarieven. Dat gaat dan op de Duitse auto's, een doorn in het oog.
0: Maar ja, die tarieven die waren toch al een keer illegaal verklaard?
2: Illegaal verklaard door de Supreme Court, zeker, waren toen teruggebracht, maar zijn dus nu weer ad hoc, zeg maar, voor deze industrie omhoog gezet, terwijl ze na het bezoek van Prins Charles voor whisky bourbon uit Kentucky, met name richting de Schotse whisky, weg zijn gehaald. Daar is een soort samenwerking nu. Ja. Vanwege mijn eer en mijn grote gevoel voor King Charles III, zei Trump.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: De grote gevoelens van een mad king, hè, dat is het toch echt wel. Het is het gedrag van een mad king. Een zotte, kwaaie koning.
2: Ja, je refereert aan King George III, die ook een beetje wordt herdacht van dit jaar. Hè, want dat was de koning natuurlijk. Die koning was in 1776 van de Britten. Nee, ja, dat inderdaad zo. Je kunt dus met deze president, moet je op een persoonlijke manier, lijkt het wel, zaken doen. Het is echt een onderhandeling onder vier ogen, waarin wordt geschaakt. En als je verkeerd schaakt, dan pakt hij je op persoonlijke of op, laten we zeggen, kleinzerige moment terug. Maar goed, het heeft wel grote gevolgen. Het zijn 5000 troepen. Er gaat meer komen. Hij heeft ook al geklaagd over Italië en Spanje. Maar Spanje ligt al een tijdje dwars. Meloni is ook niet meer in het goede blaadje bij Trump. Ja. Dus dit wordt een begin van, ik geloof dat er zo'n beetje 68.000 Amerikaanse troepen minimaal zijn in Europa. Op meerdere basis. Het zijn er heel veel in allerlei landen. En dat gaat waarschijnlijk wel worden teruggebracht. Ja.
0: Ja. Ja, de mentale gezondheid van de president wordt er niet beter op. Jij blijft het voor ons volgen. Dank je wel. Michiel Vos, tot volgende maandag.

0: Ja, even een kleine disclaimer toch, dat wij geen enkele verantwoordelijkheid willen dragen. Wij van de VRT, Radio 1, voor de eventuele politieke gevolgen van het draaien van Heino na dit onderwerp. Wie weet, als het ooit aan de oren komt van president Trump, dat de NAVO weggaat uit Brussel. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Grapje. Heino en Amerika.
1: Now I better try and bring a little style and polish to this food.
2: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
0: Glans en stijl, style en polish in een steeds digitaler wordende wereld. Daarvoor zit hier Nele van den Broek. Goedemiddag, Nele.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Welk probleem komen we vandaag tegen? Wat gaan we aanpakken?
3: Lieven, het gaat over WhatsApp-groepen. Ik heb namelijk last van digitale overdondering. Ken je dat, digitale overdondering? Dat is zo het gevoel, je neemt je telefoon vast of je doet je computer open en het is zo alsof er een lawine op je afkomt. Je bent de hele tijd bezig met digitale brandjes te blussen en je komt eigenlijk niet meer toe aan je eigenlijke leven. En zo'n WhatsApp-groep, dat is een broedhaard van digitale overdondering.
0: Allemaal moppen.
3: Oh man, je kunt je telefoon niet open doen en je krijgt weer 100 notificaties van een discussie die je niet gevolgd hebt en allemaal memes en video's en foto's en je moet daar dan een adequaat soort van reactie op hebben en dan nog 20 uitnodigingen van dingen waar je eigenlijk niet naartoe wilt, maar die je dan toch opzadelen met gigantische FOMO.
0: Ja, nu, je kunt dat gewoon dichtlaten. Je kunt die telefoon gewoon dichtlaten.
3: Ja, lukt u dat? Mij niet, hoor. Ja. En je denkt
0: of
3: dat
0: je kunt
3: altijd
0: de app verwijderen, maar ja, dan ben je in een soort isolement.
3: Je voelt je al heel snel geïsoleerd. Want wij denken natuurlijk, zo'n WhatsApp-groep, dat zorgt voor verbinding.
0: Juist.
3: Maar eigenlijk, hoe ik het ervaar, is niets minder waar. Want je bent een hele tijd bezig met zo'n WhatsApp-groep. En uw tijd en uw energie, zeker mijn energie, is bijzonder gelimiteerd. Dus we hebben geen tijd meer om elkaar in het echt tegen te komen door bijvoorbeeld eens gezellig op café te gaan.
0: Ja, maar kun je dan zonder bijvoorbeeld een familie-appgroep?
3: Ja, vroeger hadden de families ook geen appgroep. Ik vind eigenlijk van zodra dat zo'n familie een appgroep heeft, dat is eigenlijk slecht nieuws. Je opent een doos van Pandora voor allerlei misverstanden en vergeten verjaardagen en mensen die zich tekort gedaan voelen. Als je zo, of als je,
0: je hebt ook gescheiden ouders, hè?
3: Ja.
0: Als kind, in welke appgroep en wie zit dan in die appgroep van?
3: Ja, dan moet je ergens, wat moet je dan gaan doen? Want iemand gaat zich tekort gedaan voelen als je daar niet post. Dus veel kinderen van gescheiden ouders gaan dan maar een soort parallelle WhatsApp-groepen hebben waarin ze dus gewoon copy-pasten en exact hetzelfde posten. En dat is de definitie eigenlijk van een dubbel leven. Ik heb daar geen tijd voor. Ik vind één leven al stresserend genoeg. Of zo, uw uitgebreide
0: die familie. Die heb je dan natuurlijk ook.
3: Ja, dat zijn mensen.
0: Oh, dat is een aparte groep.
3: Ja, ja, ja. En soms heb je er dan nog een zonder oma, want ze maakt zich te veel zorgen. Of zonder die
0: de coole familie-appgroep.
3: Ja, de coole. Ja, ik ben zeker voor nieuwe feiten. Bestaat er ook een appgroep met alle coole jij en Gilles en Jan Jaap. En ik mag daar niet in zitten, ik ben er zeker van. Maar
0: shit.
3: Maar ja, kijk, ik heb je door. Maar goed, zo die familie, ja, dat zijn mensen, je ziet die graag. Hè. Maar je komt die eigenlijk.
0: Je neven, je nicht.
3: Ja, je komt die eigenlijk maar twee keer per jaar tegen. Een keer met Kerstmis of een keer met Pasen en zo. En als je daar dan constant mee in contact blijft, je merkt dan toch, ja, ineens is er daar een onkel die allerlei foute dingen begint te zeggen. Of je hebt een nicht die antivax ineens geworden is en van alles zit te posten over ongepasteuriseerde melk. Voor uw levensgeluk is dat toch niet aan te raden. Maar je hebt eigenlijk geen keuze.
0: Nee.
3: Want je wordt in zo'n
0: groep. Je hebt geen beslissing genomen. Je hebt nooit besloten, ik wil in die groep.
3: Je krijgt daar geen uitnodiging voor. Hè. Je kunt daar geen nee op zeggen. Dat is gelijk geboren worden. Je wordt in zo'n groep geworpen. En als je er dan weer uit wilt, dan verschijnt er zo een berichtje zo. Nele van den Broek heeft de groep verlaten.
0: Oei.
3: Ja, je wilt dat niet voor hebben.
0: Nee.
3: Nu, ik heb mij laten vertellen dat WhatsApp daar aan dat berichtje iets heeft laten doen. Je moet dan in je privacy-instellingen iets gaan kijken, maar ik heb daar toch ook allemaal geen tijd voor, want ik ben bezig met al die WhatsApp-berichten te beantwoorden.
0: Ja.
3: Ik denk niet dat we de oplossing bij WhatsApp zelf gaan vinden.
0: Aha, waar nee. Dan wel, Nele?
3: Oh ja, de verantwoordelijkheid ligt weer al eens bij de gebruiker. Dus ik zou zeggen, zet sowieso al die notificaties af.
0: Dat het
3: dus
0: niet meer pingt
3: niet
0: en zo
3: meer
0: en piep. En
3: niet meer zoom, geen stroken meer op het beginscherm en vooral, lieven, de rode bolken. Het rode bolletje, je denkt zo'n rood bolletje zo, met een cijfertje. Dat zegt hoeveel berichten je gemist hebt. Je denkt dat is onschuldig, maar niets is minder waar. Die mannen die weten heel goed waar dat ze mee bezig zijn.
0: Waarom het rood is?
3: Waarom het rood is. Het is namelijk zo dat ons brein de kleur rood associeert met stress. Dat is ook logisch. Hoe zijn wij geëvolueerd? Ja. In de natuur. En de natuur is groen. En de lucht is, laten we zeggen, blauw. Dat is ook voor discussie vatbaar, maar allee.
0: Rood is gevaar.
3: Dus wanneer zagen onze voorouders rood? Als ze werden opgepeuzeld door een sabeltandtijger of zo. Dus als je de hele tijd rood ziet, dat is alsof dat je in je vinger hebt geprikt of je been hebt afgeknapt.
0: Ik heb mijn familie-appgroep, I love them dearly, toevallig per ongeluk op mute gezet.
3: Oh, dat is ook fantastisch. Maar mute en archiveren.
0: Archiveren, maar ik weet niet hoe ik dat doe.
3: Ja, maar op den duur leert je alle... Ja, archiveren. Ik zal het u straks...
0: Ik weet ook niet hoe ik het moet ontdoen. Whatever.
3: Ja, maar ja.
0: Is dat de oplossing, muten?
3: Het blijft toch allemaal heel erg ingewikkeld. Ik richt dan toch mijn hoop ergens nog, als ik durf, op Europa. Bepaalde landen, onder andere België, die zijn eigenlijk bezig met een nieuwe app voor staatsgerelateerde berichten te ontwikkelen. Omdat ze niet meer zo afhankelijk willen zijn van Amerikaanse software, maar ook omdat blijkt dat die WhatsApp-groepen dus heel gemakkelijk te hacken zijn door Russische hackers die dat dan infiltreren. Dus binnenkort krijgen onze top-ambtenaren die krijgen een nieuwe app, die dan hopelijk zo log is dat ze geen video's en memes kunnen delen. En voor ons, normale stervelingen, wij kunnen misschien hopen op al die werkloze Russische hackers. Wat gaan die nu gaan doen?
0: Ah, ja.
3: Ja, die kunnen dan onze appgroepen gaan infiltreren en daar een beetje memes en video's en emojis sturen. En dan kunnen wij elkaar eens in het echt ontmoeten door bijvoorbeeld op café te gaan.
0: Oké. Dus we moeten niet zeggen app me.
3: Ja.
0: Maar hack me.
3: Hack me, bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten.
0: Dankjewel, Nele van den Broek. En tot volgende week en in afwachting daarvan nog even luisteren naar Lucky Fons, de derde. Met app me.

0: hebt vooral Nele van den Broek, Lucky Fons de derde.
1: Radio 1.
0: In het vijfde jaar van de oorlog wordt Oekraïne steeds maar actiever in Rusland. Wat betekent dat voor de positie van Poetin? Jan Baljouw, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze Ruslandkenner. Voorbije nacht is het weer gebeurd. Hè? Een Oekraïense drone ingeslagen op een woontoren in Moskou, op 10 kilometer van het Kremlin. Zo dichtbij. Verbaast jou dat de Oekraïners dat kunnen?
2: Ja, toch wel, hè? Want... je zou toch verwachten dat Moskou enorm verdedigd zou zijn door luchtafweer. Er waren zelfs beelden de afgelopen dagen van een extra S-400 luchtafweersysteem. Dat is het meest geavanceerde dat Rusland heeft. Dat werd gefilmd in de straten van Moskou, dat op weg zou zijn om nog extra veiligheid, extra luchtafweer te bieden voor de overwinningsparade van 9 mei.
0: En ja, ik denk
2: over 5 dagen. Ik denk dat het dat is wat toch wel tot veel onrust zal leiden in Moskou. Er waren al berichten, een bekende Russische militaire blogger, Alexander Kots, had zelfs gesuggereerd dat die overwinningsparade zou geannuleerd worden vanwege de dreiging van die Oekraïnse drones. En ja, nu slaat die drone in dicht bij het Kremlin, maar ook helemaal niet ver van het hoofdgebouw van het ministerie van Defensie, maar 3 kilometer, ja. Dus heel dichtbij.
0: Gênant voor Poetin, en zeker ook nadat de vorige week die aanvallen op Tuapse, hoe heet die stad, aan de Zwarte Zee, een heel belangrijke stad voor de Russische olie.
2: Ja, inderdaad. Je ziet dus dat deze aanval in Moskou, ja, de schade was heel beperkt. Er was 1 appartement dat beschadigd is, maar dit is vooral symbolisch belangrijk. Maar wat Oekraïne de afgelopen dagen de afgelopen weken heeft gedaan, die diepe aanvallen, diep op Russisch grondgebied, vooral dan die olie-infrastructuur, dat doet Rusland toch wel pijn. Want we zien nu dat ook begint merkbaar te zijn in de cijfers. In maart was er nog een verdubbeling van de olieinkomsten door de gestegen olieinkomsten, door de oorlog in olieprijzen door de oorlog in Iran. Maar nu zien we dat die exportcapaciteit van Rusland toch wordt aangetast. Men spreekt in de recente rapporten al van 1 miljoen vaten minder per dag. Dat is 20% van de totale capaciteit.
0: Niks. En als je die beelden ook ziet van die brandende stad, de milieuramp die dat veroorzaakt, vogels, katten helemaal onder de olie, het regent olie, mensen kunnen daar nauwelijks ademen. Ja, dat is wat anders dan op televisie horen en zien hoe goed het allemaal gaat in Oekraïne met de oorlog.
2: Ja, je ziet ook dat de gevolgen groot zijn. Dus die olieraffinaderij ligt stil en het zal ook een lange tijd duren vooraleer die terug kan heropgestart worden, want de schade is enorm. En dan heb je inderdaad de milieueffecten en ook daar zag je dat de bevolking toch wel aan het kijken was van wanneer komt er een reactie vanuit Moskou.
0: Ja.
2: En je ziet ook in de recente berichten dat president Poetin daar eigenlijk minder en minder mee bezig is. Er was nu een inlichtingenrapport, een Europees inlichtingenrapport, waarin stond dat Poetin zich meer en meer opsluit in zijn sterk beveiligde bunkers. Zich nauwelijks nog verplaatst. Hij zou vooral tijd doorbrengen in het zuiden van Rusland, in de buurt van Sochi, en zich vooral bezighouden met het micromanagen van de oorlog in Oekraïne.
0: Slecht teken, hè?
2: Nauwelijks bezig zijn met de noden in de Russische samenleving. En die noden die groeien, omdat de impact van de oorlog alsmaar groter wordt, vooral dan op de economie.
0: Ja, de Russen durven daar nu stilaan ook iets over zeggen? Of blijft het stil?
2: Ja. Blijft moeilijk natuurlijk. Je ziet ook dat allerlei sociale media aan banden zijn gelegd. Telegram is bijna niet meer te gebruiken. Dus het is moeilijker om je te organiseren bijvoorbeeld tegen het Kremlin. Maar je ziet toch wel dat de onvrede aan het groeien is. Vooral dan bijvoorbeeld bij kleine middelgrote bedrijven die plots veel meer belastingen moeten afdragen. Je zag het ook in die Instagram-post van een bekende bekende Russische influencer Victoria Bonia, die enorm veel aandacht heeft gekregen, die ook zei van ja, er zijn problemen die het was eigenlijk een soort boodschap aan Poetin om hem te zeggen van er zijn problemen die je blijkbaar over het hoofd ziet en je moet die dringend aanpakken. Dus dat zijn toch allemaal tekenen aan de wand dat er toch wel wat problemen zijn. En je ziet het ook, ik heb hier de cijfers voor me van het Levada-instituut. Dat is voor mij het enige betrouwbare peilingsinstituut in Rusland dat nog overblijft. En daar zie je dat alle indicatoren in die grafieken op negatief staan. Het vertrouwen van Poetin is gezakt. Het staat nu op 79%. Dat lijkt nog hoog, maar dat is vrij laag. Dat is een van het laagste peil sinds het begin van de invasie. En ook als je de mensen vraagt van gaat het goed in het land, dan zie je ook dat de afgelopen maanden dat peil naar beneden gaat. Het stond een paar maanden geleden op 75%, nu nog maar op 55%.
0: Ja, Poetin heeft een probleem. En dat terwijl de Oekraïners daarvan werd gedacht, ja, de winter, die zullen ze niet overleven. Maar kijk, het is lente en ze zijn strijdvaardiger dan ooit, hè?
2: Ja, je kunt zeggen dat ze een beetje het strategisch momentum op dit moment hebben. Het is nog geen keerpunt, maar ze hebben die moeilijke periode in de winter kunnen overleven. Ik weet zelf niet goed hoe, maar ze hebben het toch gedaan. En dat heeft hen duidelijk weer opnieuw moed gegeven. En ja, je ziet ook op het terrein dat Oekraïne de afgelopen maanden erin slaagt om op zijn minst Rusland tegen te houden. En volgens de nieuwste cijfers van het Amerikaanse Institute for the Study of War zou Rusland zelfs in de maand april voor het eerst sinds augustus 24 een net verlies van terrein hebben opgetekend. En je ziet natuurlijk ook dat Zelensky er heel goed in slaagt om bijvoorbeeld die oorlog met Iran te gebruiken om Oekraïne op de kaart te zetten als een leverancier van veiligheid. Vooral dan tegen aanvallen van drones. Dus hij heeft banden gesmeed met Arabische landen die natuurlijk enorm rijk zijn. Dus dat, je ziet langs alle kanten dat Zelensky, alhoewel het men eerst zei van ja, het zal vooral Rusland zijn dat profiteert van die oorlog in de Perzische Golf, dat het op dit moment vooral Oekraïne lijkt te zijn dat daarvan profiteert.
0: Dankjewel Jan Baljouw, hou ons op de hoogte. Nog een fijne dag.

0: Meer dan 4 jaar en counting natuurlijk, hè, die oorlog in Oekraïne, onwaarschijnlijk. Aileen en hey Sokoli.
1: Nieuwe feiten.
2: Koekoe de Namur. Met Christophe de Borsu.
0: Intussen in Wallonië. Goedemiddag Christophe de Borsu van op de Citadel van Namen.
3: Ja, dag lieve, met zicht op de Citadel sowieso.
0: Grijs weer.
3: Ik begin met een lentetype, lieve. Vandaag begint trouwens de tweede week lentevakantie in het zuiden van het land. Mijn type: kom in Wallonië wandelen. Aha. Elke zondag organiseert Adeps, het Waalse Blozo.
0: Blozo. Sport Vlaanderen is dat intussen, hè? Blozo,
3: ah, ja,
0: dat is van naam veranderd, maar geen probleem. Je mag rustig Blozo blijven zeggen. Ik denk dat veel mensen Blozo blijven zeggen. Goed, en het is Adeps dus.
3: Adeps, ja, dat is nog altijd Adeps. Wandeltochten, dus organiseert wandeltochten overal in Wallonië. Een tiental per weekend. De afstanden gaan van 5 tot 20 kilometer. En die wandelingen hebben meer succes dan ooit. 750.000 wandelaars per jaar, zoals deze heel jonge deelnemer.
4: Il y a beaucoup de gens maintenant qui restent sur leur télé, leurs écrans. Et moi, je trouve que c'est bien de sortir des écrans, des jeux vidéo.
0: Wat een wijsheid op zulke jonge leeftijd, hè? Hij zegt, mensen turen tegenwoordig de hele dag naar een scherm, maar het is veel beter om af en toe de schermen weg te leggen en geen videospelletjes meer te spelen, maar te stappen in de natuur.
3: Voilà, inderdaad, de deelname aan die Adepsmaarse kost trouwens niks. Dit is ook het geheim van een succes. Wallonië is dus ook goed voor uw portemonnee, lieven.
5: C'est facile, c'est pas cher.
6: Exactement, les chaussures suces, c'est tout.
7: C'est un plaisir gratuit et, ma foi, positif. Hoor.
0: Voilà, plezant en gratis. Waarom zou je nog twijfelen?
3: U krijgt zelfs een gratis verzekering in geval van een heel onwaarschijnlijk ongeval, want Wallonië is uiteraard ook goed voor uw gezondheid. En dan moet u maar de pijlen volgen en van het landschap profiteren. In deze woelige tijden doet het echt deugd.
8: On vit dans un monde qui est assez compliqué, les tensions géopolitiques, le monde du travail, les nouvelles technologies et tout ça. Le monde, est, je trouve que l'environnement est stressant et les gens éprouvent vraiment le besoin de sortir, de faire une activité physique.
0: We leven in een ingewikkelde wereld. Er zijn geopolitieke spanningen. Er is een technologische revolutie aan de gang. En dan is naar buiten gaan om te bewegen de perfecte afwisseling in
3: voilà,
0: deze manier.
3: Voilà, lieven. Ja, u vindt de agenda van deze Adeps Mars via een app op uw telefoon. De naam van de app: Mars Adeps. Super eenvoudig. Nu zondag is er trouwens een wandeling in Namen zelf op de Citadel. Kom je mee, lieven?
0: Maar natuurlijk, je hebt toch niks te doen. Zeker.
3: Voilà, we gaan het dus samen doen. We blijven in de Waalse natuur, want ik kom nu terug op de buizerd van Dinant.
0: Is nog met de buizerd van Dinant.
3: Ja, want vorige maand liet ik jullie weten dat een buizerd, een roofvogel, de familie van de avikachtigen, de stad Dinant terroriseerde. Gevolg: 25 gewonden en vele schrik. Gelukkig maar was de vogel toen net gevangen genomen en dan is het onwaarschijnlijke gebeurd. Iemand, men weet nog altijd niet wie, is gaan inbreken in het vogelbeschermingscentrum waar de buizerd zich bevond om de vogel vrij te laten. De burgemeester van Dinant, de liberaal Richard Fourneau, was in alle staten.
9: J'appelle ça une opération commando, parce qu'à partir du moment où on va briser des cadenas, briser des clôtures, et soit voler ou libérer, on ne sait pas très bien, l'animal, bon, tout cela...
10: Une opération commando, on
9: n'a
10: pas...
9: Moi j'appelle ça opération commando. On a...
0: Het had de allures van een militaire operatie, zegt de burgemeester, die duidelijk maar niets vindt.
3: Nee, inderdaad. En het dier werd daarna door de dief in Dinant losgelaten, waar het alweer mensen is gaan aanvallen. Het probleem is dat de vogel voortaan super achterdochtig is. Burgemeester Fourneau is weer aan het woord.
9: Een bus, c'est pas con. Voilà.
10: Ça, ce sera le mot de la semaine. Bon, oui.
9: Ça sera le mot de la semaine. Et puis, deuxièmement, à partir du moment où elle a été capturée une fois... De nouveau, elle est méfiante pour ne pas dire qu'elle n'est pas. Hein, bon, voilà. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué.
0: Ja, buizerd laat zich geen tweede keer vangen. Hij is niet stom.
3: Dat is zo. En u hoort dat de burgemeester wat opgelucht klinkt. Wat de buizerd is gelukkig genoeg ondertussen van het Dinantse luchtruim verdwenen. Is de vogel door een onbekende neergeschoten, gevangen genomen of is de buizerd verhuisd? Dit weet niemand. Wat is zeker is dat la buse de Dinan nu al het Waalse dier van 2026 is geworden. In elk geval met de lente in Dinant en overal in het land lieven kunnen we nu van onze tuin genieten, enfin, tot op een zekere hoogte. Want Wallonië verbiedt voortaan het nachtelijk gebruik van robotmaaiers. Waalse robotmaaiers moeten stilstaan tussen 18 uur 's avonds en 19 uur 's morgens. De bedoeling is dierenlevens te besparen, vooral egels die door robotmaaiers vaak worden verminkt en zelfs gedood. Dit zegt Romain, lid van een vereniging die gewonde egels verzocht.
11: En fait, le hérisson a une tête un peu triangulaire qui est vers le bas. Et le robot tondeuse, avant qu'il le détecte, va détecter ses épaules et son dos. Mais il y aura quand même des dégâts qui sont faits au niveau du visage et des pattes avant. Et on le voit très clairement, hein, ce sont des picots et des blessures en forme de scalp. Et malheureusement, le robot tondeuse s'arrête un peu trop tard.
0: Die robotmaaier die stopt soms dus te laat. Heeft die poten wel gezien, maar die snoet niet. Die driehoekige snoet. En dus, die worden gescalpeerd, als het ware. Een stuk van de snoet en een stuk van de pootjes gaan geknipt worden.
3: Ja, dit is een afgrijzelijke beschrijving, maar het komt totaal overeen met wat die meneer zei. En de Waalse gebruikers van robotmaaiers reageren gematigd positief op het nachtelijk verbod van hun machine.
12: 18 heures, ça permet de garder la soirée pour soi aussi, sans être embêté par le robot tondeuse. Embêté dans le sens où si on s'installe dans le jardin, par exemple, ben on a le robot qui vient dans les pieds.
13: Le but, c'est quand même de préserver la biodiversité, la faune qui traverse nos jardins. Par contre, en plein été, 18 heures, ça me paraît un peu tôt.
0: Het is een beetje te vroeg, zegt deze robotmaaier-eigenaar. Maar hij kan er wel mee leven. Anderen vinden het eigenlijk wel een goed idee. Ja, Wallonië, gidsland, hè?
3: Gidsland, ja. Volg het Waalse voorbeeld. Dat is zeker een goed idee, zeker voor de Vlaamse egels, die ik dus volmondig steun. Wel, u lieven, het Waalse voorbeeld roept soms ook vragen op. Ik neem u nu mee naar de Waalse gemeente waar er het minst op alcohol wordt gecontroleerd. Slechts vier mensen ondergingen er een alcoholcontrole vorig jaar. Het gaat om Celle in Hennegouwen, op slechts 15 kilometer van het Oost-Vlaamse Ronse. De inwoners van Celle weten waarom.
14: On est plutôt sage, donc moi, ça m'étonne pas.
15: Il faudrait quand même essayer d'un peu plus être concentré, mais il y a absolument un manque d'effectifs, encore une fois.
0: Ja, de inwoners van Celle, die noemen zichzelf over het algemeen vrij verstandig. Dus die controles zijn niet echt nodig voor hen.
3: Ja, maar te weinig politiemannen, zegt ook die mevrouw. En ik geef u nu, lieve, de officiële verklaring. Celle maakt deel uit van een politiezone van vier gemeentes. Een van die vier gemeentes is Etampuy, dat direct aan Frankrijk grenst. Het merendeel van de politiemiddelen wordt daar in Etampuy dus ingezet in de war on drugs ten nadele van Celle. Dit herkent de burgemeester van Etampuy, de liberaal Michael Buzine.
16: On est vraiment dans un endroit de passage entre la drogue qui vient du Pays-Bas pour aller vers la France. Donc on est vraiment dans l'axe principal, que ce soit autoroutier ou même donc les routes secondaires. Et donc nos forces de police doivent être vraiment présentes à ces endroits-là pour pouvoir éradiquer ces problèmes de drogue.
0: Ja, al die agenten zijn dus nodig om de grens te bewaken en om de drugstrafiek te onderscheppen, want ze zitten eigenlijk op de snelweg van drugs van Nederland naar Frankrijk en omgekeerd. Ja, alcoholcontroles zijn dus geen prioriteit.
3: Nee, je moet dus tussen alcohol en drugs kiezen. Er zouden werkelijk meer controles in Wallonië nogthans moeten plaatsvinden, want bij elke alcoholcontrole blazen gemiddeld 2% van de Walen positief. In Vlaanderen is het maar 0,8% minder dan de helft.
0: Nou.
3: Onze eerste, dit is een groot verschil. Onze eerste minister Bart De Wever drinkt geen alcohol, hè, dat is algemeen geweten. Dus geen controle nodig voor hem als hij de taalgrens passeert. Meneer De Wever was trouwens onlangs nog in Luik voor de Televie, een liefdadigheidsoperatie van mijn zender om geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker. Hij legde in perfect Frans uit waarom hij erbij had willen zijn aan mijn collega Caroline Fontenoy.
17: Il y a 30 ans, mon père est décédé de cancer, un cancer de poumon. Et depuis, j'ai bien constaté que le traitement a avancé énormément. Donc la chance des guérissons a augmenté. Et aussi, les patients souffrent beaucoup moins du traitement. Et c'est grâce à des campagnes comme Télévie qui ont rendu ça possible. Donc c'est important de mener des actions comme ça. Et si je peux apporter une petite pierre à l'édifice, avec ma présence, je le fais avec plaisir.
0: Hij doet het met plezier. De vader van Bart de Wever overleed 30 jaar geleden aan longkanker. En de Wever zegt, dankzij dit soort acties stijgt de overlevingskans van kankerpatiënten. En hij draagt dus graag zijn steentje bij, als het ware.
3: Voilà. Ja, apporter sa petite pierre à l'édifice. Een mooie Franse uitdrukking die Bart de Wever dus perfect beheerst. Een paar jaar geleden zou onze premier de Wever zeker niet even hartelijk in Wallonië zijn onthaald. Zijn populariteit stijgt. Hij is nu de vierde populairste Belgische politicus in Wallonië. En zelfs tweede in Brussel achter de ongenaakbare Sophie Wilmès. Voilà, coucou de Namur, lieven. En tot over 3 weken.
0: De Namur, dankjewel. In namen voor ons Christophe de Bossu. Tot de volgende.
3: En tot zondag, hè.
0: Tot zondag, excuseer, tot zondag natuurlijk.
3: Ja, we stappen samen.
0: Ja, ik moet mijn wandelschoenen nog zoeken eerst. Ja.

0: Je suis le king sur le divan, ça plane pour moi, 1978. Grote hit als ze ooit een volkslied nodig hebben in Wallonië. Dan dit. De versie dit van The Anarchy Areas en natuurlijk niet van Plastic Bertrand. Wie houdt het middagjournaal bij deze week? Dat is Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraars van Nieuwe Feiten. Ik hoop dat uw weekend plezierig was. Plezieriger dan het mijne ook. Ik ga niet in detail treden, want de kans bestaat dat je aan het eten bent. Maar laat ons zeggen dat er sinds Pasen 3 keer buikgriep in ons huis gepasseerd is. En dat we net geen lakens en handdoeken hebben moeten bijkopen. Dat gezegd zijnde, weet je wat ik mis? Dat iedereen op maandagochtend tegen elkaar kon praten over wat er zondagavond op tv was. Die reflex heb ik nog steeds. Mijn man en ik zijn momenteel naar het laatste seizoen van Stranger Things aan het kijken. En ik voel ongelooflijk de nood om nu met iemand over die specifieke aflevering van gisteren te praten. Dat ik nu vanochtend hier aan de koffieautomaat kon zeggen: amai, had jij dat zien aankomen van die Will? En schrik jij ook elke keer van die Demogorgons? We komen nog een klein beetje in de buurt met nieuwe afleveringen van De Mol. Maar bij ons moet dat dan wachten omdat Stranger Things nu zo spannend is. Zonde, want zo'n klein moment van, opgepast modewoord, verbinding, ik leef daar echt van op. Ik ga daar goed op. Net zoals toen ik vorige week om 8 uur 's ochtends op de bus stond te wachten en ik op die 5 minuten naar 4 mensen kon zwaaien. Dit weekend stonden er 2 miljoen mensen op het strand van Copacabana naar Shakira te kijken. En ook bij ons in het dorp was er het drukste feest van het jaar. Qua bezoekersaantallen moet je 4 nullen schrappen. En dan heb je nog redelijk ruim gerekend, denk ik. Maar het is een van mijn favoriete dagen van het jaar. Er worden dan grote balen stro op een stapel gelegd met spleten ertussen waar de kinderen kunnen in- en opspelen. Er staat een springkasteel met een grote kartonnen prent van een klok bij die vertelt dat als het uur tussen 0 en 30 minuten is, de kinderen vanaf 6 jaar erop mogen en de andere helft van het uur de jongere kinderen. Er worden hamburgers gebakken en aardbeien verkocht. Er zijn oma's die taarten gebakken hebben en er zijn muzikanten waar je mee kan meezingen. Je hoort vaak de uitspraak: it takes a village to raise a child. En die dag voelt altijd het meest village-ig van al. Het is wel ook iets waar we thuis bewust mee bezig zijn. Het bouwen van dat dorp voor onze kinderen en voor onszelf. Want we willen allemaal een village. Maar wie is er zelf nog actief villager? Sinds het begin van het jaar hebben wij de kwartaalpistolet. Vrij simpel concept. Elke zondag komen er vrienden pistolets eten in de namiddag. En idealiter komt iedereen minstens 1 keer per kwartaal, zodat we elkaar toch een paar keer per jaar kunnen zien. Want de tijd gaat zo snel dat er vaak plots een half jaar voorbij is. En je beseft dan dat je mensen die hele tijd niet hebt gezien. En, daar is het woord weer, dat is zo verbindend, die kwartaalpistolet. Er moet niet uitgebreid gekookt of geënterteind worden of naar Plankendaal gegaan worden. We eten gewoon een pistolet met kaas en we praten. Onze kinderen bouwen een band op met mensen en wij doen leutig mee. Want ook ik heb nood aan die village voor mezelf. Om even te kunnen vertellen over onze buikgriep-estafette. Of om een vriend alvast een onopgegeten sandwich in de kinderbrooddoos voor vanmiddag te zien steken. De vorige reeks die ik keek was Virgin River. Nogal dramatische reeks over een dorpje aan een rivier waar mensen echt lijken samen te leven in een gemeenschap. Het leverde mij al uren vertier op en een nieuwe lievelingsquote. It takes a village to raise a child, zei iemand. Maar dan vulde ze aan. And it takes a country to raise a mother. Kunnen jullie allemaal even naar die reeks kijken? Dan kunnen we de volgende keer dat we elkaar treffen samen over praten.
0: Het is extreem herkenbaar. Want ja, ik zit nu in Shrinking op Apple TV. En ik kan daar met zo weinig mensen over praten. Dat is heel erg vervelend. Daar moet iets op bedacht worden, inderdaad. Die kwartaalpistolet, als je daar nu kwartaaltaart van maakt. Annelies Moons. Amen. Annelies Moons in het middagjournaal deze week. Waarvoor zeer veel dank. Zometeen zit hier voor u Ilse Liemens. Blijf eens bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
6: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Profel.
8: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
2: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Bergen is het proces begonnen tegen twee mannen voor de dood van een groep carnavalisten in Strepie. De blokkades bij Bipost zijn voorbij en de Michelinsterren zijn uitgereikt. In Bergen in de provincie Henegouwen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood. 81 anderen raakten gewond. De bestuurder moet zich nu samen met zijn passagier verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, hoe verloopt het proces?
11: Ja, de sfeer in de zaal is best gespannen. Het is dan ook de eerste keer dat veel slachtoffers hier oog in oog staan met de hoofdbeschuldigde Paolo Falzoni. Die zal straks verhoord worden en volgens zijn advocaat zal hij eerlijk antwoorden. Wat moeilijk zal zijn met 200 mensen in de zaal die hem haten.
12: Alors, ce qui va être difficile, c'est évidemment de soutenir le regard de plus de 200 personnes qui ont peut-être de la haine vis-à-vis de lui. Je peux le comprendre, tout à fait.
11: Ja, de centrale vraag is of de bestuurder met opzet 7 mensen heeft doodgereden. Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken van wel. Advocaten David Guillet en Dimitri de Beco.
13: Nous estimons que Paolo Falzon devra être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
14: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel. Het
11: proces is trouwens begonnen met bijna 1,5 uur vertraging, omdat er zoveel nabestaanden zijn. Voor hen is dit dan ook een belangrijke dag.
15: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
11: De komende weken zullen zij hier ook allemaal komen getuigen.
2: Dankjewel, Marieke. De blokkades bij Bipost zijn voorbij. Voor het eerst in 1,5 maand zijn vandaag alle distributiecentra weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken blijven liggen. Voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie. Wel bij zendingen die verloren gaan, bijvoorbeeld aangetekende reispassen, zegt Mathieu Goedefroy van Bipost.
16: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud. In deze dan die reispassen.
2: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder en er blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. De Duitse kanselier Merz heeft gereageerd op het plan van de VS om 5000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland terug te trekken. De Amerikanen zouden ook geen lange afstandsraketten meer willen plaatsen in Duitsland, ook al hadden ze dat beloofd. President Trump is boos op de Duitse kanselier door uitspraken over de Iran-oorlog. Met uitleg door Jeroen Rijgaard.
17: De Amerikanen hebben geen duidelijke strategie in de oorlog met Iran en ze worden vernederd. Het was een uitspraak van de Duitse kanselier Merz tijdens wat een onschuldig schoolbezoek leek. Maar het Witte Huis pikte de woorden op en een paar dagen later kwam dan het nieuws dat de VS 5000 Amerikaanse soldaten of meer uit Duitsland willen weghalen. Maar volgens Merz is er geen link met zijn uitspraken en is het herschikken van troepen normaal.
18: Ze dislocieren ihre Truppenteile weltweit immer wieder neu. En daarvan zijn we ook betroffen. Dat is in de laatste jaren immer mal een stuk rauf en weer een stuk runtergegangen.
17: Dat ook lange afstandsraketten die Rusland moeten afschrikken er niet komen, krijgt intussen felle kritiek. Volgens verschillende Duitse politici geeft de VS op die manier een signaal richting Moskou dat ze namelijk niet wakker liggen van Europa's veiligheid. Binnen Duitsland gaan er nu stemmen op om dringend andere partners te zoeken voor die veiligheid. En daarbij wordt ook naar Oekraïne gekeken, waar de defensieindustrie de laatste jaren felle stappen vooruit zette.
11: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal anderen zijn gewond geraakt. Er is ook schade aan woningen, appartementen en winkels. De Oekraïnse president Zelensky zegt intussen dat Poetin bang is dat de jaarlijkse militaire parade, zaterdag in Moskou is dat, verstoord zal worden door Oekraïnse drones. Marijn Trio, die uitspraak komt er net nu. Er een Oekraïnse drone is ingeslagen op een appartementsgebouw in Moskou.
19: Ja, en dat is redelijk uitzonderlijk. Moskou is erg goed verdedigd. Er staan overal in en rond de stad luchtafweersystemen. Maar vannacht is een Oekraïnse drone ingeslagen op een appartementsgebouw op 8 kilometer van het Kremlin. Dat zal de ongerustheid in Rusland nog doen toenemen. Zaterdag herdenkt Rusland de overwinning van het Sovjetleger op Nazi-Duitsland. Maar voor het eerst in jaren zullen er geen tanks, raketsystemen of ander zwaar militair materieel deelnemen. En volgens Zelensky toont dit dat Rusland bang en zwak is.
20: They fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong now. So we must keep the pressure by sanctions on.
19: Ja, daarom is nu het moment om de druk op te voeren met sancties, zegt hij.
11: Ja, het Oekraïnse leger slaagt er ook alsmaar beter in om de Russische luchtafweer te omzeilen.
19: Ja, en ze bereiken zo ook doelen alsmaar dieper in Rusland. Vorige week nog tot voorbij de Oeral, dat is dus in Aziatisch Rusland, zo'n 1700 kilometer van de Oekraïnse grens. Verschillende media citeren ook uit een inlichtingenrapport van een EU-land, waarin staat dat Poetin zich alsmaar meer isoleert in een ondergrondse bunker uit schrik voor een aanslag op zijn leven.
11: Dankjewel, Marijn. In Nederland heeft een pro-Palestijnse groepering de bekladding van het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam opgeëist. Ze stuurde daarover een video naar de krant Het Parool. Vannacht werd op het monument rode verf en het woord genocide aangebracht. En net vandaag vindt in Nederland de dodenherdenking plaats, de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende politici hebben de actie streng afgekeurd. In Antwerpen zijn de Michelinsterren voor dit jaar uitgereikt. 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van de restaurantgids. Peter de Kroebele, waren er nog verrassingen?
21: Dat viel eigenlijk best mee, want bij de 3 sterren bijvoorbeeld Bori uit Roeselare en Zilte uit Antwerpen, dat was zo, dat blijft zo, dus er komt daar niemand bij in die topcategorie. Nieuw wel 2 sterren voor de Jane van de veelbesproken chef Nick Bril en voor Queenis 33 uit Knokke van chef Edwin Menu. En voor de rest blijft de 2-sterrengroep nagenoeg gelijk. Maar wel dus inderdaad enkele restaurants met hun eerste ster, onder meer Est uit Heverlee met chef Abel de Meester en die is ook young chef van het jaar. In die categorie ook bekende namen met een eerste ster. Stefan Buijs met een recente zaak, Subtiel in de pannen. En ook Danny Horsele, zijn zoveelste ster uit zijn loopbaan voor Moskou in Gentbrugge. Het is een feest voor de gastronomie in ons land hier in de Handelsbeurs in Antwerpen.
11: Dankjewel, Peter. Vanmiddag kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en het oosten bij maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger. Minder zacht ook dan tot 16 graden. De dagen erna steeds minder kans op regen en tot 15 graden. In Bergen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het grote Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepie. Dat was trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger. Minder zacht ook dan tot 16 graden. De dagen erna steeds minder kans op regen en tot 15 graden. In Bergen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het grote

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 1 live.
3: Je luistert naar Radio 1.
4: I love the way you're so deliberate. How you like your cigarette. Head on one side as you pull. You look almost regal. I'm digging on your mobile. One eye closed, blue smoke curling out your nose. Wearing one of my shirts and what some call pantyhose. Cause you look wicked in scanty clothes. Long legs like an antelope. You're my antidote to city life, my pretty wife.

Faithless en Miss You Less, See You More. Vandaag serveert Jens en Donker een nummer uit zijn classic album van de week. Je kijkt naar buiten, dat is een plaat die past bij het weer vandaag. De debuutplaat van Joy Division is dat. We gaan ook piepen in de muziekapp van Lennart Korevits, oftewel Lenny Lenny. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Tori Amos. Dit is Fisher Z en The Worker.

0: Prima muziekje aan het begin van een nieuwe werkweek, toch? Fisher Z en The Worker. En zo is het precies 1:15 geworden. Opgelet als je onderweg bent. Op de E34 komt er een kwartier bij naar Antwerpen vanaf Melselen. Ook op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk moet je aanschuiven. En 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E19 vanuit Brussel is er voorbij Mechelen-Noord geen hinder meer. Op de Antwerpse ring dan richting Antwerpen vertraag je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij Luik.

Gibran en I'm Good en daarvoor een walske, zoals we deze voormiddag er meerdere hebben gehoord in de wereld van Sophie, want daar ging het over de wals. Zeer fijne uitzending. Kan je natuurlijk herbeluisteren via ons kanaal op VRT Max. Maite met Nimmen Sunder Dijgen. Dit hier is Fulco. En Tuinhuis.

0: geschreven door Graham Goldman, die we daarna nog kennen van 10cc. Natuurlijk The Yardbirds en For Your Love. Dit zijn de Propellerheads. Samen met Shirley Bassey. History repeating.
1: The word is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Hun grootste en denk ook wel de enigste echte hit die ze ooit hebben gehad. De Propellerheads, een nummer samen met Shirley Bassey. History repeating.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: In Times of Dragons, zo heet de nieuwe plaat van Tori Amos. Het is haar 18e album ondertussen. Het is een vrouw die al heel lang verhalen vertelt. Op deze plaat is het een verhaal dat gaat over macht, over verzet in politiek, onrustige tijden. Jawel, het is heel erg 2026, deze conceptplaat. Een plaat die gaat over een strijd, een metaforische strijd tegen tirannie, waarbij het personage van de dictator zich laat meeslepen door zijn lizard demons, die Amerika volledig in hun macht willen krijgen en de democratie willen slopen. Ze noemt geen namen, maar we weten allemaal over wie ze zingt. Centraal op de plaat is er dat fictieve personage van Tori Amos zelf. Iemand die vastzit in een huwelijk met een gevaarlijke miljardair. Dat is dan die Lizard Demon. En dan gaat ze een reis ondernemen door Amerika. Ze is op zoek naar vrijheid. Ze komt zowel bondgenoten als tegenstanders tegen. En die verhalen eigenlijk, die vormen samen die plaat In Times of Dragons. Er komen ook nog heksen aan te pas en medicijnvrouwen en heiligen. Met andere woorden, inhoudelijk en muzikaal een rijke plaat. We gaan luisteren naar Tori Amos en Tempest.
1: Radio 1.

is een plaat waar je je tijd voor moet nemen. Een trip, een verhaal, ze neemt je mee, Tori Amos. En je komt allerlei personages tegen onderweg. Onder andere de dictator en zijn lizard demons. Oftewel de president van de States en de machtige tech-miljardairs. Zo lees ik dat in elk geval. Uit ons album van de week, In Times of Dragons. De nieuwe plaat van Tori Amos, hoorde je Tempest. Je kan dat album winnen. Dat doe je door te surfen naar VRT Max en daardoor te klikken op de kanaalpagina van Radio 1. Dit is ELO en Mr. Blue Sky.

0: On a desert road from Vegas to nowhere. We zaten even in de Mojave-woestijn in het Baghdad Café, waar het koffieapparaat een stuk is. Muziek die hoort bij de film Baghdad Café, dan zitten we ergens eind jaren 80. Javeris Steel en Calling You. En daarvoor ELO natuurlijk met Mr. Blue Sky. Van een woestijnweg naar de E34, dat is een kleine stap. 10 minuten komen erbij naar Antwerpen op die E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En ook aanschuiven op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E313 sta je 25 minuten in de file vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring dan aanschuiven richting Nederland. Er is 35 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Elders enkel kleinere vertragingen. Dit is Fatoumata Diawara en Jané.
1: Radio 1.

Fatoumata Diawara en Djane. Concertnieuws, vers van de pers. First Aid Kit komt opnieuw naar ons land. Dat is altijd fijn nieuws. Op dinsdag 1 december, ik weet het is nog even, maar toch, dinsdag 1 december, dan komen ze naar het Koninklijk Circus in Brussel met hun Visions of the Past Tour. Jawel, ze gaan wat terugblikken op hun gehele carrière. Oude nummers, nieuwe nummers, hits. Het wordt een leuke avond, denk ik. Dit is My Silver Lining.

Tickets zijn vanaf nu vrijdag te koop. Tickets voor First Aid Kit in het Koninklijk Circus in Brussel. Eind van het jaar. You're the Silver Lining. There is I Played the Fool.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
8: Hé, onmogelijk.
7: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
8: Onmogelijk.
7: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Voor het eerst in anderhalve maand zijn vandaag alle distributiecentra weer opengegaan. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken blijven liggen. Voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie. Wel bij zendingen die verloren gaan, bijvoorbeeld aangetekende reispassen, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
13: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud. In deze dan die reispassen.
12: In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn heel wat nabestaanden van slachtoffers aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed de man daar 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. De bestuurder moet zich nu samen met zijn passagier verantwoorden voor een volksjury. Volgens een advocaat is de sfeer gespannen door de confrontatie met de families. Marieke van Kouwenbergen vat samen waarover het gaat.
14: De centrale vraag is of de bestuurder met opzet 7 mensen heeft doodgereden. Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken van wel. Advocaten David Guillet en Dimitri de Beco.
15: Nous estimons que Paolo Falzon devrait être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
16: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel. Het
14: proces is trouwens begonnen met bijna 1,5 uur vertraging, omdat er zoveel nabestaanden zijn. Voor hen is dit dan ook een belangrijke dag.
17: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
14: De komende weken zullen zij hier ook allemaal komen getuigen.
12: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Een ster is een gastronomisch kwaliteitslabel van Michelin en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 8 van die 9 restaurants liggen in Vlaanderen. De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterren restaurant. Borrie in Roeselare en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterren restaurants in ons land. En een volledig overzicht kan je ook terugvinden op vrtnieuws.be. En in Brussel begint over een uur de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dit keer gewijd aan cello. Er zijn deze keer geen Belgische deelnemers bij. De Koningin Elisabeth-wedstrijd is een van de zwaarste en belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Ze loopt tot 30 mei en is ook vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanmiddag, kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en het oosten bij maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger. Minder zacht dan tot 16 graden. De dagen erna steeds minder kans op regen en dan halen we tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Energie.
9: Groeiwijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be

aan zowel Marvin Gaye als Jackie Wilson. Dit mooie nummer, The Commodores en Night Shift. Een heel goede middag, heel fijn dat u luistert naar Radio 1. Wij gaan straks eens piepen in de muziekapp van Lennart Korevits, de man die je kent van de Compact Disc Dummies natuurlijk, maar die tegenwoordig ook solo muziek maakt als Lenny Lenny. Los daarvan, muziek van Wanda Jackson heb ik in de aanbieding en Coldplay en Freak Power. En ook deze vrouwtje. Dit is Iedereen gaat vreemd.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Radio 1 live.

De man die voornamelijk met zijn harenbroek en zijn moves de hitlijst veroverde, daarna een religieus tv-programma ging presenteren en dan, nog niet zo heel lang geleden, maar ja, toch meer dan 10 jaar geleden, van zin was om een zoekmachine op de markt te brengen. Maar dat is bij een idee gebleven, denk ik. Ik denk ook dat Google zich voorlopig nog geen zorgen hoeft te maken dat de plannen van MC Hammer zijn opgeborgen. You can't touch this. En daarvoor vrouwtje. Het is Midlake op Radio 1. En Fortune...

0: Midlake en Fortune. En zo is het ruim 14:15 geworden. Aanschuiven naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E34 vanaf Melzele. Bij Waaslandhaven Oost zijn door een ongeval de linker- en de middenrijstrook versperd. Ook aanschuiven op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 staat 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de afrit is het er uitkijken voor een defect voertuig. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Elders enkel kleinere vertragingen.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Vokstip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart, spin me around again.
0: Radio 1.

Via het Radio 1-kanaal van VRT Max kan je stemmen op dit nummer. Voxtip deze week Sylvie Kreus en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allee, allee. Dit is Freak Power.

Coldplay en Speed of Sound. Zometeen gaan we even piepen in de muziekapp van deze man van Lennart Kodewits, oftewel Lenny Lenny. Dit is Tambourine.

0: Tambourine van Lenny Lenny.
1: Op repeat.
0: En dat is Lennart Korevits. Die heeft een aantal drukke jaren achter de rug met de Compact Disc Dummies. De band die hij samen met zijn broer Janus bevolkt. Wat een rare zin. De band waar hij samen met zijn broer Janus in zit, dat is beter, de Compact Disc Dummies. Die dummies die hebben even een pauze ingelast, maar Lennart die heeft geen zittend gat en dus heeft hij net zijn eerste solo-single uitgebracht. Die heb je dus net gehoord. Lenny Lenny met Tambourine. Maar naar welke muziek heeft Lennart de voorbije weken veel geluisterd? Wel hier.
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Lennart Korevits. Je kent me misschien van Compact Disc Dummies, maar ik heb nu ook een solo-project en het heet Lenny Lenny. En op dit moment zijn dit mijn meest beluisterde nummers.
3: Talk

Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon. En dat komt eigenlijk omdat mijn zoontje Tito daar enorm goed op reageert op dat nummer. Onophoudelijk begint hij daarop te bewegen. Dus ik moet dat ook elke dag opleggen. Dus ik ben dat ook bijna beu. Maar waar het niet van de fantastische song dat dat eigenlijk is. Die productie, die baslijn ook, dat is eigenlijk niet normaal. Dat is gewoon zoveel jaar later blijft dat zo sterk overeind. Dus ja, een beetje herontdekt eigenlijk.

Love Takes Miles van Cameron Winter. Ik ben daar zo wild van. Dat nummer Love Takes Miles, dat is zo een nummer om op te blijten in de auto, maar ook om zo op te bewegen in uw living. Hoe dat in elkaar zit, de subtiliteit van klankjes, zijn zagende stem die toch wonderlijk klinkt op een of andere manier. Het is een van mijn favorieten van vorig jaar, sowieso. Inspiration Information van Shuggy Otis. Shuggy Otis is zo'n artiest uit de jaren 70, een beetje vergeten artiest, maar een heel grote inspiratie voor Lenny Lenny, voor mijn soloproject. Ik denk als je dat nummer gaat horen, dat je ook wel gaat snappen waarom. Er zit een soort sexy, ingehouden funk in dat ik enorm bewonder.

Lennart Kodewits heeft zich voor zijn solo-project Lenny Lenny onder andere muzikaal laten inspireren door deze man, door Shuggie Otis. Je hoorde Inspiration Information, het nummer dat Lennart de voorbije weken het vaakst heeft opgezet op zijn muziek-app. Hij heeft ook nog veel geluisterd naar Cameron Winter, de frontman van Geese, die ook solo heel erg mooie dingen al heeft gemaakt. En ook Paul Simon stond tussen zijn meest gedraaide songs. Dat had dan weer te maken met zijn zoontje Tito, die heel graag luistert naar Diamonds on the Soles of Her Shoes. Wanda Jackson komt eraan, na Camille Yembe en Rihanna Fete.

0: Dat is een stem waar geen enkele keelpastille tegenop kan. Wanda Jackson en Let's Have a Party. En zo is het bijna 3:15 geworden. Dit gebeurt er onderweg. Naar Antwerpen moet je 20 minuten aanschuiven op de E34 vanaf Melzelen. Bij Waaslandhaven Oost zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd en het verkeer moet daar over de pechstrook. Naar Antwerpen nog ruim een half uur aanschuiven, ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er bijna 1 uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Radio 1.
2: Ilse Liebens.
3: Daar slorpen alles op. Hey! Ze wil altijd meer en ze nooit waarom. De grote dagen slorpen alles op.
4: Hey! Ik neem het aan, koel me in de regen. Ik weet niet waar gekropen, de zon weet niet naar waar gescheen. Ik ben op zoek, maar ik kan niet verloren. In mijn agenda staat er dat ik niks mag vergeten.

0: Ik weet, ik weet, ik weet niet waar ik kroop.
1: De grote dagen slurpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slurpen alles op. Ze willen altijd.

Ze heeft dan wel een pied à terre in Los Angeles, maar ze is nog heel erg een English girl. Ze woont in Dorset, niet ver van waar ze is opgegroeid. Deze PJ Harvey, Come On Billy, en daarvoor American Girls van Harry Styles.

0: Maak elk.
1: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
0: Momenten, Max.
2: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
1: Later.
2: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
0: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
14: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
15: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er rijden geen treinen van en naar het station Brussel-Zuid op dit moment. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat wil de NMBS voorlopig niet bevestigen. Dimitri Temmerman.
19: Sinds 2:20 rijdt er geen enkele trein meer van en naar Brussel-Zuid. Het treinverkeer is daar dus volledig onderbroken en dat op bevel van de ordediensten. Het station zelf is niet ontruimd, dus reizigers kunnen nog wel naar het station, maar de perrons die zijn wel leeggemaakt.
18: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. De Brusselse brandweer heeft vorig jaar bijna 100.000 interventies met de ambulance gedaan. Daarnaast moest de brandweer ook meer dan 4.000 keer uitrukken voor een brand. Het aantal interventies blijft elk jaar stijgen. Walter de Rie van de Brusselse brandweer ziet 2 oorzaken.
20: Dat is logisch, de Brusselse bevolking verhoogt ook. En de mensen zijn ook een beetje minder zelfbehulpzaam. Dus bij het minste doen ze een beroep op de hulpdiensten in plaats van eerst na te denken, is dat wel dringend? Kan ik dat zelf niet oplossen? Of kan ik dat niet oplossen met hulp van iemand anders?
18: Het is vandaag ook dag van de brandweer. 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Daarbij is ook 1 nieuw restaurant met 2 sterren. Queen's 33 in Knokke. De chain van chef Nick Bril blijft ook na de verhuizing een 2-sterrenrestaurant. Voor Nick Bril was die bevestiging van zijn 2 sterren een hele opluchting.
21: Dat was absoluut nodig. We zijn 6 maanden geleden gestart.
5: veel onzekerheid, veel twijfel, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar een plan en dan werk je naar een toekomst en dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ja.
18: Bory in Roeselaren en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3 sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht van alle sterrenrestaurants kan je ook vinden op onze site vrtnieuws.be. En in Nederland heeft een pro-Palestijnse groepering de bekladding van het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam opgeëist. Ze stuurde daarover een video naar de krant Het Parool. Vannacht werd op het monument de rode verf en het woord genocide aangebracht. De actievoerders vinden dat Nederland medeplichtig is aan de genocide in Gaza. De politie zoekt zeker 3 verdachten die bij de bekladding aanwezig waren en nadien met de fiets gevlucht zijn. En net vandaag vindt in Nederland de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende politici hebben de actie streng afgekeurd. Vanmiddag kunnen er intense en onweerachtige buien vallen in het centrum en het oosten bij maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger bij temperaturen dan tot 16 graden. Wie schade heeft kan dan terecht op het nummer 1722. Meer in de app van VRT Nieuws.

Zou deze man nog muziek maken? Überhaupt al heel lang niks meer van gehoord. Zo lijkt het wel. Just Jack met Stars in Their Eyes. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is Robin en Blow My Mind.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfs- of

0: Nog altijd op. Het heeft nog altijd een beetje op het succes van dit nummer. En ook van The Neverending Story. Hè? Een solo hit van Limahl. Kajagoogoo en Too Shy. Het is bijna 3:15 geworden. En in Brussel rijden er geen treinen door de Noord-Zuidverbinding. Het treinverkeer van en naar Brussel is zwaar verstoord momenteel. Dat meldt de NMBS. Geen treinen door de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Naar Antwerpen, 25 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melzelen bij Waaslandhaven Oost zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Het verkeer moet daar over de pechstrook. 40 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er meer dan een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Elders enkel kleinere vertragingen. Dit is Perfume Genius en Hood.
1: Radio 1.

Sofiane Pamart is al een hele tijd een van de populairste pianisten ter wereld. Toch als we kijken naar streamingcijfers. Het is een Fransman, maar hij is al een hele tijd geleden verhuisd naar L.A. Wat dichter bij de sterren en de filmsterren. En zijn meest recente plaat, die heet dan ook Movie. Niet toevallig, denk ik. En daarop werkt hij samen met een heleboel internationale sterren. Het gaat van Wyclef Jean naar Celeste. Nelly Furtado doet er ook op mee. Sia en ook Rima, die je net hoorde. Samen met Sofiane Pamart in dat nummer Movie Star. Nathaniel Rateliff zometeen op je radio naar The Pretenders en Don't Get Me Wrong.

Kijk, die moet vandaag al niet meer naar de anger management cursus. Die heeft zijn frustratie er al helemaal uitgegooid de voorbije 4 minuten. S.O.B. Son of a Bitch van Nathaniel Ratcliffe en The Night Sweats. En dit is Patches op Radio 1. Get Back.

0: band van Lotte Lauwers, Patches and Get Back.
1: Radio 1.
0: Het is precies 3:30 en na het nieuws van 4:00 is er natuurlijk De Wereld Vandaag op je radio met Gert Geens. Goedemiddag Gert.
2: Dag Ilse, goedemiddag.
0: Jullie gaan het straks onder andere hebben over de Michelinsterren die vandaag zijn uitgereikt. Altijd spannend voor alle chefs natuurlijk.
2: Ja, ja, zeker wel. Maar sommigen konden nadien toch met een grote smile, denk ik, dat podium op in de handelsbeurs in Antwerpen. Wie wat allemaal gekregen heeft, je gaat dat rustig kunnen nalezen. Mocht je het nog niet gedaan hebben op VRT Nieuws, dat moeten we misschien hier niet allemaal nog eens overdoen. Maar wat ik wel graag meegeef, dat is dat wij straks gaan bellen met Laurence de Smet, want zij staat met haar partner Abel de Meestre aan het roer van Est. En Est is nu 1 ster rijk. En bovendien heeft Abel de Meestre ook nog de Young Chef Award gekregen. Dus daar zullen ze wel blij zijn vanmiddag, vermoed ik. Verder hebben we het ook in De Wereld Vandaag nog over de relatie tussen Duitsland en de VS. Want daar zit een flinke haar in de boter. Daar heeft het toch alle schijn van. Nu Donald Trump 5000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland wil weghalen. Hoe groot is het belang van die beslissing als Trump daar echt mee doorgaat? Heeft er trouwens ook al mee gedreigd om er nog meer terug te trekken. Hè? We hebben het ook nog over sport trouwens, want jawel, hij gaat het doen. Het Franse 19-jarige wielerfenomeen Paul Sexas gaat de Ronde van Frankrijk rijden. Daar willen wij José de Kouwer toch ook nog eventjes op laten reageren. Het wordt de jongste deelnemer in bijna 90 jaar aan de Tour ook.
0: Wauw, 19?
2: 19 jaar is hij nog maar.
0: Straf. Allemaal straks in De Wereld Vandaag.

Ook een grote hit geworden in de versie van Tina Turner natuurlijk, maar dit was die met de diepe stem van Tony Joe White, Steamy Windows. Aanstaande vrijdag dan staat Olivia Dean in Vorst Nationaal. Uitverkocht concert, als je een ticket hebt, dan ben je bij de Lucky Ones. Dit is ze samen met Sam Fender en Rain Me In.

The Kinks en Dead End Street bij Radio 1. Het is ruim 20 voor 4 geworden. Op onze streets 149 kilometer file. In Brussel rijden er geen treinen door de Noord-Zuid-verbinding. Het treinverkeer van en naar Brussel is zwaar verstoord. Dat meldt de NMBS. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een klein half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. File rijden naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele tot Waaslandhaven-Oost. Daar moet je over de pechstrook door een ongeval. Er komen 40 minuten bij. Op de A12 een half uur aanschuiven vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de E313 in Lummen door een ladingverlies en verder vanaf Massenhoven een half uur. Nog naar Antwerpen aanschuiven op de A12 vanaf Wilrijk een kwartiertje. En op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette door een defect voertuig op de middenrijstrook. Elders kleine vertragingen. Radio

0: de week.
1: Jens den Donker, die is veel dingen. Dat is een stand-up comedian, die is presentator en hij is ook grote fan van kunst. En die passie die deelt hij nu met het publiek in zijn voorstelling Romantiek. Hij vertelt een aantal verhalen uit de kunstgeschiedenis en leukt die dan op met, zo zei hij het zelf vanochtend in Classic Stories, een flauwekul. Hij noemt het ook een passieproject, iets helemaal anders dan een stand-up comedy show. Jens den Donker kiest deze week een classic album van de week. Hij ging voor de debuutplaat van Joy Division, Unknown Pleasures uit 1979. Een donkere, industriële plaat. We gaan luisteren naar Inside.
2: Inside, misschien een beetje een atypische keuze als je dan nummers moet selecteren uit die plaat. Maar het is bloedmooi, het ligt wat anders van tempo dan veel van de nummers op de plaat. En ja, wanneer dat Ian Curtis tegen het einde zingt I'm not afraid anymore, dan klinkt het toch vooral alsof dat hij zichzelf moet overtuigen. Dus het is bloedmooi, maar op de meest hartverscheurende manier.

Jensen Donker heeft Joy Division eerder toevallig leren kennen. Hij zat op de bus naar huis en hij zag een jongen met een Joy Division t-shirt aan. En daar is het begonnen. En dan ging hij luisteren naar die muziek. En dan vond hij het heel herkenbaar, alles wat Ian Curtis zong. En nu zijn we in 2026 en kiest Jensen Donker Unknown Pleasures van Joy Division als classic album van de week. Je hoorde Inside.

Hanna Sopakua en I Wish That Things Could Always Stay The Same. Ik heb nog Lies voor je klaarstaan en Zaz met Mon Sourire. En daarna is het nieuws van 4 uur daar en Gert Geens.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen.
1: Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, het kan anders.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
14: Check, check, check. Check de promo.
13: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: onze vraag.
1: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen.
2: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voor het eerst heeft ons land een nationaal sepsiscoördinator. Na het nieuws praten wij met iemand die zwaar door de ziekte getroffen werd. En in de wereld vandaag kijken we ook naar de Michelinsterren die vandaag uitgedeeld zijn.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het treinverkeer in Brussel heeft vanmiddag anderhalf uur stilgelegen. Er was een verdacht pakket gevonden op een trein die in het station Brussel-Zuid stond. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Anne Berger van de federale politie.
8: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
7: Maar er zijn wel nog veel vertragingen, zegt Dimitri Tammerman van de NMBS.
9: Ja, sinds 4:20 kan het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid geleidelijk aan hernemen. En dat op de meeste sporen. Nu, het treinverkeer is al wel een klein anderhalf uur volledig onderbroken geweest. Wat dus ook wel betekent dat reizigers de rest van de avondspits nog rekening zullen moeten houden met vertragingen en met geschrapte treinen. Dus wie de trein moet nemen, die raden we zeker aan om onze reisplanners te raadplegen.
7: Er zijn ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord na een mogelijke virusuitbraak. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden en was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en stierven. De Brusselse brandweer heeft vorig jaar bijna 100.000 interventies met de ambulance gedaan. Daarnaast moest de brandweer ook meer dan 4.000 keer uitrukken voor een brand. Het aantal interventies blijft ook elk jaar stijgen. Walter Drie van de Brusselse brandweer ziet 2 oorzaken.
10: Dat is logisch, de Brusselse bevolking verhoogt ook. En de mensen zijn ook een beetje minder zelfbehulpzaam. Dus bij het minste doen ze een beroep op de hulpdiensten in plaats van eerst na te denken, is dat wel dringend? Kan ik dat zelf niet oplossen? Of kan ik dat niet oplossen met hulp van iemand anders?
7: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. 9 Belgische restaurants krijgen voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. 1 van die 9 is restaurant Est in Heverlee in Leuven. Chef-kok Abel de Meestre is 27. Hij nam het restaurant van zijn vader over met een nieuwe naam en een nieuw concept. Hij is ook de jonge chef van het jaar. En daar is hij heel blij mee, want zijn restaurant is nog niet zo lang open.
11: Vanaf 7 oktober. Ja, dat is echt die 1 ster. Ja, we kwamen naar hier zonder verwachting, maar er was de afgelopen weken wel wat geschreven. Dus gehoopt toch ergens van, hè, misschien kunnen we er al bij zijn. Maar dan, dat dat dan gebeurt. En dan nog een keer die award van Young Chef. Ja, kan het moeilijk beschrijven nu.
7: Het weer. Vanmiddag kunnen er intense en onweerachtige buien vallen in het centrum en het oosten. We halen maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve regenzone over het land. In het westen blijft het wat droger. We halen dan temperaturen tot 16 graden. Wie schade heeft, kan ook terecht op het nummer 1722. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Gert Geens.
4: En ook wij gaan het toch nog eens hebben over dat Hanta-virus op het cruiseschip. Een schip waar dus, zoals Ilse net al zei, ook twee Belgen aan boord zijn. En dat Hanta-virus doet ons, zoals zo vaak in de geschiedenis, in de richting van de rat kijken. Bevestigt hij hier zijn slechte reputatie? Kijken we straks naar. Welkom.

0: De Michelinster, dat is voor straks. Maar de prijs voor een lange titel met weinig klinkers en vooral medeklinkers gaat vandaag alvast naar de police. De do-do-do, de da-da-da. Beginnen, dat gaan we hier doen met een primeur voor ons land. Want met Tom van Akker hebben we voor het eerst een nationaal sepsiscoördinator. En nog eens zeggen, bij sepsis reageert het lichaam zo heftig op een infectie dat de patiënt eraan kan overlijden. En dat is jammer genoeg op jaarbasis het geval voor duizenden Belgen. Sepsis is trouwens ook een ziekte die vaak te laat opgemerkt wordt. Dat is nog gebleken uit een pano van 2 jaar geleden. En nu heeft de Nationaal Sepsiscoördinator de taak om sepsis beter bekend te maken bij patiënten en zorgverleners. Tom van Akker in de ochtend.
1: Ik ben intensieve zorgverpleegkunde van de basis en ik denk dat elke intensieve zorgverpleegkunde die geconfronteerd is geweest met de ravage die sepsis kan aanrichten bij mensen, dat die wel doordrongen is van het feit van dit is veel te weinig gekend bij de mensen. We weten dat we het sneller en beter moeten behandelen en toch merken we in de buitenwereld dat daar weinig of geen aandacht voor is.
0: Goedemiddag, Cindy Verté.
2: Goedemiddag.
0: Dit verhaal klinkt u jammer genoeg heel bekend in de oren. Helaas, want u werd enkele jaren geleden zelf getroffen door sepsis. Wat is er toen met u gebeurd?
2: Ja, in maart 2022, het was gewoon een werkdag, begin van de week op een maandag, toen ik buikpijn kreeg. Op dat moment was ik echt niet bewust van de ernst, dus ik heb nog wat doorgewerkt. Uiteindelijk heb ik mijn arts geraadpleegd en zei van, zou best naar spoed gaan, het gaat niet voorbij. En toen ik toekwam op spoed, dacht ik nog altijd, ik ga hier vlug weg zijn. En ik belde mijn man om te vertellen van, kijk, ik zit op spoedafdeling, zegt hij, moet ik komen? Ik zei, nee, het zal wel niks zijn, zegt hij, ik ga toch afkomen. En op een bepaald moment werd ik binnengeroepen op de spoedafdeling.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijven.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland?
2: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
3: Radio 1 live.
4: Ja, dus dat was de maandag gestart. Die operatie is ook de maandag doorgegaan. En de dinsdag, dan zagen ze mijn waarden stijgen. De duidelijke symptomen waren er volgens mij duidelijke symptomen aanwezig. En de woensdag was dat nog verergerd. Die snelle hartslag, die lage bloeddruk, sufheid. En de woensdagavond is de ernst doorgedrongen. Hebben ze mij opgenomen op intensieve zorgen. Is mijn man en mijn gezin verhuisd geweest. En dan was het het kunstmatige coma dat dan opgestart geweest is. Mijn nieren waren in falen gegaan. Dus op dat moment was ook een van de symptomen van een septische shock. Dus dat was toen op dat moment heel ernstig. Zelf heb ik niet veel herinneringen van die eerste maand. Toen ik wakker werd en bij mij bewust was van de situatie, was ik toen al mijn rechterhand en mijn linkervingers verloren. Zij hebben mij dan ook het nieuws gebracht dat mijn voeten er heel slecht aan toe waren, dat die waarschijnlijk ook zouden moeten geamputeerd worden. En dan heb ik ook nog een aantal weefsels en stukjes op mijn lichaam hebben ze moeten verwijderen. Hebben ze dan ook nog een huidtransplantatie gedaan. Dus ik heb op dat vlak heel veel restletsels overgehouden.
5: Ja, ongelooflijke lijdensweg. Lange revalidatie. Ja. Intussen bent u wel opnieuw aan het werk. Dacht ik, hoe loopt dat? Want ja, de impact is natuurlijk, als ik dit hoor, gigantisch geweest.
4: Absoluut. Eerste instantie, als je wakker wordt, dan kijk je van hoe ga je in het dagelijkse leven terug aan de slag. Hoe ga je zelf, wat dat voor velen misschien gemakkelijk lijkt, maar hoe ga je zelf je tanden poetsen, hoe ga je zelf je wassen. Dus dat was een beetje een zoektocht naar met wat hulpmiddelen van hoe dat we onze weg vinden. Dan is dat hoe ga je inderdaad naar buiten toe boodschappen gaan doen. Dus het was continu zoeken. En van zodra ik er klaar voor was, ik was iemand die ook heel graag mijn werk deed. Dus van zodra ik er klaar voor was, heb ik contact gehad met mijn werkgever. Wat trouwens, regelmatig hebben ze mij op de hoogte gebracht. En filmpjes en zo doorgestuurd, dat vond ik wel leuk. En toen dat ik wat klaar voor was, heb ik samen met mijn werkgever gekeken van oké, de rol die ik had, kon ik niet meer opnieuw opnemen. Maar wat zou ik wel kunnen betekenen? Wat zijn de talenten en waar kunnen we jou nog inzetten? En op vandaag ben ik heel blij om te mogen zeggen, dankzij Nico Danes, mijn werkgever, dat ik kan terug aan de slag gaan en dat ik als ervaringsdeskundige ook kan helpen om mensen die langdurig ziek zijn, maar ook mensen die frequent te maken hebben met gezondheidsproblemen, om die mee te helpen zoeken en mee te ondersteunen naar een juiste balans tussen werk en gezondheid.
5: Ja, op die manier heeft het verhaal dan ook nog wel een mooi aspect, met dank dus ook aan de werkgever.
4: Ja.
5: Het is hier al aan bod gekomen, ik zei het al, sepsis wordt vaak te laat opgemerkt. Dat is een van de elementen. Wat verwacht u van de coördinator, mevrouw?
4: Ik denk vooral het bewaken van de uitrol. Bewaken dat wat er uitgeschreven is, dat het haalbaar blijft in de praktijk. Dat het ook een lange termijn plan wordt. Want de vele aanbevelingen die zijn opgesomd, zijn goed. Maar we moeten realistisch zijn. In de praktijk zal dit wel wat jaren werk vragen.
5: Het is een plan dat opgesteld werd een paar jaar geleden door Erika Vliegen. Hè? Waar moet de aandacht vooral naartoe gaan, denkt u?
4: Voor ons, ik denk in eerste instantie, is bij het brede publiek het woord sepsis durven gebruiken, durven benoemen. Want vandaag wordt er te weinig, er wordt de onderliggende diagnose wordt aangehaald. Maar sepsis zelf, ik denk dat te weinig gebruikt wordt, het woord. Dus bij het brede publiek ook de symptomen verspreiden, zodat de mensen wat alerter kunnen zijn. Niet voor paniek te zijn. Ik ben ook iemand dat zegt van het is niet voor paniek te zijn, gewoon weet dat als je die symptomen hebt, dat je altijd de vraag kan stellen als je in een ziekenhuisomgeving bent of bij de dokter van zou het sepsis kunnen zijn? Dat is een heel eenvoudige vraag, maar het is wel een belangrijke vraag. Dus ik vind het brede publiek dat er aandacht moet aangeschonken worden. En in het te herkennen in ziekenhuisomgevingen, wat ik heel belangrijk vind, is een rapid response team. En dat is eigenlijk een klein team met zeer ervaren verpleegkundigen, die vaak gerecruiteerd worden uit intensieve zorgen,

0: dat die ook geïnstalleerd worden, dat dat ook geïmplementeerd wordt. Want ik denk vaak aan mijn eigen verhaal van, mocht zo'n team geweest zijn, zou die kunnen voorkomen hebben dat het zo erg was? Dat we alles kunnen voorkomen? Nee. Dus voor mij zijn dat twee belangrijke zaken en de nazorg. De nazorg is ook een hele belangrijke. Van wat als je het meegemaakt hebt? Wat staat er u nog te wachten? Wat kun je nog doen?
1: Want ook al was er 2 jaar geleden al de pano, ik ben wel nog een keer geschrokken van het aantal overlijdens in ons land.
0: Ja. Net die cijfers duiden dat het eigenlijk tijd was om actie te ondernemen. Dat het tijd was om het plan uit te rollen. Want je moet ook weten, die cijfers, dat is een registratie die eigenlijk nog onvolledig is. Onvolledig in de zin van, heel vaak wordt er onderliggende diagnoses, zeker bij overlijdens, geregistreerd. Dus het is nog een onderschatting van het aantal mensen die getroffen worden door sepsis of de overlijdens die volgen na sepsis. Ja.
1: Oké, de strijd tegen sepsis is nog niet gestreden, maar de Nationaal Sepsis Coördinator kan wellicht wel wat betekenen en de nood daaraan was ook hoog, zoals ook gebleken is uit ons gesprek. Dank u wel, Cindy Verte.
0: Ja, dag.

0: Jordan Rakai en Tom McFarland en Easy to Love. In Duitsland is er discussie ontstaan over een gebouw in de stad Nuremberg. En die discussie is al een paar jaar aan de gang, want het gaat over de bestemming voor een onafgewerkte, maar wel kolossale nazi-congreshal. En het punt is dan, ja, welke invulling geef je aan een gebouw dat ooit mee het toonbeeld moest worden van de macht van Adolf Hitler? Historici hebben lang gepleit voor leegstand, niks minder, maar vooral niks meer, want net die leegstand zou dan laten zien dat het nazisme mislukt is. Alleen de stad Nuremberg die dacht er anders over, want een andere invulling moet het gebouw terug tot leven brengen en dus wordt op het binnenplein momenteel een operahuis gebouwd. Onze correspondent in Duitsland, Gien Baldoek, is daar een kijkje gaan nemen.
1: Trip, trap, we lopen een trap omhoog.
2: Had aber eine Besonderheit. Deze treppe is 500 meter lang.
1: Een trap van 500 meter lang, dwars door het gebouw.
2: En dan gaat ze maar rauf en runter, rauf en runter, 500 meter.
1: Het laat zien wat voor massief megagebouw dit is, de congreshallen in Nuremberg. Hier hadden de nazi's hun partijdagen willen houden, maar de bouw werd in 1939 stilgelegd vanwege de oorlog.
3: Also das heißt, dieser Bau ist mehr oder weniger ein unvollendeter Rohbau.
1: Het is een nooit voltooid karkas van de nazi's, zo noemt cultuurwethouder Julia Lehner het. Zij heeft in haar 72-jarige leven van dichtbij meegemaakt hoe de stad met deze kolos omgaat.
3: Haben uns lange einfach damit beschäftigt, wie gehen wir mit diesem Gebäude um.
1: Een tijd lang gebruikte een postorderbedrijf het als een opslag, maar nu staat het alweer tientallen jaren leeg.
3: Viele Historiker waren der Meinung, es leer zu lassen und damit auch zu zeigen, dass natürlich diese NS-Diktatur am Ende auch gescheitert ist.
1: Veel historici vinden die leegstand eigenlijk de juiste functie. Als symbool dat het nazisme is mislukt. Als ruïne. Maar dat vindt Lehner juist de verkeerde keuze.
3: Denn die Nazis haben ja einmal geglaubt, sie schaffen ein tausendjähriges Reich und ihre Monumente würden als Ruinen einmal in die Geschichte eingehen.
1: De Nazis wilden juist dat hun bouwwerken over duizend jaar nog overeind staan, zoals Romeinse amfitheaters dat nog steeds doen. Daarom moet je juist het gebouw een andere functie geven, vindt Lehner. Zoals het nu gebeurt met een operazaal.
3: En we zijn tot de houding gekomen, we willen het besetzen. Met de kracht van kunst en cultuur.
1: De geschiedenis is er nou eenmaal, dus die kun je niet uitwissen. Maar wel het doel van de architectuur.
3: En ook ganz, ganz wichtig is voor ons dat dit gebouw inclusief genutst wordt.
1: En dat gebeurt met juist hetgeen wat de nazi's verafschuwden. Inclusie, dus ook kunst en cultuur voor bijvoorbeeld mensen met een handicap. Een groep die de nazi's juist wilden uitroeien.
3: En we maken hier genau das Gegenteil.
1: Dat doden van gehandicapten gebeurde overigens even verderop, in een oud zorgcomplex in Erlangen. Hier werden honderden mensen met een handicap doelbewust uitgehongerd, vertelt historicus Julius Czarnecki.
4: Also hier worden patiëntinnen en patiënten centriert die getötet werden. Leuten.
1: En ook bij dit gebouw kwam de vraag op, wat moeten we hiermee? Het huidige academische ziekenhuis had behoefte aan nieuwbouw en daarom zou dit pand moeten wijken.
4: Diese Abrisspläne haben innerhalb der Stadtgesellschaft zu einer Diskussion geführt, dieses Gebäude entweder komplett zu erhalten oder in Teilen zu erhalten.
1: Czarnecki bedacht daarom een plan waarbij een deel overeind blijft, zodat deze historische plek behouden blijft. Bijvoorbeeld voor nabestaanden van de nazi-euthanasiepraktijken hier.
4: Also gerade auch für die Angehörigen, die wollen gerne einen Ort haben, wo sie hingehen können.
1: Volgens de historicus is sloop van nazi-gebouwen zelden de beste oplossing. Maar tegelijkertijd is er ook niet echt een masterplan hoe je nou met zulke architectuur omgaat.
4: Ik denk dat het niet functioneren, weil die orten zu unterschiedlich zijn.
1: Dat kan ook niet, want ieder gebouw heeft zijn eigen verhaal.
4: Ik geloof dat het ook wat vielfalt ook uitstraalt.
1: Het vergt maatwerk dat zeer goed doordacht is. Dat beseft cultuurwethouder Julia Lehner ook bij de operazaal in de oude congreshal.
3: Also man soll eigenlijk die kolossaliteit spüren en eben ook. Die grootte en die werking.
1: Het mag hier niet te mooi worden. Het kolossale van het gebouw moet overeind blijven. En het gebruik van een opera roept natuurlijk ook vragen op. Kan bijvoorbeeld Wagner hier opgevoerd worden? De favoriete componist van Adolf Hitler. Ja, vindt zij.
3: Natuurlijk kan Wagner hier gespeeld worden. Het komt op de inscenering aan.
1: Het spelen van Wagner op deze gevoelige plek roept juist vragen op. Over de omgang van kunst.
3: Dat man einfach eben auch diskutieren muss. Auch das sollte ja immer passieren.
1: En geeft het werk zo een extra lading.
3: Die aber immer wieder in die Diskussion kommen.
1: En zo blijft de geest van het duistere verleden toch een beetje in dit gebouw aanwezig.
0: commotie en discussie over het karkas van de nazi's, zoals Giemet in zijn reportage noemde. En dat hier op het einde, niet toevallig dus op de tonen van Richard Wagner. Je hebt het al gehoord, in Brussel herneemt het treinverkeer stilaan van en naar Brussel. Dat meldt de NMBS. Op de Antwerpse ring richting Nederland, en dan zijn we bij de auto, is er een uur vertraging tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 20 minuten extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. File rijden naar Antwerpen op de E34 vanaf Melselen tot Waaslandhaven-Oost. Daar moet je over de pechstrook door een ongeval 3 kwartier extra. 50 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Ook een half uur op de E313 in Lummen door een ladingverlies daar. En verder ook nog vanaf Massenhoven. Een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk. En een half uur weer op de E17 vanaf Kruibeke. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur van Anderlecht tot Jette. De weg is daar wel vrijgemaakt. En op de buitenring, jawel hoor, ook een half uur, maar dan wel file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: Radio 1. En dan sport, want het Franse wielerwonder Paul Seixas gaat komende zomer wel degelijk de Tour de France rijden. En dat is wel wat, niet alleen omdat Seixas zo'n talent is, maar hij wordt meteen ook de jongste renner aan de start van de Tour in, hou u vast, 89 jaar. Seixas deed die aankondiging in een heel mooi filmpje trouwens, wanneer hij op bezoek was bij zijn grootouders. Hier het moment waarop hij het nieuws aankondigt, en let u vooral op het enthousiasme van de kranige oma.
6: Je suis quand même venu pour vous annoncer quelque chose de particulier. C'est que en juillet prochain, j'aurai quand même une course.
7: Ah bon?
6: Ouais.
7: C'est-à-dire, laisse-nous deviner.
6: Devine.
7: Tour de France.
6: Ouais.
8: Oh ah, ben là,
7: ça y est, c'est décidé, tu sais, c'est officiel.
8: Ben, t'as pensé à moi, parce que moi, à mon âge, 85.
0: Aandoenlijk, hè. Opa Seixas is de gelukkigste mens ter wereld, zo zegt hij, blij dat hij het debuut van zijn kleinzoon in de Tour nog zal kunnen meemaken. Filmpje staat ook op sportsap.be. Dag José de Kouwer.
9: Ja, goedemiddag. Inderdaad.
0: Goedemiddag. Het hing de laatste weken meer en meer in de lucht, hè. Zeker na die topprestaties in de Waalse Pijl, Luik, Bastenaken-Luik, won ook al de ronde van het Baskeland. Zeg jij het maar meteen, goede logische beslissing of heb je twijfels?
9: Ja, ik ben er nog. Nee, ik heb geen twijfels. Ik denk dat het moet kunnen, fysiek. Ja, hij is er klaar voor. Klaar voor om wat te doen. Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik lees in berichten van hemzelf dat hem zegt, leeftijd is geen excuus. Eigenlijk geen excuses om het met heel veel vertrouwen en vol goede moed er tegenaan te gaan. Dat vind ik op zichzelf straf.
0: Ja, zeker, zeker wel. Want hij steekt zich daarmee dus alles behalve weg achter die leeftijd.
9: Ja, ik vraag mij af. Ik vraag mij af of hij lijkt mij er meer klaar voor te zijn dan zijn team.
0: Interessant, waarom?
9: Ik vind dat deze communicatie, dat daar een duidelijker statement moet zijn van het team, van kijk, hij gaat naar de Tour. Oké, iedereen maakt nu zijn eigen content, hè, een filmpje met de grootouders, de ene doet het zo, de andere zegt dat hij niet gaat en hij gaat uiteindelijk wel. Ieder doet het op zijn manier, oké, dat is dan het commerciële gedeelte. Maar het sportieve, het hele verhaal rond die superjonge kerel, talent, daar geen twijfel over. Dan vraag ik me af of Decathlon en wat er nog allemaal bij komt eigenlijk wel goed beseffen wat ze met die jongen aan moeten in die drieweekse ronde. En het is de ronde van Frankrijk. Hè. De Tour is met niks, maar dan ook niks te vergelijken. Je kan, je kan de Waalse Pijl winnen, je kan Luik, Bastenaken-Luik super zijn, maar de Tour is nog iets anders.
0: Bovendien, ja, de Fransen wachten al 40 jaar op een Tourwinnaar. Je kan je nu al de Franse gekte langs de kant van de weg inbeelden. Hè. Dat is heel veel, en voor de ploeg en voor een 19-jarige, denk ik.
9: Wel, ja, dat is het hem juist. Hè. Ik heb daar bovenop op de muur van Hooy zijn hele entourage met zijn manager Jona Lauka erbij. Die waren door het dolle heen, die liepen daar met die trofee rond. Een uur later na de koers liepen die dan nog altijd met die trofee in hun handen. En dan denk ik, als deze man naar de Tour moet, met deze Charles die achter hem lopen, ja, dan weet ik het niet. Allee, begrijp je wat ik bedoel? Hij zelf mag dan wel ongelooflijk veel zelfvertrouwen en talent hebben, maar er gaat zoveel op hem afkomen. Maar zoveel op hem afkomen, vooral na die 41 jaar na Hinault, ja, dat het einde voor hem nog niet in zicht is.
0: Ja, en bovendien, geen Vuelta of een Giro of zo ervoor, hè? Meteen die allergrootste ronde.
9: Ja, maar dan, als je dan met het plan naar voren komt van kijk, dit gaan we doen. Maar hij zegt zelf direct, en dat wordt niet door zijn ploeg gecounterd, ja, maar ik ga direct voor een uitslag te rijden. Dat zou kunnen, hè. Die kan perfect top 5 rijden, wat al super zou zijn. Maar ik denk in vele Franse hoofden denkt men al verder.
0: Ja. Want op dat vlak... Wat jij zegt, hij kan perfect een top 5 rijden. Wordt het hierdoor ook een andere Tour voor Tadej Pogacar, denk je? Of gaat hij gewoon net iets langer iemand in zijn wiel hebben en dat is het dan?
9: Ja, maar dat moet nog blijken. Hè. Dat moet nog blijken. Of hij, pas op, de Tour is 3 weken. Hè. De Tour is 3 weken. En je kan er misschien geen schrik van hebben de eerste keer, maar de tweede keer wel. Hè. Want dan weet je wat dat er komt. Dus de Tour met een Pogacar op volle kwaliteiten, met alles erop en eraan, met een reken maar ook een goede Vingegaard, met nog alles wat erbij komt, met Ayuso, met nog een deel anderen. De Tour is geen eendagskoers, dat is 3 weken lang. 3 weken lang. Zijn voorganger, Franse voorganger, Bernard Hinault, die vat het zelf zo samen, ik zou het niet doen, ik zou eerst de Vuelta of de Giro rijden.
0: Mm-hmm.
9: Maar het is gedurfd, hé, en hij heeft de kwaliteiten, daarover geen woord. Alleen, we weten nog niet, zoals bij veel anderen, op 19 jaar, en dat stel ik mij wel de vraag, hij heeft al heel veel gedaan, dit is geen 19-jarige zoals een andere 19-jarige die nog maar net komt kijken, die heeft al heel veel volume getraind, al heel veel kwaliteit gedaan, er zal zeker nog rek op zitten. Maar er moet nog wel wat rek op zitten ook om 3 weken lang met die betere, absolute betere mee te rijden. Hè. Dus Remco Evenepoel heeft ook Pogacar het moeilijk gemaakt. Maar in de ronde van Frankrijk eindigde dan wel op 9 minuten of zoiets. Dus ik zou zeggen, hij heeft alles in zich. Alleen vind ik het statement van de ploeg voorlopig niet duidelijk genoeg om te zeggen van kijk, naar de Fransen toe, naar iedereen, naar de media toe. Mannen, we gaan kijken tot wat hij in staat is. En we zien dag per dag. En tenminste, zo zou ik het doen, om hemzelf. Maar nu heeft hij zichzelf al een stuk in de voet geschoten. Van ja, oké, okay,
0: ja,
9: ik kom wel voor prijs te rijden. Nee, hij maakt het zichzelf moeilijk op die manier. En dat had zijn ploeg moeten counteren,
0: ja,
9: vind ik.
0: Nu, hoe je het ook draait of keert, nog meer dan normaal, denk ik, zullen wij en zeker ook de Fransen uitkijken naar zaterdag 4 juli, wanneer de Tour van start gaat. Weliswaar niet in Frankrijk, het zal in Barcelona te doen zijn dan met die ploegentijdrit. Dank je wel voor je analyse, José de Kouwer.
9: Alsjeblieft.
10: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
11: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken?
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte. of tegen het geluid van regen.
16: Allee.
15: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
17: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
18: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
17: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
20: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Bazaar. En ik durf niet zeggen of er een gouden medaille aan te pas gekomen is vandaag in de handelsbeurs in Antwerpen. Maar de Michelinsterren voor ons land, die zijn er in elk geval uitgereikt. En dan is het overbodig om te zeggen dat die erkenning voor veel chefs en hun team toch nog altijd heel veel betekent.
1: We hebben eigenlijk ons concept veranderd. We zijn met een heel klein team en we zijn heel blij dat we, ja, dat we hier nu staan. Ik heb een heel zwaar jaar gehad met mijn vrouw. Is ziek geweest. En dat we hier nu staan is eigenlijk...
2: Het is mij een buitengewone eer dat ik hier namens Laura en mijzelf, Michelin, mag herbevestigen en bevestigen dat de selectie van 2026 ongewijzigd is gebleven. En dat zowel restaurant Zilte van Vicky Geunes en Vivian Plaquet als restaurant Boerie van Tim Boerie en Inge Wales wederom de drie sterren selectie van Michelin zijn.
3: Découvrons maintenant les restaurants Green Star 2026 pour la Belgique et le Luxembourg. Et ce sont Instroom, Maloma et Nova.
4: Die twee sprongen die worden beloond op een manier dat Michelin ook heel duidelijk maakt dat het niet gaat over waar dat je verhaal brengt, maar dat het gaat over je visie, dat het gaat over je missie die dat je brengt. Daarover gaat het. En het gaat over mensen.
5: Le Young Chef Award est attribué à Abel de Meestere, S. Everly.
6: Félicitations, Abel. On a déjà vu sur cette scène aujourd'hui.
7: Ja, we zijn nog maar 7 maanden open, dus we kwamen naar hier. Ja, door de afgelopen weken werd er wel wat geschreven, maar voor ons is het ons eigenlijk volledig overkomen. En dan nu dit nog. Dat is wel uniek.
0: U hebt die reacties gehoord van onder meer Edwin Menu, die met Queen's 33 twee sterren kreeg. En ook van Seppe Nobels, die met Instroom een groene Michelinster mocht ontvangen. En zo'n groene Michelinster is bedoeld voor restaurants die zich bewust inzetten voor een duurzame toekomst. En de laatste stem die u hoorde, dat was Abel de Meestere. Die viel 2 keer in de prijs, want naast de Young Chef Award kreeg hij ook een ster voor zijn restaurant Est in Heverlee. En dat bad hij uit samen met zijn partner Laurence de Smet. Dag Laurence, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd. Wat een dag voor jullie, denk ik dan.
8: Ja, het is een drukke dag voor ons. Het is al vroeg begonnen. Het komt heel wat bij kijken tegen dat we in Antwerpen zijn. Dus we zijn al vroeg in de weer. En het blijft maar druk. Zeker al de interviews en zo. En we hadden ook een eentje gepland met het team. Dus dat komt er ook allemaal bij. Het is een zalige dag dat we nooit meer gaan vergeten.
0: Ja, ongetwijfeld. Want wat betekent die erkenning nu voor jullie?
8: Oh ja, dat betekent vooral het harde werk die beloond wordt. Het team werkt er dag en nacht voor, wij werken er dag en nacht voor. En om na 7 maanden bekroond te worden met 1 ster, ja, dat is gewoon weg zot eigenlijk. Het gaan er ons dan niet veel nadoen. Het is echt een beloning voor alles.
0: Ja, het is wat u zegt, jullie zijn amper 7 maanden open. En over die opening hebt u in de krantentijd eerder al aangegeven, het zal er van bij het begin bonk op moeten zitten. Ja, dat is dan wel gelukt, blijkbaar.
8: Wel ja, de ogen waren allemaal op ons gericht. We wouden rustig starten, maar onze voormalige chef Peter Hoosters, waarvoor we allebei gewerkt hebben, zei ook, ja, jullie kunnen niet meer rustig starten. Of een rustig restaurantje beginnen. En dat beseften we ook wel snel. Het moest er echt gewoon direct boemk op zitten. Want ja, we zijn met een heel jong team. Iedereen was ook nieuw in het team. Het was echt super. Het was chaotisch eigenlijk ook, eerlijk gezegd. Maar het was, het is iets dat we nooit gaan vergeten, de opstart. Het is zo'n mooi verhaal dat we aan het schrijven zijn. Hmm. Ja, het is gewoon zalig.
0: Hebben jullie de voorbije weken vaak aan deze ster gedacht?
8: Nee, eigenlijk niet. Voor ons is het gewoon echt ons ding doen. Doen waar we goed in zijn. En onze gasten ook soigneren. Dat is het belangrijkste van alles. Uw gasten moeten terugkomen. We hebben heel veel terugkerende gasten al in die 7 maanden. Omdat we ook echt een goed concept hebben. À la carte ook, menu. Dus iedereen komt terug en dat is het belangrijkste. Voor ons is de ster, ja, dat is een surplus eigenlijk op al ons harde werk, zoals al vermeld. En het komt erbij, maar ja, dat is echt een beloning. Maar nu deze week waren we er wel eventjes mee bezig, omdat iedereen ook schrijft. Natuurlijk denk je van, oei, gaat dit jaar zijn. Maar dan vandaag waren we op de uitreiking en waren heel veel restaurants met 1 ster voor ons. waren we de hoop al een beetje verloren. Maar kijk, we waren de laatste naam die afgeroepen werd en daar waren we heel tevreden mee.
0: Je kon denken dat het er misschien niet van ging komen, maar dus toch nog. U had het al net over de mensen die bij jullie de beentjes onder tafel schuiven. Jullie zijn nu nog in Antwerpen, denk ik, maar hebt u er al zicht op? Lopen er al wat extra reservaties binnen, nu die ster binnengehaald is?
8: Ja, ik denk dat dat toch wel een push geeft. Ik heb net naar de mailtjes gekeken. Heel veel felicitaties van onze lieve klanten. En ook heel veel nieuwe reservaties. Dus zo zie je maar wat dat teweeg brengt, een Michelinster.
0: Ja, maar deze vraag hoort er ook wel bij. Hè? Bent u tegelijkertijd ook een beetje bang van de extra druk die zo'n ster met zich mee gaat brengen? Want dat zal zo zijn, vermoed ik.
8: Ja, dat zal zeker zo zijn. Daar zijn we een beetje bang voor, maar we zijn er klaar voor. We blijven ons ding doen waar dat we mee bezig waren. Het is ook voor iets dat we de sterren binnengehaald. We blijven gewoon verder doen. Het zal een dubbele druk zijn. Hè. Het zal sowieso keihard zijn, maar we zijn erop voorbereid.
0: Ja. En zoals u zelf daarnet al zei, want in de gastronomische wereld is er heel weinig tijd om eens te verpozen of te genieten, maar vanavond zelf eens eventjes aan tafel gaan zitten. Dat kan.
8: Ja, vanavond mogen we gelukkig genieten op het banket van Michelin. Michelin organiseert elk jaar een banket. Daar hebben we een tafel bij geboekt met onze familie, onze vrienden. Dus we gaan dat dubbel en dik vieren.
0: Oké, gefeliciteerd in elk geval met deze dag vol prijzen. En smakelijk straks, Laurence de Smet van Sterrenrestaurant, mag ik nu zeggen, Est in Heverlee. Dank u wel.
8: Dank u wel.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 20 minuten extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. File rijden naar Antwerpen 50 minuten extra op de E34 vanaf Melselen tot Waaslandhaven-Oost. En daar moet je over de pechstrook door een ongeval dat daar gebeurd is. 1 uur file op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en weer een half uur op de E17 vanaf Kruijbeke. Dan gaan we naar Brussel. Op de binnenring verlies je ook een half uur van Anderlecht tot Jette. En op de buitenring een half uur filegolven van Sint-Stevens, Woluwe tot in Jette. En richting Brussel op de E40, daar staat er 10 minuten file vanaf Ternat. En op de E40, maar dan vanuit Leuven, is er hinder in Sint-Stevens, Woluwe door een defect voertuig daar.
9: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk

0: Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over. Vanmiddag is dus bekend geraakt dat er ook twee Belgen zitten op dat cruiseschip dat nu voor anker ligt voor de Kaapverdische kust. Het schip mag niet aanmeren, er mag ook niemand van boord. En dat komt omdat er drie passagiers overleden zijn door een luchtwegeninfectie, vermoedelijk na een besmetting door het hantavirus. Bij één zieke patiënt is dat al bevestigd, want er zijn ook zieke patiënten nog aan boord. En dat hantavirus dat wordt verspreid door knaagdieren, dat vertelde infectiologe Erika Vliegen in de ochtend.
1: In principe wordt hantavirus eigenlijk overgedragen door het inademen van hele kleine stofpartikeltjes. Stel dat, er daar ergens een rattennest is in het ruim en iemand borstelt dan of komt daarop uit en die viruspartikels verspreiden zich via de lucht. Dan heb je eigenlijk één bron van waaruit verschillende mensen zich zouden kunnen besmetten.
0: Goedemiddag, Herbie Gleijs.
2: Goedemiddag.
0: U bent de rector van de Universiteit Antwerpen en als professor biologie ook gespecialiseerd in ratten en knaagdier. Lijkt het u waarschijnlijk dat ratten of een ander knaagdier op het schip hier de oorzaak zijn van die besmettingen?
2: Moeilijk te zeggen, hè? Want men spreekt over hantavirus, maar er zijn eigenlijk tientallen soorten van hantavirus en bijna elke soort hantavirus heeft zijn eigen knaagdiersoort waar ze normaal gezien in voorkomen. En als het gaat over gewone ratten en de bruine rat of de zwarte rat, zoals wij die ook kennen, en dat zijn de ratten die, als ze op schepen zitten, zijn het meestal die soort ratten, die dragen een soort hantavirus dat geen luchtwegeninfectie veroorzaakt. Die veroorzaken een ernstige nierziekte.
0: Dat is de Europese variant, dacht ik, hè? Want er is
2: ja,
0: ook de
2: Oost-Aziatische. Die bij ratten en muizen voor, bruine ratten en zwarte ratten voorkomt. De Europese variant die komt voor bij rosse woelmuizen en die geeft ook een nierziekte die minder ernstig is dan die in Oost-Azië.
0: Maar begrijp ik dan wel dat u hier nog een slag om de arm houdt wel?
2: Ja, absoluut, omdat we niet goed weten van waar de infectie zou komen. Hè. Dus het zou kunnen dat mensen die infectie hebben opgedaan in Zuid-Amerika, daar komen ook hantavirussen voor, bij andere knaagdiersoorten, en dat mensen besmet waren en zo op het schip terecht zijn gekomen. Het is heel onwaarschijnlijk dat die hantavirusinfectie wordt doorgegeven aan andere mensen. Daar is heel weinig informatie over dat dat gebeurt in werkelijkheid. Maar die virussen waarvan het vermoed wordt dat het misschien wel zou kunnen zijn, is juist een hantavirus dat uit Zuid-Amerika komt. Dus dat zou heel misschien kunnen, maar de kansen zijn klein. Het zou ook kunnen dat er vanuit Zuid-Amerika een knaagdier mee aan boord is geraakt, maar de knaagdieren die daar dat virus dragen in Zuid-Amerika, die komen eigenlijk voor in het bos. Dus de kans dat die op een boot terechtkomen is heel klein en dan zo lang overleven dat ze daar mensen kunnen besmetten.
0: Goh, moeilijk
2: dus we
0: allemaal.
2: Weten het eigenlijk niet goed.
0: Ja. Zijn er wel voorbeelden uit het verleden waarbij het wel gebeurd is met knaagdieren?
2: Wel, we weten dat zwarte ratten vroeger bij transport via schepen wel drager konden zijn van builenpest. En dat dat belangrijk was voor het uitbreken van pest op die schepen of voor het transport van pest van één gebied naar een ander gebied. Dat is wel gedocumenteerd.
0: Ja.
2: Maar tegenwoordig komen er nog maar zelden ratten voor op schepen. Ik zal niet zeggen dat het nooit gebeurt, maar het is toch eerder zeldzaam. Men heeft allerlei technieken om dat te voorkomen of om de knaagdieren te bestrijden als ze aan boord zijn van een schip. Dus dat is toch eerder ongebruikelijk nu.
0: Ja, dus u zegt eigenlijk is er wel een goede bescherming anno 2026 op schepen.
2: Meestal wel. Maar het gebeurt natuurlijk. Hè. Knaagdieren kunnen op allerlei manieren toch aan boord sukkelen. En als ze aan boord zitten, ja, dan zullen ze daar gaan rondlopen en zoeken achter eten. En hier en daar uitwerpselen achterlaten. Ja. Dus dan kunnen ze wel een bron zijn van een infectie.
0: U spreekt over uitwerpselen, maar het kan blijkbaar ook via lucht en stof een overdracht. Dat is misschien voor veel mensen verrassend om horen. Ik heb ook al over horen spreken over de situatie thuis. Als je thuis last hebt van ongedierte, muizen of ratten, moet je je dan ook zorgen maken als je dingen gaat opruimen bijvoorbeeld?
2: Als je in een gebied zit waar hantavirus voorkomt, dan is het inderdaad goed om wat op te letten, want het wordt uitgescheiden met de urine en met de uitwerpsel, soms ook met het speeksel van die knaagdieren. En dan is het vooral wanneer dat opdroogt en eigenlijk mee in het stof terechtkomt, wanneer dat stof opgewerveld wordt en je zou dat inademen, dat is een manier waarop mensen besmet kunnen geraken. En dus men raadt bijvoorbeeld aan, als je in een gebied zit waar hoe muizen zitten met mogelijk hantavirussen. Dat zou bij ons kunnen in grote bosgebieden of in de Verenigde Staten, waar er een andere, veel gevaarlijker soort hantavirus ook nog voorkomt bij een andere soort muizen daar. Als je daar een zomerhuisje hebt of een tuinhuis en je denkt na de winter, ik ga dat eens goed opkuisen en ik ga dat eens grondig uitborstelen en je creëert op die manier heel veel stof, ja, dan zou het kunnen dat je daar geïnfecteerd stof mee binnenkrijgt. Dus wat men dan aanraadt, is dat je bijvoorbeeld de vloer eerst een beetje nat sproeit, zodanig dat er minder stof wordt opgewerveld wanneer je dat aan het keren bent. Ja. En dan is die kans al veel kleiner.
0: Kort nog, meneer Leijers, ja, wat hier misschien ook kan meespelen, ik durf het niet zeggen, maar dat is dat ratten en muizen waarschijnlijk op dit vlak geen goede reputatie hebben, hè, bij de mens.
2: Ze hebben geen goede reputatie en dat is gedeeltelijk terecht, omdat bijvoorbeeld bruine ratten wel drager zijn van infecties zoals leptospirose of van builenpest, wat in het verleden toch wel belangrijk was. Dus ze hebben geen goede reputatie. Meestal is het ook zo dat wanneer er veel ratten zijn, dan zijn de hygiënische omstandigheden toch minder goed. En vandaardoor is er ook die connectie tussen infectieoverdracht en die knaagdieren.
0: Ja, maar aan de andere kant heb ik begrepen, zit u toch ook nog met een paar vragen als het gaat over dat cruiseschip en wat daar allemaal gebeurd is. Dank u wel voor het gesprek, Herwig Leijers, rector van de U Antwerpen en dus als professor biologie, ook gespecialiseerd in ratten en knaagdieren. Ik wens u nog een mooie dag.
2: Bedankt, tot ziens.

0: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zonen presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1. De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
3: Allee, dat is toch gemakkelijk?
2: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
3: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
7: Don Antonio Vivaldi.
6: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het Assize proces in Bergen wordt de bestuurder verhoord die inreed op een groep carnavalisten in Strepy. En 9 restaurants krijgen voor het eerst de hoogste erkenning van Michelin. Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met een BMW in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet. Marieke van Kouwenbergen, wat is jou opgevallen tijdens die ondervraging?
4: Ja, tijdens het verhoor is duidelijk geworden dat de beschuldigde gek was op snelle, luxueuze auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's en was er ook bijzonder trots op. Volgens zijn ex-vriendinnen reed hij gevaarlijk, tot 200 km per uur. En ook buurtbewoners waren vaak ongerust omdat hij te snel reed in de wijk. De voorzitter overliep daarna alle eerdere verkeersovertredingen die hij heeft gepleegd, zoals rijden zonder gordel, negeren van een rood licht, gsm achter het stuur, maar vooral veel snelheidsovertredingen. Hij erkende dat ook en hij zei dat hij zich dom had gedragen en antwoordde vlot op al die vragen, maar bij de vragen over de dodelijke aanrijding in Strepy stokte zijn stem. Hij zei dat hij foto's had gezien van de slachtoffers en daardoor zo geraakt was dat hij moest huilen. In de zaal zitten hier ook honderden nabestaanden die soms hun verdriet en verontwaardiging uiten. Het verhoor is nu zo'n 1,5 uur aan de gang en zal nog een tijdje duren.
3: Dankjewel, Marieke. Er rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is al het treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
5: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
3: Maar er zullen wel vanavond nog veel vertragingen zijn, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
3: Veel treinen zijn dus geschrapt of vertraagd. En deze reizigers staan in Brussel-Zuid te wachten op een trein naar huis.
7: Wat kunnen de mensen daaraan doen? Dus niks. Hè. Dus ja, het zijn de gekken die dat plaatsen. Hè. Zo simpel is het. Hè.
8: Normaal gezien geraken we lopelijk binnen dit en een half uur thuis. Ja, even paniek, maar snel terug bedaard. Ja, de B-app brengt ons altijd wel de nodige info. Dus gelukkig wel, daar zijn we dankbaar voor.
9: Nou, hier loopt het wel, maar in Noord hebben we 1,5 uur met kind vastgestaan. En er waren heel veel mensen, dus dat was niet zo heel erg leuk.
3: Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn, nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. Het was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië, toen passagiers ernstig ziek werden en dus ook stierven. Veel passagiers aan boord zijn ongerust. Deze man zegt dat ze meer zijn dan krantenkoppen en dat ze zich gewoon veilig willen voelen en naar huis willen terugkeren.
10: We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe and to get home.
3: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin, waaronder 2 nieuwe zaken geleid door ervaren chefs. Boerie uit Roeselare en Zilte uit Antwerpen blijven de enige restaurants in ons land met 3 sterren. Peter de Kroebele was daarbij op die sterrenceremonie.
11: Ce restaurant est aber de meestere.
12: 9 keer gejuich voor de eerste sterren. Ook bij Oude Rotte Stefan Buijens en Danny Horstelen, die met nieuwe zaken in de prijzen vielen. Een eerste ster voor restaurant Est in Heverlee en ook jonge chef van het jaar, Abel de Meester.
13: Je hoopt toch ergens van, hè? Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van jong chef, ja, kan het moeilijk beschrijven.
12: Twee sterren voor de Jane van chef Nick Bril, die onlangs nog is veroordeeld voor vluchtmisdrijf en verzuim. Het restaurant is verhuisd, dan verlies je sterren, maar ze zijn dus al terug.
14: Veel onzekerheid, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen.
12: Ook een tweede ster voor Edwin Menu van Queen is 33 in Knokke.
15: Want niet zien aankomen, we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad. Privé, dit komt echt als een bekroning van ons werk.
12: Boeri en Zilte blijven op eenzame hoogte met drie sterren.
3: Nou, sportbericht. De Fransman Antoine Sibierski wordt de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Volgens onze informatie zal hij er een contract ondertekenen en zal hij midden deze maand van start gaan. Sibierski volgt bij Anderlecht Olivier Renard op, die daar in februari werd ontslagen. Hij komt over van de Franse tweede klasse Troyes. Vooral in het centrum en het oosten volgen vanavond en vannacht nog soms intense buien. Na middernacht droger, minimaal tot 12 graden. Morgen start bewolkt, na de middag volgen opnieuw buien, eventueel ook onweer en dan nog tot 16 graden. Ook woensdag regen en buien, in het westen is het dan wel droger. We begonnen met het assiseproces over het drama in Strepie. Vanmiddag wordt de bestuurder verhoord die er 4 jaar geleden 7 carnavalisten doodreed. Hij zegt geraakt te zijn toen hij de foto's van de slachtoffers zag. Honderden nabestaanden volgen het proces. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
16: Wij hebben een goede reden om straks nog eens de Chinese omvormers ter sprake te brengen. En bij de eigenaars van zonnepanelen gaat er dan meteen een belletje rinkelen, denk ik. Goedemiddag.

0: Don't put the blame on me. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu.

0: succesvol doorgevaren zijn. En dat zou dan in het kader zijn van dat zogenaamde Project Freedom, waarmee de VS geblokkeerde schepen uit de straat wil halen. En er lopen nu ook berichten binnen dat een schip dat onder Zuid-Koreaanse vlag vaart aangevallen zou zijn en vuur gevat heeft. Mathieu Blondeel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Universitair docent klimaat- en energiepolitiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer Blondeel, dat Project Freedom dat president Trump aangekondigd heeft, blijkt dan toch begonnen te zijn, kunnen we vermoeden?
1: Ja, veel bitsen en maar natuurlijk. Hè. Dus het is zo dat deze ochtend de Amerikaanse marine, de militaire aanwezigheid in de regio, niet alleen vanuit die militaire basis, maar ook vanuit die marineschepen in de regio, de Amerikanen begonnen zijn om te trachten gestrande schepen, gestrande zeevaarders, door de straat te krijgen. Maar goed, in welke mate dat inderdaad nu succesvol is, getuige daarvan natuurlijk die aanval op dat Koreaans schip, maar ook een aanval op een olietanker die gelinkt is aan de Verenigde Arabische Emiraten. Dat valt nog te bezien, want dat zijn de berichten die natuurlijk vandaag ook zijn binnengekomen, zoals je zei.
0: Ja, want Iran had ook wel de Amerikanen en de Amerikaanse marine gewaarschuwd, hè, om die straat niet binnen te varen. Anders zou Iran hard reageren. Is het realistisch om al die geblokkeerde schepen daar vrij te krijgen? Want we hebben het nu gehad over een paar schepen, maar er liggen er nog veel meer uiteraard.
1: Ja, een aantal heel belangrijke cijfers. Hè. Dus volgens het Internationaal Maritiem Agentschap of de Internationale Maritieme Organisatie zouden in de Golfregio zo'n 2000 schepen met zo'n 20.000 zeevaarders of matrozen op eigenlijk echt geblokkeerd zitten in de regio die niet de Persische Golf binnen kunnen of er niet uit kunnen. Dus dat gaat over eigenlijk historische cijfers. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er daar natuurlijk geen precedenten van. En het tweede dat heel belangrijk hier is, we zeiden het net al, dus er zijn nu 2 Amerikaanse schepen, commerciële schepen, die uit de straat zouden gekomen zijn. Vergelijk dat met wat er eigenlijk voor de oorlog passeerde in de straat. Toen ging het over zo'n 120 schepen per dag die door die straat voeren. Nu gaat het om zo'n 10, 12, 15 schepen per dag, met misschien wat extra dankzij die Project Freedom operatie. Dus als je dat allemaal in acht neemt, dan zie je dat die operatie eigenlijk heel weinig impact zal hebben zonder een structurele lange termijn oplossing tussen de VS, Israël en Iran.
0: En die is er, voor alle duidelijkheid, uiteraard nog niet. Het woord de komende uren vooral afwachten, denk ik, hoe het daar verder gaat in de straat van Hormuz. Maar ik wil het met u, en dat is er ook mee gelinkt uiteraard, over olie ook hebben. Er is nog altijd die Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Daardoor kan Iran ook een pak minder olie exporteren. De opslagtanks van Iran raken ook stilaan vol, zo luidt het. Hoe lang kunnen ze daar blijven produceren en het ook opslaan?
1: Ja, misschien ook even een stap terug daarbij nemen. Technisch is dat natuurlijk heel belangrijk ook. Dus die Amerikaanse blokkade had eigenlijk als doel om Iran economisch land te leggen en aan de onderhandelingstafel te dwingen. Die Amerikaanse blokkade zou dus ook moeten voorkomen dat Iraanse tankers de straat van Hormuz bereiken en ook uitkomen. En wat daar eigenlijk heel belangrijk aan is dat als die opslagcapaciteit vol komt te zitten en Iran dus niet meer verder kan exporteren, dan zouden de Iraniërs gedwongen worden om die olieproductie drastisch te verminderen en eigenlijk quasi letterlijk de oliekraan dicht te moeten draaien. En een dergelijke afsluiting heeft heel verregaande technische gevolgen voor olieproductie en olievelden eigenlijk, omdat je die op een technische manier quasi onherstelbaar zal gaan beschadigen. En volgens de Amerikanen zou zo tot de helft van de Iraanse olieproductie eigenlijk ook verminderd kunnen worden. Maar, er is opnieuw een heel duidelijke maar, de Amerikanen hebben dat blijkbaar, of Trump heeft dat toch iets te gul ingeschat allemaal. Mm-hmm. En de Iraniërs hebben de afgelopen jaren hun opslagcapaciteit beter kunnen uitbouwen. Ze hebben heel wat alternatieven. En ze hebben ook andere exportmogelijkheden buiten dat fameuze Kars-eiland daar in die Perzische Golf, om toch nog extra te gaan exporteren. En nu, volgens de recente analyses, blijkt dat ze toch wel nog enkele weken kunnen doorgaan aan huidige productieniveaus.

0: Maar ondertussen wordt er ook wel, meneer Blondeel, gezocht naar, als alternatief voor de Straat van Hormuz, naar nieuwe handelsroutes. Hè. Internationale rederij MSC doet dat al. Vanaf volgende week komt er een nieuwe vrachtroute via Europese havens naar de Rode Zee en dan over land. Zijn dat goede alternatieven, ook voor olie?
1: Nee, is het korte maar krachtige antwoord. Want als ik het goed heb begrepen, gaat dit over containerschepen.
0: Ja.
1: Maar bij schepen dus vanuit Europese havens via het Suezkanaal naar de Rode Zee varen. Maar olie wordt uiteraard niet via containers verscheept, maar via gigantische tankers of pijpleidingen. Dus we kunnen dat niet zomaar op trucks of treinen dan laden. Er is een klein beetje treinvervoer van olie, maar dat is vooral in Noord-Amerika, dus dat is niet relevant hier. Dus we hangen echt wel vast aan alternatieve routes over zee en alternatieve routes via pijpleidingen.
0: Dat is een heel duidelijk gegeven dan. De olieprijs, laten we daar misschien mee afsluiten, die blijft voorlopig zeker hoog, wel relatief stabiel. Hoe moeten we dat nu inschatten voor de komende dagen en weken?
1: Ja, niemand heeft uiteraard een glazen bol, mezelf in kluis. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om in te schatten hoe die prijzen zullen evolueren de komende dagen, weken en zelfs maanden. Maar er zijn wel een aantal heel belangrijke parameters die we in acht kunnen nemen om toch wat inschattingen te doen. En ik zie er momenteel echt wel twee. De eerste is, hoe evolueert de aard van de blokkade? We hebben het net gehad over die Amerikaanse operatie, maar dan ook weer de tegenaanvallen van de Iraniërs. Dus de vraag is, evolueren we van een volledige blokkade naar een voorzichtig herstel? Maar opnieuw is dat herstel van een tiental schepen per dag vandaag naar 15-20. Dan zit je ver van het niveau waar het was voor de oorlog. Dus dat is één, hoe evolueert de aard van de blokkade? Twee, hoe lang duurt die blokkade nog? Want hoe langer het nog duurt, hoe hoger die prijzen gaan, hoe moeilijker en hoe langer het ook zal duren om die productieniveaus na een eventueel akkoord opnieuw op de vereiste niveaus te brengen om de prijzen te doen zakken. Dus voor mij zijn dat de twee heel belangrijke parameters, waarvan de lichten trouwens voor beide heel hard op rood staan, die gebruikt moeten worden om in te schatten waar de prijzen naartoe gaan.
0: Oké, maar we gaan die olieprijs nog een hele poos in de gaten moeten houden. En ook nog eens zeggen, dat kan je ook nalezen op VRT Nieuws. De benzineprijs die zit morgen aan zijn hoogste pijlen in 4 jaar. Mathieu Blondeel, bedankt voor het gesprek.
1: Graag gedaan.
2: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
0: We hebben het hier al eens over de koers gehad, over Paul Seixas en zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk. Maar laten we ook de Vuelta voor de vrouwen niet vergeten. Steffi Merlevede, goedemiddag. Tweede rit vandaag. Nieuwe kans voor Lotte Kopecky misschien. Is het gelukt?
3: Het is niet gelukt voor Kopecky,
0: maar
3: het is wel een Belgische ritoverwinning. Want het is Charibos-Zuid die de tweede rit heeft gewonnen in een spurt van een uitgedund peloton voor Franciska Koch. En zij is meteen de nieuwe leidster in het klassement. We zaten heel erg naar Lotte Kopecky te kijken, inderdaad. Zeker ook na de slotklim, pittige slotklim van vandaag. 3,1 kilometer aan 4,6% gemiddeld. Maar daar waren wel wat kleine uitvallen, maar eigenlijk bleef het uitgedunde peloton gewoon bijeen tot aan de finish. En in de spurt keken we ook naar Kopecky, maar die schoot uit het klikpedaal. Ze was goed vertrokken, schoot dan uit haar klikpedaal, raakte even haar evenwicht een beetje kwijt, raakte ook Charibos-Zuid even aan, die niet van haar lijn afweek, maar gewoon doorspurte naar de overwinning. Dus het was een beetje een rommelige spurt op die manier natuurlijk, maar ja. Charibos-Zuid liet zich niet uit haar lood slaan en reed naar de grootste overwinning, toch wel de mooiste overwinning in haar carrière. Dus een Belgische ritoverwinning daar voor haar, waar ze heel erg blij mee is. We zagen een beetje emoties daarnet ook bij het eerste interview na de finish. Wat ik zeker ook nog moet melden, vlak voor de slotklim was er een valpartij met de winnares van gisteren, Noémie Ruig, die de roze leiderstrui droeg. En zij uit de wedstrijd geslaan op die manier. Ze bleef even liggen, maar kon dan uiteindelijk toch weer recht staan. Dus zij gaf op. Ook nog vermelden, Lore de Schepper, ook weer goed meegereden vandaag. Landgenoten natuurlijk. Zij pakt de jongere trui, de leiding in het jongerenklassement. En Charibos-Zuid, overwinning dus vandaag. En morgen mag zij de bolle trui aantrekken, want die is eigenlijk ook voor Francesca Koch, maar die zal de roze leiderstrui natuurlijk dragen.
0: De bolle trui, de ritzegen en de bloemen vandaag voor Shari Bosuit. Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er meer dan 1 uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek een kwartier extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoek-tunnel. File rijden naar Antwerpen, 3 kwartier nog op de E34 vanaf Melsele tot Waaslandhaven-Oost door een eerder ongeval. 1 uur wel op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 1/2 uur op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E19 vanaf Kontich en op de A12 vanaf Wilrijk. En 40 minuten file op de E17 vanaf Kruibeke. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven is in Reti de weg gedeeltelijk versperd. Er is ook hinder op de E313 richting Lummen in Ranst door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel verlies je 1/2 uur van Anderlecht tot Jette. Op de buitenring 40 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Je vertraagt 10 minuten op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Herend. En hetzelfde op de N31, een heel eind verderop, richting de E4. Bij Brugge. Hinder ook op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En dan zijn we er.

0: Dry, spel van Casey Musgraves.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: De Europese Commissie gaat geen projecten meer financieren waarin Chinese omvormers gebruikt worden. Die zijn op de Europese markt massaal aanwezig, namelijk bijna 80% komt uit China. Luc Pauwels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Energie-expert op onze redactie. Je hebt je al eens vastgebeten in dit thema, want misschien eerst nog eens aangeven, wat zijn dat eigenlijk, die Chinese omvormers?
3: Wel, de omvormertjes, dat zijn de toestellen die bepalen wanneer bijvoorbeeld de stroom van je zonnepanelen op het elektriciteitsnet gaat. Dat is het slimme apparaatje binnen je zonnepaneleninstallatie. Die panelen zelf, dat zijn domme dingen. Die beginnen elektriciteit te maken op het moment dat de zon schijnt. Maar die omvormer is het toestelletje dat bepaalt of die elektriciteit van je zonnepanelen op het elektriciteitsnet gaat. En we hebben al bijzonder veel zonnedaken staan in Europa. Als je alles samenrekent, de laatste cijfers van de Europese Commissie, dan zit je aan 406 gigawatt aan capaciteit van zonnepanelen in Europa. Nu, wat betekent dat, Gert? Dat zijn 406 grote kernreactoren.
0: Mm-hmm.
3: Ons Europees
0: dat
3: net
0: is wel wat al.
3: Ja, ons Europees net is bestand tegen een uitval van ongeveer 4 grote kernreactoren. 406 grote. Als je 1% van die omvormertjes kan afschakelen, dan stort het Europese net in en heb je een blackout.
0: Maar je hebt ze dus wel nodig. Wat maakt hen zo kwetsbaar?
3: Wel, ze zijn slim geworden. Vroeger had je een omvormertje thuis en dat kon niet communiceren met het internet. Maar nu doet men dat wel en dat heeft voordelen bijvoorbeeld. Je kan die dan als installateur van op afstand updaten. Of je kan van op afstand gaan kijken via het internet of die omvormer nog goed werkt bij je klant thuis. En je kan die van op afstand ook uitzetten. Dat hebben wij 3 jaar geleden gezien bij verschillende installateurs die zegden, kijk, ik ga nu de omvormer van mijn klant die tientallen kilometers verder woont gewoon uitzetten. En dan gaat er geen elektriciteit meer van hem op het net. En dat is toch tamelijk delicaat als je weet dat 80% van die omvormers in geen tijd in handen zijn gekomen van Chinese bedrijven.
0: Maar zijn er nu concrete aanwijzingen dat China dat als een optie beschouwt om die wel eens een keer uit te schakelen?
3: Wel, er zijn toch een paar dingen die je in het achterhoofd moet houden. Het is zo dat de Chinese bedrijven een soort van wet hebben moeten tekenen dat ze de strategische belangen van China ten alle prijzen zullen verdedigen. Bovendien hebben de Amerikanen een paar jaar geleden in die omvormertjes niet software gevonden die van op afstand kan uitzetten, maar ook hardware. Daar zaten zendertjes in die konden communiceren met de centrale service in China. Dus als je het softwarematig zou blokkeren, konden er nog altijd signalen vanuit die omvormers naar China gaan. En het bijzondere was, die zendertjes die in die omvormers zaten, die waren gewoon niet gedocumenteerd. Volgens de officiële documenten, de technische beschrijving van die omvormers, zaten die er gewoon niet in. Nu ja, dat doet toch wel wat mensen argwanend worden dan. Hè?
0: Met andere woorden, goede zaak wat de Europese Commissie hier beslist heeft dan?
3: Ja, het is voor projecten die door Europa momenteel worden gefinancierd. Dat betekent niet de omvormertjes bij je thuis. Die mag je voorlopig nog altijd bij Chinese fabrikanten bestellen. Maar toch, je ziet dat Europa zich bijzonder veel zorgen maakt. Want ze zijn aanstuurbaar. En er zijn al ethische hackers geweest, een paar jaar geleden, dat zat dan ook in mijn reportage toen, die van op afstand de macht hadden om 1 miljoen omvormers uit te schakelen. 1 miljoen, dan stort het net in.
0: Ja.
3: En dan heb je niet alleen een blackout, maar ook, waarschuwde de Australiërs ons toen, een blackout die zo fundamenteel is dat je ook een black start krijgt. Dat betekent dat het dagen tot weken kan duren eer je je elektriciteitsnet terug overeind kan krijgt. We hebben in Spanje vorige zomer er eentje gezien. Die heeft ook weer een dag geduurd. Maar stel je voor dat dat een week duurt door heel Europa. Dus Europa ziet in, dit is essentiële infrastructuur.
0: Ja.
3: We hebben het destijds gehad over Huawei en de 5G-netwerken. Wel, Huawei heeft ook die omvormers, tezamen met andere Chinezen, de top 5 wereldwijd, zijn allemaal Chinese bedrijven. Hè? Huawei, ja, als je die omvormers afschakelt, dan heb je ook geen 5G-netwerk meer. Want ze leveren stroom natuurlijk, dan valt alles plat. Dit is eigenlijk veel essentiëler dan een 5G-netwerk.
0: Mogen we even niet aan denken allemaal, of misschien net wel. De commissie grijpt in, maar mag ik wel concluderen, ook uit wat je gezegd hebt, dat veel mensen ook gewoon wel kwetsbaar gaan blijven? Mensen die zo'n Chinese omvormer hebben nu?
3: Ja,
0: op dit moment?
3: We zijn destijds bij Huawei geweest. Die hebben een Transparency Center in Brussel. Dus ze willen doorzichtig zijn in hun beleid, maar we mochten daar wel niets filmen. Maar zij zeiden wel, kijk, als we dit zouden doen, dan plegen we natuurlijk commerciële zelfmoord. Hè? Als wij zouden op last van de Chinese overheid miljoenen omvormers uitschakelen, ja, dan mogen we onze business case wel vergeten. En dat is de vraag. Wat gaan die Chinese bedrijven doen als China werkelijk druk begint te zetten? Want je kan natuurlijk ook sluipwegen zoeken. Zogezegde andere niet-officiële hackerscollectieven die in omvormers zijn ingebroken via een andere staat en die dan toevallig software van bijvoorbeeld Chinese omvormers hebben te pakken gekregen. En dan kan China zeggen, we hebben er niets mee te maken natuurlijk. Hè? Dus er is van alles mogelijk.
0: Dankjewel voor de toelichting, Luc Pauwels. Bram Verbrugge, hebben de zonnepanelen flink hun best moeten doen vandaag? Ik denk het niet.
4: Helemaal niet. Hè? Nee, zwaar bewolkt weer. Met op dit moment een regenzone die al in Limburg aan het optrekken is van zuid naar noord. Die gaat ook over de rest van Vlaanderen geleidelijk aan beginnen trekken. Behalve dan over het westen, daar blijft het grotendeels droog. En aan de voorzijde ervan zitten een aantal felle buien. Die buien die zijn weinig mobiel, wat wil zeggen dat ze lange tijd kunnen blijven hangen boven één bepaalde regio. En daar dus behoorlijk wat water kunnen laten vallen. Code geel is actief voor alle Vlaamse provincies en Brussel, behalve dan voor West-Vlaanderen, waar het veel droger blijft. Code geel dus voor regen, hoeveelheden tot een 25 liter water per vierkante meter. Dat is tot vanavond laat, want in het tweede gedeelte van de nacht dan gaat het toch wel wat droger worden. We krijgen tijdelijk opklaringen, met ook de vorming van nevel op sommige plaatsen. Minima rond een graad of 11. En dan ook morgen eerst dat grijze weer om de dag mee te beginnen. Wel overwegend droog weer. Maar dan komt er opnieuw zo'n regenzone aan. Dus ook morgen gaan de zonnepanelen nauwelijks iets opbrengen. Vrees ik zwaar bewolkt weer met opnieuw periodes van regen en buien. Temperaturen die komen wat lager te liggen. We gaan naar een ondermaatse 14 of 15 graden. Met ook een gure wind uit het noordoosten. Ook woensdag nog regen en buien voor het centrum en het oosten. Dus het houdt maar niet op. En de temperaturen komen echt wel laag te liggen. 10 of 11 graden maar op woensdag. En een frisse wind uit het noordoosten. Donderdag dan een overgangsdag. Nog altijd veel wolken. Misschien ook nog wat licht gedruppel, maar veel gaat dat niet meer voorstellen. En dan vrijdag de betere dag van de week. Droog weer met zon en wolkenvelden. En
0: voor die eerste dagen, de natuur heeft wat water nodig. Daar troosten we ons mee. Inderdaad, ik geef gewoon nog mee dat Binnenlandse Zaken ook het nummer 1722 geactiveerd heeft vandaag. En daarmee kunnen mensen die hulp nodig zouden hebben voor stormschade of wateroverlast de brandweer bereiken.
5: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be. Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
11: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Gert Geert.

0: Pressure van Koffie. Maandagmiddag 4 mei, we zijn 5:30 gepasseerd. En de Vlaamse regering die zit nog altijd samen op zoek naar een akkoord over onder meer het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Daar willen we het even over hebben met Leen de Witte. Goedemiddag, Leen.
1: Goedemiddag,
0: Gert. Want jij staat voor ons aan het Martelaarsplein in Brussel. En dat drinkwaterplan waar we het hier over willen hebben, dat sleept nu wel al een tijdje aan, toch? Hè?
1: Inderdaad, enkele weken intussen. Het is geloof ik de vierde keer dat de Vlaamse regering zich onder meer daarover buigt. Je herinnert je nog vorige week toen Tonijn die vergadering wel wat gedwarsboomd heeft. Maar ook toen was het heel erg moeilijk om met al die ministers aan tafel het eens te raken over wat eigenlijk een heel technisch dossier is. Zowel dat drinkwaterplan als de energiesteun die de Vlaamse regering eigenlijk ook heel graag wil toekennen vooruit dan binnen die Vlaamse regering. En dat beoogde begrotingsevenwicht in 2027. Maar op dit moment zitten we nog altijd naar een gesloten deur te kijken. En die harde deadline van 5 uur, die is dus niet gehaald, maar ze praten wel verder.
0: Ja, er is de techniciteit van het dossier, het begrotingsevenwicht. Maar ja, kan je zeggen, waarom blijft het nu zo moeilijk?
1: Het is eigenlijk heel onduidelijk, want ik zeg het is heel technisch en dat kan je dan natuurlijk door de kabinetten laten uitwerken. Dat zou ook gebeurd zijn, dus eigenlijk alle details liggen op de tafel, maar dan moet de politiek natuurlijk een akkoord vinden. En er waren vanmiddag dan die gunstige signalen dat iedereen er klaar voor was en er goede stappen vooruit gezet werden, maar heel vlot lijkt dat nu dan toch weer niet te gaan. Maar er wordt verder onderhandeld, omdat, zo lijkt het wel, het gewoon moeilijk is om het eens te raken met elkaar. En dat ligt dus duidelijk ook aan de mensen rond de tafel.
0: En het is hier vooral, denk ik, de regio West-Vlaanderen, hè, die voor discussie zorgt, toch?
1: Ja, als het gaat over dat drinkwaterplan wel. Hè, ja. Want dat is natuurlijk een plan dat moet zorgen voor kwaliteitsvol water, dat altijd duurzaam beschikbaar is. Maar daarin heeft Broens natuurlijk ook wel een reactie proberen stoppen voor dat vervuilde drinkwater in West-Vlaanderen. Mm-hmm. Dat is vervuild met triazole. Dat is een afbraakproduct van schimmelwerendmiddel. En daardoor wijkt de meting van dat product heel erg af van de norm. Wat zegt de minister van Omgeving, Jo Broens, dan? Ja, dan laten we die norm toch even varen. Dat levert geen gezondheidsproblemen op, zegt hij er ook nog eens bij. En daar zijn heel wat experts die hem steunen. Ook een aantal die hem tegenspreken, dus dat blijft wel wat omstreden. Maar er is vooral vooruit binnen die regering die zegt, wij kunnen eigenlijk niet leven met een andere norm in West-Vlaanderen dan in de rest van Vlaanderen. Dus dat is geen oplossing, dat zei voorzitter Con Rousseau vorige week nog bij ons in de ochtend, dat kunnen we niet laten passeren. Dus dan voel je dat er eigenlijk niet zo'n grote gunfactor is en dat je misschien technisch wel tot oplossingen zou kunnen komen, maar dat het niet lukt, politiek dan.
0: Ze zijn er nog niet. We gaan toch dat drinkwaterplan even aan de kant schuiven, maar het is niet het enige dossier dat er nog op tafel ligt.
1: Nee, klopt. Want die energiesteun, intussen is het denk ik ruim 1,5 maand geleden bijna dat minister Bonte die heeft aangekondigd dat hij die wil. Maar zijn partij staat daar eerder alleen, omdat natuurlijk CD&V en N-VA eerder naar de begroting kijken, willen dat die niet te veel ontspoort en dat je die steun, als je die al wil geven, vooral heel gericht moet toekennen aan mensen die het echt nodig hebben. En hij heeft nogal fors gecommuniceerd daarover, werd hem niet in dank afgenomen. Dus op dit moment is dat ook iets wat een beetje gek lijkt. Hè? Want je weet eigenlijk, Bonte zei dat zelf ook al, dat ze niet zo'n heel grote inspanning zullen kunnen doen. Maar als je daar dan zoveel vergaderingen moet overhouden om dat af te kloppen, dan staat dat toch in schril contrast tegenover elkaar.
0: Zijn we hier ook aan het kijken naar een Vlaamse regering die het steeds moeilijker krijgt om akkoorden te vinden? Wat is jouw inschatting hier?
1: Dat gevoel leeft wel. En ook binnen de muren van die regering hoor je dat wel. Dat het inderdaad een hele slechte indruk wekt. Hè, dat je zo vaak over diezelfde, niet zo heel complexe dossiers moet samenzitten. Dus het signaal is niet goed. Dat besef is er wel. Waardoor er misschien ook die hoop was vanmiddag, deze keer lukt het wel om dan misschien toch tegen die al te strakke deadline te landen. Voorlopig is dat dus nog niet het geval. Het is een beetje onduidelijk waar aan het ligt. We zijn het hier nog niet te weten gekomen.
0: Benieuwd of ze er toch nog uit raken over dat drinkwaterplan. Dankjewel, Leen de Witte. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek een kwartier extra van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoek-tunnel. Ville rijden naar Antwerpen, 3 kwartier op de E34 vanaf Melsele tot Waaslandhaven-Oost door een eerder ongeval. 1 uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 1/2 uur op de E19 vanaf Sint-Job. Telkens 20 minuten op de E313 vanaf vanaf Massenhoven op de E19 vanaf Kontich en ook op de A12 vanaf Wilrijk. En op de E17 is er hinder in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder ook nog bumperen vanaf Kruibeke, 3 kwartier daar. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in Reti over de pechstrook. En er is ook hinder op de E313 richting Lummen in Ranst door een eerder ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Anderlecht tot Jette. Op de buitenring 3 kwartier filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette ook. Je vertraagt een kwartier op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Herend. Hetzelfde op de N31 richting de E40 bij Brugge. En er is ook hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Radio 1.

0: het jou. De nieuwe single van Floris Francis Arthur. En er zat tempo in, Wolfje.
1: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
0: Donald Trump wil nog meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Trump kondigde vorige week al aan dat er 5000 manschappen weggehaald zullen worden uit Duitsland. En die beslissing kwam er nadat de Duitse bondskanselier Merz in een toespraak voor studenten gezegd had dat de VS vernederd wordt door Iran.
2: Daar wordt een hele nation gedemütigd door de Iranische staatsführung. Vooral door deze zogenaamde revolutionsgarden.
0: Merz zelf ontkent dan weer dat de terugtrekking van de troepen een gevolg is van zijn uitspraken. Goedenavond, Wim Hazebroek.
3: Goedenavond.
0: Professor internationale politiek aan de U Gent. De beslissing van Trump om die troepen weg te halen, komt dat nu echt door de uitspraken van Merz, denkt u?
3: Het is een beetje dubbel. We hadden eigenlijk al heel lang zien aankomen dat de Amerikanen wel troepen zouden terugtrekken uit Europa. Dat past eigenlijk binnen een veel langere tendens die al gaande is sinds het einde van de Koude Oorlog, waar dat het politiek belang van Europa voor de Verenigde Staten heel sterk gedaald is, waardoor dat ook het aantal troepen is gedaald. Dus op zich dat de Verenigde Staten nu opnieuw troepen zouden weghalen, was zeker niet te wijten aan het feit dat Merz die uitspraken heeft gedaan. Maar de timing en de manier waarop dat erover gecommuniceerd werd, heeft eigenlijk wel te maken met die uitspraak van Merz. En daar zien we toch wel dat Merz misschien wel voor een stuk een blunder heeft begaan.
0: Ja, ja. Maar je kan wel concluderen dan dat dit een trend, een tendens is en dat er nog meer Amerikaanse troepen weggehaald zullen worden de komende tijd en jaren uit Europa.
3: Ja, het is altijd moeilijk om internationale politiek te voorspellen, maar denk, als je ergens voor alles ergens geld wil inzetten, waar je zeker van bent dat je toch het terug zal winnen, dan is het toch wel daarop. Eigenlijk is het zo dat de Verenigde Staten op het einde van de Koude Oorlog nog meer dan 300.000 troepen in Europa hebben. Dat is gezakt tot 63.000 in 2013 en dan weer een beetje gestegen door de oorlog in Oekraïne. Maar eigenlijk, ja, dat belang van Europa is veel minder dan het aantal troepen Amerikaanse troepen dat hier staan, dus ja. Op zich was dat wel te denken. Mm-hmm. De vraag is eerder, ja, op welke manier zal dat gebeuren? Op een ordentelijke manier in afspraken met de Europeanen of meer op zo'n chaotische manier zoals dat, ja, Trump nu doet uitschijnen?
0: Want de chaotische manier, is dat dan bijna al van de een op de andere dag? Dat gaat toch ook niet, denk ik?
3: Zelfs hoe dat Trump het aankondigt, is het niet van de een of de andere dag. Het zou binnen 6 maanden tot 12 maanden zijn. En voor die 5000 troepen zal dat misschien wel lukken, al is dat ook niet helemaal zeker. Maar voor die 80.000 troepen die er in Europa zitten, zou dat helemaal niet lukken. Want 68.000 daarvan zijn hier permanent gestationeerd. Zitten hier eigenlijk voor langer termijn. Hun familie zit hier ook. Dus om die allemaal terug te krijgen naar de Verenigde Staten, dat zou echt heel moeilijk zijn, omdat die daar dan ook een basis moeten krijgen. Hun familie moet dan ook helemaal terugkomen. Dus ja, Echt van de ene dag op de andere kan niet.
0: U verwees er al naar de Koude Oorlog. Dit heeft natuurlijk een lange geschiedenis. Hoe groot zijn de gevolgen van het weghalen van die troepen?
3: Van die 5000 troepen, ja, daar maak ik me nog niet zo erg ongerust in. Omdat Europa is wel echt sterk bezig met haar eigen militaire capaciteit terug op te bouwen. En op zich, die 5000 troepen zouden wel moeten kunnen opvangen. Waar eigenlijk problematischer is meer het signaal dat Trump hiermee heeft van Europa is minder belangrijk en wij kunnen op elk moment eigenlijk beslissen om troepen terug te trekken. En een andere beslissing die misschien minstens even zorgwekkend is, is de beslissing om een bataljon dat gewapend is met lange afstandsraketten zoals Tomahawks niet te gaan ontplooien in Europa. Omdat die echt wel belangrijk waren voor de afschrikking van Rusland.
0: Ja, gaat u daar nog eens dieper op in? Hoe erg zou dat zijn als dat niet doorgaat?
3: Het gaat sowieso niet door. Dus, en op zich is dat wel problematisch, omdat net die lange afstandsraketten echt hetgeen is dat Europa tekort heeft. En waarom zou de Verenigde Staten die lange afstandsraketten hier in Europa ontplooien? Vooral om Rusland af te schrikken. Dat zijn Tomahawks, waarmee dat eigenlijk de VS en de NAVO dan tot diep in Russisch gebied doelwitten zou kunnen raken. Het is niet dat daar onmiddellijk plannen voor zijn om dat te doen, maar moesten de Russen het in hun hoofd halen om bijvoorbeeld Estland of Polen aan te vallen, dan heeft de NAVO daarmee wel, of zou de NAVO daarmee wel echt wel goede capaciteiten hebben om terug te slaan.
0: Trouwens, wat met de bescherming van de VS zelf als ze minder capaciteit hebben in Europa?
3: Ja, dat zou ook wel in het nadeel zijn van de Verenigde Staten. Want die militaire basissen in Europa zijn ook wel belangrijk voor militaire ontplooiingen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. En in andere plaatsen in de wereld. Bijvoorbeeld Ramstein, een grote militaire basis in Duitsland, wordt momenteel ook gebruikt als logistieke hub voor de operaties in het Midden-Oosten. Dus als Verenigde Staten die basissen kwijt zijn, dan zou dat ook wel een probleem zijn. Mm. En veel breder is het ook zo dat de Verenigde Staten zelf ook wel nog heel veel belangen hebben in Europa. Ze hebben er echt wel belang bij om zo'n sterke Europese partner te hebben. Dus het is ook niet in het belang van de Amerikanen om zich volledig terug te trekken. En dat zal dan waarschijnlijk ook niet gebeuren.
0: Nee. Maar Frankrijk bijvoorbeeld heeft nu ook al opnieuw aangegeven dat ze niet willen deelnemen aan de Amerikaanse missie in de Straat van Hormuz. Ja, beterschap op komst voor de transatlantische relaties. We zien het niet meteen, moet ik zeggen. Ook al geeft de NAVO-baas Mark Rutte dan weer aan dat de NAVO-landen, wel degelijk de Europese NAVO-landen, de boodschap van Trump begrepen hebben. Ja. Hoe moeten we het inschatten?
3: Ja, voor een stuk hebben we het ook begrepen. Je ziet dat de militaire uitgaven in Europa heel sterk gestegen zijn. En we hebben begrepen dat we meer op onze eigen benen zouden moeten staan. Maar de toekomst van de NAVO, ik denk eigenlijk dat het nog te vroeg is om die dood te verklaren. Als analist is natuurlijk nu kan je heel veel aandacht krijgen door dat te verkondigen, ook als politicus. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Want je moet een heel sterk onderscheid maken tussen het politiek niveau. En wat dat Trump zegt, wat dat het probleem zijn op politiek niveau en meer op militair-technisch niveau. Op militair-technisch niveau zie je eigenlijk dat de NAVO nog heel goed werkt. En daarnaast is het ook niet zo dat Amerika alleen maar Trump is. Ook nu weer met die beslissing om die 5000 Amerikanen terug te trekken, zien we dat dat toch weer op binnenlandse weerstand botst. Zo zijn er twee bekende republikeinse senatoren en congresleden die eigenlijk hebben gezegd van wij gaan daar niet mee akkoord. En enkele weken geleden was ik zelf nog in Washington en daar bleek dat er algemeen toch nog wel heel veel geloof is in het belang van de transatlantische relatie. Dus er is wel nog iets om op te bouwen.
0: Oké, laat ons daar dan maar aan optrekken. Zeker Tim Hazenbroek, dank u wel voor uw analyse.
3: Graag gedaan.
0: Radio 1. En we sluiten af in de expohallen van Bergen. Daar is vandaag het Assize-proces begonnen over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed Paolo Falzone daar 7 carnavalisten dood. 81 mensen raakten erbij gewond. Marieke van Kouwenbergen, justitiejournaliste bij VRT Nieuws. Goedenavond, jij volgt het proces. Falzone mocht daar vandaag meteen een heleboel vragen beantwoorden. Hè. Is dat verhoor nog aan de gang en welke indruk maakt die?
4: Nee, het verhoor is net afgelopen na zo'n 2,5 uur. En de voorzitter heeft hem echt wel aan de tand gevoeld. Eerst stelden ze hier algemene vragen over zijn band met auto's. Want het is wel duidelijk geworden dat hij gek was van snelle auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's, was er bijzonder trots op en filmde ze ook. En postte die filmpjes dan op zijn sociale media. De voorzitter las ook verklaringen voor van ex-vriendinnen. Die zeiden dat hij heel snel reed tot 200 kilometer per uur en dat ze zich onveilig voelen bij hem in de auto. En ook buurtbewoners hebben verklaard dat ze bijzonder ongerust waren omdat hij zo snel reed in hun wijk waar ook veel kinderen wonen. Daarna kwamen er dan pas aan vragen over die aanrijding zelf, die fatale ochtend van 20 maart 2022. En toen werd die beschuldigde zeer emotioneel. Hij stond hier in tranen te schreeuwen dat hij spijt had. Hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden, dat hij zelfs geprobeerd had om maximaal te remmen. Maar de voorzitter heeft dat allemaal toch wel wat weerlegd met verklaringen al uit de akte, verklaringen uit het onderzoek. Dus het was best wel een emotionele middag hier. En je zag ook in de zaal die reacties. Sommige nabestaanden verlieten verontwaardigd de zaal, stapten naar buiten, waren duidelijk overmand door emoties. De voorzitter moest die zaal, die honderden nabestaanden, ook tot kalmte roepen. Want ze lieten duidelijk merken dat ze het niet eens waren met wat de beklaagde hier heeft gezegd.
0: Er was heel veel aandacht voor het proces, ook in de aanloop er naartoe de voorbije dagen. Het is ook allemaal wat later begonnen, denk ik, eerder vandaag.
4: Ja, we zijn hier toch met ruim 1,5 uur vertraging gestart. En dat kwam ook omdat je hebt hier meer dan zo'n 200 burgerlijke partijen. De hele regio hier kent wel iemand die betrokken was bij dat ongeval. Nabestaanden. Er waren ook wel mensen die gewoon in het publiek zaten. Je moet weten, we zitten hier in de expohallen van Mons. Dat is een gigantische zaal waar 10.000 man binnen kan. Ze hebben een deel daarvan nu omgebouwd tot een assisezaal. Maar daar zitten alle stoelen ook wel echt vol. Dus ik kan zeggen, het is hier wel erg druk geweest vandaag. En toch voor veel mensen een bewogen dag, heb ik de indruk.
0: Het worden nog bewogen weken, want het is nog lang niet voorbij natuurlijk.
4: Nee, dat klopt. We verwachten pas een uitspraak binnen 2 maanden.
0: Uitspraak binnen 2 maanden, inderdaad. Dankjewel om ons voor vandaag alvast op de hoogte te houden. Marieke van Kouwenbergen vanuit Bergen voor jouw verslag over dus die eerste procesdag van het Assisenproces van het carnavalsdrama in Streppy. 4 jaar geleden was het Paolo Falzoni die daar 7 carnavalisten doodreed. En het worden ja, helaas nog moeilijke weken voor slachtoffers en nabestaanden daar in de evenementenhal in Bergen. Voilà, daarmee zijn we aan het einde gekomen van De Wereld Vandaag. Alles wat we hier gedaan hebben van 4 tot 6, dat is te herbeluisteren via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Alle daarheen mocht u wat gemist hebben.
1: Jessie Ware live. De Superbloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets, livenation.be. Samen met Radio 1.
5: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
6: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
5: Huh?
6: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
7: Onwaar.
6: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
5: Ah, serieus?
6: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd.
11: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haar omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor een keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
17: Oei, oei, oei.
18: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
16: Oh, Pascal, je bent een held.
18: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
19: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
18: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
20: Wat als er een virus uitbreekt op een cruiseschip? Wat is Trump precies van plan met zijn Project Freedom? En hoe is de Koningin Elisabeth-wedstrijd zo belangrijk geworden voor klassieke muzikanten? Je hoort het allemaal in Het Kwartier na het nieuws.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
4: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Leipzig in Duitsland is een auto in een drukke winkelstraat ingereden op voetgangers. Er zijn al zeker 2 doden. En op het Assisenproces in Bergen is de bestuurder verhoord die inreed op een groep carnavalisten in Streppy. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn minstens 2 doden gevallen. Jeroen Rijgaard, wat weten we al?
21: Ja, stilaan iets meer. Een auto is inderdaad een winkelstraat ingereden in het centrum van Leipzig. Volgens verschillende ooggetuigen in Duitse media aan hoge snelheid. Het gaat om een drukke winkelstraat die uitkomt op de markt van Leipzig. Altijd veel volk daar. En daarbij zouden dus 2 doden gevallen zijn, bevestigt de politie intussen bij onze collega's van MDR. En er zouden ook minstens 8 gewonden zijn. Nu, over de oorzaak of de dader is nog niets bekend. Het ongeval vond dus wel plaats aan het begin van een verkeersvrije straat, dus kwaad opzet lijkt zeker niet uit te sluiten. Officieel is dat nog af te wachten. Nu, de lokale radio die sprak met ooggetuigen, Radio Leipzig is dat, en die hadden het over een Volkswagen SUV waar iemand zou bovenop gezeten hebben. En er was volgens de radio ook sprake van een steekincident. Maar dat laatste, ja, dat is allemaal nog niet door de politie bevestigd en is dus op basis van ooggetuigen.
4: Dankjewel, Jeroen.
7: Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet. Marieke van Kouwenbergen, de ondervraging duurde 2,5 uur. Wat heeft de beschuldigde gezegd?
17: Ja, tijdens het verhoor heeft hij toegegeven dat hij meer dan 100 kilometer per uur reed, dat hij 1 hand op het stuur had en in de andere hield hij zijn gsm vast. Want hij wou een story maken voor zijn sociale media. Hij keek dus niet naar de weg, maar naar zijn gsm. Tijdens het verhoor werd hij ook erg emotioneel. Hij schreeuwde in tranen dat hij spijt had en hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden. De voorzitter vroeg of hij besefte dat hij toen mensen had aangereden en vroeg ook waarom hij niet meteen gestopt was. Hij antwoordde daarop dat hij te hard in shock was en doodsbang was voor de reacties. Op dat moment lieten sommige nabestaanden in de zaal luid op hun verontwaardiging horen. Anderen zijn overmand door emoties naar buiten gestapt.
7: Dankjewel, Marieke. De man van 27 die vorig jaar in Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen een jongen van 14 aanreed na een ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij het incident zwaar gewond. Hij liep verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man met zijn wagen opzettelijk op de jongen in nadat de verkoop van een vape ontaarde. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim. Rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Vanmiddag is al het treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat pakket bleek ongevaarlijk te zijn. Er zullen wel nog veel vertragingen zijn vanavond, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
22: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
7: De vraag naar een offerte voor een warmtepomp stijgt. De installateurs noteerden een stijging met 40%. Dat zegt Klimafet, de Federatie voor Klimaattechnologie. Vorig jaar zijn er zo'n 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. De vraag stijgt telkens als er stijgende olie- en gasprijzen zijn, zegt Patrick O. van Klimafet.
23: De grootste reden is dat de mensen het beu zijn. Dus eerst was het in Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld, in de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die futureproof is, die toekomstgericht is.
7: Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. En het was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en dus ook stierven. Veel passagiers aan boord zijn ongerust. Deze man zegt dat ze meer zijn dan krantenkoppen en dat ze zich gewoon veilig willen voelen en naar huis willen terugkeren.
24: We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe and to get home.
7: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin, waaronder 2 nieuwe zaken geleid door ervaren chefs. Boerie uit Roeselare en Zilte uit Antwerpen blijven de enige restaurants in ons land met 3 sterren. Peter de Kroeble volgt de ceremonie.
25: Ce restaurant est... Abel, de
26: meester. 9 keer gejuich voor de eerste sterren. Ook bij Abel Rotte, Stefan Buijus en Danny Horstelen, die met nieuwe zaken in de prijzen vielen. Een eerste ster voor restaurant Est in Heverlee en ook jonge chef van het jaar, Abel de Meester.
27: Je hoopt toch ergens van, hè? Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van jong chef... Ja. Ik kan het moeilijk beschrijven.
26: 2 sterren voor de Jane van chef Nick Bril, die onlangs nog is veroordeeld voor vluchtmisdrijf en verzuim. Het restaurant is verhuisd, dan verlies je sterren, maar ze zijn dus al terug.
0: Veel onzekerheid, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen.
26: Ook een tweede ster voor Edwin Menu van Queen is 33 in Knokken.
2: Want niet zien aankomen. We hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad. Privé. Dit komt echt als een bekroning van ons werk.
26: Boeri en Zilte blijven op eenzame hoogte met 3 sterren.
7: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de tweede rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bossuyt het voor de Duitse Franziska Koch. Zij is ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement. Voor Bossuyt is het de grootste zege uit haar carrière en ze kan het maar moeilijk geloven.
3: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. Ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus wel fantastisch.
7: Het weer, vooral in het centrum en het oosten, volgen vanavond en vannacht nog soms intense buien. Na middernacht droger en minimaal tot 12 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag volgen opnieuw buien. Eventueel ook onweer en dan halen we 16 graden. Ook woensdag regen en buien. In het westen is het dan wel iets droger. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers in een drukke winkelstraat. Dat zat vooraan. Voorlopig is er sprake van 2 doden, maar het is nog niet duidelijk of de bestuurder dit met opzet heeft gedaan. Meer op 14nieuws.be.
5: 202 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is er 3 kwartier vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek nog 15 minuten extra van Waashandhaven-Noord tot de Liefkenshoek-tunnel. File rijden nog naar Antwerpen op de E34 vanaf Melselen tot Waaslandhaven-Oost door een eerder ongeval 50 minuten extra. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontich nog eens 20 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk ook weer 20 minuten. En op de E17 ook 20 minuten in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder vanaf Kruibeke nog 45 minuten extra. Door een ongeval op de E34 richting Eindhoven moet je in de reti over de pechstrook. Er is hinder op de E313 richting Luik in Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Anderlecht tot Jette. Op de buitenring is het 40 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Hinder op de E403 richting Kortrijk in Aalbeke door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En verder nergens meer dan 10 minuten extra.
6: Dat virus op dat cruiseschip, daar zijn al blijkbaar 3 mensen gestorven.
8: Die passagiers waren eind maart vertrokken voor een rondreis van 46 dagen.
10: Blijft wel natuurlijk met heel veel mensen in een blikken doos. Het is wel de ideale plek voor virussen om door te geven.
11: Wat moet je doen als er op een cruiseschip een virus uitbreekt?
6: Wat ik ook nog had opgeschreven was Operation Freedom.
10: Project Freedom.
6: Project Freedom.
28: De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger vanaf vandaag zal helpen om geblokkeerde schepen veilig en wel door de straat van Hormuz te loodsen.
11: Maar wat mogen we precies verwachten van dat Project Freedom van Trump?
10: De Elisabeth-wedstrijd gaat van start. Dit jaar gaat het over cello.
29: Die kandidaten in de Koningin-Elisabeth-wedstrijd worden ook een week afgezonderd. Dat is topsport en alleen de beste wint.
30: I think it's just like Olympics for us.
11: En hoe is de Koningin-Elisabeth-wedstrijd zo belangrijk geworden voor klassieke muzikanten? Voilà, de toon is gezet voor het eerste kwartier van de week. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. Het verhaal van het cruiseschip MV Hondius leest een beetje als het scenario van een horrorfilm, vind ik. Het Nederlandse schip was bezig aan een reis over de Atlantische Oceaan toen er opvarenden ziek werden. En 3 van hen zijn ondertussen... Lonne van Erp, welkom. Het verhaal van het cruiseschip MV Hondius leest een beetje als het scenario van een horrorfilm, vind ik. Het Nederlandse schip was bezig aan een reis over de Atlantische Oceaan.

0: anderen besmet zijn.
1: Nu, dat hantavirus of hantaanvirus komt eigenlijk vooral voor bij knaagdieren. Maar wanneer mensen stofresten van hun gedroogde uitwerpselen of speeksel inademen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben.
2: Het is eigenlijk heel gevaarlijk, kan eigenlijk echt longinfectie veroorzaken. Dan heb je natuurlijk een heel aantal oudere mensen die natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En zo'n virus kan erg snel gaan. En als je dan niet op tijd intensieve zorgen of medische ondersteuning kan krijgen, dan kan dat echt fataal aflopen.
1: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het extreem zeldzaam dat het virus overgedragen wordt van mens tot mens. Maar om de lokale bevolking te beschermen, krijgt het cruiseschip geen toestemming om aan te meren. En nu ligt het dus voor anker bij de Kaapverdische kust. Nu, virusuitbraken op cruiseschepen, dat komt blijkbaar regelmatig voor.
3: Ja, virusuitbraken op cruiseschepen zijn heel frequent eigenlijk.
1: Dit is Bart Gonnissen en hij kan het weten, want hij is nog kapitein geweest op cruiseschepen. Veel cruiseschepen.
3: Hoeveel cruises heb ik gedaan? Ik zou ze even moeten tellen, maar ik kan ze eigenlijk niet bijhouden. Ik denk dat het over honderden cruises gaat.
1: En op die cruises is dus regelmatig wel eens een virus opgedoken. Met het hantavirus heeft Bart geen ervaring, wel met luchtweginfecties of andere vervelende ziekmakers, zoals het norovirus.
3: Het norovirus is, om het nogal plastisch uit te drukken, is nogal een heel serieuze buikloop met enorm veel vochtverlies natuurlijk en dehydratatie tot gevolg. En ten gevolge van die symptomen verspreidt het zich natuurlijk zeer snel als de handhygiëne bijvoorbeeld niet in orde is.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er dan protocollen bestaan, dat er draaiboeken klaar liggen over wat er moet gebeuren als je weet van kijk, we hebben een virus aan boord.
3: Ja, als we een virus aan boord hebben, dan heb je inderdaad allerlei protocollen die in actie treden. Nu, als het echt een besmettelijke ziekte is, dan gaan we onmiddellijk die mensen in quarantaine plaatsen. Dus in hun eigen kamer, in hun eigen hut. Natuurlijk, we gaan wel de medische zorgen toedienen. Hè. Als het echt serieus is, kunnen ze ook in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst worden. Maar dan komen er ook nog andere procedures in actie. En dat is dan voornamelijk het poetsen. Echt blijven poetsen, trapleuningen, liftknoppen. Alles waar mensen zich met hun vingers aan kunnen komen, wordt ontsmet en gepoetst.
1: Maar goed, terug naar dat hantavirus. Want bij zo'n virusuitbraak zijn de boosdoeners dus meestal muizen of ratten. En die reizen nu eenmaal vaak mee op een cruise.
3: Ongedierte is zeker op cruiseschepen en op bepaalde cargoschepen is altijd een gevaar en iets dat je altijd moet bestrijden. Dus, en 100% vermijden kan je nooit, maar je kan het wel onder controle houden.
1: Mm-hmm. En wat kan je dan nog doen als kapitein op zo'n schip?
3: In dit specifieke geval is het eerst de bron opsporen. Dus op zoek gaan, alles gaan doorzoeken. Op zoek gaan naar uitwerpselen. Op zoek gaan naar sporen van knagen. Bijvoorbeeld aan kartonnen dozen. Zodra je die hebt gevonden, kan je vallen beginnen plaatsen. In extreme gevallen ook vergif. Maar men zal dat laatste proberen te vermijden. En het is pas als een val 2 of 3 dagen niet meer vol zit, dat je kan spreken van goed, we hebben het ongedierte onder controle. Maar dat zal er dus eerst moeten gebeuren. En daarna natuurlijk het poetsen en het opnieuw ontsmetten van het schip. Ieder schip moet vermijden dat er ongedierte aan boord komt. Dat kan je doen door altijd controleren op de loopplank, want een rat wil het ook gemakkelijk, dus die gaat eventueel gewoon via de loopplank aan boord wandelen. En het andere ding is bijvoorbeeld de meertrossen. Een rat zal via de meertrossen ook aan boord proberen te klimmen en dan zal men rattenschilden plaatsen rond de meertrossen. Dat zijn van die grote ronde schijven die men plaatst. Nu, een rat kan daar soms eventueel wel over klimmen, maar dat verhindert toch dat er ongedierte aan boord komt. En als je voorraad aan boord neemt, ga je altijd een visuele controle doen of er geen sporen zijn van ongedierte. Dus bijvoorbeeld kijken naar uitwerpselen of dat er opnieuw aan kartonnen dozen is geknaagd. Zodra je dat ziet, ga je echt alles moeten open doen en zien van zit er hier nergens een nest? Want ja, een rat vindt natuurlijk een kartonnen doos wel heel leuk om in te slaan.
1: Moeten we de mensen die nu misschien geen cruise meer durven boeken ook nog een beetje geruststellen? Hoe uitzonderlijk is dit soort situaties?
3: Ja, de situatie met het hantavirus is echt heel, heel uitzonderlijk. En met het norovirus zou ik zeggen, als iedereen een goede handhygiëne toepast, handen wassen, wat we eigenlijk altijd zouden moeten doen, dan is er eigenlijk geen groot gevaar hoor. Gewoon de hygiëne toepassen die je thuis ook doet en dan komt het allemaal wel in orde.
1: Honderden schepen en hun bemanningsleden zitten nog altijd vast in de straat van Hormuz. Er is een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS, maar de schepen geraken daar niet weg. En de Amerikaanse president Trump komt nu met een plan.
0: Trump says the US

0: will start guiding so-called neutral ships through the Strait of Hormuz Monday in a mission called Project Freedom.
1: Ja, met zijn Project Freedom wil hij dus schepen die vastzitten uit de Straat van Hormuz begeleiden. Wat dat precies betekent, heb ik voorgelegd aan Jens Fransen van onze buitenlandredactie.
2: Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar wat Amerikaans president Trump schrijft en niet schrijft. Wat er dus niet staat, is dat de Amerikaanse marine bijvoorbeeld schepen zal gaan escorteren. Een klassieke operatie die we in de jaren 80 hebben gezien. Wat er wel staat, is kijk, we gaan die schepen helpen zodanig dat zij uit en door die straat van Hormuz kunnen. Sterker nog, hij schrijft ook, this Project Freedom is eigenlijk een humanitair gebaar. En dan wordt het nog vreemder. Hij zegt, het is een humanitair gebaar niet alleen van de Verenigde Staten, maar ook van Iran. Want, zegt hij, daar liggen een heel pak schepen klaar met bemanningen die naar weg willen, met schepen die een tekort hebben aan voedsel, aan water en dat soort dingen. En het zijn die schepen die we nu eigenlijk een vrije toegang willen geven, zodanig dat ze eindelijk weer weg kunnen.
1: Maar hoe wil Trump dat dan doen? Want echt militaire schepen door de straat van Hormuz sturen, dat lijkt hij voorlopig niet echt van plan.
2: Daar lijkt het eerder niet op. Hè? Wanneer Amerikaans president Trump schrijft, we will guide them, bedoelt hij eigenlijk, we zullen ervoor zorgen dat ze de juiste GPS-coördinaten hebben, dat ze een vorm van begeleiding hebben. En wellicht bedoelt hij ook van, kijk, wij zullen natuurlijk wel, maar dan vermoed ik eerder met bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen, zullen we natuurlijk wel de zaken in de gaten houden, zodanig dat er een vorm van veiligheid is.
1: Het is en blijft dus een onduidelijke situatie.
3: Er zijn meer vraagtekens dan antwoorden.
1: Dat is Loïc van Staaij,
3: gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
1: En volgens Loïc wordt de situatie voor de bemanningsleden op de schepen die daar vastzitten elke dag moeilijker.
3: Ze zitten daar 9 weken lang opgesloten. Is misschien het verkeerde woord, maar ze zitten daar op een kleine ruimte met dezelfde mensen aan boord. De voedselvoorraden, de watervoorraden slinken altijd maar meer. En het blijft natuurlijk ook een oorlogssituatie. Vandaag nog is er een melding dat er een schip is aangevallen geweest door ongekende projectielen. Het is daar zeker nog niet veilig. En om dat al 9 weken te moeten verduren, ja, dat is natuurlijk psychologisch slopend.
1: Het Amerikaanse leger meldt ondertussen dat er Amerikaanse koopvaardijschepen met succes door de straat van Hormuz gevaren zijn. Loïc hoopt dat er snel een oplossing komt voor alle schepen daar, maar is het plan van Trump dat wel? Terug naar Jens.
2: Het zou een oplossing kunnen zijn, hè, mocht het inderdaad een humanitair gebaar zijn, waarbij zowel de Verenigde Staten als Iran zeggen, een aantal van die schepen die niets met dit conflict te maken hebben, die laten we door. Ik zeg maar iets, hè, een schip in eigendom van een Egyptisch bedrijf dat kunstmest wil vervoeren naar een Afrikaans land. Ja, dan zou je moeten gaan afvragen, waarom kan zo'n schip niet gewoon door? Anderzijds is het ook een escalatie, want als Iran niet mee in de loop was met dit voorstel van de Amerikaanse president Trump, ja, dan verhoogt hij natuurlijk de druk op Iran. Want het zal moeilijk zijn voor Iran om aan een aantal van die landen in Afrika of in Azië of aan China te gaan uitleggen, ja, schepen die er niks mee te maken hebben, ja, waarom kunnen we die gewoon niet doorlaten? Dus eigenlijk zet Amerikaanse president Trump wel een stukje een pad in de korf van Iran.
1: En Iran heeft natuurlijk al gereageerd op het plan van Trump.
2: Iran zegt heel duidelijk van, kijk, als Amerikaanse schepen zich door die straat van Hormuz zouden begeven, dan zullen wij die aanvallen. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet wat Amerikaanse president Trump heeft gezegd. Hè. Maar je voelt natuurlijk, Iran blijft vasthouden aan een soort controle van die straat van Hormuz. Dus je voelt, eigenlijk is dit absoluut alles behalve een duurzame oplossing.
1: Vandaag start een van de belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Let the Eurovision Song Contest. Nee, niet die. Deze. De Koningin Elisabeth-wedstrijd. Elk jaar draait hij rond een andere discipline. Piano. Viool. Zang. En dit jaar is het de beurt aan de cello.
4: I think it's just like Olympics for us.
5: I think we are all pretty excited, but also, I mean, it's a little bit stressful.
1: Deze kandidaten zitten nu dus in volle stress, want vandaag zijn er de eerste rondes. Eind deze maand is er nog de finale. En voor die grote finale gaan de kandidaten een week in totale afzondering in de muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Om daar een nieuw muziekstuk in te studeren.
6: Ja, vroeger zijn men wel eens opgesloten. Natuurlijk, die mensen worden niet echt opgesloten. Ze mogen wel naar buiten gaan.
1: Ik heb een rondleiding geregeld met de woordvoerder Bart van de Voorde.
6: Ik zal de deur ook even open doen. Dus ze geven eigenlijk aan de mensen van hun wedstrijd, geven ze echt al hun spullen af. Dus hun telefoon wordt afgegeven, laptop wordt afgegeven. De afsluiting is ook een beetje een moment, een manier om te gaan met die druk van een nieuw werk in te studeren. Maar dat ze ook geen beroep kunnen doen op ondersteuning. Hè. Dus ze hebben geen manieren om bijvoorbeeld met een leraar te werken of eens naar de mama en de papa te bellen.
1: Nu, ook buiten die bijzondere week voor de finale van de Elisabeth-wedstrijd wonen hier muzikanten. Want de muziekkapel is een soort van school.
6: Ja, dus de muziekkapel heeft een residentieprogramma. Dat duurt normaal gezien 3 jaar. En bij ons kunnen dus jonge, talentvolle muzikanten hier komen verblijven. En dat programma bestaat dan uit masterclasses met onze meesters in residentie en heel veel concerten. Bij ons zijn er nu 7 van onze artiesten in residentie die zijn geselecteerd voor de Elisabeth-wedstrijd. En daaronder zit geen enkele Belg. Natuurlijk wel artiesten van bij ons, maar dat zijn artiesten die ook van over de hele wereld komen.
1: Het is een jubileumeditie dit jaar, want de allereerste Elisabeth-wedstrijd vond 75 jaar geleden plaats.
6: Het was natuurlijk het idee van Eugène Isaïe, een grote violist uit zijn tijd, begin 20e eeuw, en koningin Elisabeth, dus zij waren heel goed bevriend. Zij hadden het idee om jonge muzikanten te ondersteunen in het lanceren van hun carrière. En zij vonden dat een wedstrijd daar de beste manier voor was. En zij hebben ervoor kunnen zorgen dat er heel veel media-aandacht naartoe is gegaan, dat echt op een hoog artistiek niveau was. Ze hebben daarvoor kunnen zorgen dat de reputatie van die wedstrijd goed zit, goed bleef en dat ze daardoor ook hele goede muzikanten kunnen aantrekken. De jury zijn ook echt topmuzikanten.
1: En vandaag, al die jaren later, wordt de wedstrijd wel eens de Olympische Spelen van de klassieke muziek genoemd.
6: Ja, absoluut. De Elisabeth-wedstrijd is over heel de wereld gekend voor iedereen die in die wereld van de klassieke muziek zit. Want het is niet alleen het podium van Flagey & Bozard, maar het wordt ook gelivestreamd over heel de wereld. Wordt heel erg veel bekeken. Dus iedereen die nu jong is, cello speelt op heel hoog niveau en die graag wil zijn carrière lanceren via wedstrijden, ja, die vindt natuurlijk de Elisabeth-wedstrijd ook belangrijk. Ook gewoon omdat het de beste muzikanten blijft aantrekken. Het is ook heel erg lang. Eigenlijk hebben ze 2 weken voorrondes, een weekje voorbereiding op de finale en dan nog een weekje finale. Dus het duurt gewoon heel erg lang. Het is een hele maand. Dus het is echt een soort van uitputtingsslag om een heel concerto voor te bereiden en dan nog een nieuwe compositie in die finale erbij te krijgen. Het is een formaat met heel veel afwisseling in het repertoire. En het is dus heel erg veeleisend om dat helemaal te kunnen doorlopen. En voor de muzikanten die deelnemen is het natuurlijk fijn dat daar een koningin aanwezig is. Nu is dat natuurlijk Mathilde. Op wereldniveau is het ook prestigieus als een project kan zichtbaar ondersteund worden door de koninklijke familie. We zien wel vaak dat de winnaars van die wedstrijd, zelfs niet alleen de eerste prijs, maar echt de eerste 2, 3, 4, 5, 6 finalisten, die lanceren echt een carrière die heel erg lang duurt.
1: Als je nu benieuwd geworden bent, dan kan je de hele Koningin Elisabeth-wedstrijd volgen via VRT Canvas, VRT Clara of VRT Max. En op VRT Max vind je morgen zo rond 4 uur opnieuw een aflevering van Het Kwartier. Tot dan!
7: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes?
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
11: Amai, het is echt eenvoudig.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Radio 1.
14: Voorproevers.
13: Met Bent van Looy.
15: Onlangs was er opmerkelijk nieuws op de radio. Spanje kondigt aan vluchtelingen zonder papieren te naturaliseren. Want ze hebben ze daar nodig, zeggen ze. Opmerkelijk, zeg ik, omdat op de meeste plekken de wind anders waait. Flor Didde is vandaag mijn gast. Hij schreef een boek, Bel me als je er bent, over 10 jaar vluchtelingencrisis. We hebben het er vandaag over in Voorproevers. Welkom.

0: Weet u waar u naar luisterde? Het waren de Slow Cruel Hands of Time van Band of Horses.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Dag Floor Didde.
3: Dag Bent.
0: Welkom in Voorproevers. Jij bent beleidsmedewerker bij 11.11.11. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
3: Ja, beleidsmedewerker, dat wil zeggen dat wij vooral bezig zijn met politiek werk. Dus wij doen eigenlijk een soort van lobbywerk. Contacten met parlementsleden, mensen van de regering, Europees Parlement, Europese Commissie. Rond thema's die bij ons vallen onder internationale solidariteit en mensenrechten.
0: Zien ze jullie graag komen?
3: Dat hangt er een beetje van af, naar wie we stappen, met welk verhaal we komen. Maar we proberen wel met alle partijen toch constructieve dialoog aan te gaan. We baseren ons werk natuurlijk ook op onderzoek en op partnerschappen die we hebben. Dus wij werken met heel veel partners, bijvoorbeeld in de regio van conflictgebieden. Mm. En dat helpt natuurlijk wel om een geloofwaardig verhaal te brengen en contacten te hebben die vaak beleidsmakers zelf niet rechtstreeks hebben. Dus dat helpt wel. En voor mij is dat, ik ben heel specifiek met het migratiebeleid bezig, met het Europese migratiebeleid. En dus dat betekent dat ik daar vooral onderzoek naar doe natuurlijk.
0: Het vluchtelingenprobleem is voor een groot deel buiten ons blikveld, maar soms zien we het echt op straat. Hè? Gezinnen die in de vrieskou, in een tentje, onder slaapzakken, op een kartonnen doos liggen. Een scène uit je boek werpt ons meteen in de actie. Je bent op stap met het Refugee Umbrella Committee in de buurt van het klein kasteeltje. Dat zijn schrijnende toestanden. Hè?
3: Ja, absoluut. En ik denk dat ik daar vooral ook wil wijzen op de systematiek die daar ondertussen wel achter zit. Hè. Die opvangcrisis die in België al jarenlang aan het woeden is en die heel af en toe de actualiteit haalt wanneer dat de situatie natuurlijk echt schrijnend is. Als de temperaturen ver onder het vriespunt zakken, dan is er daar natuurlijk media-aandacht voor. Maar die zakt natuurlijk ook heel snel terug weg. En ik vind dat een heel illustrerend beeld wel voor een bredere politieke crisis eigenlijk, waarin dat die bescherming steeds meer naar de achtergrond verdwijnt en dat het beleid steeds strenger wordt. Mm. En inderdaad, dat is een van de meest zichtbare elementen in België alleszins van dat beleid.
0: Was dat een reden waarom je dit boek geschreven hebt?
3: Ja, absoluut. Hè. Dus ik ben zelf iets langer dan 10 jaar aan de slag. En ik volg dat thema heel, heel nauwgezet op. En ik denk, voor mij, de aanleiding was een beetje die 10e verjaardag van wat dat we dan de Europese vluchtelingencrisis zijn gaan noemen in 2015 en 2016. En het leek me een belangrijk moment om de balans op te maken van de laatste 10 jaar. Omdat er in mijn ogen een aantal zaken echt heel ver gaan. Mm-hmm. En dat de menselijkheid eigenlijk volledig uit het beleid aan het verdwijnen is. En dat zien we bijvoorbeeld in die opvangcrisis in België. Maar daar zien we nog veel vreselijkere voorbeelden van aan de buitengrenzen van Europa. En ik denk dat we daar te weinig aandacht voor hebben. En ik schrijf die dingen vaak neer in beleidsrapporten die meer technisch zijn. Maar ik vond het ook belangrijk om ook via een boek aan te tonen dat er echt een heel grote menselijke kost is van dat beleid. En dat er mensen echt wel slachtoffer zijn van dat steeds repressievere beleid.
0: Ja. Voor je boek ging je echt veldonderzoek doen. Hè? Je belandt onder meer in een oerbos in de buurt van een Poolse grensstad. Wat is daar aan de hand?
3: Ja, dat is een heel specifieke context eigenlijk. Je ziet daar aan de buitengrens van de Europese Unie, de grens met Wit-Rusland ook. En dus dat is een grens die sowieso al een beetje onder geopolitieke druk natuurlijk staat. Maar ik denk dat we daar een van de donkerste kanten wel van het Europese migratiebeleid zien, omdat we daar een illegaal beleid zien van systematische pushbacks. Hè. Dus mensen hebben volgens alle Europese regels, hebben mensen die op het Europees grondgebied zijn het recht om asiel aan te vragen. Je mag hen niet zomaar terugsturen zonder
0: hun verhaal gehoord te hebben.
3: Zonder hun verhaal te horen, inderdaad. Dat is wat we het non-refoulement-principe noemen. Je mag die mensen niet zomaar zonder dat onderzoek terugsturen, want dan riskeren ze levensgevaarlijke situaties mogelijk terecht te komen. En daar zien we dus dat dat recht eigenlijk volledig aan de kant geschoven is. En dus de mensen die er nog in slagen om die grens over te steken. En dus je zit daar met ondertussen 3 hekken, waar het hoogste meer dan 5 meter hoog is.
0: Midden in dat oerbos, hè? Dat is een heel vreemd zich, denk ik.
3: Inderdaad, midden in dat oerbos, waar, en wat ik ook in het boek beschrijf, is dat dat ook ja, eerst en vooral een menselijke kost heeft, maar ook een heel sterke biologische kost, of de kost voor de biodiversiteit, omdat je daar natuurlijk heel veel fauna en flora hebt die heel uitzonderlijk is. En bijvoorbeeld de bisons komen in dat hoofdstuk ook aan bod, die dus ook door het grenshek niet meer kunnen migreren. Maar het boek gaat natuurlijk vooral over de mensen die daar vast komen te zitten.
0: Ja.
3: En die dus, ja, er zit een scène in het boek die ik heel uitgebreid beschrijf, is dat ik een jongen bij mij in de auto heb.
0: Een Afghaanse jongen uit Kandahar, die ooit als ontmijner werkte voor een organisatie die geld kreeg vanuit de VS. He, je zou kunnen zeggen een medewerker.
3: Klopt, inderdaad. En zo zijn er natuurlijk in Afghanistan nog wel wat mensen gezien die geschiedenis die we daar hebben. En die dus door die rol die hij daar gespeeld heeft, echt wel in het vizier kwam van het Taliban-regime. En dat is dus iemand die een heel grote kans maakt om, als hij zijn verhaal kan doen, om ook bescherming en vluchtelingenstatus in Europa te krijgen. Maar die mij dus vertelde in de wagen dat hij door die Poolse grenswachters in elkaar geslagen was. En dat hij ook uitgescholden werd voor Bin Laden, voor Taliban enzovoort. Mm-hmm. Terwijl hij net natuurlijk de Taliban ontvluchtte.
0: Yeah.
3: En die vervolgens dus in elkaar geslagen werd, die grens overgeduwd. En daar verschrikkelijke horrorverhalen eigenlijk meegemaakt heeft. En dus dan kom je terug aan de Wit-Russische kant van de grens, waar de situatie eigenlijk nog erger is.
0: Ja, en waar vluchtelingen ook weaponized worden, als een soort van wapens ingezet worden en bewust over de grens worden gezet.
3: Ja, absoluut. En dus zij zijn daar een beetje de speelbal in een groter geopolitiek conflict. En ik denk dat we daar ook niet rond kunnen, dat dat voor een stuk ook meespeelt in dat verhaal. Maar dan nog denk ik dat de reactie nooit mag zijn om die jongen dan te straffen en hem aan die folterpraktijken te onderwerpen. En
0: dat is heel donker, hè, die folterpraktijken. Wat is de evolutie van die vluchtelingencrisis? Want de tweede helft van 2015 bereikte heel veel vluchtelingen de buitengrens van Europa door die Syrische burgeroorlog voornamelijk. En aanvankelijk werden die met open armen ontvangen.
3: Ja, absoluut. En ik denk dat een grote trend is die ik beschrijf in het boek. Bij de start was er inderdaad meer dat gevoel van wat dan door Angela Merkel natuurlijk heel mooi vertegenwoordigd wordt met de Wirtschaftendas boodschap van kijk, we worden hiermee geconfronteerd, maar we gaan dit proberen op een goede manier op te lossen en mensen gewoon bescherming te geven en toegang tot procedures. En dat is er stilletjes aan helemaal uit weg verdwenen, die beschermingslogica. En nu zit je in een totale race naar de bodem, waarbij elk land probeert om zo streng mogelijk te zijn. En de situatie wordt steeds gewelddadiger, steeds erger. En je krijgt nu rapport na rapport over situaties aan de buitengrenzen in landen als Polen, Griekenland enzovoort, die compleet tegen alle Europese regels ingaan, maar die wel een dagelijkse realiteit geworden zijn.
0: Dan heb je het over pushback-acties. Die zijn niet officieel gesanctioneerd, hè?
3: Nee, dat klopt. Dus dat zijn illegale praktijken wel degelijk, die dus ingaan tegen de Europese regels. Maar wat we dus vaststellen is dat ze wel een systematische praktijk geworden zijn in de meeste landen aan de Europese buitengrenzen. En dat is een situatie die ik zelf voor Elvevelf heel nauw opvolg. We publiceren elk jaar een rapport waarin we proberen het aantal pushbacks in kaart te brengen.
0: Hoe moeilijk is dat?
3: Dat wordt steeds moeilijker, omdat dus de organisaties die actief zijn aan die grenzen, humanitaire organisaties, steeds sterker ingeperkt worden, te maken krijgen met intimidatiecampagnes, rechtszaken enzovoort, beschuldigd worden van bijvoorbeeld mensensmokkel, terwijl dat er nog nooit daar harde feiten voor op tafel gekomen zijn. Maar we zien dat organisaties als Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld, die vroeger was het ondenkbaar dat dat soort organisaties te maken zou krijgen met dat soort intimidatiecampagnes, dat die ook geviseerd worden. En daardoor verdwijnen helaas steeds meer ogen op wat er gebeurt aan die grenzen en wordt het ook voor ons steeds moeilijker om in kaart te brengen die schendingen.
0: Een Nederlandse journaliste vond toch een manier om zicht te krijgen op die dingen. dingen. Hè? En dat vond ik wel opmerkelijk.
3: Ja, dat vond ik zelf ook een interessant verhaal. Dus zij was actief op Griekenland. En Griekenland is een van die landen waar dat je al jaren talloze rapporten hebt van mensenrechtenorganisaties, VN-stellingen, zelfs van Frontex zelf, dus het Europese grensagentschap.
0: Daar moeten we het over hebben ook. Hè?
3: Ja, daar kunnen we straks inderdaad over hebben. Maar die is ook vaststellen dat die schendingen gebeuren. Maar de Griekse overheid ontkent compleet het licht van de zon en zegt dat die zaken niet gebeuren, want dat zouden illegale praktijken zijn. En natuurlijk is de Griekse overheid begaat geen illegale praktijken. Wat dat zij dan gedaan heeft, want ze heeft eerst geprobeerd om via meer formele kanalen daar informatie over te krijgen, dat lukte niet. En dan is ze eigenlijk op Tinder gegaan, de dating-app. En heeft ze een aantal profielen geswiped, waar dat er van mensen die poseerden in een kustwachtuniform bijvoorbeeld, of een grenswachtuniform. Mm-hmm. En op die manier is zij in contact gekomen met een aantal van die grenswachters, die dan ook wel echt... En ze nam die gesprekken ook op. En dus daar werd dan inderdaad bevestigd dat ze die mensen gewoon terugduwden. En was dat daar... Wat ik zelf ook wel interessant vond, is dat je daarvoor een stukje ook wel in het hoofd kan kruipen van die grenswachters, die dan ook toch echt wel complottheorieën daarover geloven. Over bijvoorbeeld dat als een moeder met een kind in zo'n bootje zit, zeggen ze van dat is niet echt een moeder en een kind. Dat is een kind dat daar bijgezet is, bewust, om een beetje sympathie op te wekken. En dus dat zijn die ideeën die voor een stukje wel...
0: Wat je zegt, is dat de regeringen van Europese landen, onze bondgenoten, niet officieel, maar officieus dit soort beleid uitstippelen.
3: Absoluut. Hè. Dus het gaat over duizenden gedocumenteerde cases ondertussen. Dus dat zijn niet een aantal grenswachters die de kantjes ervan afrijden. Dat zijn wel echt wel degelijk instructies die van hoger uitkomen. En ik vrees een beetje dat het ondertussen zo ver gekomen is. Hè. Eerst was Hongarije was eigenlijk het eerste land dat dit beleid heeft ingevoerd. En daar is eigenlijk heel laat tegen opgetreden door de Europese instellingen. Je hebt de Europese Commissie die eigenlijk moet waken over naleving van de regels. En ondertussen zie je dan meer en meer landen als een beetje een domino-rijtje dat naar beneden gaat. En dus ondertussen zie je dat bijna alle landen dit aan het doen zijn. Hoewel dat op papier mag het nog altijd niet. En je ziet ook dat daar op nationaal niveau geen enkele manier meer is om daar tegenin te gaan in rechtbanken, bijvoorbeeld in Griekenland. En wat dat dan wel hoopgevend is, is dat je nog het Europees Mensenrechtenhof hebt, waar die zaken dan uiteindelijk na heel lange juridische strijd komen die dossiers dan in Straatsburg terecht bij het Europees Hof. En daar heb je dan wel bijvoorbeeld begin vorig jaar een uitspraak van het Europees Hof die echt wel zegt van kijk, in Griekenland heb je een systematische praktijk van illegale pushbacks. En dan hopen wij, of hoop ik alleszins, dat dat dan het begin kan zijn van gerechtigheid.
0: Nu, die pushbacks en dat beleid, heeft dat resultaat?
3: Dat hangt ervan af wat dat je onder resultaat ziet.
0: Maar had dat het beoogde resultaat van de regering in Griekenland bijvoorbeeld?
3: Ik denk, als je kijkt naar het aantal aankomsten, dat je dat resultaat nog niet meteen ziet, omdat wat je heel vaak ziet is dat mensen meerdere pogingen ondernemen. Dus de mensen die ik daar tegenkwam in die Poolse bossen, daar zaten mensen bij die al meer dan 10 keer geprobeerd hadden om, of 10 keer over en weer gegaan zijn. Dus als mensen echt in nood zijn aan bescherming, dan zijn ze bereid om alles eraan te doen om die grens over te geraken. Dus ik denk wat dat betreft dat het beleid niet zo effectief is. Ik denk wel dat gezien de hardheid van de feiten en de folterpraktijken die ermee gepaard gaan, dat sommige mensen inderdaad wel afgeschrikt zijn. En zeker gezinnen met kinderen, die zie je iets minder nu aan die Poolse grens. Maar we zien toch nog altijd dat als je kijkt naar de laatste jaren, in bijvoorbeeld 2023, 2024, dat je nog altijd zit met een heel hoog aantal asielaanvragen in Europa. Heel vergelijkbaar met de situatie in 2015 en 2016. Dus ik denk de belangrijkste drijfveer of oorzaak van die asielaanvraag in Europa zit toch echt in de herkomstlanden, in de landen daar rond waar mensen geen perspectieven hebben. En zolang als die situatie niet uitgeklaard is, ga je blijvende migratie naar Europa hebben.
0: Je vermeldt inderdaad die organisatie Frontex. Is niet zo bekend bij het grote publiek. Wat is Frontex?
3: Frontex is het Europese grensagentschap. Dus dat is een Europees EU-agentschap. Dat eigenlijk bevoegd is voor het bewaken van de Europese buitengrenzen. Maar wel belangrijk om daarmee mee te geven, is dat zij altijd in ondersteuning er zijn van lidstaten. En dus zij kunnen niet autonoom opereren. Dus zij zijn daar in opdracht van landen als Griekenland, Polen enzovoort.
0: Heb je met mensen gesproken die daarvoor werken?
3: Ja, wij zijn regelmatig ook wel in contact met mensen die bij Frontex werken. En wat daar wel interessant is, ze hebben een heel mensenrechtenteam binnen Frontex. Mm-hmm. Dat erover moet waken dat de regels gerespecteerd worden. Ook dat pushbacks niet kunnen, is ook iets wat de directeur van Frontex natuurlijk ook wel zegt.
0: Ja.
3: Maar wat we toch wel vaststellen is, ondanks een aantal uitspraken en bezorgdheden vanwege de directie van Frontex over die praktijken, zien we eigenlijk nauwelijks actie. En ze zouden echt moeten sancties instellen tegen die landen die dan systematisch dat soort praktijken begaan. En dat zien we helaas niet. En dus zij blijven die ondersteunende rol spelen. En ja, het mensenrechtenverhaal verdwijnt daar toch ook steeds meer naar de achtergrond.
0: Iedere crisis is voor iemand anders een goede business. Dat beschrijf je ook, dat sommige landen een graantje meepikken van die vluchtelingencrisis, zelfs grof geld mee verdienen. Dan hebben we het over Niger, daar ben je geweest, Nigeria. Wat heb je daar gezien?
3: Ja, dat is een reis van al een aantal jaren terug. Maar wat ik daar beschrijf eigenlijk in het boek is, je hebt eigenlijk heel snel na die Europese asielcrisis heb je een dynamiek waar dat eigenlijk er geen eensgezindheid is over de interne aanpak. Bijvoorbeeld een spreidingsplan binnen Europa. Het zijn allemaal dingen die heel snel mislukt zijn.
0: Dat was aanvankelijk het idee van ieder doet zijn best, neemt een aantal vluchtelingen op en zo komen we er wel uit.
3: Dat was het idee en wat de Europese Commissie ook op tafel gelegd heeft. Maar dat heeft eigenlijk nooit gewerkt, omdat die lidstaten heel snel tegen elkaar zijn gaan strijden om zo weinig mogelijk te doen.
0: En het toch zijn gaan outsourcen dan.
3: En het zijn gaan outsourcen. En dat is inderdaad het verhaal dat ik dan in het Niger hoofdstuk beschrijf. Is men is gaan kijken naar landen buiten Europa om het werk te gaan doen en om de migranten vooral daar te gaan tegenhouden. En dus dat was een heel interessante situatie, omdat dus die overheid in Niger, die stond eigenlijk wel klaar om die klus te klaren en die was heel blij met die aandacht vanuit Europa. Je zag daar alle grote Europese leiders die op dat moment naar Niger gereisd zijn met een grote zak geld. En dan heeft Europa eigenlijk een wet opgelegd, dat is een wet die eigenlijk in Europa geschreven is, die smokkelactiviteiten die in Niger eigenlijk een heel doodnormale zaak waren, dat werd niet gezien eigenlijk als smokkel, dat waren diensten die verleend werden aan migranten om hen gewoon naar het volgende land te brengen, en dat werd van dag één, van de ene dag op de andere dag, werd dat compleet de illegaliteit ingeduwd, met ook een heel harde repressie van die mensen die diensten aanboden, en wij zijn daar in Agadez geweest. Een beetje de laatste stad voordat de woestijnroute echt begint richting Libië enzovoort.
0: Ja. Libië, een land dat trouwens ook een deal met Italië had, hè?
3: Ja, inderdaad. En dat is ook iets wat in het boek natuurlijk ook aan bod komt, waar dat de situatie ook echt ontspoord is de laatste jaren. En wat je daar ziet is eigenlijk dat voor een stukje een hele economie in die regio, zeker het noorden van Niger, die heel afhankelijk is van migratie, die eigenlijk compleet de kop ingedrukt werd. En wat totaal onpopulair was bij de lokale bevolking. En toch was dat de weg die Europa gekozen heeft, werden miljarden naartoe gestuurd. En dan is dat huis eigenlijk als een kaartenhuis snel in elkaar gestort, net omdat het zo onpopulair was. En die maatregelen zijn ook allemaal terug afgevoerd. En dus dat geld is eigenlijk een beetje verdwenen.
0: Is dat outsourcen nog steeds een ding?
3: Ja, en ik denk steeds meer. Dus je ziet het akkoord met Libië bijvoorbeeld, ondanks alle mensenrechten schendingen die we daar zien. Maar nu zie je ook
0: het Rwanda-plan van het Verenigd Koninkrijk.
3: Ja, dat soort dingen is gelukkig, denk ik, op niks uitgedraaid. Ja. Omdat daar ook, omdat al die dingen natuurlijk praktisch zeer moeilijk zijn om te implementeren, maar ook spaak lopen op een aantal mensenrechten verdragen waar dat we in zitten. Maar toch is dat de weg die Europa ook steeds meer wil uitgaan. En dus er wordt nu gekeken naar wat dat ze dan return hubs, terugkeerhubs noemen in Afrikaanse landen. Dus dat is wat dat men nu aan het onderzoeken is, in de hoop om inderdaad nog meer verantwoordelijkheid buiten Europa te gaan leggen.
0: Hoe moedeloos ben jij? Want af en toe duiken vreselijke foto's op die even door ons schild weten dringen. Het jongetje Aylan op het strand, herinner ik mij. Of die andere foto, een moeder met haar kind ook dood in het zand. Dat zijn dan beelden die een week spelen. Hoe moedeloos maakt het jou dat 2 weken later is?
3: Ja, dat is... Dat is niet gemakkelijk, hè, omdat die dingen die helpen natuurlijk om bepaalde zaken even onder de aandacht te brengen. Maar daaronder zit echt een heel structureel beleid van die outsourcing. En dat proberen wij dan ook wel duidelijk te maken, dat dat niet gaat over 1 of 2 incidenten. Maar dat zijn de heel concrete gevolgen die wel het resultaat zijn van politieke keuzes die hier in Brussel helaas gemaakt worden. En dus het is natuurlijk positief dat die verontwaardiging er toch nog is als die beelden naar boven komen. Maar die zou, denk ik, tot iets meer gevolgen ook moeten leiden. En ik geef zeker toe dat bij mij ook wel soms... dat ik een beetje heen en weer slinger tussen hoopvol zijn en die moedeloosheid. Daar word ik zeker zelf ook wel soms mee geconfronteerd als ik die politieke trein zie rijden die andere richting aan het uitgaan is. Maar er zijn ook heel veel hoopvolle verhalen en die zitten ook wel echt in het boek ook. Van mensen die er tegenin gaan, die
0: met oplossingen... Spanje bijvoorbeeld.
3: Ja, absoluut.
0: Een paar weken geleden gingen tienduizenden vluchtelingen gewapend met allerlei paparazzen naar instanties om zich te laten naturaliseren. Hoe opmerkelijk is het dat Spanje voluit kiest voor een andere richting?
3: Ja, dat is uniek. Hè. Ze staan daar helemaal alleen in, helaas, op dit moment in Europa. En ik denk dat een moedige positie is, sowieso. En ook voor een stuk toch ook een pragmatische kijk naar het thema migratie. Dus ze zitten ook met een krimpende bevolking, vergrijzing, dorpen die compleet leeglopen. Een gelijkaardige situatie in Italië en andere landen. En dan is het gewoon een verstandige keuze om te gaan kijken van die mensen die hier al, zeker de mensen die hier al zijn, maar zonder papieren. We trekken die de legale economie in, het legale circuit. Dat brengt de overheid ook geld op. En dat zorgt ook gewoon voor menselijke oplossingen voor heel wat mensen. En dus dat is op nationaal niveau, denk ik, het enige land dat die moedige kant, en zeker in het discours ook, het discours dat Sanchez, de eerste minister over migratie, hanteert, is echt een verademing, een politieke verademing op dit moment. Mm. Maar je ziet ook op veel kleinere schaal heel veel initiatieven die op een positieve manier naar migratie kijken. En daar moeten we toch ook oog voor hebben, denk ik.
0: Daarvoor is je boeker.
3: Absoluut, ja. Dus ik hoop dat ik daarin geslaagd ben, wel in het boek, om die initiatieven ook wel echt in de kijker te zetten. Er is heel veel positief vandaag al dat gebeurt rond migratie, projecten met vluchtelingen, om hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Die noden zijn gigantisch groot en daar gebeurt heel veel. En dus denk ik hoop dat die initiatieven ook wel kunnen inspireren om op een iets hoger niveau een ander verhaal over migratie naar buiten te brengen.
0: Flor, dat boek van jou, Bel me als je er bent, ligt nu in de boekenwinkel. Dankjewel voor het gesprek.
3: Heel graag gedaan.

0: Wie hunkert naar meer beklijvende verhalen? Ga eens snuisteren in ons voorproeversarchief. Dat vind je op VRT Max.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Genjazz de bijlokensieten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
5: Onmogelijk.
4: Zekerheden?
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Tori Amos heeft een nieuw album, In Times of Dragons. Ze heeft een heel universum gecreëerd vol draken om de huidige politieke toestand in de VS te bekritiseren. Een gesprek met Tori Amos in Wonderland.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en 2 zwaar gewonden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. En Jeroen Rijgaard, wat weten we tot nu toe?
11: Wel, dat een auto met hoge snelheid dus een van de belangrijkste winkelstraten, een winkelwandelstraat in hartje Leipzig ingereden is. Volgens getuigen in een Volkswagen SUV. En daarbij werden dus verschillende mensen in die winkelstraat aangereden. 2 lieten daarbij dus inderdaad het leven. We gaan even luisteren naar de burgemeester van Leipzig.
12: We hebben nog niet genau die motivatie. We weten niets van de täter. We weten nur, dat iemand van hier aus bis zum Marktplatz gefahren is. 2 toten. Es gibt keine Gefährdungslage mehr. Es ist im Griff. Die Polizei hat den mutmaßlichen täter gefasst.
11: Ja, dus even samenvatten. De vermoedelijke dader is opgepakt en het gevaar is intussen geweken, zegt de burgemeester. Nu, wie hij is of wat zijn mogelijk motief is, dat weten we nog niet tot nu toe. Het gaat dus om een winkelwandelstraat, zei ik al, dus veel wijst toch wel op kwaad opzet. En de tol nog eens samenvatten. 2 doden, 2 zwaar gewonden, maar dan zijn er ook nog verschillende lichtgewonden.
10: Dankjewel, Jeroen, voor de update. De eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden is bijna afgelopen. Vanmiddag werden de 2 beschuldigden verhoord. Ze hebben allebei hun spijt betuigd aan de families van de 7 overleden carnavalisten. De bestuurder gaf toe dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op zijn proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft?
13: Je vais pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait. Malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
10: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Er is een stijgende vraag naar offertes voor warmtepompen. De installateurs noteren een stijging met 40%. Dat zegt Klimafet, de Federatie voor Klimaattechnologie. Vorig jaar zijn er zo'n 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. De vraag stijgt telkens als er stijgende olie- en gasprijzen zijn. Dat zegt Patrick O van Klimafet.
14: Eerst was het een Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld en de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
10: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bossuyt sluit het voor de Duitse Franziska Koch. Zij is ook de nieuwe leidster in het algemene klassement. Voor Bosuit is het de grootste zege uit haar carrière. En ze kan het maar moeilijk geloven.
7: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aan ging. En ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snelheid ging komen. Dus wel fantastisch.
10: Het weer vanavond. Lokaal nog kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger en temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over. We halen dan nog 16 graden. Woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
16: Radio 1. Wonderland.
17: Met Hannelore van

Uit de woelige tijden komt meestal ook een muzikale tegenreactie. Zo heb je uit de VS nu heel wat artiesten die kritiek hebben op de politieke toestanden in hun land. In American Dream, dit nummer hebben Alabama Shakes het over abortuswetten, wapenwetten en zelfs over de renovaties van Donald Trump in het Witte Huis. En straks gaan we het over nog zo'n project hebben hier in Wonderland. Want Tori Amos, haar nieuwe album, is ook één grote fantasierijke metafoor voor de situatie in de VS op dit moment. In Times of Dragons, zo heet de plaat. En Tori Amos wordt daar zelf in ook half vrouw, half draak. Interessant, we gaan het er straks over hebben. En ze legt het jezelf uit, want wij hebben met Tori Amos gesproken daarover. En daartussen natuurlijk heel veel muziek. Zometeen nog Lenny. Eerst Thundercat, Wish I Didn't Waste Your Time. Welkom.

0: De eerste solo-single van Lennart Korevits als Lenny Lenny. Tambourine. Zometeen nog een Belg. Oemi staat in de wachtrij. We gaan even naar de weg en daar lijkt alles rustig te zijn. Op de snelwegen zijn er alleen nog kleine vertragingen.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.

Champagne van de Londense Jessie. Geschreven voor een avondje uit. En dat is ook precies de vibe van dit nummer. Misschien nog een beetje vroeg in de week, zo op een maandagavond. Maar laat het je vooral niet tegenhouden. En als het toch wat rustiger mag, hier is Piffy met wat troost. Dit is Comforting You.

0: Death Cup for Cutie, Punch in the Flowers.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Afgelopen vrijdag heeft Tori Amos haar nieuwe album uitgebracht, In Times of Dragons. Haar 18e plaat ondertussen en ze houdt nog steeds van die heel verhalende manier van schrijven.

0: Dit is Gasoline Girls, een van de nummers op de plaat. En haar typische pianospel is, zoals je hoort, ook weer aanwezig op de plaat. Ze heeft ook een heel aantal indrukwekkende muzikanten rond zich verzameld. Drummer Matt Chamberlain van Pearl Jam bijvoorbeeld. Ook bassist John Evans, die onder andere nog met Cher en Elton John meegespeeld heeft, speelde mee op In Times of Dragons van Tori Amos. Onze collega Janne Rondu heeft met Tori Amos gebabbeld over haar nieuwe, zeer tot de verbeelding sprekende plaat, In Times of Dragons. Het gaat over een gevaarlijke politieke situatie die geïnspireerd is op het Amerika van vandaag.
1: For the most part, it's a pretty dark record for me. It's a documentation of America at this time. I'm documenting what's happening in the United States. So that's not going to be cotton candy, right? We all know what's going on.
0: Als je praat over de huidige politieke situatie in de VS, zegt Tori Amos, dan gaat dat geen cotton candy of geen suikerspin zijn. Ze vertelt het verhaal aan de hand van een soort magisch universum dat ze gecreëerd heeft, met personages in als hagedissen, demonen en dus draken. Inhoudelijk zijn de verhalen wel echt, zegt ze. Ze zijn echt gebaseerd op echte mensen.
1: Most of everything is true. The only thing that isn't true is that I'm actually married to a rock and roll roadie, but in this story I am not. I'm married to a lizard billionaire demon. It's based on people who exist, who are behind the scenes in America at this time.
0: Het meeste op de plaat is dus echt waar, behalve één ding, zegt Tori Amos, en dat is dat haar man in het echt een rock'n'roll roadie is, zoals ze hem noemt. Ze is getrouwd met Mark Harley, een Britse geluidsman ook, die ook aan haar muziek mee mixt. Maar in het universum van haar album is ze getrouwd met een miljonair hagedis demon. Je hoort het, Tori Amos heeft een heel fantasierijk universum opgebouwd op die plaat. Ze is er zelf het hoofdpersonage en ze verandert geleidelijk in een draak. En daar zitten verschillende betekenissen in die je zelf mag invullen volgens haar.
1: I decided that I had to make myself a character. I am me in this. And I'm having to look at my flaws. And my character is turning into a dragon. So whether you see that as surviving menopause, whether you see that as surviving motherhood with a toddler, however you see it, that's the metaphor of becoming a dragon. And this is based on the ancient Egyptian Sekhmet, who is half lion, half woman. I'm turning into half dragon, half woman.
0: Je kan dat inschatten over het overleven van de menopauze. Het kan ook gaan over het overleven van het moederschap met een kleuter, zegt Tori Amos. Hoe je het ook ziet, het is een metafoor voor het worden van een draak. En ze heeft dat geïnspireerd op de Egyptische god Sekhmet, die half leeuw, half mens was. Tori Amos is in haar nieuwe plaat half mens, half draak. Ook haar dochter is een personage op de plaat en zingt ook mee op het nummer Stronger Together.

0: In Times of Dragons is een heel gelaagde plaat die je zeker zelf eens volledig moet beluisteren om al die personages te ontdekken. Maar bovenal is het een activistische plaat. Voor Tori Amos voelt die activistische houding ook echt als een roeping.
1: I guess it is a form of activism. It's artistic activism. And it's a calling. You're either called as an artist to address things or you're not. I saw this documenting America at this time, I felt was a responsibility that I wanted to take on. But other artists are not called to express in that way. Some are there to give us complete relief from the day-to-day that we see. Some are there to bring us meditation music. Not everybody is there to expose and hold the mirror of the darkness that's happening.
0: Sommige artiesten maken muziek met als doel om andere mensen blij te maken en om te ontspannen. Tori Amos wil echt muziek maken met een politieke boodschap. Dat doet ze dus ook op haar nieuwe plaat In Times of Dragons. Het is ons album van de week. Als je een exemplaar wil, je kan er eentje winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dit is een van de nummers op de plaat, Tempest.

0: Tempest, een nummer uit In Times of Dragons, het nieuwe album van Tori Amos. Het is ons album van de week deze week.
1: Radio 1. Wonderland.
0: Zometeen neemt Leuvenaar Troy je mee op een loopje. Eerst de auto in met Back. Dit is Ride Lonesome.

0: Je hebt hem misschien leren kennen door de nieuwe lichting van Studio Brussel dit jaar. Daar hoort deze leuvenaar bij, Troy, met Run. Over iets meer dan een maand begint het WK voetbal. En voor onze Rode Duivels hoort daar natuurlijk ook een WK-lied bij.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allez Allez. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart. Spin me around again.
4: Radio 1.

Afghan Wigs zijn momenteel op hun 40ste verjaardagstournee. En daarmee passeren ze op 10 juli ook langs het Cactus Festival in Brugge. Dit was House of AI. En we gaan nu naar Tynals. Dat is een heel leuk Belgisch project. Een soort collectief van verschillende artiesten samen. Laurence Roodhoofd bijvoorbeeld. Jasper Segers, dat is de producer van Sylvie Kreusch, Maya Dont. En Laurens Marien ook. Zij trokken naar een wijk in Limburg om daar verhalen te sprokkelen over de liefde. En met de verhalen die mensen daar aan hen vertelden, maakten ze een volledig album aan leuke muziek. This is not a love song genaamd, oftewel in het kort is Tynals. Dit is een voorbeeld van een van die nummers. Kom, ik dans.

0: doet het voor mij altijd aan het einde van een werkdag. Zeker aan het einde van een maandag kan dit rust brengen. Momoko Gill met Heavy. En na het nieuws van 8 uur gaan we verder met leuke muziek voor een maandagavond. Camille Yembe zit er nog tussen. Mary Davidson en ook My New Band Believe. Tot zo meteen.
1: Maak elk...
2: aanval wordt vanuit. Vroom naar de speeltuin.
1: Momenten, Max.
3: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen en...
4: een ijsje eten.
3: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
1: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
1: De wereld in 1 uur.
5: Honger. Tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
5: Europa in woelig water.
1: Helder.
5: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
5: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
6: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast op VRT Max.
7: Terroristen hebben vooral als doel om het vertrouwen tussen burgers te ondermijnen.
1: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
8: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
9: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
8: Behandelingen zonder resultaat.
10: Het heeft nooit niet geholpen.
9: Nee.
8: Is er sprake van een verdienmodel?
11: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
8: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
12: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
1: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvikes. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we?
15: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw. En de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. En het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
14: Dankjewel voor de update, Koen. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren af in Oekraïne op 8 en 9 mei. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De wapenstilstand valt samen met de herdenkingsdag op 9 mei. Rusland viert dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. President Poetin had aangedrongen op een wederzijds staakt het vuren, maar de Oekraïense president Zelensky gaf aan dat hij daar niet in gelooft. Ook bij vorige tijdelijke bestanden tussen de twee partijen bleven de gevechten aan het front vaak doorgaan. Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. 5 vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. De strafmaat wordt later vanavond bepaald. De Vlaamse Belastingsdienst eist bijna 5 miljoen euro leegstandsheffing van Katoenatie, omdat de boerentoren in Antwerpen al enkele jaren leeg staat. De boerentoren wordt gerestaureerd en verbouwd, maar volgens het leegstandsdecreet is dat geen excuus om vrijgesteld te worden van de leegstandsheffing. De verbouwing van de boerentoren zou in 2030 afgerond worden. De totale leegstandsheffing voor al die jaren zou tussen de 20 en 40 miljoen euro liggen. Katou Nassi, de eigenaar van het gebouw, is niet te spreken over de heffing. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
10: Radio 1. Wonderland.
16: Met Hannelore.

De hedendaagse Queen of Jungle, Nia Archives, brak in 2024 door met haar debuutalbum Silence is Loud. En ze heeft ook net haar tweede album aangekondigd. Emotional Junglist, zo gaat dat heten. En dat is geen nieuwe term voor haar. Ze toerde al eens door de UK een paar jaar geleden met die titel Emotional Junglist. Dat is hoe ze zichzelf omschrijft. Iemand die emotionele, doch dansbare muziek maakt. Dit was Danger. Een heel goede avond. Straks nog in de playlist. Muziek van My New Band Belief. Dat is het project van een van de bandleden van Black Midi. R&B-legende Jill Scott staat zo meteen al klaar. Eerst een opkomende popster uit eigen land. Dit is Camille Yembe, Rien à fêter.

Heel blij dat Jill Scott is teruggekomen uit haar break van muziek. Die duurde ongeveer 11 jaar. Maar dit jaar is ze terug met een nieuw album. En later dit jaar op 5 oktober komt ze ook op bezoek in Bozarth. Dit was Pressure. En van 6 tot 8 november dan weer is het Sonic City bij het Wilde Westen in Kortrijk. En zij hebben vandaag hun curatoren van dit jaar bekendgemaakt. Marie Davidson en 33 gaan de line-up van Sonic City dit jaar mee cureren. 33 kennen we als de band met onder andere Warren Ellis. En Marie Davidson vinden we tegenwoordig in de stal van Dewey. Zij gaan dus zelf ook optreden op Sonic City. Verder nog geen namen aangekondigd, maar tickets kan je wel al kopen.

0: Mary Davidson en Dirty 3 gaan de line-up van Sonic City cureren dit jaar in november. Op 6 op 8 november is er Sonic City in het Wilde Westen in Kortrijk. En dat betekent ook dat ze daar zelf ook gaan spelen en ook hun favoriete artiesten gaan uitnodigen. Heel spannend. Tickets kan je er nu al verkopen trouwens.
1: Radio 1.

Lézard, how does it feel? We gaan verder met nog een Belg. Mahina is een Brusselse artieste, niet enkel muzikaal. Ze acteert ook, ze schildert ook. Haar geluid gaat een beetje van R&B naar dancehall invloeden. En binnenkort brengt ze haar eerste EP uit. Dit is daar een single uit. Soki, Mahina.

Fatoumata Diawara met Jane. Wie Angèle volgt op Instagram heeft al een klein voorproevertje gekregen van het optreden van Tame Impala. Want zij was er gisteren bij een optreden in Parijs. En er was toen ook een verrassingsact, want de Franse helden van Justice kwamen ook even mee op het podium. Die kent Angèle natuurlijk nu ze samen een single hebben. En achteraf mocht ze backstage Kevin Parker ook ontmoeten. Fotobewijs op Instagram, dat zijn de perks of the job. Morgen staat Tame Impala in de AFAS Dome in Antwerpen. Dan is het aan ons land. Dit is Obsolete.

Tame Impala met Obsolete. Morgen staat hij dus in de AFAS Dome in Antwerpen. Zometeen Peter Gabriel in de playlist. Eerst The Haunted Youth. Dit is Wake Up.

Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining in the Bright Side Mix. Over 2 weken begint het jaarlijkse prachtige festival van Botaniek, Les Nuits, 9 dagen lang top line-ups in Botaniek in Brussel. Op zaterdag 23 mei bijvoorbeeld speelt My New Band Believe daar. Dat is de nieuwe band van Cameron Picton van Black Midi. Zij hebben net hun debuutalbum uit. En als je de muziek van Black Midi een beetje kent, dan kan je je er misschien iets bij voorstellen. Het is muziek met hoeken. Zeker niet altijd de makkelijkste muziek om rustig in de zetel naar te luisteren. Live wel heel cool. En My New Band Believe heeft ook echt een paar prachtige nummers. Naast al die heel hoekige nummers staan er ook echt rustige pareltjes op die je wel rustig vanuit de zetel kan beluisteren. Dit is er eentje van My New Band Believe met Love Story.

Biba Doobie en de Marias, All I Did Was Dream Of You. Jessie Ware heeft ook een nieuw album vol feest, disco en sensualiteit. Maar er is op die plaat ook ruimte voor andere zaken die heel belangrijk zijn voor haar en ook iets meer ingetogen nummers dus. Eentje heb ik nu klaarstaan. 16 Summers gaat over haar familie. En je hoort aan het begin van het nummer ook een opname van haar aan het strand met haar kinderen.

0: King Hannah met This Hotel Room. Zometeen een uurtje belpop met alleen Belgische muziek. En na 10 uur tussen 10 en 12 sluit Aiko de maandag met je af in Duister. Nog een heel fijne maandag.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Een goedenavond. Het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig, is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
4: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
3: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 3 zwaar gewonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft op zijn beurt ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip zou geraakt zijn. Op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Er vielen geen gewonden. Trump roept Zuid-Korea op om zich aan te sluiten bij Project Freedom. Dat is de Amerikaanse militaire missie om gestrande schepen weg te krijgen uit de straat van Hormuz. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Op de eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden heeft na de bestuurder ook de passagier zijn eerste versie van de feiten gegeven. Hij beweert dat hij de aanrijding zelf niet gezien heeft en dat hij niet in staat was om meteen na het ongeval hulp te bieden. Ook hij betuigde zijn spijt aan de families van de 7 overleden carnavalisten. Eerder gaf de bestuurder ook al aan dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
5: Je vais pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait, malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
3: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig?

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Radio 1 live.

3 diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg. Of

0: fucking day.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft zo net een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het eerste dossier is het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Die wil een tijdelijke verhoging van de normen voor PFAS-vervuiling langer aanhouden. Vooral in het West-Vlaamse drinkwater is dat een acuut probleem. Een tweede dossier is dat van de energiesteun. Minister Bonte wou maatregelen om de hoge energiefacturen wat te milderen. En een derde dossier is de begroting. Minister Weitz wil daarin enkele besparingen doorvoeren. Minister-president Matthias Diependalen heeft net op sociale media laten weten dat er dus een akkoord bereikt is. Het is nog wachten op de details. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we al?
4: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw. En de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. En het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
3: Bedankt, Koen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland viert traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei. De man die in de vooravond met een wagen in reed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
5: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
3: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 20 gewonden, 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip werd geraakt en op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Een wolkbreuk heeft wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente is de brandweer volop bezig om kelders leeg te pompen. En lokaal kunnen er nog intense buien vallen, vooral in het centrum. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.
7: Don't worry, I will look after you.
8: Duister.
7: I know that you have been searching. Now that you found me, you won't have to search any longer.
9: Duister. Een hele goede.
0: Goeie avond, welkom bij Duister. We vieren 3 albums die deze week 25 worden. Verder is er veel ruimte voor nieuwe muziek. Will Sampson, Sunkill Moon, Felicia Atkinson, American Football, Camille Camille. Ze komen allemaal langs. En we hebben tickets voor Ellen Sparhawk woensdag in Kortrijk. Welkom bij Duister.

Line of Fire. Het is een van de meest succesvolle songs van José González en band Junip. Die groep die staat op non-actief en dat blijft nog wel even zo. Ze zijn allemaal druk bezig met hun gezinnen en met solowerk. Van José González kwam er dit jaar een nieuwe plaat uit. Die kwam hij hier voorstellen op Radio 1 met een hele mooie sessie. Kan je nog altijd bekijken op VRT Max. En in juli speelt hij op Gent Jazz. Welkom bij Duister. Dit nummer schreef Alila Diane voor een vriendin die ze helaas uit het oog verloor. Ze weet alleen dat ze donkere wegen heeft gekend in haar leven. En ze draagt het op aan iedereen die zichzelf onderweg wel eens kwijtraakt. Dusty Roses heet het, omdat de vriendin, toen ze elkaar nog kenden, een bosje gedroogde rozen aan de muur van haar slaapkamer had hangen.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1, live.

0: Dusty Roses over een vriendin die ze uit het oog verloor, maar niet vergeten is. Lila Diane komt op de nieuwe plaat Who's Keeping Time. Over 2 weken is die uit. En op 30 oktober komt ze naar de Roma in Antwerpen.
1: Duister.
0: Astral Bakers is een Franse indieband die volledig op eigen kracht in de voorbije jaren al een mooie community heeft gevonden. Ze plaatsen zichzelf in de zogenaamde soft grunge hoek en hier krijgen ze hulp van This Is The Kid, wat het toch vooral folky maakt. Rods and Cones.

We vieren vanavond 3 albums die 25 worden. Dit was de eerste Identikit van Burning Airlines. De groep van Jay Robbins die we eerder ook al kenden van Jawbox. En binnenkort komt hij naar België. Hij speelt namelijk het voorprogramma van Sugar in de Roma. Sugar, de groep van Bob Mould. Die dan weer na meer dan 30 jaar opnieuw samen op het podium staan. Dat wordt een avond vol nostalgie voor de oudere jongeren op zondag 14 juni. Burning Airlines waren dit met The Surgeon's House. En nu we toch even in de jaren 90 zitten bij muzikanten die ons toen gevormd hebben, dan hoort Scott McCloud van Girls Against Boys daar ook bij. Hij bracht eind januari een soloplaat uit, Make It To Forever, opgenomen in Athene en geïnspireerd door gesprekken die hij had met anderen, maar ook met zichzelf. Woensdag staat hij in de Jingle Jangle in Antwerpen en vrijdag in het Wilde Westen in Kortrijk.

0: Met het ouder worden durft hij zich ook kwetsbaarder op te stellen. Scott McCloud hoorde je Down Through the Stars. Je kan hem deze week ook zo horen in de Jingle Jungle in Antwerpen en het Wilde Westen in Kortrijk.
1: Duister, duister, duister.
0: En deze maand komt het nieuwe album uit van volkszangeres Camille Camille. En op dit nummer keert ze terug naar The Roots. Zij alleen met haar gitaar, zoals ze ook heel vaak op straat heeft gespeeld. Heel sober, waardoor het lied klinkt als een gedicht dat zich langzaam ontvouwt. Saga's Lullaby is dit van Camille Camille.

De Brusselse Camille Camille met Saga's Lullaby. Een voorsmaakje van de nieuwe plaat Enchanted Sea. Die komt eind deze maand uit. Frail Talk is een nieuwe naam. Ze komen uit Colorado en hebben net een EP'tje uit. Circles and Visions. Die hebben ze geschreven en opgenomen in de wintermaanden. Een beetje een verdrietige periode waar ze doorheen moesten. Maar waarna ze ook weer opgelucht konden ademhalen. Dit is Sets of Five van Frail Talk.

Crosshairs van Cassandra Jenkins. Prachtig liedje over kwetsbaarheid, identiteit en hoe je jezelf kan verliezen, maar ook weer terugvinden in het contact met anderen. Crosshairs was dat na Sets of Five van Frail Talk. Duister. We hebben tickets voor Alan Sparhawk nu woensdag in het Wilde Westen in Kortrijk, een stad die hij al lang kent. Het was een van de eerste plekken in ons land waar hij met zijn band Low welkom was eind jaren 90. Hij is natuurlijk met Low gestopt in 22 na het overlijden van zijn vrouw, maar hij is blijven schrijven, opnemen, optreden. En wil je er woensdag bij zijn, laat het dan weten in de app van

Sparhawk hier met zijn dochter. En in de liveband speelt zijn zoon tegenwoordig. Alan van Loo komt met zijn soloband naar het Wilde Westen in Kortrijk nu woensdag. Niet meer sturen voor de tickets, want die waren snel weg. Die hebben we ondertussen al kunnen uitdelen. Dermot Henry is een jonge singer-songwriter uit Ierland, uit de Ierse indie scene. Je hoort hem hier met Little Rib.

Little Rip van Dermot Henry. Great Lake Swimmers is de indie folkband uit Canada rond zanger Tony Dekker. Ze zijn aan het toeren met Jente van Portland in het voorprogramma. Nu nog in Engeland, maar volgende week maandag in de Cactus Club in Brugge. Dat is wel uitverkocht. Het zijn dan ook altijd hele warme, mooie, intieme live shows. Great Lake Swimmers zijn dit nog eens met een classic uit de begindagen. Moving Pictures, Silent Films.

Greg Mendes zegt dat hij vaak het gevoel heeft vast te zitten in zijn eigen hoofd. En dat zit ook wel een beetje in dit nummer. No Evil, een voorproefje van zijn plaat Beautyland. Die komt eind mei uit en daarvoor hoorde je Moving Pictures, silent films van Great Lake Swimmers. Zij zijn volgende maandag opnieuw in ons land. Pauline Rondo van Catbuik en Gaëtan van der Woude van Isbels, die werden onverwacht verliefd. En ook muzikaal kwamen hun werelden bij elkaar in When Heaven Met Earth. Vanuit die persoonlijke band schreven ze in korte tijd een hele debuutplaat. Dit is Maple Keys van When Heaven Met Earth.

Die viool, dat is de viool van Peter Broderick op het nummer Maple Keys van When Heaven Met Earth. En Peter Broderick die komt straks nog eens terug in het tweede uur met een bijzonder project rond muziek uit de game Final Fantasy waar hij mee aan de slag is gegaan. We hebben nog tijd voor één nummer tot aan het nieuws en dat is er eentje van American Football. De emo-veteranen uit de Midwest hebben een tijdje stilgelegen, maar sinds 2014 zijn ze weer nieuwe platen aan het maken en ook weer aan het spelen. Binnenkort op 23 juni kan je ze live aan het werk zien in La Madeleine in Brussel. American Football is dit met No Soul to Save.

0: American Football met No Soul to Save. Straks in Duister Shaking Hand met hun cover van The Shining van Badly Drawn Boy.
1: Duister.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntendossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependala kort voor 10 uur weten.
5: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
4: Het is dus nog wachten op de details, maar ondertussen weten we wel dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen wel maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de knelpuntendossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling dus en Matthias Diependala erkent dat.
5: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
4: In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een klein vliegtuig tegen een gebouw gecrashed. Er vielen 2 doden, de piloot en de co-piloot, en 3 inzittenden raakten zwaar gewond. Op beelden van een lokale tv-zender is te zien hoe het toestel hoogte verloor en hoe de piloot moeite deed om de hoge gebouwen te ontwijken. In het getroffen gebouw raakte niemand gewond. In het voetbal heeft Zakaria El-Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El-Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. Het weer, lokaal nog intense buien, vooral in het centrum. Na middernacht droger bij temperaturen vannacht rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden morgen. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. Meer in de app van VRT Nieuws.

Shaking Hand met hun cover van The Shining van Badly Drawn Boy. Een stadsgenoot en een voorbeeld voor de groep uit Manchester. Deze zomer speelt Shaking Hand op Pukkelpop en in het najaar clubshows in Brussel en Brugge. Welkom terug bij Duister. Dit is het uurtje van de echte nachtraven. Fijn dat je er nog steeds bij bent. De volgende band is Mogwai. Zij vieren een paar verjaardagen dit jaar. Eerst de 25e verjaardag van de plaat Rock Action. Het album waarop ze meer elektronische elementen toevoegden en ook kozen voor meer subtiele texturen. En later dit jaar vieren ze hun 30e verjaardag als band. Ze komen 3 keer. Eerst Rock Werchter en in november Luik en Bozar in Brussel.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1, live.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Radio 1, live.

The Dream in Reality, zo heet deze nieuwe muziek van het trio Nagloed. Staat op het nieuwe album Everything Is in Everything Else. Ze maken vaak ook meer jazzy muziek. Dit is heel ingetogen. Zelf zeggen ze dat ze een soort filosofische roadtrip hebben gemaakt. En daarvoor hoorde je The White Mages. Een nieuw project van Peter Broderick dat helemaal draait rond de muziek van Final Fantasy. Het album bevat 11 herwerkingen van zijn favoriete stukken uit de gamereeks. We gaan terug naar het jaar 2007, naar de plaat Girls Beware van de Portables. Daaruit is dit Bert Tre Emo.

je dat er bijna 20 jaar voorbij is, want dit dateert uit 2007. Bert Tre-Emo staat op de plaat Girls Beware van The Portables. Tofu Smell, dat is een kwetsbaar indie folkproject van Ray Chen uit Canada. Hij heeft een plaat gemaakt over leren loslaten, over vrede vinden in onzekere omstandigheden. Uit All My Time is dit Voice Cracks.

0: Voice cracks van Tofu Smell. Bij mij is het vooral een licht heese stem in de late avond.
1: Duister.
2: Duister.
0: Sunkill Moon, dat is Mark Kozelek een paar jaar geleden een tijdje van de aardbodem verdwenen nadat hij door 10 vrouwen beschuldigd was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij is daar nooit voor veroordeeld en is nu ook alweer een tijd wel aan het spelen. Niet altijd zonder kritiek. In Halifax is hij bijvoorbeeld toch niet welkom na protest. In Sint-Niklaas in ons land wel. Daar speelt hij op 25 juni in de tuin van de Casino. Dit is een dankwoord aan zijn moeder en een verontschuldiging voor het feit dat hij haar te weinig opzoekt.
3: Oh, my mother. I can't wait to see you this February. I'm flying up, provided the snowstorms in Ohio let up. I'll be coming up from New Orleans. Oh, my mother, I love you and miss you. I miss talking in your living room, by your courtyard, watching the blue jays and the sparrows dancing around the bird feeder. Oh, my mother, gotta thank you for taking me to Los Angeles when I was a kid and opening my eyes to hummingbirds and chameleons in the Pacific Ocean. Oh, my mother, I can't wait to thank you for opening my ears to David Bowie's changing. Somebody up there likes me. Golden years and helping me buy my wine red last fall. Oh, my mother, I need to thank you for driving me to guitar lessons over to downtown Canton. I remember the Christmas decorations along the way. December, John Lennon passed away. My teacher was so distraught. He said, I'm much too shaken up, Ma. We're gonna spend your lesson watching the news and paying respect to John Lennon.

0: Will Sampson had 2 jaar geleden een hele intense ervaring tijdens een ayahuasca-ceremonie. Een ceremonie die een enorme impact op hem had. En ook op zijn muzikale parcours. 2 jaar lang heeft hij geëxperimenteerd met opnames van gevonden geluiden, met zijn eigen stem ook, wat deze plaat een stuk directer maakt dan zijn instrumentale muziek. Whale Pebble hoorde je van Will Sampson.
1: Duister.
0: En dit is nieuwe muziek van de Franse muzikante en kunstenares Felicia Atkinson. Ze werkt, net als Will Sampson, vaak met stem en omgevingsgeluid. Maar hier krijgt de piano de hoofdrol. Dit is The Bay.

Met de koptelefoon op hoor je echt alle kleine details. De B was dit van Felicia Atkinson. Nauska is een nieuw project van Matthijs Bertel, het vervolg op Ansatz der Machine. In december krijgt Nauska zijn live première. Dat wordt een voorstelling met film, muziek en immersive sound. En dit lied gaat over het gevoel van vrijheid in de natuur, hoe dat een zegen kan zijn voor je ziel. De stem is van Indigo Spark. Dit is Story of the Whale.

0: was de derde en laatste jarige. Ook 25 geworden deze week. Future Lived in Past Tense van Juno. Met daaruit deze duister classic. We Slept in Rented Rooms. Dit was Duister. De playlist vind je op VRT Max. Daar kan je deze uitzending ook nog eens beluisteren. En alle details komen ook op Instagram. @duisterradio. Maak er nog een mooie nacht van. Groeten van Eppo en Aiko.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependalen kort voor 10 uur weten.
4: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
3: Het is nog wachten op details, maar ondertussen weten we dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen ook maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook een aantal maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de dossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
4: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
3: Er is een 2e geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Ze blijft rustig bij de hele situatie.
5: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd om die mensen. Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Letterlijk. En we weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er Een zekere ongerustheid, ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
3: Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De jongeman krijgt een celstraf van 20 jaar. 8 andere vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Sport. In het voetbal heeft Zakaria El-Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van de Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El-Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. En in het snooker heeft de Chinese Wu Yitze zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer vannacht droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog. Tot de avond, dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. En dat was meteen alles voor vandaag. Ik laat u de komende uren in de handen van Matthijs Pijnes, die voor u de wereld in de gaten houdt. En meer nieuws vindt u ook altijd op de website van VRT Nieuws.
6: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
1: Radio 1.
6: De Wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
0: Buenos días. La Rosalía opent de dans.

0: La Perla van Rosalía samen met Yaritza y su Esencia.
1: De wereld van Sophie.
0: Vandaag is het exact 1 week geleden dat de Spaanse superster Rosalía in ons land optrad. Dat hoor je niet zo vaak zeggen over concerten, dat iets exact 1 week geleden is, dat je er zo aan terugdenkt. Maar haar optreden was dan ook niet zomaar een concert. Voor velen die erbij waren, was het een van de beste dingen die ze ooit zagen. Een concert zonder voorgaande, met een leven voor en een leven na dat optreden. Ik overdrijf misschien een klein beetje, maar toch niet zo heel veel. Een van haar allergrootste hits, zowel tijdens de show als daarvoor al op de radio, is La Perla, wat u net hoorde. Een prachtige, zoete afrekening met een ex-lief dat toch een paar akelig narcistische trekjes lijkt te tonen. Ze is genadeloos voor hem in haar tekst, maar ze brengt het in zo'n lieflijk zacht walsje dat je als luisteraar zonder basisnotie van het Spaans al gauw zou denken dat ze hem de hemel in aan het prijzen is. Het viel me pas laat op dat La Perla een wals is, een 1-2-3'tje. En toen vroeg ik me af of dat de reden is dat het nummer zo goed werkt en of er eigenlijk nog meer walsjes in de popmuziek te vinden zijn. En toen, allee ja, dachten we, kom, laat het ons eens uitgebreid over de wals hebben. En dat gaan we vandaag doen. We beginnen bij Rosalía. Exact 1 week geleden waren aanwezig in de AFAS Dome in Antwerpen filmjournalist Lieven Trio, Chantal Patin van Clara en Kirsten Lemaire van Stubru. Lotte de Kaluwe vroeg hen wat Rosalía zo uniek maakt en hoe zij erin slaagt om die wals nieuw leven in te blazen.
2: Ik ben Lieven Trio en ik ken Rosalía al een hele tijd. Ik ben ook naar haar vorige show gegaan. En ja, ik moest er natuurlijk ook bij zijn nu bij het optreden voor de Lux-tournee. En dat is echt wel de moeite waard geweest. Het was een ongelofelijke show.
3: Ik ben Chantal Patin. Ik ben een fan van Rosalía, maar ik ben wel helemaal overstag gegaan door haar laatste album Lux. Dat is zo goed. Dat gaat ook alle kanten op in alle talen. Een hele goede vriendin had mij uitgenodigd om mee te gaan. En ik was maandagavond de gelukkigste vrouw ter wereld.
4: Hey, ik ben Kirsten Lemaire en ik ben al lang fan van Rosalía. Het was nu de 4e keer dat ik haar live aan het werk gezien heb. En het was misschien wel de beste keer.
5: Ik ben Rosalía. Quien pudiera vivir.

0: Rosalía, dat is een soort van wereldwonder. Ze zingt fantastisch, ze danst fantastisch. Maar het gaat niet alleen daarom. Die nummers zijn ook zo sterk en die appelleren aan zo'n breed publiek. Ik zat te kijken in dat sportpaleis. 20.000 mensen, jonge mensen, oudere mensen, van alle kleuren. Dat was echt geweldig. En ze heeft ook een onwaarschijnlijk charisma.
1: Ze is om te beginnen natuurlijk een fantastische zangeres, maar echt niet normaal. Zij is ook opgeleid als flamenco-zangeres. Ze heeft die muziek ook echt op academisch niveau bestudeerd, dus ze kent echt heel veel van muziek. Intussen kan ze ook opera zingen, want Lux is... ja, er zitten ook wel operatische stukken in. Dus ze is echt een fantastische, complete zangeres. Dat is één. Daarnaast, ze danst ook geweldig goed. Ze omringt zich natuurlijk ook met andere artiesten die daar fantastisch in zijn. Daar heeft ze een neus voor, denk ik. Zich omringen met ander talent. Bijvoorbeeld La Orde, dat is het dansgezelschap dat de choreografie voor zijn rekening heeft genomen in deze tournee. Dat is een heel hip en geweldig dansensemble. Heel dat concert, heel haar verschijning ademt gewoon haar persoonlijkheid. Er zit een duidelijke visie van Rosalía achter. En dat vind ik er zo geweldig aan. Je voelt haar persoonlijkheid in elk detail op het podium.
2: Je hebt de artiest, maar je hebt ook de echte Rosalía van vlees en bloed op dat podium. En dat vind ik daar heel cool aan, dat je zo het ding ziet van ze is super geconcentreerd. Ze brengt alles samen, klassiek, nieuw, flamenco, wals, alle stijlen die er bestaan, brengt ze samen. Ja, heel vernieuwend, denk ik. Heel goed gebracht en... er was veel om naar te kijken, veel om naar te luisteren. En het was een totaal spektakel. Ja, zo moet je het dan noemen. Maar spektakel klinkt dan bijna oudbollig om het te beschrijven, want het was meer dan een spektakel. Het was een experience.
1: Ze laat zich duidelijk inspireren door allerlei kunstvormen. Opera is daar één van, denk ik, maar duidelijk ook schilderkunst. Dus eigenlijk voor elk liedje, of toch voor een aantal nummers, creëert ze telkens opnieuw een soort tableau, een soort ja, levend schilderij bijna, waarin ze dan een nieuwe outfit aan heeft, waarin haar dansers andere outfits aan hebben. En die creëren dan ja, een soort... Het is echt een voorstelling in verschillende acts bijna. En elke keer... creëert ze een nieuw tableau, een nieuw schilderijtje.
0: En dan ja, ik als kunsthistorica...

0: Ja, dan wordt dat snoeiharde techno, reggaeton. Dus dat is zo tof dat hij al die genres kan mixen.
1: Ze is ongelooflijk uniek door het feit dat er heel veel live is, denk ik. We zijn dan niet meer gewoon om zoveel dingen live te horen. Alles klopt gewoon. Je hebt het live orkest dat daar in het midden van een volle AFAS-doom zit. Hoe lang is dat geleden dat we dat gezien hebben? Met een echte dirigent van vlees en bloed die staat te dansen. En dan heb je Rosalía zelf die dan nog eens pitch perfect staat te zingen. En dan denk je van, dat kan niet live zijn. Maar het was wel degelijk live. En ik bedoel, op een paar momenten zie je dan effectief die witte microfoon van haar die ietsje verder gaat. En dan denk je van, ah ja nee, dat is echt live.

0: Ja, La Perla is echt wel een van de hoogtepunten, vind ik, van haar show. Het is ja, een act die bijna uitgekleed is, letterlijk en figuurlijk, die heel simpel lijkt op het eerste zicht. Het grootste deel van het podium is gewoon zwart gemaakt. Ook de achtergronddansers hebben een soort morphsuit aan. Ze zijn dus ook onzichtbaar bijna. Alleen hun onderarmen zijn verpakt in witte handschoenen, terwijl Rosalía zelf net het omgekeerde doet. Dus zij heeft een witte rok en een witte BH aan. Maar dus het is een ongelooflijk visuele act van La Perla, een soort ja, gezichtsbedrog bijna. Af en toe zie je haar armen wanneer er witte schermen worden achtergehouden.
1: En dat zag er gewoon fantastisch uit. Op een bepaald moment maken ze allemaal met die handen zo een soort van aureooltje rond haar. En dan is ze echt gewoon zo Maria, het Maria-beeldje met zo het witte dingetje er rond. Maar evengoed waren al die handen haar aan het aanraken, zo in het middenstukje, het parlando-stukje van La Perla. En dat werkte dan ook ongelooflijk goed.
2: Ja, ook het feit dat dat een wals is, want een wals wordt altijd verbonden met romantiek. Maar bij haar, La Perla, is een nummer waarin ze haar boosheid uitschreeuwt. Ik weet niet meer wie de Pipo was die haar hart heeft gebroken. Maar dat is zo ongelooflijk sterk. En ook haar taal daarin is zo mooi. Het feit dat zo'n jonge vrouw zoiets omarmt, vind ik wel heel fijn. Het is ook iets, of je nu van houdt of niet, je hoort een wals en je hebt zin om te dansen. Enfin, ik toch.

0: Wat er heel goed werkt, denk ik, aan dat liedje, is dat het... Het heeft zo dat hoempapa gevoel een beetje. Het is bedrieglijk vrolijk, ook met dat walsritme. Maar tegelijk is het een vlijmscherpe tekst. Het is een afrekening met een ex-geliefde of misschien wel met de toxische man in het algemeen. Dus ik denk dat dat ook mee verklaart waarom het zo'n grote hit is geworden. Het heeft lang op 1 gestaan in Spanje. En over de hele wereld is het gewoon heel veel gedraaid.
1: Zo tof, een wals. Allee, ik bedoel... Dat is 1, 2, 3, 1, 2, 3. En je gaat eigenlijk gewoon mee in dat ritme. Dat is zo een ritme. Hoe lang is het geleden dat je een wals kan draaien op de radio? Op Studio Brussel dan bijvoorbeeld, een wals. Maar walsen werken. En walsen in de popmuziek, zo zouden er meer moeten zijn, vind ik. Want dat is gewoon een genre dat een beetje zo dat oudbollige stempeltje gekregen heeft. Maar waar is dat voor nodig? Een wals werkt perfect.

0: De wals is perfect en Rosalia is een wereldwonder. Een wereldwonder dat ons vandaag het thema van de dag aanlevert. De wals, uiteraard.
1: Radio 1.
0: Het spreekt voor zich dat er ook alleen walsjes te horen zullen zijn in deze uitzending. Als u vandaag graag meepraat of reageert, zeker doen. Dat kan via de app of via het Radio 1-kanaal van VRT Max. We beginnen met Elliot Smith en Waltz No. 2.

0: Elliot Smith met Waltz No. 2. De wereld van Sophie. Oempapa, oempapa, oempapa. Hey, we hebben het over de wals vandaag. Met dank aan de immens populaire Spaanse zangeres Rosalía. La Perla, een van de grootste hits op haar jongste album Lux, is een wals en werkt misschien wel zo goed omdat het ons zo gezellig doet, oempapa, een diep van binnen. Ik wil het daar vandaag eens over hebben, want eigenlijk, dat weten we, kennen de meeste popsongs een vierkwartsmaat. Maar dan ineens is daar een clubje liedjes dat het tellen stopt bij 3. Wie heeft dat ooit uitgevonden en waarom? Daarover kan ik het hebben met pianist en docent ook na een lange carrière aan de Lucas School of Arts, pianist van vele erkes, Mark Erkes. Een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sophie.
0: U weet het, hè, waar de wals vandaan komt. Waar is die ontstaan?
1: In Duitsland en in Oostenrijk.
0: Ah, dat zegt u met grote zekerheid.
1: Ja hoor. Ja hoor. Ja. De eerste keer dat het woord walzer valt in de literatuur, dat is in 1781 geweest in een ballade van ene Friedrich Schiller. En in 1790 werden de eerste manuscripten, muzikale partituren teruggevonden waar wals boven stond. En de eerste gedrukte uitgave van een wals, dat was in Leipzig in 1806. Dus we kunnen wel met heel veel stelligheid aannemen, ja, dat de wals eigenlijk als genre, muzikaal genre, in Duitsland en, ja, Oostenrijk-Hongarije is ontstaan.
0: Hebben we een idee waar die uit... Is die uit iets voortgekomen of heeft iemand dat gewoon plots bedacht?
1: Nee, niemand bedenkt zomaar plots wat. De dans bestond eigenlijk al, maar niet in onze oempapa-vorm. Er waren lendler die in Beieren werden gezongen en gedanst en gespeeld. Als er dan op werd gezongen, was dat doorgaans jodelen en... Denk nu dat dat een dans was waar je met het nodige stampen en huppelen en dijen geklets. Mensen stellen zich dan meteen Tirol voor natuurlijk.
0: Ja,
1: en dan zijn we vertrokken.
0: Ja.
1: En Beethoven heeft ook een aantal van die dansen geschreven. Hij noemde dat Deutsche Tänze. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als een lendler. En klinken deed het ongeveer zo.

0: Heel vrolijk, heel huppelend, heel ongecompliceerd. En de mensen zaten daar dus niet op te draaien. Dat was wel een innoverend gebeuren. Mm-hmm. Dat deden ze wel al. Als dans werd die wals niet vals genoemd, maar veller. En bestond hij eigenlijk al een hele eeuw daarvoor. Maar hij werd gedanst door het volk. En dat is dus een fenomeen dat we ook in het verleden al zijn tegengekomen. En ik zou bijna zeggen, een sociale voorloper van de wals moet het menuet geweest zijn.
1: Het menuet,
0: dat was een volkse dans die in Frankrijk door Louis XIV werd opgenomen als een hoofse dans. En daarmee ook behoorde tot de etiketten. Je moest als het ware je adellijkheid kunnen bewijzen door op een hele goede manier menuetten te dansen. Dat menuet werd als muzikaal genre ook zodanig bekend en beroemd dat allerlei componisten dat ook opnamen in hun ernstige muziek. Op een bepaald ogenblik werd het menuet opgenomen als een afzonderlijk deel in een symfonie, in een sonate voor piano en ook in strijkkwartetten. En ik wil daar een voorbeeldje van laten horen, vind ik heel sprekend. Wolfgang Amadeus Mozart moet dit hebben gecomponeerd toen hij Jocharm amper 5 jaar oud was, in 1761.

0: het begin van dat allereerste werkje van Mozart, dat dan ook heel toepasselijk het nummertje meekrijgt. Köchelverzeichnis 1, een minuet in G, grote terts, zoals ze bij de collega's van Clara zeggen.
1: Ja, ik zou maar, het zo goed niet kunnen vertellen. Ja.
0: Dat minuet is dus niet de directe voorloper van de wals, dat was dan die Duitse tans die veel primitiever was.
1: Ah, ja.
0: Nu, het minuet had dus een echte aristocratische betekenis, was heel fijngevoelig, heel galant. Maar in 1789 was er dus de Franse Revolutie. Dan kon je in Frankrijk beter niet meer laten zien dat je nog minuetten kon dansen, want dan kon je daar wel eens letterlijk je hoofd bij verliezen. Maar bij de Habsburgers werd dat dus wel nog steeds gedanst. Maar het minuet was een hele moeilijke dans. En bovendien, de beide partners raken elkaar absoluut niet aan. Ze dansen in een denkbeeldig vierkant symmetrische figuren tegenover elkaar. En dat moest enorm zorgvuldig worden ingeoefend, of het ging allemaal mis. Met andere woorden, leuk was anders.
1: En die snakte naar wat meer lijfelijkheid.
0: En wat gebeurde? De aristocraten in Oostenrijk en in Zuid-Duitsland, die gingen wel eens vlug hun eigen bal verlaten om een kijkje te gaan nemen bij wat hun personeel allemaal aan het uitvoeren was in een verdieping lager. En die dansten dan dansen waarbij ze bijna lijfelijk tegen elkaar stonden, met de gezichten ook naast elkaar. Een veller werd dat dan op dat ogenblik genoemd. En dat was eigenlijk hoogst onfatsoenlijk. Zelfs goddeloos was een naam die eraan gegeven werd. Maar het was wel veel leuker natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En die aristocraten wilden dat dan gaan dansen. En eigenlijk werden ze een handje geholpen door de geschiedenis. In 1815 verliest Napoleon de slag bij Waterloo. En de geallieerde mogendheden, Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Groot-Brittannië, Koninkrijk Engeland en Ierland, gaan in Wenen rond de tafel zitten om te bespreken wat ze met Frankrijk gaan beginnen.
1: Het befaamde congres van Wenen.
0: Inderdaad. En in dat congres moeten al die diplomaten natuurlijk uren aan tafel zitten en die willen ook wel wat leuks doen. En dan beginnen ze walsen te dansen. En dat is zo'n bevrijdend gevoel, want daarmee geven ze ook tegelijkertijd aan dat Frankrijk echt heeft afgedaan als cultureel toonaangevende natie. Het evenwicht verschuift naar Wenen. Dat vanaf dat ogenblik de hoofdstad van de muziek wordt. Wenen zucht en kreunt onder de censuur, maar op instrumentale muziek heeft dat natuurlijk geen enkele toepassing. Dus walsen was een totaal onschuldig vermaak. En heel wat ondertussen befaamde componisten, waaronder de destijds zo kleine Frans Peter Schubert, schreef heel veel walsjes. Hij improviseerde die, dan werd er daar ook echt op gedanst. En nadat hij de nodige glazen wijn had genuttigd, werd hij 's morgens vroeg dan een stuk in de ochtend pas wakker en zat hij die walsjes ook te noteren zoals deze.

0: dat is zo'n mooie, innemende muziek. De poëzie is heel duidelijk. Waarmee eigenlijk ook al werd aangegeven dat er walsen konden worden gecomponeerd die eigenlijk niet bedoeld waren om per se op te gaan. Echt dansen. Muziek ter verstrooiing. Mm-hmm. Die moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb daar zo een walsje van Frédéric Chopin klaar liggen, maar die is eigenlijk heel snel en heel moeilijk. Hij werd Vals du Petit Chien genoemd door Chopin zelf, omdat hij een hondje bezig zag bij een van zijn adellijke vriendinnen. En dat hondje zat dus gewoon rondjes te draaien achter zijn eigen staart aan. Mm-hmm. En hij noemde dat Vals du Petit Chien, maar die valse geschiedenis is ingegaan als de zogenaamde minutenwals. Met als gevolg dat heel wat pianisten dat binnen de minuut proberen te spelen. En dan moet je wel ongelooflijk virtueus zijn. Ik hou het erop dat mijn hondje wat ouder is geworden ondertussen.
1: Dat is helemaal prima.

0: fors, want ik verlies hier gewoon het evenwicht in dat stukje muziek.
1: Ik vind het schitterend. Ik vind het schitterend. En het is natuurlijk
0: ongelooflijke
1: echt een klassieker.
0: Ja. En, hij is niet bedoeld om op te dansen, letterlijk.
1: Nee, het is
0: dat
1: ook
0: is een
1: aard
0: feit,
1: moeilijk.
0: Ja, en dat is echt wel moeilijk, ja.
1: Ja, dus
0: met mijn oude hondje moet ik het niet verder proberen.
1: Wordt de wals echt van volkskunst tot hogere kunst getild eigenlijk in die periode?
0: Ja, omdat die dan vanaf dat ogenblik echt verhuist van de, laten we maar zeggen, de eenvoudigere klasse naar die high society natuurlijk. En hij wordt ook echt nog altijd omschreven als volkstümlich. Met andere woorden, voorkomend uit het volk. En dat was dan om het grote contrast te maken met dat aristocratische van, van dat Franse menuet. Maar tegelijkertijd ook een dans die niet langer schrijtend doet, maar schwingend.
1: Mm-hmm.
0: En nu ga ik nog twee voorbeeldjes laten horen, precies omdat ze zo sprekend zijn. In 1867 schrijft de grote Johannes Brahms, een hele ernstige Duitse componist uit Hamburg, die carrière maakte in Wenen, schrijft hij 16 walsen, opus 39, eigenlijk voor vier handen aan de piano, twee pianisten dus, maar heeft ze zelf bewerkt voor één pianist. En de 15e is wereldberoemd. MUZIEK

0: Heerlijke muziek is dat.
1: Amai, wat een prachtige maandagochtend maakt u dit.
0: Op die manier, niet om op te dansen, maar een jaar daarvoor schreef ene Johann Strauss senior zijn beroemde, nu op dit ogenblik beroemde, An der schönen blauen Donau. Nu moet ik zeggen dat deze muziek...

0: dat deze muziek oorspronkelijk weinig indruk maakte op het Weense publiek.
1: Is dat zo?
0: Die beroemdheid is pas later ontstaan. Vooral ook omdat men op een bepaald ogenblik die ernstige Johannes Brahms vroeg wat hij eigenlijk vond van die walsen van Johann Strauss junior. Mm-hmm. Ten slotte een tijdgenoot. Johann Strauss junior was geboren in 1825, Brahms zelf in 1833. En ze vroegen hem heel letterlijk, wat vindt u nu zo bijvoorbeeld aan der schöne blauen Donau? En Brahms antwoordde met één zinnetje. Leider nicht von Brahms. Jammer genoeg niet door mijzelf gecomponeerd. Oh. Dat was wel een ongelooflijk mooi compliment.
1: Ja.
0: Nu,
1: ja.
0: De wals veroverde dus de betere klasse van heel Europa. Net zoals het menuet dat daarvoor had gedaan in de 18e eeuw, deed de wals dat in de 19e eeuw. En we weten allemaal dat dat nu niet meer zo is. Waarom niet? Wel, omdat er een Eerste Wereldoorlog geweest is. Niet alleen bracht die Amerika hier de grote plas over, met als gevolg dat die Amerikanen jazzmuziek meebrachten, waar wij dan ook ineens veel liever op gingen dansen. Maar het is natuurlijk zo dat Oostenrijk-Hongarije samen met Duitsland die Eerste Wereldoorlog hebben verloren.
1: Mm-hmm.
0: En de Oostenrijkse dynastie, de Habsburgers, moesten het veld ruimen. En daarmee verdween die wals van het toneel, want dat culturele, zeg maar, zwaartepunt dat altijd in Wenen had gezeten die hele 19e eeuw lang, verhuisde naar Berlijn.
1: Ja.
0: Om plaats te maken voor een veel meer geliberaliseerde, bijna decadente vorm van kunst, waarin uitgerekend die Amerikaanse jazzmuziek een veel grotere rol ging spelen. En de wals had dus als dans vanaf dat ogenblik zo goed als afgedaan.
1: Dat is zo interessant, hè? Hoe ook de dans bepaald wordt door de politiek van dat moment. En
0: ja,
1: hoe de dans dan moet volgen.
0: Ja, dat is zo.
1: Wat de politiek leidt. Ja, een dikke 100 jaar dus, hè, was de wals de dans die mensen moesten kennen. En daarna veel minder, maar we kennen natuurlijk nog wel veel walsjes. Ze blijven ook vandaag geschreven worden. Hoe zo'n wals technisch, muzikaal in elkaar zit, daar gaan we het dadelijk over hebben.
2: Radio 1.

0: Jan Tiersen en zijn prachtige La Valse d'Amélie van de film Amélie Poulain, natuurlijk.
1: De wereld van Sophie.
0: We walsen nu door de maandagochtend vandaag met een uitzending over de wals. De oempapa, 1, 2, 3, hoppakee, joekle, didee. En met pianist en muziekkenner Mark Erkes. We zijn net al eens door de ontstaansgeschiedenis van de wals gewalst. Nu wil ik graag eens wat dieper ingaan op het muziektechnische aspect van de wals. Want, meneer Erkes, wat typeert de wals muziektechnisch?
2: Zeg maar gerust, Mark, hoor.
0: Mark.
2: En daar moet je geen muzikant voor zijn om dat te weten. Maar ik denk dat iedereen weet dat de wals... En jij zit er door de hele tijd te zingen. Oemtata. En het gekke is, als je eenmaal oemtata begint te zingen... blijf je na oemtata, oemtata, oemtata, oemtata. En dan... En dat komt omdat een beweging in drie... draait. Mm-hmm. Ik weet niet of je er ooit op hebt gelet, maar in onze West-Europese muziek, die we eigenlijk hebben geëxporteerd naar Amerika ook, en op die manier ook weer terugkomt bij ons, staat onze muziek eigenlijk ofwel in twee, dat zijn dan marsen, daar stappen we op, daar hebben we continenten mee plat gemarcheerd natuurlijk. En als je dat uitbreidt, dan is het een vier, en is het 1, 2, 3, 4. Ofwel draaien we. En dan doen we 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mm-hmm. En die beweging bestaat al heel erg lang. Als in de middeleeuwen en in de renaissance iets vooruit moest gaan, snel moest wezen, dan deden ze dat in een beweging van drie. Omdat die zo makkelijk blijft draaien. Mm-hmm. Je had dus dat minuet, dat stond ook al in drie, met dat verschil dat een minuet eigenlijk tot zes telt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terwijl een wals echt telkens per drie wordt gedacht. Eén maat, 1, 2, 3. 1 met een zware tel op de drie. Dat kan je natuurlijk ook vermijden door gewoon die dikke oem niet te spelen. En je blijft een wals houden natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: En je kan het ongelooflijk gestileerd aanpakken. Weet je, de wals... Dat technische erin, dat zo herkenbaar is... dat heeft ook ongelooflijk veel muzikanten blijven inspireren... om muziek te maken voor balletten en ook voor kinderen. Dmitri Shostakovich schrijft op een bepaald ogenblik... een aantal dansen voor de pop. En de eerste is dit.

0: heerlijke muziek. Shostakovich kon geweldig mooie muziek maken. Ook.
1: Ja, er zit toch vaak iets zeer vrolijks in de wals. Hè? Ja, het hoeft niet, maar het kan.
0: Dat kan. En soms, en ik denk dat dat bij Rosalia het geval is, leidt dat tot een ironisch gebruik van de stemming in die muziek. En dan krijgt het natuurlijk iets ongelooflijk sarcastisch. Mm-hmm. En dat is hetgeen wat ik in die muziek La Perla hoor. Een tekst die dus als het ware lijnrecht, loodrecht tegenover het muzikale staat, waardoor dat muzikale op een ongelooflijke manier een extra, bijna lugubere betekenis krijgt natuurlijk.
1: Ja, waardoor het begint te wringen ergens.
0: Ja, maar als je dat niet weet, besef je dat natuurlijk niet.
1: Nee,
0: hè? Het is zo ongeveer alsof je in een film muziek zou horen die er absoluut niet bij hoort. Nee. En waardoor je dan eigenlijk bijna op het verkeerde been wordt gezet. Want, dat is een eigenschap van alle muziek, muziek maakt bij ons emoties los. Dat doet ze veel sterker en veel directer dan tekst of zelfs het beeld. Waardoor wij in een vrolijke stemming komen als wij zo'n hele naïeve wals horen. Omdat dat bij ons direct die herinnering ook oproept van het eenvoudige. Denk aan wat Duitsland toen ook noemde, dat volkstümliche in die muziek. Mm-hmm. En ik heb zo bij mezelf wat zitten zoeken en grasduinen naar een aantal voorbeelden die ik zelf ook heel gepast en mooi vind. In 1986 is er een Spaanse groep Mecano die Hijo de la Luna had gecomponeerd. Mm-hmm. De zoon van de maan. Een zigeunerin, zegt de tekst, die haar zinnen gezet heeft op een man, maar die krijgt ze niet te pakken en vraagt ze aan de maan om een handje te helpen. En de maan zegt dat toe, maar alleen als het eerste kind aan de maan wordt gegeven. God, dat is een verschrikkelijk gegeven.
1: Wat een verhaal.
0: En die muziek heeft ook die stemming weer.

0: prachtig van sfeer. En van dingen. En je wordt eigenlijk als het ware in een irreële werkelijkheid gecatapulteerd. Doodeenvoudig, omdat die wals die herinnering altijd blijft oproepen van een wezen, iets onschuldigs.
1: Het is echt, het klinkt ook echt als filmmuziek als het verhaal erbij kent.
0: Ja, het verhaal bijnoemen. Nu, echte filmmuziek gebruikt ook wel walsen. Ik heb destijds genoten van die film van Daniel Boon uit 2008, als ik me goed herinner. Bienvenue chez les Ch'tis. Een heerlijke, ongecompliceerde komedie van een bankfiliaalhouder in Nice, die door zijn bankoverste erop uit wordt gestuurd om helemaal in het noorden van Frankrijk, in de Franse, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, daar een kantoor nieuw leven in te blazen. En die muziek wordt telkens begeleid van in het begin door een zogenaamde valstechti. En die klinkt zo ongelooflijk ongecompliceerd. Hier hebben we in plaats van tata enkel tata.

0: zo ontwikkelt die wals zich steeds verder. En in het loop van de film hoor je die alle mogelijke karakters aannemen. Heerlijk is dat.
1: Ja, prachtig.
0: Maar het vertrekt van een ongelooflijk eenvoudig, aandoenlijk gegeven dat ook heel herkenbaar is. En tenslotte in eigen land vind ik die heerlijke muziek van mijn provinciegenoot Stijn Meuris, die een onvoorstelbaar knap nummer maakte. Dat begint als een ongelooflijk cliché, maar al meteen een eigen accent legde. Lala.

0: vind dat zo ongelooflijk charmant en het werkt. Ja, ja. Omdat Stijn Meuris die muziek en die beweging in die muziek echt gebruikt om letterlijk mensen dicht bij elkaar te brengen.
1: Ja, ja.
0: En in dit geval is de tekst eigenlijk perfect aansluitend bij de muziek. En dat heerlijke van, ik hou van u in die tekst. En niemand voelt daar een dubbelzinnigheid achter. Je voelt meteen, ik hou van u als mens. Geef me een kus. En iedereen hoort dat dat een kus op de wang is. Dat is toch heerlijk? Ja.
1: Hoe het komt dat een rockband als Noordkaap als belangrijkste single zo een volksdanserig walsje heeft, daar gaan we het in het volgende uur met Stijn Meuris nog over hebben. Want het is inderdaad een fenomenaal plezant nummer. Dat ondertussen al decennia blijft werken. Hè. De wals, gaat die eeuwig blijven werken? Is dit een muziekgenre dat we, of een ritme dat zal blijven de tijd des tands, de tand des tijds doorstaan?
0: Ik denk van wel, hoor. Omdat aan de meeste muziek waar we mee bezig zijn, dat heb je zelf gezegd daarnet, staat een vier. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een vermenigvuldiging van twee. En daar zijn muziekjes in drie die zodanig zijn versneld dat de drie ook een twee is geworden. Dat wil ik wel even verklaren, hoor. Als je 1, 2, 3, 1, 2, 3 en alsmaar sneller doet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan wordt er op een bepaald ogenblik 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En dan ben je terug in twee bezig. Oh,
1: ja.
0: Maar zolang de beweging in drie herkenbaar blijft en zolang we niet een andere beweging in een ander genre in drie razend populair zien worden, zullen wij blijven teruggrijpen naar de wals als een prototype die in die beweging zo herkenbaar past.
1: Mm-hmm. En omdat het toch plezant is om af en toe in het rond te zwieren met z'n allen, tot het helemaal in de soep loopt. Hè. Het was zo plezant om u nog maar eens aan het werk te horen op een maandagochtend. Niks beter dan uw verhalen en uw Erkes erbij, Mark Erkes. U doet dit soort lezingen vaak ook voor een live publiek. Hè. Kunnen mensen nog terecht ergens om u aan het werk te zien?
0: Ja, maar ik weet niet van buiten hoe en wat, hoor.
1: Ach, ik het zeggen. Muziek op mensenmaat.be.
0: Ja, op die manier kan het ook natuurlijk.
1: Ja. Nee, daar vinden we alle informatie. Hè. Mark Erkes, pianist, jarenlang docent geweest aan de Luca School of Arts. Het was ons een eer. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite.
0: Heel fijn was dit. Dankjewel, hoor, Sophie.
2: Radio 1.

0: Nina Simone met Mr. Bojangles. Omdat we het over walsen hebben, heel veel mensen die met veel emoties zitten luisteren naar de verhalen en de muziek van Mark Erkes. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je altijd kan herbeluisteren op het Radio 1 kanaal van VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er dus ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering pas haalbaar in 2029. Tot dan is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Er is een tweede geval van het hantavirus opgedoken bij een passagier van een schip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is één van hen. Er is geen paniek aan boord, maar er is wel bezorgdheid, zegt ze.
3: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
2: Het hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Sport dan in het snooker heeft de Chinees Wu Yizhe zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel en voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel in het snooker zo naar China. Het weer dan nog. Vannacht op de meeste plaatsen wat droger. Al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minimaal rond 10 graden. Dinsdag overdag trekt er een regenzone over. In Vlaanderen blijft het eerst meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag en temperaturen tot 16 graden. Woensdag nog altijd veel wolken en kans op lichte regen. Dan maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdagmiddag wordt het stilaan wat beter. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goeiemorgen.

0: Dean Martin en That's Amore.
1: De wereld van Sophie.
0: Niet toevallig een wals, want we hebben het over de wals. Exact 1 week geleden schitterde Rosalia in de AFAS-dome in Antwerpen met een concert om duimen en vingers bij af te likken, waarvan een van de hoogtepunten haar prachtige wals La Perla is. Mocht u op sociale media zitten, dan heeft u ongetwijfeld de choreografie daarvan gezien die haar dansers daarop uitvoeren. Dus een prachtig stukje mimekunst zou je het bijna kunnen noemen, maar het is wel geen wals die gedanst wordt op haar wals. We doen dat ook niet meer echt, hè? Zo walsen samen, elkaar eens dicht tegen de gilet trekken en rondjes vieren, tot we er zat van worden. Maar het is lange tijd de dans der dansen geweest, zoals we vorig uur leerden van Mark Erkes. Een klassieker is het onder de ballroom dansen en de basis ook van vele andere dansen die eruit voortgekomen zijn. Dansliefhebbers vandaag zijn er nog altijd zot van. Anke van Meer trok naar Guido de Smet en Ilse Cambi van dansschool de Smet Cambi om een snelle inleiding te krijgen in de wereld van het walsen.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3: Ik ben eigenlijk zot van de wals. Dat is een van de mooiste dansen. Echt wel. Dat leeft. Hè. En ook die muziek, die sleept u mee. Ook de Weense walsmuziek. Dat is prachtige muziek.
4: De wals is 3/4 maat. Dat is dus al om te beginnen iets anders dan wat de mensen normaal gewoon zijn nu. Want nu is dat boenke-boenke, dat is 4/4 maat. Of 2/4 maat.
3: Wel, dat zijn 1, 2, 3 tellen. En dat heeft echt wel een grote betekenis. Want heel ons leven is in 3/4 maat. Hè? Morgen, middag, avond. Werken, eten, slapen. Ja, je hebt zo van alle uitdrukkingen. Hè? Dus dat zit gewoon in het geheel, in het leven. Hè.
5: Dus eigenlijk is de wals dan wel een hele natuurlijke dans.
3: Heel natuurlijk. En alles draait, hè, ook in het heelal. Hè. En eigenlijk is die wals uit draaien ontstaan. Hè. Het is draaiende koppeltjes. Hop, hop, hop. En stilletjes aan is daar de wals uit gefilterd. 1, 2, 3.
4: Wals is heel veel draaien. Alhoewel, dat hangt van het soort wals af. De Weense wals is eigenlijk puur enkel en alleen draaien. Maar als je naar Argentijnse wals gaat bijvoorbeeld, dan is dat veel meer gewoon bewegen en is dat minder draaien. In de langzame wals hebben we draaien en hebben we geen draaien. Dus het varieert eigenlijk van dans naar dans.
5: Hoeveel soorten wals zijn er? Ik hoor er hier nu al 3. Zijn er nog meer?
3: Er zijn ook all-time walsen. Wat zijn van de vorige eeuw? Sint-Bernard wals, Veleta. Mexicaanse wals. Je hebt van alle soorten walsen.
4: We hebben wat men in Amerika doet, de American Smooth Type wals. Wat ook weer een heel andere beweging is.
3: De Franse Muzet. Ja, de Vals Muzet ook nog. Ja, ook nog een heerlijk dansje, hè?
5: En wat is het grote verschil tussen die verschillende walsen?
4: Het grote verschil ligt fundamenteel in de snelheid. Langzame wals is langzaam, de Boston is langzaam. Dat zijn walsen die gedanst worden tussen de 28 en de 31 maten per minuut. Weense wals, echte Weense wals, ligt tussen de 58 en de 263 maten per minuut. American Smooth Type snelle wals is ook maar rond de 50, 52 maten, omdat men veel extra bewegingen gebruikt, waarbij men dan de snelheid van een echte Weense wals niet kan aanhouden.
3: Weense wals,
4: ja, die staat in danshouding, hè, en die staat dan tegen elkaar aan. Je kunt dat doen op een manier zoals van een wedstrijd met grote lijnen of zo, maar je kunt dat ook gewoon
3: losjes.
4: Op zijn jamboerenfluitjes doen, als, bij wijze van spreken, losjes, sociaal. En dan gaat hij pas als voor, zij, sluit, achter, zij, sluit, voor, zij, sluit, achter, zij, sluit, geteld voor de man. Ja, we tellen meestal voor de mannen en zeggen dan, en voor de lady, the normal opposite.
5: Dat wil zeggen?
4: Dat wil zeggen dat de dames het omgekeerd doen. Dus als ik rechts stap, stapt zij links. Als ik naar voren stap, stapt zij naar achter. En gaan we samen opzij, ik links, zij rechts. En dan sluiten we bij. En dan gaan we zo verder. De wals komt uit de tijden van de 18e, einde 18e eeuw. En wordt geclaimd door de Oostenrijkers als zijnde hun eigendom, de Weense wals. Of dat die echt ontstaan is in Wenen, dat durf ik niet zeggen. Maar met de hele familie Strauss, ja, met hun walsen in Wenen, hebben die dat zo geclaimd van dat is van ons. Net zoals dat de Engelsen zeggen, Engelse wals. Maar die Engelse wals is niet Engels als zodanig. Die bestond ook op andere plaatsen. Dus het is niet zo dat, zoals men zou zeggen, Argentijnse tango. Als je weet dat een Argentijnse tango ook voor het grootste deel ontstaan is in Uruguay, dan heeft dat met Argentijns niks te maken, maar wel met degene die in het eerste geroepen heeft, is van mij. Dus op dat punt is dat niet puur Wenen dat dat is, maar zij claimen dat en hebben dat mooi beschreven en zo. Dus dan, ja, dan hangt dat in hun handen. Hè.
3: Wel, de Weense wals is wel de meest populaire en blijft de meest verspreide dans. Typisch aan de Weense wals is continu draaien en altijd stap, zij, sluit, stap, zij, sluit, stap, zij, sluit. En dat is eigenlijk de echte basiswals, stap, zij, sluit.
5: Oké, okay. Dus hoe moeten we precies staan?
4: Ja, we beginnen eigenlijk...
5: Wacht, ik heb ook nog een micro.
4: Ja, ik zal u bij wel hebben vasthouden.
5: Voilà, oké, super.
4: Ja. Dus als we nu gaan beginnen als zodanig, dan gaan we dat eerst leren in een soort van vierkantje. Dus we doen een stap, we gaan opzij en we sluiten. En nu komt jij met deze voet naar voren. Stap, opzij en sluit.
5: Oké, okay, wacht, nog eens een keer.
4: Dan noemen we een vierkantje. Dus jij gaat links, zij, sluit en rechts naar voren, zij.
5: Oké. Okay. Ja. En dat zijn telkens drie passen.
4: Ja, dat is telkens drie passen. En dan gaan we dat draaien. Zodat je dus niet...
5: Oh, de controle afgeven, dat is ook belangrijk.
4: Ja, ja.
5: Kan ik niet goed.
4: En dan hebben we dus een rondje gemaakt in vier maten. Je gaat naar achter, zij sluit. En nu kom je met deze voet naar voren. Stap, zij sluit. En dat is uw Weense walspas.
5: All right.
4: En dan moeten we de snelheid opdrijven.
5: Eigenlijk is het dus... Die drie passen en die versnellen, versnellen, versnellen.
3: En dan moet je zien dat je je armen op de juiste manier houdt. Dat je je partner niet naar je toe trekt. En dat je met je voeten geschrankt staat. Dat is heel belangrijk.
4: In de danswereld is de wals belangrijk omdat het een van de eerste dansen is die men aanleert bij beginners als je naar de cursussen komt. Maar als we in de wedstrijdwereld gaan kijken... In de danswereld is de wals belangrijk omdat het een van de eerste dansen is die men aanleert bij beginners als je naar de cursussen komt.

0: bewegen ook door overgenomen is in quickstep en slow foxtrot. Zo. De Engels was is echt een basisdans van alle ballroomdansen. Zo is het, ja. En het typische van die beweging is zo het zwierige omlaag en omhoog, omlaag en omhoog. Echt wel zo het wiegeneffect, hè.
1: Is het een onderschatte dansstijl?
2: Mensen onderschatten het in de zin van, dat lijkt gemakkelijk. Als je het goed kunt dansen, dan lijkt dat alsof je zweeft. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk als zodanig. Als je wedstrijd danst, is de Weense wals vooral een onderschatte dans, want je krijgt punten in 5 verschillende dansen. En je krijgt een 1/5 van de punten van de Weense wals. En veel dansers haten Weense wals, ook al om te trainen, want je draait, ja, als je daarmee bezig bent, na 5 minuten denk je van, alsjeblieft, stop ermee, want ik heb precies een duvel gedronken. Dus ze dansen dat dus niet graag, ze trainen dat niet graag. En daarom is dat onderschat, omdat dat wel 1/5 van de punten is.
0: Eigenlijk is het ook de snelheid die in parten speelt, die wedstrijddansers ook. Want je danst 60 maten per minuut, dus 1 maat per seconde. Maar 1 maat is 3 passen. Dus 180 pasjes per minuut. Dat is enorm, hè?
1: En zijn jullie duizelig nu?
2: Wat zei je?
1: Zijn jullie duizelig?
2: Nee, ik niet, nee. Maar dat is ook een kwestie van gewoonte natuurlijk. Het is ja. Zo dat als je dat veel oefent, dan kun je makkelijk 1 of 2 rondjes rond de vloer dansen. Zonder dat je daar last van hebt. Maar dat vraagt dus oefening. wij zijn getrouwd, wij zijn een koppel. Het is niet dat we gevoelens gekregen hebben voor elkaar door die wals. Zo was het niet. Maar de wals, de langzame wals vooral, maar ook de Weense wals, geeft een beetje romantiek. Als je een goede, een mooie, meeslepende wals hebt, dan krijg je ook wel dat romantisch gevoel. En dan krijg je ook meer die neiging om samen te voelen.
0: Wel ja, dat is heerlijk. Omdat je dus als dame niet zelfstandig mocht dansen, maar je volgt compleet de beweging van je partner. Dus hij geeft de timing aan, daar wacht je op en dan gaat je mee. Dus echt is echt wel afstellen, volledig meegaan met die danspartner. En dat, ja, dat is een heerlijk gevoel, hè? Zeker als je verliefd bent.
3: Mocht het u inspireren, dans er u ook eentje. Maureen was al bezig. Ze past deze ochtend op de kleindochter van 7 maanden. En ze zijn al de hele tijd samen rondjes aan het draaien deze voormiddag. De kleindochter vindt het heerlijk. De reportage die je hoorde was van Anke van Meer. Dit is What the World Needs Now is Love.

0: Wat een prachtige maandagochtend is het toch. Met dank aan al die walsmuziek, want daar hebben we het over deze voormiddag. What the world needs now is love, hoorde je van Jackie De Shannon.
1: Radio 1.
0: Alleen maar walsjes dus, deze voormiddag. Zometeen gaan we het hebben over de bekendste Belgische wals. Maar eerst een andere Belgische wals. Dit is Frank van der Linden.
2: In de wals...

0: Frank van der Linde in de walszaal. Want we hebben het over walsen vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Omdat je de werkweek soms in gang moet zwieren. De wals des vaderlands is natuurlijk Ik hou van u van Noordkaap. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een officieus volkslied bijna. Het nummer stond oorspronkelijk op de soundtrack van de film Mannekepis van Frank van Passel uit 1995. Maar je kan je afvragen hoe Stijn Meur is toch de ruige zanger van een ruige rockband in die tijd er in hemelsnaam opgekomen is om een wals te gaan componeren. Wart Bogaert vroeg het hem.
2: Over het algemeen bekocht de wals me helemaal niet. Ik heb ook nooit niks met Weense walsen gehad of met het genre in general, zeg maar. Ik associeer het misschien met foute dingen, ik weet niet waarom. Het pompeuze, het bombastische, het koninklijke zelfs een beetje. Daar heb ik niet zo gek veel mee. Ik vind het wel een mooi genre. Het is ook een totaal ander soort muziek. Het is een andere maatsoort om te beginnen. Dat is zeer bepalend bij de wals natuurlijk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is iets heel raar. Dat gaat bijna tegen onze natuur in, vreemd genoeg. Dus ik heb er niet zo heel gek veel mee. En het was ook nooit de bedoeling dat Ik hou van u direct een walsje werd. We repeteerden in Leuven destijds. En we kregen dus de opdracht om een volledige soundtrack van Mannekepis te maken. Maar er moest dan toch wel duidelijk een single in zitten. En aanvankelijk waren we aan het proberen om dat nummer in een dodeweekse pop-rock-versie te gieten. Totdat de toetsenist Wim de Wilde zei, ik kan eigenlijk ook een beetje accordeon spelen. En als vanzelf speelde hij een walsje. En de drummer hakte daarop in. Doe-ta-ta, en we waren eigenlijk vertrokken. We hebben laatst die tapes nog eens teruggevonden. En dat was van, hebben we even geprobeerd om daar een popnummer van te maken? Dat werkt niet. Dan was dat absoluut geen hit geworden. Daar ben ik tamelijk zeker van. Toen dat nummer vorm kreeg en die tekst ook nog eens perfect daarop bleek te passen, toen waren we eigenlijk klaar met die barrière, genaamd walsje. Ik zeg nu trouwens walsje. Het is mij opgevallen dat het genre wals door ons en de rest van België ook, denk ik, of Vlaanderen, vaak een walsje genoemd wordt. Of een walske met een K. Om een of andere reden diminueren we dat genre al meteen. We maken dat al kleiner. En misschien ook wel volks, wat ik wel tof vind. Maar het zelden of nooit hoor je iemand zeggen een wals. Want dat is direct heel chic. Met een tango doe je dat niet. Dat is een tango, punt. We hebben dat ook even moeten leren spelen, eerlijk gezegd. Want dat is een maatsoort en een ritmiek die je als stoere rockband, wat Noordkaap destijds was, niet gewoon bent. Dus dat was een soort verlichting van ons eigen muziek. Zo van, en hoe gaat dat precies? Ja, heel simpel, hè. Doe dat. Oeh, dat is het, of wat? Ja, dat is het. Maar daar zijn we natuurlijk, achteraf bekeken, zijn we daar erg blij mee. En trouwens, Frank van Passel, de regisseur van Mannekepis, ook. Want ik herinner me het moment waarop hij bij ons in de studio kwam luisteren naar de soundtrack die we op dat moment in elkaar aan het knutselen waren. En dat hij echt samen met de producent Dirk Impes grote ogen trok van, wat is dit? Oh ja, dat is een walske. Waarop zij allebei zeiden, nee, dat is de single. Toen moesten we toch even slikken, ja.
3: Is het simpele muziek die moeilijk te spelen is?
2: Dat klopt wel, ja. Dat denk ik wel. Het is inderdaad heel simpel, hè. Maar tegelijkertijd moet je die simpelheid, die eenvoud, dan toch wel heel accuraat brengen. Want anders loopt het helemaal uit de hand. Dat zit wel ingebakken, vind ik, in een wals. Dat fout kan lopen. Het kan ontsporen, bij wijze van spreken. Je moet het goed in de gaten houden. Want bijvoorbeeld het einde van Ik hou van u, waarin we versnellen en waarin het wat feller wordt, dat is al iets om goed bij op te letten, live. Maar dan aan de andere kant ook weer niet, want het publiek pikt dat helemaal op. En dat wordt dan een soort, ja, moet ik het zeggen, een soort zigeunerfeest. En dan is eigenlijk alles geoorloofd. Dus eigenlijk heel tof om te spelen. Ik hou van u, echt waar.
4: Geef me een kus.
2: Jaren geleden werden we verzocht om naar aanleiding van zoveel jaar België een koninklijke versie te maken van het nummer. In twee talen trouwens, samen met Sap Mama destijds. En ik herinner me de videoclip die we toen gemaakt hebben, dat is heel lang geleden. Daar werd danig op gewalst. Ja. En het publiek deed dat dan ook. Dus je moet eigenlijk maar een klein beetje aanduwen, de voorzet geven. En huppakee, iedereen ontaart in een wals. Maar eigenlijk is het gewoon heel tof om te zien. Er is nog nooit schroom geweest in de groep om dat nummer te spelen. En dat vind ik zo mooi. En je speelt bijvoorbeeld anderhalf uur een heftige, intense, emotionele set. Zeer elektrisch ook, bij ons. En dan volgt toch altijd ergens in de busnummers, ik hou van u. En dat is vaak voor een publiek dat dat ook niet gewoon is. En binnen de 10 seconden zijn die toch mee. Dus er moet iets zijn in het genre wals, denk ik dan. Dat meteen aanzet tot, ja, tot wat? Tot vrolijkheid, tot dans ook. En dat vind ik wel knap. In tijden van verbinding. Ik denk dat ik daar in allerlei bezettingen, dus niet enkel Noordkaap, ja, toch al wel een keer of 1000 gespeeld heb. Deze week nog, hier letterlijk in het café hier om de hoek in Kermt, deelgemeente van Hasselt, waar ik woon, in een cafeetje, onverwacht met het lokale koor dat hier repeteert. Dat barstte ineens uit en ik hou van u. En ik heb dan maar vrolijk meegedaan. En de rest van het café ook trouwens. Dus er is iets. Je hebt dat nummer, ja, 10 seconden en iedereen doet mee.

0: Ah, zo mooi. A Sunday Smile, hoorde je. Van Beirut. Een wals, uiteraard.
1: De wereld van Sophie.
0: Want daar hebben we het over. Als Johann Strauss de koning is van de wals, dan is André Rieu toch zeker zijn kanselier. Al meer dan 30 jaar toert de wereldberoemde Nederlander de wereld rond en brengt hij met zijn Johann Strauss Orchestra overal mensen aan het walsen. De klassieke muziekwereld durft er al wel eens lacherig over doen, maar er zijn avonden waarop André Rieu meer tickets verkoopt dan AC/DC of Bruce Springsteen samen. Slecht boert de man niet. Johann Strauss en diens muziek, junior, senior, dat is een specialisatie, maar hij durft ook wel eens aan de slag te gaan met walsen van andere componisten. Els Aert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Weten we waarom André Rieu eigenlijk zo zot is van de wals?
2: Blijkbaar is dat al gestart toen hij nog een kleuter was. Toen raakte hij al betoverd door de wals, zegt hij zelf. Als vierjarige zat hij in de concertzaal te luisteren naar de muziek van zijn vader, André Rieu.
0: Ook een senior.
3: Senior, ja.
2: En toen zag hij dus al hoe dat het publiek begon te bewegen en te glimlachen zodra zijn vader een Strauss-wals inzette. Ja, en dat vlammetje dat is eigenlijk nooit meer gedoofd. In 1987 richtte hij dus zijn eigen Johann Strauss Orchestra op, vernoemd naar die componist die hem het meest inspireerde. En zo groeide hij uit tot de man die de wals wereldwijd nieuw leven inblies. Maar ja, als wereldwijd bekend gezicht van populaire klassieke muziek krijgt André Rieu ook wel al eens mailtjes van aspirant-componisten die graag willen dat hij hun muziek zou opnemen.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Ja. Ik heb een fragment gevonden waarin hij vertelt hoe dat meestal gaat. Opgelet, het is een opname van op zijn jaarlijkse concertreeks in zijn thuisbasis Maastricht. En hij spreekt voor de gelegenheid wel zijn moedertaal. Dat is het Maastrichts-Limburgse dialect.
4: Een paar maanden geleden belde mijn kantoor uit New York mij op met de mededeling dat er iemand aan de telefoon was. En die zag dat er een fan van mij was en hij had een wals gecomponeerd en hij wou dat ik die wals zou spelen. En ik kan u zeggen, ik krijg heel dikwijls zulke telefoontjes van lui die zeggen, ik ben zo'n grote fan, ik heb een wals gecomponeerd en die moest die wals voor mij spelen. Maar ik kan u ook zeggen dat door de jaren heen mijn ervaring mij gezegd heeft tot er nog altijd geen nieuwe Johann Strauss opgestanden is en tot ik nog altijd de muziek van de goede maestro himself het schoonste vindt. Maar toen ik de naam huurde van degene die aan de telefoon was in New York, toen viel ik bijna van mijn stoel.
0: Dit is het luxe dialect dat ik in tijden gehoord heb.
2: Ja, voor wie dat het een beetje moeilijk te volgen
0: Speulen.
2: Vond. Ja. André Rieu die vertelt dus dat hij telefoon kreeg uit New York en dat een fan van hem een wals gecomponeerd had en wilde dat hij die zou opnemen. André Rieu krijgt dus inderdaad zeer vaak zo'n berichten en hij zegt eigenlijk heel elegant dat er nog nooit een nieuwe Johann Strauss heeft tussen gezeten. Mm-hmm. Lees, gewoonlijk is het redelijke bagger dat hij toegestuurd krijgt. Maar toen Rieu de naam hoorde van deze fan, viel hij bijna van zijn stoel, zegt hij.
0: Zijn steul.
2: Het was een zeer bekende acteur en ik heb een stukje klaargezet. Hier hoor je hem in zijn bekendste rol.
5: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Maar is dat Silence? Is het Anthony Hopkins?
2: Ja, Anthony Hopkins.
0: Componeert die muziek?
2: Ja, in 1964, lang voordat er ook maar iemand gehoord had van de acteur Anthony Hopkins, was er blijkbaar wel al de hunkerende muzikant Anthony Hopkins. Hij speelde al piano sinds dat hij kind was en in 1964 zat hij op school in een lokale drama and music school. Acteren en muziek. En de muziek trok hem toen dus meer aan dan het acteren. Op een druilerige dag zat hij op school wat te improviseren op een van de piano's. En iemand die voorbij wandelde, die zei hem, misschien moet je opschrijven wat je nu aan het spelen was, want dat klonk eigenlijk best wel mooi. Dat was toen dus al het begin van zijn compositie And the Waltz Goes On.
0: Mm.
2: Ja, het leven gaat verder. Anthony Hopkins wordt ontdekt als acteur. En goh, waarschijnlijk ergens onderweg naar het winnen van zijn eerste Oscar vergeet hij wel een klein beetje zijn muzikale ambities.
0: Hoe gaat dat?
2: Ja, ja. Dus dat stuk dat hij schreef, dat blijft ergens in een lade liggen. Maar de liefde voor klassieke muziek, die blijft. Hij en zijn vrouw Stella, die worden samen fan van de concerten van André Rieu. Dit vertelt hij daar achteraf over.
3: It's very strange actually, because about 2 years ago I'd seen his concerts on television. Never seen them live. I saw them on television in America. And there was one particular concert I thought, I'm going to meet him one day. And I'm going to meet members of his orchestra.
2: Hij was ervan overtuigd dat hij André Rieu ooit zou ontmoeten en leden van zijn orkest ook zou ontmoeten. Hij zegt dat destijds blijkbaar ook tegen zijn vrouw Stella. En die maakt daar eigenlijk meteen zo een extra mentaal tabblad van in haar hoofd. En een paar dagen later stuurt ze die wals die Hopkins schreef op naar de agent van Rieu in New York. Ja, en zo komen we dus terug bij dat moment waarop André Rieu bijna van zijn stoel viel in Maastricht. Maar Rieu, die schiet meteen in actie.
6: Ik heb me daar meteen opgestort. Echt, ik zei, ik heb toevallig het orkest hier, stuur de muziek. En dat heeft hij gedaan. En binnen 1 uur hebben we toen een first draft gemaakt. En dat heb ik naar hem gemaild. Hij was op een airport in Mexico. En hij heeft het gauw gehoord. En hij mailde me meteen terug. En oh, fantastisch. En dat was maar de eerste keer. Dat was de first draft.
7: That's right, the first draft. Yeah.
2: Wel handig. Als je André Rieu bent, dan heb je blijkbaar altijd toevallig wel ergens een orkest rondslingeren.
0: Ja, het moet zijn. Zeg maar, ik wil dat nu wel eens horen. Is het goed, die wals die Anthony Hopkins geschreven heeft?
2: André Rieu, die heeft daar nog een beetje op verder gewerkt. Hoeveel precies, dat wordt nooit echt heel duidelijk gezegd. Mm. Maar het is wel een stuk geworden dat hij heeft opgenomen en uitgegeven als titeltrack op een van zijn albums. Maar ja, we zullen anders eerst even naar een stukje luisteren.

0: sprookjesachtig.
1: Ja, hè?
0: Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie wals.
1: Mm-hmm.
0: Het wordt verderop in stuk nog wat bombastischer. Maar je hebt zo een melancholisch thema. En dat gaat er de hele tijd zo'n beetje doorheen. Het is eigenlijk heel filmisch.
1: Ja, zwaar.
0: Echt iets voor zo de aftiteling van een goed liefdesdrama of zo.
1: Ja, je hebt gelijk. Maar pas een goed aftitelingslied.
0: Ja, hè, zo terwijl... Ja. Maar dit was dus wel het begin van een mooie vriendschap tussen de acteur en de dirigent. Volgens Rieu hadden ze zeer innig contact. Er waren plannen om nog meer stukken die Hopkins gecomponeerd had uit te brengen tot...

0: Serieu heeft And the Walls Goes On kort na de opname meteen live gespeeld in Wenen. Sir Anthony Hopkins die zat toen in het publiek en er zijn natuurlijk opnames van dat moment. Op het filmpje zie je Anthony Hopkins zichtbaar geëmotioneerd genieten van de allereerste uitvoering van het stuk dat hij bijna 50 jaar geleden schreef. Dit zei Serieu daar achteraf over. Opgelet, het is terug in het Limburgs.
1: En hij direct gereageerd en zei, oh, ik vind het zo schoon. Hij was in tranen.
0: Hij vond het zo mooi, hij was in tranen. Sophie, het lef. De durf van die André Rieu, zoiets zeg je toch niet?
2: Hoezo?
0: Ja, voor Anthony Hopkins was dat de kaakslag waarvan hij niet meer zou terugkomen. Hij heeft André Rieu nog laten weten dat hij zeker niet zat te grienen, ah, want dat hij namelijk nooit tranen in zijn ogen heeft. Ja, moest ik André Rieu geweest zijn, die had ik ook niet zien komen. Dat kwam helemaal out of left field.
2: Hij was daar oprecht boos over.
0: Ja, dat was de druppel, daarmee was de vriendschap voorbij.
2: Ik snap het niet goed.
0: Ja, maar zoals dat gaat in het leven, bloemetjes verwelken en ego's zinken als beton. But the walls, it goes on.
2: It goes on. We zullen er eens naar luisteren. Naar die wals die Anthony Hopkins geschreven heeft, maar waar hij zeker niet door ontroerd werd. Hoe raar.

0: Bam, dramatisch einde aan And the Waltz Goes On. Geschreven dus door acteur Anthony Hopkins, uitgevoerd door André Rieu.
1: Radio 1.
0: We hadden het over de wals deze voormiddag. Het was heerlijk zwieren. En ik hoop dat we de dag voor u goed in gang gezwierd hebben. Mocht u wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alles kan herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max.

0: Toch interessant, hè? Hoe veelzijdig de wals wel niet is. Een hele voormiddag, alleen maar walsjes.
1: De wereld van Sophie.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10:00 volgt een nieuwe aflevering.